moet ik bij het hoes gaan, wie trekt of brul of twier. Ik ga niet weten, dat is omke, wopke, zijn familie hier.

mij, nou dan verdom ik het om mij. En de vrouw die koelde alle hier, ach hier. Dus liet ze leven om kewokken samen deer. Hij wie in het lijst ons zijn maar rij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die

alle jaren nog eens zien een kesjen. Wat leidt er daar nou rustig, zei dus mooie Katrien. Zo onschuldig krijgt als wie het een ben. Als hier er hield zijn lippen nemen kwee nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meesken had er nee bestien. Maar door raasde jelle sjouw, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien voor dadelijk zien het hier. En jelle komt en omke sjoet die hol op de wek een Hansje mij. En doe wie die niene sammer een hele vjochtpartij. Meesken help, hij docht me deer op omke sjoet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die wie was een skolsa plot onder omke zijn grauw god. En de stumper zeg

Waaijon, omke zo ik stek hem neer van de heavy poer. Maar jelle sippel stieg om mij de flessen kleer. Zij omke prioris en doe wie de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oors is goed beslijn. En doe toch we mij en waar u zwopke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voor op ronsjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we hinden dadelijks west ieder maar net een herbersteen. Want doet sjoerd dat zich rapper ho, we keep je drees naar hier. Ja, dat lik het mij goed als hij reden kei. Maar dan maar die zwopke ek nog een keer mee. Nou wij wienen gauw beret, omke waard van de wijn nou zet. En die skoden wij

voor een bleun. Maar onke zei wij, met wer voort is wat maar in de groen. Wij gaan wij verder op geslijn, geen nog een keer roem. En wij gongen wer op stap voor op Ronsjoerd. En die stapte nou al aan de goede voet. Hield al achter in de riegelen der zong liet ze reden. Kei je langs al onke wapke leven, hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipte rustig op een wijn. En nu reist die Ruan al aardig op zijn eind. Doe je niet eens een lange get, ja ik betenk me wel wat let. Maar die zon...

die doe in één de hele regel stil. Dat ze zei, ja, daar help je bliksem op. Wij met de rom, want omke wopke met ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij hoor. Want als de baas van Spulder zelfs net eens bij is, nou, dat vind ik van geen donder ons aan hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn. En we smeten omke wopke op een lijn. Voordat we gingen, masten wij de man nog een paar slokjes aan. En toen gingen we tegen Fleuren, waarom het kerkhof daar. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de grond. Lange get zijn uit, ik meen, nu is de vaststelling

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt Non-Stop.
1: Omroep Zeelt.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: ever.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dadelijk
3: Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip Hondius ligt voor de kust van Kaapverdië en aan boord zijn meerdere mensen ziek. 3 mensen worden naar Nederland overgebracht en daarna vaart het schip naar de Canarische eilanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Jennifer. Dit is Friesland van de Moorn voor 6 mei 2026. We sjoggen weerom op de Bevrijdingsdij van Juster, het Bevrijdingsfestival in Ljouwt. En we hadden ook een camping in Noordwoorden. Die krijgt 150 recreatiehuskes. En er is muziek onder oren van Stevie Wonder.
3: Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.

0: Stevie Wonder en Master Blaster. Het is zomer, het nu Seizen.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Seizoen Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Bijzonder. In Chester draven dat dochter om uit net. En ja, het is gewoon een hele ervaring.
0: Zijn dravers onderwijs naar het bevrijdingsvuur in Ljouwert. Dat volop de vrijhiedjuster via het waterhaarsen waarom op die dij. En een camping in Noordwoorden krijgt 150 recreatiehuskers.
4: Naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen.
0: Goedemorgen, welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van Seismaaien 2026. Ik alweer wekker Fijke Wouda, goedemorgen.
5: Goedemorgen Harm. Ja, we zijn niet gekregen, het is mijn week alleen, maar dat we dit die week hut gingen.
0: Het vleert voorbij.
5: Het vleert voorbij, inderdaad.
0: Alweer een week alleen dat we hier echt een programma maken.
5: Nou.
0: Het is wel wat een brutse week, hè?
5: Ja, daarom. Dat deshield ik maar mij terugkomen.
0: Ja.
5: Maar goed. Het lakse Nederland wordt door de Europese Commissie voor de Rjochter daagd. En de Amerikaanse operatie Epic Fury in Iran is voorbij. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken.
1: Omroep
2: Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Nou, net al in de Wijbenwekker. Ik zag dat Louis er al bij is. Pier er al bij. Jan Jaap is erbij. Concreet uit de nachtdienst. En Gerrit en Charlie, die ben er echt bij. En Jaap is er echt bij. Nou, sjo.
5: Daar ben je er al hier weer, hè?
0: Al een heel soort maasvogels. Ik zal haast in de psyche naar de kloes. De code voor de kloes. Zien dat er nog een mooie prijs in zit van een maasvogeljoet op deze waarsje Seismaaien 2026. Het is joet een aardige tijd. Het is aan de 12 ont 15 graden. Morgen kiet de zin ek, dan wordt het 13 ont 16 graden. Dit is muziek van Raccoon, de echte vent.

0: Raccoon en de echte vent, Tretje met Noes Eisen. Hij kan een heel soort Marsvogels neemt deze morgen.
1: Ja, maar we hebben een stiekem harker.
0: Ja, die zit in Spanje.
1: In Spanje, precies.
0: Martin, die stuurt dus een briljantje. Ik ben er stiekem mee. Nou, ja. dat is mooi, Martin.
2: Om het Jochen Oeren, Friesland van de Moor.
0: Waarom wij juster de dij van de bevrijing. Ik in Friesland wat volop de vrijheid viert. Vooral in de Friese HZ Leeuwarden wie er een soort redden. Voor zelfs muziek op verschillende podia. Dat wie net het jennige. Verslagjouwer Jantine Weidenaar die geopaard. En die zegt bij het bevrijdingsvuur, bij Defensie en bij Veteraan.
3: En ze hebben het vuur inderdaad uit Wageningen wou hellen. Maar het is nog een beetje een uitdaging om die laatste, wat zal het wezen, het 4 meters compleet te krijgen. Want er zit hier een Lietse Brieske. En het vuur heeft natuurlijk heel nacht baant. Dus er zijn nu 3 mensen genoeg keer om de fakkel weer baan te krijgen.
4: Ik zal eens even jaren hoe het publiek het hier vindt. Maar ze zijn de rinnen die hier achter staan. Die hebben alle keer mooi de t-shirts aan. Jo heeft vannacht ik draafd.
5: Pardon?
4: U heeft vannacht ook hardgelopen.
5: Ja, mooi
4: vriend. Ja. Hij ook vannacht ik draaf?
5: Ja, vanzelfs. Ja.
4: Hoe ging dat?
5: Nou ja, bijzonder. In Chester draven dat dochst gewoon uit net. En ja, het is gewoon een hele ervaring. Ja.
3: Manje Blok, verschil maken vandaag op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Laten we eerst even met die titel beginnen. Een verschil maken. Wat is dat precies?
6: Nou, daar heb ik ook heel lang over na moeten denken. Wat is het verschil? Ik denk dat ik ben uitgenodigd omdat ik heb het gedaan. Ik natuurlijk Defensie kom ik vandaan als F-16 vlieger. En bij mij in het hoofd speelt vooral van ja, iemand moet het doen. Hè? En we zitten zo dicht tegen conflict aan. De wereld staat zo in brand. En dan denk ik elke keer, ja, iemand moet het doen. Ik heb het gedaan. En we zoeken nog steeds heel veel mensen die dit oppakken, die dit gaan doen. En ik denk dat ik daarin het verschil heb gemaakt. Dat ik het gewoon doe.
3: Een inspiratie voor andere mensen, als het ware.
6: Ja, een voorbeeld, een inspiratie. Ik vind het altijd wat lastig, want ik heb gewoon gedaan wat ik heb gedaan, omdat ik dat zelf wou en omdat ik het een heel mooi beroep vond. En ik ben gewoon meegegaan in de flow. Maar, en zeker wat ik daarnet zei, zoals de kroonprinses en koningin Maxima die het voorbeeld geven. Ook vrouwen, hè? Tegenwoordig als je 17 jaar bent, krijg je een brief in de bus dat je kan opgeroepen worden voor actieve dienst. Heel veel mensen beseffen zich dat niet. Ik spreek veel jonge mensen die zeggen, ja, mij moet je niet oproepen hoor, want ik kan niks. Maar iedereen kan iets. Krijgsmacht is niet alleen maar een man die met een geweer in de hei ligt. Dat is een beetje het algemene beeld. Er zijn mensen in de medische dienst, de logistieke dienst, administratieve dienst. Overal is werk voor.
3: Ik ben op dit stuit op het Ceylon. Daar is de stichting Veteranendag Friesland. Die heeft een geerkomst hier. Veteranen uit de provincie Wai, uit de gemeente Leeuwen, uit Oeralwai. Die beer, Joet Hinnekam. Om ja, weer even bij te praten met oren, vreun, collega's. En te genieten van een lekkere hap eten. Een blauwe hap nemen ze dat. En als het een beetje in de defensieterminologie is, dan wist dat betjut dat een heerlijke rijsttafel is. Ik zal even zien dat ik inbrek een keer, want de organisator van dit hele gebeuren, de heer Klei, die is net alleen nog maar organisator, maar die is gewoon hands-on, handen uit de mouwen. Die staat hier het bestek uit te delen. Hoe gaat het?
7: Goed, heel goed.
3: Het is druk of niet?
7: Het is heel druk. Ik denk dat wij 450 mensen sowieso hebben. En de mensen die zich

0: Vandaag hebben we aangemeld, dus ik hoop dat we tegen de 500 aan zitten.
1: De blauwe hap wordt nu uitgeserveerd. Ja. En dit is een traditie, hè, binnen Defensie?
0: Ja, Defensie is eigenlijk, de woensdag is de blauwe hap dag.
1: Dus eigenlijk een dag te vroeg?
0: Eigenlijk een dag te vroeg. Maar ja, 5 mei is het ook een traditie dat wij, in dit geval onze veteranen een beetje in een goed jasje zetten.
1: Hoe belangrijk is het om zo'n dag te hebben voor de Friese veteranen?
0: Ik denk heel belangrijk. Ik denk dat het heel goed is dat je als veteraan je laat zien.
2: En dat weer juster dus bevrijdingsdij in Ljouwert.
3: De media van de morgen.
2: Dan weer naar de actualiteit van Joert. Fijker wat melden door media.
4: Ja, de Europese Commissie die daagt Nederland als laks loon voor het Hof van Justitie. Dat meldt de Telegraaf. Brussel zet is een stap, omdat een Europese rechtlijn die het optuigen is om ons loon weerbaar te maken. Net rap genoeg nijlippen wordt. En ja, er ben in Den Haag ik nog net echt nationale maatregelen nam om dit in beleid om te zetten. En die rechtlijn die maakt belangrijke sectoren, liek als energie, vier zoens, wetter, het bankwezen en vooral ik de digitale infrastructuur bescherm je. En ja, het kerndoel is erom ervoor te zorgen dat die sectoren terugdraaien kunnen. Ik had geconfronteerd worden met vijandelijke onvallen en dan vooral digitaal. En die cyberdreiging die is vrij grut natuurlijk. Maar het kan ik gaan om terroristische oorslagen, criminele infiltratie en sabotage. De EU moet haar weerbaarheid tegen hybride dreigingen vergroten door kritieke infrastructuur te beschermen, de cyberbeveiliging te versterken en online dreigingen te bestrijden. En dat zitten ze in een verklaring waarin Nederland tadde water roppen wordt. Dus we moeten aan de bak.
2: Flink, ja.
4: En flink ik.
2: Ja.
4: Ja, precies. Dus dan het Verenigde Staten, die zitten nou van, we hebben dus offensieve operaties tegen Iran voltooid. Die hebben we volbracht. En dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, op een persconferentie in het White House. Operatie Epic Fury is voorbij. We hebben die fase afgesloten. Trump heeft nog wel dreigen met zware verheerlingsmaatregels uit Iran. Amerikaanse schepen onvallen zil.
2: Ja.
4: En hij heeft, Aron de Snijn heeft hij nog het project Freedom onkundigen. En dan zou dus de Verenigde Staten schepen begeleiden terug die straat van Hormuz, die terug Iran controleerd wordt. Maar ja, nou heeft hij Joodse weer zijn van dat hij daar weer mij ophoudt, tijdelijk. Dus het is volslijn onduidelijk nou wat er nou correct gebeurt. Wat die wel zei is, het is heel simpel. Er wordt niet geschoten, tenzij er eerst op ons wordt geschoten. Ja, de onderhandelingen met Teheran, liep je intussen verst rond te wijzen. Dus ja, wat dat nou even voor gevolgen heeft, Sil, we moeten het maar weer overwachten.
2: Nou ja, dat. We hadden totaal geen invloed op.
4: Nee,
2: het
4: zeker niet.
2: Echt alle kanten.
4: Als we het hier oplossen, komen we naar de Wietza dienen.
2: Dan hier we het zak weer, ja. Eer wie het plak van staakcaravans, maar nou moeten er glampingtenten komen op de Jeddere camping Hanenstede in Noordwaarden. Gisteren een volle meer hoor. Maarten is er stiekem bij. En Maan is er ook stiekem bij. No My Gold Band. Juster stien ze nog bij de Josti Band op het podium, Maan. En dat wie

0: en Goldband en stiekem.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De omvarming van de Jeddere camping Hanestede bij Noordwaarde naar buitenplaats Anders bij de Spoekenplas komt in een behoorlijke cruciale fase. Op 8 en een hele bundel groen van Staatsbosbeheer in dat plak van 150 chalets. Dat is wel wat een oren doelgroep als de Jeddere camping daar. Twee even dagen, komend weekend, maar de verkeer van de recreatiewend een flinke impulsje aan. De prijzen die variëren van 106 tot zo'n 144.000 euro. Potentieel gaat er de komende tijd dus van 16 miljoen euro over de tafel. Op 15 juni gaat er de pad van 30 saneerde glampingtenten even. Komt er nou dus echt op ons, zei eigenaar Joost van Lingen.
3: Ja, deze tijd is heel spannend. Je ziet op de achtergrond zijn we heel druk bezig met het clampinggedeelte. Daar komen 30 safari tenten. En aanstaand weekend hebben we de eerste open dag om, om de kavels te gaan verhuren. En ja, daar zijn we redelijk uniek in, want dat zijn kavels waar je eigenlijk maximale vrijheid hebt om binnen de kaders iets leuks neer te zetten en vooral hopelijk iets creatiefs.
4: Maar goed, die creativiteit, daar zijn wel formules voor bedacht. Er zijn een aantal huisjes waar men uit kan kiezen. Durf je te wagen aan een voorspelling? Denk je dat dit snel gaat? Of zit bijvoorbeeld box 3 de mensen zo ver in de weg dat dit moeizamer gaat worden?
3: Ik denk dat vooral mensen die weer echt willen recreëren. Hè, wij brengen het recreëren weer wat meer naar de mensen toe. En wat minder naar de beleggingskant. Hè, wij hopen echt dat we hier zo direct gezinnen krijgen met mensen die naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen. En ja, daarbij haal je het een beetje weg uit de beleggershoek en wat meer in de recreanthoek.
4: De grond hieronder is gewoon nog steeds van Staatsbosbeheer. Die hebben volgens mij ook aangegeven dat ze ook wel de prijzen vertellen dat er een redelijk brede doelgroep bediend kan worden met dit concept. Is dat ook zo?
3: Ja, maar ik moet er wel bij zeggen dat het kopen van zo'n huisje, dat is niet voor iedereen weggelegd. We hopen zo direct wel in de variëteit die we kunnen aanbieden. Hè. We hebben hier grotere tenten, we hebben kleinere tenten. We krijgen zo direct grotere huisjes, kleinere huisjes. Zodat we daar in de verhuurprijs wel in kunnen variëren. Heel eerlijk. Spotgoedkoop zal het nooit worden.
4: Wanneer hoop je zeg maar scherp te hebben of het een succes gaat worden of niet? Of kan je dat nu al zeggen?
3: Nee, ik kan nu nog zeker niet zeggen of het een succes wordt of niet. Wat wel al een succes is, is de marketingcampagne en het aantal mensen wat zich hebben aangemeld voor de open dag. In 15 juni gaan we open met de 30 clampingtenten. En van daaruit gaan we eigenlijk de eerste huizen al neerzetten na het seizoen. En dan gaan we beginnen met de verbouwing van het hoofdgebouw. Aanstaande zaterdag en zondag zijn voor mij belangrijk.
4: Stel, alles loopt zoals er in het businessplan staat opgeschreven. Wanneer is alles hier klaar en draait het park op alle cilinders, zeg maar?
3: Zal ik eens daar ergens in eind 2028 voor roepen? Dan, maar ik hoop wel al aanstaande zomer echt open te zijn. Niet aanstaande zomer, maar zomer 2027 open te zijn. Met de horeca, met alle faciliteiten. En afhankelijk van het aantal plekken zijn we dan in ieder geval open met een aantal units.
0: En dat zei het ondernemer en eigenaar Joost van Lingen van Buitenplaats Anders. Bij de verkeer van de originele eigenaar zonder eigenaars voor hem ontstond er een soort opskwor omdat mensen die daar al jaren met staakkerf en stien heel gauw voortmarsten.

0: Sir Tom Jones, het nootje 64. It's not unusual. Het is Hastie Alveson, tijd om het nijs uit Friesland op een rieger te zetten.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is Javerson met de stier van Nijs uit Friesland, Fijkenwouda. Goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. De Vrouwtsoensorganisatie bezoekt de passagiers op de sporen van de vlecht. Dat de Friese vrouw die het verstoort om het hantavirus mag reizigen. De WHO wil contactonderzoek uitvieren. De 69-jarige vrouw uit Houderwijk verliet het cruiseschip Hondius op het eiland Sint Helena. Nadat ze ziek werden weer. Ze reizigen daarna met het vliegtuig naar Zuid-Afrika. Ze verstoort bij aankomst in het ziekenhuis in Johannesburg. Dat ze positief testen op het virus. Haar man, ik 69 hier, wil jeder op het schip verstoren onder hetzelfde virus. Op het schip zitten nog meer zieke mensen. Die zullen evacueerd worden wanneer het schip naar de Canarische eilanden vaart. Is dat de piep?
6: Nee, want ik hier die net hier.
5: Oh, oké. Okay.
6: Dus druk nog eens.
5: Daar wie er.
6: Zullen ridder.
5: In Friesland werd juster volop de vrijheid viert. Vooral in Ljouwert wie er een soort rijden van zelfs een soort muziek op verskate podia. Maar ik werd het bevrijdingsvuur naar Ljouwert daar bracht. Manja Blok, de eerste vrouwelijke F-16 piloot, hier deze ere. Ze vindt dat een soort mensen net een goed beeld hebben van wat het werkje bij Defensie inhoudt.
7: Iedereen kan iets. Krijgsmacht is niet alleen maar een man die met een geweer in de hei ligt. Dat is een beetje het algemene beeld. Er zijn mensen in de medische dienst. De logistieke dienst, administratieve dienst. Overal is werk voor.
5: Ja, ze kennen goed Vicky Stoken, heb ik begrepen, bij Defensie.
6: Ja, dat de jij wel zien nice.
5: Nou. Het was aan de Keningskeien die in dag om Delijn Wiener als blauwend ontdekken onder de koninklijke bezitten van Oudon Keningsdij, die ben stel. In totaal is er 15 Keningskeien langs een route van 880 meter terug de Dokkumer binnenstad. De stien binnen bakjes van Gielkoper met Keningsdij beeldmerk 3. Net als een woordvierder van de gemeente Noord-Friesland binnen camerabeelden van de stellerij beschikbaar. De omvarming van de Jeddere camping Hanestede bij Nardwarden naar buitenplaats Anders onder Spoekenplas komt in een cruciale fase. Op 8 heel bunde groen van Steeds Bosbeheer is plak voor 150 chalets. Twee even dagen in het komend weekend moeten de verkeer van de recreatiewenden een impuls aan. De prijzen variëren van 106 tot 144.000 euro. Op 15 juni gaat een deal met zaanneemde glamping tenten even. De chalets moeten meer wijzen als een belezing, zei het eigenaar Joost van Lingen.
8: Wij hopen echt dat we hier zo direct gezinnen krijgen met mensen die naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen. En ja, daarbij haal je het een beetje weg uit de beleggershoek en wat meer in de recreanthoek.
6: Nou, het recreëren weer rondbrengen, toch?
5: Het recreëren, ja, recreatiebeleving. Nou, ja, ja. Je geeft er maar een stukje radiobeleving, denk ik.
0: Ja, want het is tijd om eens even bij die Maasvogels stil te staan.
9: De Maas!
6: Ik had de prijzencode, ik had de code voor de kloers weer intikt.
5: Ja, en hij deed het.
6: Hij deed het, lijkt het t-shirt nog steeds.
5: Ja.
6: Dat gaat net zo rap trouwens, dat t-shirt.
5: Nee.
6: Nee.
5: Dat unieke t-shirt.
6: Meestal moet ik
5: toch... Zou er dan toch een kans zijn dat wij hem ESL's...
6: Nou, misschien ja. Stiekem wel een keer mee.
5: Misschien bloot er bijvoorbeeld wat hoeven.
6: Thermoscanner zit er nog hier in een aaiwekker. Ik zocht dat Arno, die stuurt een mailtje naar de redactie. Die wie er heel betierd bij. Jouwe vieren wie die er al af van de morgen.
5: Zo, Arno. Ja.
6: Nou goed, als de Maas een voorbij vleert, yes, de Maasvogel.
9: De Maas!
6: Ja, net jij er is wat er voorbij vleert. Dan appst het wutje Maasvogel naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Gaasen hebben we contact met de voetbalvereniging VVI, want zij ben nog in de race voor de wedstrijd van je leven. Ja, een heel soort amateurclubs winnen daarvoor in de race. Er ben nog 10 uur. En VVI is een van de, was ik sinds de enige Friese kandidaat nog voor een wedstrijd tegen FC de Rebellen. Aan die eerste volle meer hoor. Want eerst joggen we in het water, Sjitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen, Harm.
0: Wat voor dij krijgen we, joh?
1: Ja, we krijgen een droege dij. Maar het eerste pad van de dij wat bewolking vanuit het zuidoosten wij. Maar daarna, het tweede pad van de dij vanuit het noordwesten wij, hield niet meer echt meer ruimte voor de zinnen. Dus al met al net een gekke dij. En de temperaturen, ja, die binnen krijgt wat onder frisse kant zeker boeten uit. Nou, de situatie van nou op dit stuit erbij pakt en zorg ik dat de meeste zinnen nou echt in het noordwesten ik vong wordt. Er hing het wel een sloekere voordeel, maar verder is het droeg. Wel een mooie opkomst van de zinnen heb ik op gewoon webcams. Ik wil zien hier en daar een glimp zinnen erbij. Nou, echt koud is het op dit stuit net. Nog een hele graad is het in het waardgebied en daar je dwaai hem dan op dit stuit ik bij. Isbrechtum zit op 8,7 graden. Akrum dan weer op 9 roen. Dan wordt 8 roen. En Friese Pijl, daar is het wat frisser maar zo'n een hele graad. Nou, die temperatuur is heel de komende oeren vanzelfs wel staren, gewoon wat oprinnen. En ja, juster hingen we als maximum temperatuur in grauw met een 14,7 graden. En die staren is ik nog 14 en een hele graad worden. Ik verwacht je dat we de jute uiteindelijk, ik wil op de meeste plakken op uit komen zillen. Maximum temperatuur heb ik steen op 12 graden op de waterland, ont 14, misschien lokaal 15 graden in het binnenland, altijd zinnen het lang in elk geval op 10 erbij is in de midden, dan zou die het nog wel even nog op warme kennen. En vierde, nou de wien bloed uit het maat eerst mij waaien en is ik echt wel weer vlegerig boeten uit. Dus in het dorp, in de achtertuin, daar is het nou behagelijk als je in de zinnen zit. Maar zodra dat je de boeten uitkomt, dan stiet het toch weer een frisse maat eerste wien. En die is in trossneed matig, want vrij krachtig. Nou, jongen, en vannacht dan hebben we eerst een troste in de wien. Die nog heel tijd matig, want vrij krachtig was. Maar dan in de nacht, dan valt er eigenlijk zeker Bob het Verseland vrijwel fut. Dan jouwt er hem heel del. En we hebben mij die opklaringen die we dus aan het einde van de midden en in de juntiert die dan al heel del Oeruze provincie hinnenlutsen binnen. Ja, dan kwam het totaal lokaal wel weer aardig aan. Ik heb een minimumtemperatuur steen van zo'n 204 graden. En nou, dat is toch wel een stukje frisser als wat het op dit stuit is, Harm.
0: En morgen dan, liet de zin hem dan wasje in?
1: Morgen hebben we een mix van wolken en zinnen, maar eigenlijk de meeste zinnen misschien waren toch wel weer in dat waardgebied. Die treffen het deze dagen eigenlijk, daar schijnt de zinnen toch wel het voelst. En verder bewolking, wat stapelwolking, maar tussen trog ik genoeg om te verzinnen. Verder, ik werd een droege dij morgen en een stuk kalmer. Het waren, of de wien dat het een stuk kalmer on. Boppelan, een eerstelijke wien. Ik in trogsneed een zwakke eerstelijke wien. En die litte temperatuur dan ik er weer een beetje heger uitkomen. Ik heb morgen een maximum temperatuur stil van zo'n 15 graden. Misschien zeg je een lokaal. En in de maand hier is het ik al zo'n 12 à 13 graden. Verder in de midden dan komt er van zee aan een wintersteen. En dan wordt hij ik wat vlegeriger. Dus ja, dan kwalt het Sahel wij de midden. Vanuit het noorden wij toch weer wat rap aan.
0: In de dagen en nij warmt het dan nog meer op?
1: Ja, dan hebben we wel een stijgende lijn als het gaat om de temperatuur. Op vrijdag heb ik al zo'n 18 graden steen en sneun en snijn 20 graden. Daarbij hebben we op vrijdag een afwisseling van wolken. Zo nou en dan dus een glimp zinnen erbij. En een eerste ontmaat eerstelijke wind die het matig is in trogsneed. En dan op sneun, ja, dan hebben we geregeld de zinnen erbij. En in de rin van het weekend dan wordt de lucht wel wat onstabieler. Maar op snijn verwacht ik in de rin van het toch wel een bui. De wien eerstelijk, op snijn zuid eerstelijk en daarmee dus toch wel die hegere temperaturen van zondje rond 20 graden. Dus qua temperatuur rint het letter in de wieken noffelijk op en via de raad. Het is droeg, de zinnen lid hem geregeld jam en het is misschien wel waar van een jas, maar verder is het prima waar, nevens mij.
0: Het is noffelijk waar toch?
1: Ja, dat zoek ik, zissen, ja.
0: We gaan er straks weer even over.
1: Ja, dat we dat, Harm.
0: Oordazen.

0: Maite Veenstra, het Doense team bij Justus, die is direct op het podium van Bevrijdingsfestival. En Quadlins, die is eigenlijk op het podium van Sens in Dokkum. Toen spelen ze van de koninklijke familie.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het tweede albetal van VVI in Jeskenhuizen maakt het koers om via de actie De Wedstrijd van Je Leven van sportstielder ESPN in actie te komen tegen FC De Rebellen. Dat is een voetbalteam van kleurrijke oud-profvoetballers. Van de actie hier meer dan 1000 amateurclubs, zeg een heel soort Friese clubs, haar opjoen. Er binnen nu 10 oerbleun en een van die 10 is VVI 2. Het dwarf doet er alles aan om die wedstrijd op 29 mei binnen te halen. Ik had er hoe met Jilles Posma van de club. Jilles, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, hoe ben je bij die laatste 10 eindigen? Want daar hebben we al heel wat verdwaan gehad, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nou, het is als een olievlek is het terug Friesland hier waarschijnlijk. Iedereen hebben wij de link teruggestuurd om zo volle mogelijk te stemmen. En iedereen heeft dat heel serieus oppakt. Wij troffen nu bij de laatste 10 en ik als enige club van Friesland nog in de race binnen.
0: Ja, je hebt al die acties die om mensen te bewegen op je hem te stemmen. Hoe is het initiatief eigenlijk ontstaan om je door mij te dwaan?
2: Nou, eigenlijk is dat net zo'n heel spannend verhaal. Het wie op ESPN, wie een reclame voor de wedstrijd van je leven. En ik zie de gewoon thuis lekker op de bank. Ik denk, hey, wat leuk, dat zou wel eens even leuk zijn. Ik ben trainer van het twaalf van VV. Nou, ik denk dat ik krijg even wat voor u. En we zien Andy van der Meijden en zijn voetballen, dat zoek ik wel eens even willen. En het komt 90 minuten met het gewoon live uitstuurd op ESPN. Dus ik denk, ik jou hem eens op, dan zullen we het wel. Nou ja, en... Sofie, ben je wel.
0: Ja, uiteindelijk is Baltje aardig ontrollen. Je had er wel lekker een goed doel aan kappelen, Stichting Sammy. Hoe zit dat?
2: Nou, wij ouder onder sneur hebben wij in het programma de eretribune hebben een live schenken en dat we bij de laatste 10 zitten. En toen hebben we de oren thuis, we hebben maar een man of 15 bouwen komen op een club. En daar wie onze oud voorzitter, Christian Doorn, die kwam eigenlijk maar een hele mooie. Hij zei van ja, had ik jaar de wedstrijd van je leven, hij zei, dan loopt mij dat aan Stichting Sammy denken. Maar hij zei, ja, die BNO, Stichting Sammy zet zich in voor bij een mooie hersenstamkanker. Om die een grotere overlevingskans te gaan. Ja, als je die bent, die speel je pas echt de wedstrijd van hun leven. Voor u is het een lalletje. Maar al wij er ik echt nog wat voor waarom van kennen. En de stichting je van mij profiteren lid te kennen. Ja, dan hebben we 2 winnaars.
0: Ja, dat is geweldig wezen. Die wedstrijd zit dan gepland op 29 mei. Door neemst al Andy van der Meijden. Waar zit eigenlijk al meer in die FC Rebel?
2: Altijd op een siteje. Het is een hele brede selectie. Want die man die heeft natuurlijk ik wil alle oren uitspraken. Dus
0: ja, dat is maar krekbaar kind, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. Daar heeft het inderdaad toe. Nou ja, Andy van der Meijden, Pascal Bosgaard, Glenn Helder. Ja, dat soort namen.
0: Ja, het wordt dan streekrijochtig uitstuurd op ESPN. Het is een prachtig initiatief. Maar nou zit hij hem bij de laatste 10. Dan won ik winnen, Jilles. Maar had je een tactiek om nog meer stemmen binnen te halen?
2: Ja, zeker. We hebben een complete reclamecampagne hebben wij opzetten. Ja. En daar willen we eigenlijk snel en ik direct maar losgaan. We hebben bijvoorbeeld een trickball challenge. Dus dan krijg je op Instagram de bal van hier. En dan moest je zo'n goede mogelijke truc doen. En dan werd wel na je meest kunnen taggen. Nou ja, die giet ik al aardig goed. Ik zeg Juster, zeg ik Sherida Spits al tagged worden. Dus ik hoop dat Erik al wat leuke filmpjes voorbij komen. Nou, Jitty is die zit bij Juster. Het Bevrijdingsfestival op het bij Noorderwien, juster bij hem op het podium. En ja. Die scrode ik al dat iedereen op VV2 stemmen moest. Dat hebben we natuurlijk geen posten. We hebben een drone video maken, machinaal op het veld. Er kwamen meer dan 1200 mensen op houden, dus die verwacht je bij jou en ik te posten. Er zijn jongens in een supermarkt bezig om te flyer. In Freddy en Pieter ben ik 2 enthousiaste jongens die zullen daar voor inzetten. We hebben dan nog 2 spelers die binnen op reis in Thailand. Die hebben zelfs een reel opgenomen om iedereen stemmen te laten. Nou, dat levert ik hele mooie beelden op. Waar de lokale bewenders daar die op VV2 aan het stemmen binnen. Ja, en we hebben natuurlijk Uus Jacco, die houdt van autorijden. En die is heel Nederland aan het rijden. Te gaan als je maat ruurt. Want die willen alle oren Jochen Sinstanders van Uus Bos. Ja, de plakken, mooi pamfletten, stem op VV2. En die tjenstanders krijg ik netjes even een faantje van ons. En die wens je bij succes maar de street.
0: Ja, de street is nog 2 dagen niet, denk ik, in.
2: Ja, de kerst tot en mooi vreed stemmen.
0: Dus mensen die nou al je de radio aan had, die moeten wel even stemmen op VV. Want ja, je bent niet eens de Friese kandidaat. We zijn ook net chauvinistisch, veerders. Wedstrijdvanjeleven.nl, daar moet ze wijzen, toch?
2: Ja, dat klopt. En de kerst ook kiezen. Nou, de kerst maar uit zien teams kiezen. Dus dat is nou wat het waan. Maar nee, daar zullen wij iedereen in Friesland en daarbuiten enorm dankbaar voor wijzen. En net alleen wij, maar zeker ik, Stichting Sammy.
0: Dat reclamespotje voor die wedstrijd van je leven, daar zit die wereldberoemde Maradona warming up in, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ben je hem daar al klaar voor, wat het Xavier is?
2: Ja, nou, wij hebben wel een peer en meest genieten geleden. Ik zie dit wel een beetje als u ze, nou ja, want jij bent wel aan het paken, maar Jitse Lindeboom, die zou dit heel goed kennen. Die krijgt van alles maar een bal.
0: Ja?
2: Als hij gewoon rustig stil zit op veld, dan denk ik dat hij nog heel wat challenge kan.
0: Nou, let, we hopen dat je hem pakken en dan kunnen we die beelden zien op ESPN. Hey, hartstikke bedankt, Jilles.
2: Ja, Dien.

0: Life is Life. Life is Life. De wedstrijd van je leven.nl. Er is nog 12 dagen stemmen op VVI 12 uit Jeskenhuizen. Zij doggen mij onder het initiatief en willen dus die wedstrijd winnen. En dan door ze misschien extra een legendarische warming-up. Die Diego Armando Maradona die op dit noemer van Opus. En daar wie ik het reclamespotje eigenlijk van. Zat zij op het idee kwam om haar op te jaan van het initiatief.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het Nationale Vlechtmuseum in Noordwaarden krijgt toch een provinciale subsidie van de komende drie jaar. Het gaat om een bedrag van goed 234.000 euro. Eerder het besluit debiteerde steden nog om het museum geen geld te kennen, op basis van een advies van een externe commissie. Het Vlechtmuseum had er bezwiertje maken en mij succes, want ze gaan dus nog geliek krijgen. Ik praat erover met de directeur van het museum, Ivan van Nieuwenhoven. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Lokwenske met het goeie nijs, want hing je hem dit nog wat verwachten? Want we binnen intussen haast en hier verder, hè?
2: Ja, nou, ten eerste dankjewel. Hadden we het nog verwacht. Wel gehoopt natuurlijk. En ik moet heel eerlijk zeggen dat Bert Loper, de voorzitter van onze Raad van Toezicht, en ik op 27 november wel met een behoorlijk goed gevoel bij de hoorcommissie vandaan kwamen. Maar dat goede gevoel is natuurlijk geen garantie voor succes. Maar blijkbaar was dat toen toch op zijn plaats en heeft de onafhankelijke hoorcommissie geoordeeld dat wij toch wat meer punten zouden moeten krijgen. Op basis waarvan wij nu op een gelijk aantal punten met het Kazematten-museum gekomen zijn. Wat ook in een latere fase nog subsidie gekregen heeft. Ja, en dan is eigenlijk een soort wetgelijke behandeling dat wij dan ook het gevraagde geld krijgen.
0: Wat wie nou het beslissende punt werd je succesvol bezwier maken, ha?
2: Ja, dat was eigenlijk een stukje bedrijfsmatige gezondheid. Waar wij toch hebben kunnen aantonen dat dat wat anders ligt dan dat de commissie in eerste instantie geoordeeld heeft. Die zijn daarbij van bepaalde aannames uitgegaan. En wij hebben met succes kunnen onderbouwen dat dat niet helemaal juist is geweest.
0: En dat had dus vertuutend hier, want dat geld, ik zei het al, 234.000 euro is net zomaar wat. Waarom is dat geld zo belangrijk voor je?
2: Nou, dat is belangrijk omdat wij het museum de laatste jaren met het museum behoorlijk in de lift zitten. En we echt toe zijn aan een volgende stap waarbij we gewoon een extra rugsteuntje moeten hebben. Wij krijgen jaarlijks structureel een behoorlijke subsidie van de gemeente. Maar willen wij dat verhaal van Friesland, wat de provincie ook belangrijk vindt, goed gaan vertellen en onszelf nog meer op de kaart zetten. En onze bedrijfsmatige gezondheid blijvend naar een ander niveau tillen. Ja, dan zou eenmaal zo'n steuntje in de rug van de provincie wel heel erg welkom zijn. En we willen daarmee het museum verder ontwikkelen langs een aantal lijnen van geschiedenis, kunst en design. We willen vaker nieuwe exposities inrichten, daar waar we nu eigenlijk geen geld voor hebben. Daar zijn we nu, doen we toch wel 2 jaar eigenlijk met een expositie. Soms wel bijna 3 jaar. Dat willen we toch naar een ander niveau tillen. En ja, daarbij is die steun van harte welkom.
0: Ja, want dat Jim dat geld net kregen hier, en Jim de ambities flink naar beneden daarbij schroeven, man.
2: Dan hadden we in ieder geval de ambities die we in dit plan hebben neergelegd niet in deze omvang kunnen realiseren. We willen ook eigenlijk toch groeien naar een soort vlechttriennale in Noordwolde. Dat was allemaal wel wat op een lager pitje gekomen natuurlijk.
0: Hoe bijzondere tentoonstellingsprutsen. Hoe 2 weken dan iepen je hem erin in het ramp van het 24-jarige jubileum. Prinses Beatrix komt zelfs del om haar rijden witse toonbleertje, waarin ze als band lijn had en een replica daarvan.
2: Ja, klopt.
0: Ben je er wat klaar voor?
2: Ja, we zijn er bijna klaar voor, zou ik zeggen. Toevallig vandaag om goed 10 uur... Dan arriveren de vrachtauto's vanuit Eindhoven met allemaal prefab gefabriceerd inrichtingsmateriaal om onze grootste tentoonstellingsruimte helemaal opnieuw in te richten. Dus die is onherkenbaar na vandaag of na een paar dagen. En dan hebben we een fantastische ruimte waar we de top 25 expositie gevlochten meesterwerken in gaan houden met allemaal spraakmakende vlechtwerken waarin we ook laten zien dat het vlechten niet alleen van vroeger was in Noordwolde, hè, waar de stoelenmakersindustrie zo belangrijk en bekend door geworden is, maar dat het ook tegenwoordig nog steeds kunstenaars inspireert om vlechttechnieken toe te passen.
0: Ja, mij dit goede nijs dat je hem vertraaien hier dat yield haar, dat jouwt je hem denk ik wel wat vleugels.
2: Daar ga ik wel vanuit, ja.
0: Ivan van Nieuwenhoven van het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. Soort succes de komende tijd.

0: The Loving Spoonful en Do You Believe in Magic? Vind ik wel mooi. Jan Jaap die had even gestemd op de man van VVI 2, Stuart Ruus.
1: Ah, mooi.
0: Dus al die mensen die nog extra maasvoegelig binnen, ik even stemmen op VVI 2.
1: Ja, als ze de kretsenvolle reacties krijgen als wij hier, dan maar de maasvoegel, dan mag het helemaal goed komen.
0: Ja, dan krijgen ze er wel wat stemmen bij.
2: De media van de morgen.
0: Ik, Treinie, die wens ik u nog succes met de uitsturing. Nou, het eerste uur is al even bij, Flijn.
1: Haast al, hè, ja.
0: De kranten, ben er al?
1: Jazeker, ja. Ja, korte lontjes tussen de schappen. Ja, Albert Heijn begint met een proef om beveiligers uit te rusten met een bodycam. En die maakt het personeel in de supermarkt beter beschermen tegen agressieve klanten. Dan ben je aan het vakken vullen en dan krijg je een blik tomaat naar de holle smieten. Dat gebeurt dus.
0: Serieus?
1: Ja, dat is echt. Meestal weer uitscholden, seksuele toespelingen. Ik onderwaarde van de dij. Dus het personeel van supermarkten krijgt steeds vaker te maken met agressie tijdens het werk. En daarom beginnen ze nou in Gonfilialen, in de Albert Heijn dan al het eerst, een proef met die bodycams voor beveiligers. De FNV, het vakbond, die zei ik van ja, vooral bij die zelfscankassa's binnen agressieproblemen. Soms de bus eruit pikt, hè, de bus controleert.
0: Dat is het risico van zo'n kassa, toch?
1: Dat is precies. Maar dat roept mij regelmaat irritaties op. En die niet zelden uitmonden in geweld. Ja, daar staan vaak heel jonge mensen. Die krijgen er ineens een andere taak bij. Ze worden ook een soort politieagent. Ja, en voor die functie zorgt dus eens een minimumleeftijd om heegmatte naar 21 jaar, zei het vakboen. Dan het een Duitse gemeenteambtenaar en misschien vrouw, hebben ze tussen 2015 en 2024 1,9 miljoen euro om parkeergeld om geld uit parkeermeters halen.
0: 1,9 miljoen?
1: Precies. Ja, het is wat.
0: Oh.
1: Ja, dus hij weer verantwoordelijk, namens van de gemeente, voor het legen van die automaten. En toen dacht hij van, dan kunnen we ook wel wat geld naar een privérekening sturen. En het geld dat zette hij om in supermerk Weerdebon. Zo is het ik agressiever, dat er dan gecontroleerd wordt.
0: Ja.
1: Maar goed, er is nou een proces, het plakvoen. En de 40-jarige man, het goelend en vol berouw, een volslijne bekentenis outline. Ik heb veel mensen teleurgesteld. En hij kan zien een ISL-straf onder broek krijgen. Ja, dan zoek ik goelen.
0: Ja, hetzelfde hier.
1: Hetzelfde hier, ja.
0: Dankjewel, Feike. Nijs, het binnen- en boeteland van de collega's van NOS komt erom.
3: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
4: Hoi.
3: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
5: Tina Varifte, verhuizen van Amsterdam naar Sijsbieren. Achter de Zeedijk. Is dat haar nije thuis?
6: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
5: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en... Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
10: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
9: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, de strijd met nog zon. Dit is nog Jochen Oerde Friesland van de Moorn. Hier bij Omroep Friesland, Jochen Waasen, wij waarom op Bevrijdingsdij, Juster. Wie het een succes, want wie draait te dwan? Daar gaan we toe. En er is muziek van Starship. Waar hoort u zin? Nothing's gonna stop us now.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Friesland van de Moorn.
8: My Harm Wijstra.

0: Dus nou, nee, Fijk en ik, die gingen lekker terug rond Johan Oeren. Starship, Jereste, onder begin van de 12 uren van Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Bijzonder. In Chester draven de dochterkomen uit net. En ja, het is gewoon een hele ervaring.
0: Ja, draven ze onderwijs naar Ljouwt met bevrijingsfestival. Daar waar het juster volop de vrijheid viert. Sjoggen waarsen weer op waarom. En een camping in Nardwarde, die krijgt 150 recreatiehuskes.
4: Naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen.
0: Ik zei het al, Fijke, direct nog hield dit bij. Goedemorgen, Fijke.
5: Ja, goedemorgen. Waar zitten er echter Palestine Action Amsterdam? De club die het nationale monument op de Dam bekladde. En opskwor om de nije baan van de directeur van Milieudefensie, die het nij Tata Steel giert.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwad. Tjitske Wiepenga, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Nou, je ontwikkelt ook veel en zinnen in waar A, maar van een beetje vanuit het Noordwest, maar je hield niet vaker de zinnen. Je bestiert een frisse, matig, want vrij krachtige nat eerste wien en wordt het maximaal 12 rond 14 graden. Vannacht jouw de wien hem del en kolert het onder de opklaringen A naar 12 rond 4 graden. Morgen, ik werd een droege dij, maar een mix van wolken

0: Dus er binnen al drie mensen genoeg keer om de fakkel weer baan te krijgen.
1: Ik zal eens even jaren hoe het publiek het je vindt. We zijn de renners die hier achter staan. Je hebt alle keer mooie t-shirts aan. Je hebt vannacht ik draaft.
2: Pardon?
1: U heeft vannacht ook hardgelopen?
2: Het
1: mooie Fries. Hij ook vannacht ik draaft?
2: Ja, vanzelfs.
1: Hoe keer dat?
2: Nou ja, bijzonder. In Chester draven dat toch gewoon uit net. En ja, het is gewoon een hele ervaring. Ja.
0: Manje Blok, verschilmaker vandaag op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Laten we eerst even met die titel beginnen. Een verschilmaker, wat is dat precies?
3: Nou, daar heb ik ook heel lang over na moeten denken. Wat is het verschil? Ik denk dat ik ben uitgenodigd omdat ik heb het gedaan. Ik natuurlijk Defensie kom ik vandaan als F-16 vlieger. En bij mij in het hoofd speelt vooral van ja, iemand moet het doen. Hè? En we zitten zo dicht tegen conflict aan. De wereld staat zo in brand. En dan denk ik elke keer, ja, iemand moet het doen. Ik heb het gedaan. En we zoeken nog steeds heel veel mensen die dit oppakken, die dit gaan doen. En ik denk dat ik daarin het verschil heb gemaakt. Dat ik het gewoon doe.
0: Een inspiratie voor andere mensen, als het ware.
3: Ja, een voorbeeld, een inspiratie. Ik vind het altijd lastig, want ik heb gewoon gedaan wat ik heb gedaan. Omdat ik dat zelf wou en omdat ik het een heel mooi beroep vond. En ik ben gewoon meegegaan in de flow. Maar, en zeker wat ik daarnet zei, zoals de kroonprinses en koningin Maxima die het voorbeeld geven. Ook vrouwen, hè? Tegenwoordig als je 17 jaar bent, krijg je een brief in de bus dat je kan opgeroepen worden voor actieve dienst. Heel veel mensen beseffen zich dat niet. Ik spreek veel jonge mensen die zeggen, ja, mij moet je niet oproepen hoor, want ik kan niks. Maar iedereen kan iets. Krijgsmacht is niet alleen maar een man die met een geweer in de hei ligt. Dat is een beetje het algemene beeld. He, er zijn mensen in de medische dienst, de logistieke dienst, administratieve dienst. Overal is werk voor.
0: Ik ben op dit stuit op het Ceylon. Daar is de stichting Veteranendag Friesland. Die heeft een geekomst hier. Veteraan uit de provincie Wai, uit de gemeente Ljouw, uit Oerolwai. Die beer, Joet Hinnekaam. Om ja, weer even bij te praten met oren vreun, collega's. En te genieten van een lekkere hap eten. Een blauwe hap nemen ze dat. En als het een beetje in de defensieterminologie is, dan wist dat budget dat een heerlijke rijsttafel is. Ik zal even Sjaan dat inbrengen een keer, want de organisator van dit hele gebeuren, de heer Kleij, die is net alleen nog maar organisator, maar die is gewoon hands-on, handen uit de mouwen. Die staat hier het bestek uit te delen. Hoe gaat het?
4: Goed, heel goed.
0: Het is druk of niet?
4: Het is heel druk. Ik denk dat wij 450 mensen sowieso hebben. En de mensen die zich vandaag hebben aangemeld, dus ik hoop dat we tegen de 500 aan zitten.
0: De blauwe hap wordt nu uitgeserveerd. Ja. Dit is een traditie, hè, binnen Defensie?
4: Ja, Defensie is eigenlijk, de woensdag is de blauwe hap het dag.
0: Het is eigenlijk een dag te vroeg.
4: Eigenlijk een dag te vroeg. Maar ja, 5 mei is het ook een traditie dat wij nou ja, in dit geval onze veteranen een beetje in een goed jasje zetten.
0: Hoe belangrijk is het om zo'n dag te hebben voor de Friese veteranen?
4: Ik denk heel belangrijk. Ik denk dat het heel goed is dat je als veteraan je laat zien.
5: En dat gebeurde juster dus op Bevrijdingsdij in Ljouwt, in de Friese haatstad Ljouwt, wie het Bevrijdingsfestival. Verderop in de Zuidsturing hebben we nog contact met de organisatie van dat festival om waarom te zien op die dij.
6: De media van de morgen.
5: Ja, we blowen nog een beetje eigenlijk bij dat onderwerp, want het monument op de Dam, he, dat waard bekladden.
7: Ja, het Nationaal Monument, inderdaad bekladden. En groepering Palestine Action Amsterdam, die had dat op Eerske. Drie mensen worden zocht, he, van die Rijnjassen, de boel aan het vernielen. En ja, waar ben dit nou, he, die Palestine Action Amsterdam? Nou, die meisje onderdeel uit van Palestine Action Nederland. En ja, die binnen vooral pro-Palestijns. De Hamas-terroristen die het op zo'n oktober 2023 taslegen in Israël, die worden vrijheidsstrijders neemt. Ja, ze zijn er zelf vol in en ze gaan er heel iets verder in. En ja, daar maken ze ook nog wel eens beelden of, he, en dan komen ze met verklarings.
5: Ja.
7: Maar de laatste keer dat ze publiek informatie deelden, wie eind 2024. Ja, en daarna, ze zijn toch wel bang, de veiligheidsdiensten, dat die club heel iets verder radicaliseert. En ze zit nou onder de groen. Ze zijn onderdoekt als het ware. En als ze dan ergens optreden, dan word ik zijn van de blokte Arafat-sjaal. Verberg die eerst even tot het moment dat het taslast. En dan kerst ik net jeder

0: onder Skepte wurren. En ja, ze werd ik al zacht voor vernielingen, orenvernielingen. Ik in Nederland. Onder andere bij het Paleis op de Dam, bij Booking.com, ING, verzekeraar Allianz. En ik het optreden van Jedder Songfestival winner Lenny Koer heeft ze verstoord. Dus dit is toch wel een behoorlijk radicale club. Ze zijn in Engeland, daar ben ik al verbinden. Dat is in Nederland nog net zo. Maar nou ben ze dus onderdoekt als het ware. Communicatie gebeurt nou via oudschermen, berichten, chains, liek als Telegram en Signal. En ze opereren een beetje op een wijze die we ik van Extinction Rebellion kennen. Gedecentraliseerd, maar groepjes die autonoom handelen. En persoon kan dan alleen nog individueel aanpakt worden. En het is heel dreig grip te krijgen op deze club.
1: Ja, want dit kun je dus blijkbaar nog net echt verbieden. Net zoals in Engeland.
0: Wat zij doggen is verbieden. Alleen de club zelf verbieden. Ja,
1: dat ken net.
0: Dat ken haast net. Dus dat is heel dreig. Omdat ze dus in losse verband opereren. Ja, dan wie er ik nog opscoren houd van de dagen. Oer Milieudefensie directeur Donald Pals.
1: Wat had die een oerstap? Ja.
0: Ik zeg wat op score en ik zeg milieudefensie directeur, maar dat is intussen al de oud milieudefensie directeur. Hij gaat naar Tata Steel.
1: Ja, maar wat is dat een oerstap, hé?
0: Nou ja, dat is een beetje de vijand. Ik bedoel, die milieuclub, die had ik nog rugzaken via Tien Tata Steel. En ze zijn bij die club is er nou zo schrokken dat Pols die maat ik per direct ophouden bij de milieuclub. En per 1 juni werd die directeur Dwersemens bij die staalfabrikant. En hij kreeg ik de leiding over de communicatie outdealing. En bedroog zei ik dat zijn jedere kritiek op Tata Steel holpen het bij het onscherpen van de plannen voor Green Steel.
1: Hoe zat ben ze bij Mutkamp?
0: Ja. Ja, hoe zei ze dat? Van keep your friends close, but your enemies closer.
1: Ja, dat.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik denk dat ik wel een beetje. Milieudefensie is zeer verbolgen. We zijn verrast door het vertrek van Donald Pols. Zeer teleurgesteld in zijn keuze. Een van de grootste vervuilers van Nederland, zoals we Tata Steel neemt. En het net echt goed. Goed, een leuk ouskie het dit best.
1: Nee, dat wordt net meer een feestelijke ouskiesborrel.
0: Die borrel kan niet wel vergeten.
1: Ja. We zullen daar eens naar over staakcaravans. Die het plakmeisje van glampingtenten bij Noordwoude buitenplaats anders maar te komen. Hoe oorzet het al je wordt? Juist naar de muziek van Alex Warren.

0: Alex Warren. Vries van de Moor. En de Fever Dream. Jij ik hem dan ook?
1: De Maas!
2: Ja, ja. Laat er hier omholen. Ja,
0: hij had de vrijheid en kreeg het.
2: Zeker.
0: Juster had er heel de in de koor zitten, man.
2: Ja, hij is nou vrij.
0: Hij is nou vrij, dus mij is het wutje appen. En 0620, Fjouwer, Njoggen, Ian, Njoggen. Of even een achterlid in de Omroep-app. En dan bel je Maas en Ian van die Maas vogelt waarom.
3: Dit is Friesland van de Moon.
0: De omvarming van de Jeddere Camping Hanestede ben waar worden. Nee, buitenplaats anders is in volle gang. Bij de Spokenplas moet het komen. Achter een hele bundel groen van Staatsbosbeheer. Daar komen zo'n 150 luxe chalets op. En de doelgroep is toch wel wat oors als de Jeddere Camping die testieën. Want er ontstie een soort opskwor omdat de mensen die daar al stien bij staakcaravans redelijk gauw voortmarsen. Joost van Lingen die had uiteindelijk het complex oernam. En tak om weekend had hij 2 dagen iep een weekend voor de verkeer van recreatiewenten. Je moet zo'n 144.000 euro per stik kostje. Dat gaat dus van 16 miljoen euro op tafel de komende tijd. En op 15 juni dan ging ik de eerste zogenaamde glamping tenten iepen. Het komt er op ons uit Van Lingen.
4: Ja, deze tijd is heel spannend. Je ziet op de achtergrond zijn we heel druk bezig met het clamping gedeelte. Daar komen 30 safari tenten. En aanstaand weekend hebben we de eerste open dag om de kavels te gaan verhuren. En daar zijn we redelijk uniek in, want dat zijn kavels waar je eigenlijk maximale vrijheid hebt om binnen de kaders iets leuks neer te zetten. En vooral hopelijk iets creatiefs.
5: Maar goed, die creativiteit, daar zijn wel formules voor bedacht. Er zijn een aantal huisjes waar men uit kan kiezen. Durf je te wagen aan een voorspelling? Denk je dat dit snel gaat? Of zit bijvoorbeeld box 3 de mensen zo in de weg dat dit moeizamer gaat worden?
4: Ik denk dat vooral mensen die weer echt willen recreëren. Hè, wij brengen het recreëren weer wat meer naar de mensen toe. En wat minder naar de beleggingskant. Hè, wij hopen echt dat we hier zo direct gezinnen krijgen met mensen die naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen. En daarbij haal je het een beetje weg uit de beleggershoek. En wat meer in de recreanthoek.
5: De grond hieronder is gewoon nog steeds van Staatsbosbeheer. Die hebben volgens mij ook aangegeven dat ze ook wel de prijs opstellen dat er een redelijk brede doelgroep bediend kan worden met dit concept. Is dat ook zo?
4: Maar ik moet er wel bij zeggen dat het kopen van zo'n huisje, dat is niet voor iedereen weggelegd. We hopen zo direct wel in de variëteit die we kunnen aanbieden. Hè. We hebben hier grotere tenten, we hebben kleinere tenten. We krijgen zo direct grotere huisjes, kleinere huisjes. Zodat we daar in de verhuurprijs wel in kunnen variëren. Heel eerlijk. Spotgoedkoop zal het nooit worden.
5: Wanneer hoop je scherp te hebben of het een succes gaat worden of niet? Of kan je dat nu al zeggen?
4: Nee, ik kan nu nog zeker niet zeggen of het een succes wordt of niet. Wat wel al een succes is, is de marketingcampagne en het aantal mensen wat zich hebben aangemeld voor de open dag. In 15 juni gaan we open met de 30 clampingtenten. En van daaruit gaan we eigenlijk de eerste huizen al neerzetten na het seizoen. En dan gaan we beginnen met de verbouwing van het hoofdgebouw. Aanstaande zaterdag en zondag zijn voor mij belangrijk.
5: Stel, alles loopt zoals er in het businessplan staat opgeschreven. Wanneer is alles hier klaar en draait het park op alle cilinders, zeg maar?
4: Zal ik eens daar ergens in eind 2028 voor roepen? Dan, maar ik hoop wel al aanstaande zomer echt open te zijn. Niet aanstaande zomer, maar zomer 2027 open te zijn. Met de horeca, met alle faciliteiten. En afhankelijk van het aantal plekken zijn we dan in ieder geval open met een aantal units.
0: Zijn de ondernemer Joost van Lingen van Buitenplaats Anders Chinus, verslagjouwer Remco de Vries. Al gastwer Jelve Achten, de steert van het Nijs uit Friesland.
3: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Greenstone en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij of Harkje en sjoeg mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is nou precies Jelwe Agen. Teert van Oersjoch van het Friske Nijs. Fijkenwouda, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen. De Vrouwtsoensorganisatie besiekt de passagiers op te sporen van de vlecht dat de Friese vrouw die het verstoren om het hantavirus mag reizen. De WHO wil contact onderzoek uitvieren. De 69-jarige vrouw uit Houderwijk verliet het cruiseschip Hondius op het eiland Sint Helena nadat ze ziek werden wie. Ze reisde daarna met een vliegtuig naar Zuid-Afrika. Ze verstoor bij aankomst in het ziekenhuis in Johannesburg dat ze positief testte op het virus. Haar man, ik 69 hier, wie al eerder op het schip verstoren om hetzelfde virus. Op het schip zitten nog meer zieke mensen die zullen evacueerd worden wanneer het schip naar de Canarische eilanden vaart. In Friesland waar juster volop de vrijheid viert. Vooral in Ljouwert wie er een soort te rijden. Verzelfs een soort muziek of verskaarde podia, maar ik wou het bevrijdingsjoer naar Ljouwert daar bracht. Manja Blok, de eerste vrouwelijke F-16-pilote hier deze ere. Ze vindt dat een soort mensen net een goed beeld hebben van wat het werkje bij de ventje inhoudt.
14: Iedereen kan iets. Krijgsmacht is niet alleen maar een man die met een geweer in de hei ligt. Dat is een beetje het algemene beeld. Hè, er zijn mensen in de medische dienst, de logistieke dienst, administratieve dienst. Overal is werk voor.
2: In het AZC onder Janko Daumastritte in Snits had vannacht een geweldsincident plaatsgevonden. Daar hebben we mogelijk stutsen. Een slachtoffer is behandeld door personeel van de ambulance en daarna in het ziekenhuis gebracht. De politie docht onderzoek naar de taardracht van het incident. De omvarming van de Jeddere camping Hanestede in Waardwoude, naar buitenplaats Anders, onder Spoekenplas, komt in een cruciale fase. Op 8 heel bunde grond van Steedsbosbeheer is plak voor 150 chalets. 2 dagen in komend weekend maakte de verkeer van de recreatiewenten een impuls aan. De prijzen variëren van 106 tot 144.000 euro. Op 15 juni gaat het deal met 30 zaneemde glamping tenten open. De chalets moeten meer wijzen als een belizing, zei eigenaar Joost van Lingen.
4: Wij hopen echt dat we hier zo direct gezinnen krijgen met mensen die naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen. En ja, daarbij haal je het een beetje weg uit de beleggershoek en wat meer in de recreanthoek.
2: Ja, dit wie toch die camping Harm, dat een groep Amsterdamse influencers daar wel even een mooie camping van meidjes zoeken. En de meesten moesten toen...
6: Ja, de camping was niet er zitten moesten, maar
2: in zo'n haast
6: vlak aan de kant.
2: Wegwezen, ja. En daarmee had het Jern leest in je, want toen kwam het er net uit.
6: Uiteindelijk kwam het net van de grond en had deze onderin, maar het nou weer oernaam en ja. Zijn die nou los.
2: Nou, hoop je dat het dit keer wel slaagt. Maar ja, die meesten ben hun plakje kwijt, die er al hier in stien.
6: Ik denk net dat die zo'n nieuwe glamping caravan betaal je kennen.
2: Nee. Die hebben hier sparen voor zijn staakcaravansje daar. En dan wat ze nou in een tadeboesen.
6: Ja, oeh, prijzen sprutsen. Auke Veenstra uit Dokkum, die stuurt een berichtje. Die hebben we Flynn Wieker vanzelfs in de uitsturing.
2: Ja.
6: Hij weer de...
15: De Maas!
6: Hij zei, die vogel die vloog nou weer fleurig door Dokkum met zijn oor. Dan neemt hij een slokje uit zijn mooie nagelnije thermoskan.
2: Ja.
6: Sjoch, nou, zak kan gaan. Dus als er nog koersmeidje was op die prijzen, dan was dat wat je Maasvogel even hebben naar Omroep Friesland.
16: Is jouw keunskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Voor een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
19: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
20: Friesland van de Mol.
21: My Harm Wijstra.

0: Kwadlin is er een tredde druk van het woordenboek van het Bils uitbracht. De Havertaarsen oer, maar de schrouwer daarvan, Sietse Buwalda. En we zijn dus op ziek naar waasvogels. Mensen die willen een Friks van de Moor t-shirt, thermoskannen of aaiwekker winnen willen. Want die zit alle drie hier in de prijzenkloes. Een van die drie prijzen is voor jou als dat wutje waasvogel even apps naar 0620-4-9-9-1-9-9. Nou, daar hebben we een soort mensen wel dingen. Maar dood maken ze kans om weer rondbellen te worden als dat nog even vlot doet. Zullen we eerst even in het waar, Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen, Harm.
0: Het wordt wel een aardige dij, toch?
1: Ja, zeker. Het wordt een prachtige dij. En dat zien we nou eigenlijk al. Hè. Er hing het wel wat sloekenwolken van de zinnen. Maar die is er al mooi bij. En ja, daarbij is het in het binnenland nog wel aardig kalm waar. Dus die een wat eerstelijke wind die zwak ontmatig is. Ja, wel vrij krachtig in het kustgebied. En verder, ja, de temperaturen die beginnen staan gewoon al wat op erin. Dus ik heb de minimumtemperaturen van de avond en nacht er even bijpakt. Of eigenlijk, ja, maas betiert dit dat nou nog. Njochen graden op de watereilanden. Njochen komt met 2 in Dwaaien. Dan wordt hier 8 graden als minimumtemperatuur. In Grauw is het 8,7 worden. Laagsom 9,6 en de laagste temperaturen. Nou ja, dat zullen we wel vaker in het eerstelijke part van de provincie Harderwijk. Hier de laagste mij 7,3 graden. Nou, wat we zeggen is dat van de morgen we de zinnen erbij hebben. Mij een afwisseling van wat hege wolkenvelden. Dat is het begin van de media eigenlijk. Ik nou wel het beeld, maar dan vanuit het noordwesten bij van de watereilanden, die hoeken wij derde, komt de zinnen er hield iets meer en meer bij. Er komen echt brede opklaringen vanuit die hoeken. En dat ze zwaart voor dat de zinnen eigenlijk vrijwel vrij spul krijgt. Nou, de temperatuur, jel bij de maand hier, rond een graad als 10 over. En dan hebben we van de media een maximum temperatuur van zo'n 12 rond 14 graden. Nou, wat er nog wel heel iets bij stiert, is die frisse wien. Uit het wat eerst en wij is boeten uit. Ik wil wat vleer. Dus die litten toch wel dags een stukje frisser omvielen. Ja, in het dwarp of in de achtertuin, dan zucht het er al heel, ja, toch wel noffelijk uit. Maar de boetnuten kennen toch wel even wat aan de frisse kant wijzen. Nou ja, verder, jong en vannacht. Jong hebben we eerst nog een trosterende wien, maar vannacht dan zakken de wien eigenlijk aan. En in combinatie met die opklaringen uit het noordwesten, wij zakken de temperatuur dan ik wel weer een stukje verder als rond de nacht. En hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n 2-4 graden.
0: En hoe ben die temperatuur morgen?
1: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk wel een verhelling van zetten. We hebben in het noordwesten het vaakste zinnen erbij. Bob het Vesteland hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En daarbij hebben we de maand hier een 12 à 13 graden. En dan in de midden dan komt het uit mij helpt van de zinnen op zo'n 13 rond 15 graden. Vierde dag dat de wind het een lietspietje kalmer aan. De wind komt dan wil je het maat eerst bij, maar is in trogsneed zwak ontmatig. En dan let er op de dij mogelijk een wien van zee. Maar verder, ik morgen droeg waar, mij geregelde zinnen erbij en temperaturen waar die alweer richting normaal gaan, Harm. Ja.
0: En dan komt het weekend ook alweer dichterbij. Wordt het dan nog beter waar?
1: Ja, het wordt in elk geval qua temperatuur weer een stukje noffelijker. Dat zullen we op vrijdag eigenlijk al. 15 rond 18 graden heb ik dan steen. Maar een mix van wolken en zinnen. Stapelwolken en zinnen dan. En de wien, ja, die komt dan al wat meer uit het eerste rond een wat eerste. Nou, dan op sneeuw, dan hebben we eigenlijk de knapste dij te pakken. Maar de noffelijkste temperatuur van zontje rond 20 graden. En geregelde zinnen erbij. Het liek het dan eigenlijk, ik nog wel droeg te bloeien. Een eerstelijke wien, zuid-eerstelijk, zwak ontmatig. Dus al mee al sneeuw, echt een hele ongename dijshoek zissen. En dan op snijn. Ja, dan komt de onwissigheid er eigenlijk al wel wat in. En dan heb ik nog een temperatuursteen van zo'n 20 graden. Maar ik heb er nou een heel groot vraagteken achter zet. Want ja, dan de pluim verwachting er even bij pak. En die grafiek, dan zeg ik op snijn dat er een hele grote spreiding is. En ja, dat het te krijgen mij de onstabiliteit. En die buien die in daarin van snijn. Dacht ik wil richting het noorden taskoen. Dus de timing van die buien, die bepaalt uiteindelijk de temperatuur op snij. Dus dat desert wat onwissigheid in. Maar verder, ja, de temperatuur die kiet de komende dagen stadig gewoon wat verder omheeg. En al mee al, Harm, hebben we prachtige mighty zwaar te pakken.
0: Oh, heerlijk. Dankjewel, Tjitske. En een offerke dij, hè?
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.

0: muziek van Pien in Friesland van de Moorn. Donsje mij mij.
1: De exacte tijd is...
2: 90 minuten van 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: De Beeldse boekerij die had de tredde druk van het woordenboek van het Beeldse uitbracht. Het boek is onpast, toen de eerste van deze tijd. Ontlopen is uitvrijden en daar ben ik oren aanvullingsdien. Ik had er hoe met de schrouwer, Sietse Buwalda. Een goeiemorgen, Buwalda.
4: Ja, goedemorgen. Zit je wel aan deze kant?
0: Ja, de tredde druk, ik zei het al, onpast om de eerste van deze tijd. Wat ben dan die eerste?
4: Dat het makkelijker toegankelijk is en dat het handiger in het gebruik is. Dat het de vormgeving leuker is. Ik heb namelijk ontdekt, een jaar of wat geleden heb ik het boekje gebracht, een soort woordenlist Nederlands Beelds. En dat is heel goed ontvangen. En dat laat op heel veel plakken. Dat meeste het zonder pakken kennen. Het is dus niet meer een dik. Ja, het is wel een dik woordenboek. Maar het heeft niet meer de vorm van een groot woordenboek. Maar van wat handiger in de hand. En ook de woorden zijn toegankelijker. Zonder al te veel onbalans erbij. Dus ik heb me beperkt tot de vertaling met voorbeelden en niet met uitspraakregels met meervouden en vervoegings- en verbuigings.
0: Een heel verschil misschien wel met de eerste versie die in 1906 niet onder uitkwam is, hè?
4: Nou, het grootste verschil is met de tweede versie. De eerste versie waar... En zeker de tweede versie, dat is de meest uitgebreide.
0: Ja.
4: De eerste is ook in die kant, maar dat is wat beperkter.
0: Toch is het woordboek voor Beelds verschwordend populair. Hoe belangrijk is het voor Beelds?
4: Het is essentieel voor Beelds. En dat deed het belangrijk van de gitaan, dacht ik. En de eerste druk was vrij gauw uitverkocht. De tweede druk het een jaar of 10 overdien. En de derde druk, dat gaat ook heel vlug. Maar wat de tweede druk betreft, dat is een voorbeeld voor de streektalen in Nederland, wat gebruikt wordt bij het INT, Instituut voor Nederlandse Taal. En dat is het belangrijke, vind ik dus het belangrijkste, van de tweede druk van het Beeldse woordenboek. Dat is het meest uitgebreide streektalen woordenboek van Nederland geweest.
0: Ja, dan heb je wel eer van je werk, Buwalda.
4: Ja, jou zegt het. En ik ben er ook groots op dat er inderdaad een dadendruk is. Weet jou er misschien van dat de dadendruk van een streektaal woordenboek is?
0: Nou, ik zoet me net heugen kennen, nee. Dus dat jouw denk ik wel wat om.
4: Ja, ik zou het ook niet weten hoor. Maar er is altijd vraag naar en ik heb mijn best ding om... het ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Qua prijs trouwens ook hoor, dat moet ik erbij zeggen.
0: En van waaruit komt die vraag dan?
4: De bevolking. De tweede druk die is een half jaar, maar uitverkocht. En dan is regelmatig wordt er vroeger eerder ook een dare druk. Dat loopt via de AFOEK en cursisten en boekhandels wel.
0: En nou die tweede editie, zit er dan oren worden niet als in die tweede editie?
4: Ja, in principe staan hetzelfde woorden erin. Alleen, ik heb ze correct even zin te praktiseren, hoef ik dat verduidelijken zo.
0: Ja.
4: Maar het woord anti, aan het eind van het woord schrijven wij in plaats van E en Y. Of in plaats van, maar dat het te maken met de regels. En dat je nou een woord hebben als antibioticum, dan is anti met een E, omdat het een samenstelling is, dat het één woord is. Maar als je antivries hebt, dan is dat baseert op twee woorden en dat moet met een Y. En dat is dus een essentieel verschil in de schrijfwijze van de woorden.
0: Waarom is het zo belangrijk dat dit woordenboek van Beelds er is?
4: Proberen om het Beelds in stand te houden. Kijk, het is niet alleen het woordenboek van het Beelds, het is ook in dezelfde serie, ik noem dat dan de taalserie van het Beelds, heb ik een grammatica geschreven, Beelds hoe en wat, en de Nederlands Beelds woordenlist. Het Beelds moet toegankelijk wezen en dat kun je alleen maar bereiken, of liever zou het moet onder de mensen blijven. En dat kan je alleen maar stimuleren door bepaalde boeken, boeken op een mat te brengen. Dat heb ik dus op deze manier gedaan. Ik heb ook gedaan dat met andere boeken. En onder andere, wat ik zelf wel leuk vind, dat is mijn serie van Commissaris Nijdam. Wat dus niet in de handel daar, wat niet op een wet waar, een pocketboek met spannende politieverhalen. En vooral mijn kinderverhalen, Bruno en Mark en Ankie.
0: Ja, dat ben mooi.
4: Voor elke categorie heb ik gezorgd dat er boeken binnen van kinders van 4, 5 jaar oud tot aan, nou ja, tot aan oudsten toe.
0: Dat ben mooie middels om die taal Libiën te houden.
4: Ja, dat probeer ik. En dat wil ik als erfenis wetgeven van het nageslacht.
0: Tieren, dank voor je taalachting, Buwalda.
4: Graag gedaan.
0: Ziet ze Buwalda dus, hoe de tredde druk van het woordenboek van het beeld.

0: The Dexy Midnight Runners en Come On Eileen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Het twadde halvetal van VVI in Jeskenhuizen maakt het koers om via de actie De Wedstrijd van Je Leven van sportstuurder ESPN in actie te komen tegen FC De Rebellen. Dat is een voetbalteam van kleurrijke oud-profvoetballers. Voor de actie hier meer dan 1000 amateurclubs, zeg een heel soort Friese clubs, haar opjoen. Er binnen nou 10 oerbleun en een van die 10 is VVI 2. Het dwarp doet er alles om die wedstrijd op 29 maart binnen te halen. Ik had er hoor met Jilles Posma van de club. Jilles, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, hoe ben je hem bij die laatste 10 eindigen? Want daar hebben we al heel wat verdwaald hadden, denk ik, hè?
3: Ja, zeker. Nou, het is als een olievlek is het terug Friesland hier waarschijnlijk. Iedereen heeft bij de linker terugstuurd om zo volle mogelijk te stemmen. En iedereen heeft dat heel serieus oppakt. Met we nou bij de laatste 10 en ik als enige club van Friesland nog in de race binnen.
0: Ja, je hebt al die acties die om mensen te bewegen op je hem te stemmen. Hoe is het initiatief eigenlijk ontstaan om je door mij te dwalen?
3: Nou, eigenlijk is dat net zo'n heel spannend verhaal. Het wie op ESPN, wie een reclame voor de wedstrijd van je leven. En ik zie gewoon thuis lekker op de bank. Ik denk, hey, wat leuk, dat zou wel eens even leuk zijn. Ik ben trainer van het twadde van VVI. Nou, ik denk dat ik krijg even wat voor u. En we zien Andy van der Meijden en zijn voetballen, dat zoek ik wel eens even willen. En het komt 90 minuten, wordt het gewoon live uitgestuurd op ESPN. Dus ik denk, ik jou hem eens op, dan shove het wel. Nou ja, en... Safië, ben je wel.
0: Ja, uiteindelijk is Baltje aardig ontrollen. Je had er wel lekker een goed doel om keppelen in, Stichting Sammy. Hoe zit dat?
3: Nou, wij oude ondersteuner hebben wij in het programma de Eretribune hebben een live schenk en dat we bij de laatste 10 zitten. En toen hebben we de Orenduis, we hebben maar een man of 15 bouwen gekomen op een club. En daar wie onze oud-voorzitter, Christian Doorn, die kwam eigenlijk maar een hele mooie. Hij zei van ja, had ik jaar de wedstrijd van je leven, hij zei, dan loopt mij dat aan Stichting Sammy denken. Maar hij zei, ja, die BNO, Stichting Sammy zet zich in voorbij met hersenstamkanker. Om die een grotere overlevingskans te gaan. Ja, als je die bent, die speel je pas echt de wedstrijd van hun leven. Voor u is het een lalletje. Maar al wij er ik echt nog wat voor rondbaan kennen. En de stichting hier van mij profiteren litten kennen. Ja, dan hebben we 2 winnaars.
0: Ja, dat is geweldig wezen. Die wedstrijd zit dan gepland op 29 maart. Door neemst al Andy van der Meijden. Waar zit ik al meer in die FC Rebel?
3: Altijd op een site. Het is een hele brede selectie, want die man die heeft natuurlijk ik wil alle grote uitspraken. Dus ja,
0: dit is maar krekwaard kind, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja. Hij heeft het inderdaad hoe, nou ja, Andy van der Meijden, Pascal Bosgaard, Glenn Helder, dat soort namen.
0: Ja, het wordt dan streekrijochtig uitgestuurd op ESPN. Het is een prachtig initiatief, maar nou zit hij hem bij de laatste 10 en dan won ik winnen, Jilles. Maar had je een tactiek om nog meer stemmen binnen te halen?
3: Ja, zeker. We hebben een complete reclamecampagne opzetten.
0: Ja.
3: En daar ben we eigenlijk snel en ik direct maar losgegaan. We hebben bijvoorbeeld een trickball challenge. Dus dan krijg je op Instagram krijg je de bal van hier. En dan moest je zo'n goede mogelijke truc doen. En dan werd wel naar je meest moet taggen. Nou ja, die giet ik al aardig goed. Ik zeg Sherida Spits al tagged worden. Dus ik hoop dat er al wat leuke filmpjes voorbij komen. Nou, Jitty is er, die zit bij Juster. Bij het bevrijdingsfestival bij Noorderwien, juist op bij hem op het podium. En ja, die scrode ik al dat iedereen op VV2 stemmen moest. Dat hebben we natuurlijk ook in posten. We hebben een drone video maken, machinaal op het veld. Er kwamen meer dan 1200 mensen op houden, dus die verwacht je bij jou en ik te posten. Er zijn jongens in een supermarkt bezig om te flyeren. In Freddy en Pieter ben ik 2 enthousiaste jongens die zullen daarvoor inzetten. We hebben dan nog 2 spelers die zijn op reis in Thailand. Die hebben zelfs een reel opgenomen om iedereen stemmen te litten. Nou, dat levert ik hele mooie beelden op. Waar de lokale bewenders daar die op VV2 aan het stemmen binnen. Ja, en we hebben natuurlijk uw Jacco, die houdt van autorijden. En die is heel Nederland aan het rijden. Te gaan als je maat ruurt. Want die willen alle oren Jochen Sinstanders van u. Waar zij beplakken mooi pamfletten stemmen op VV2. En die Sinstanders krijgen netjes even een faansje van u. En die wens je bij succes maar de street.
0: Ja, de street is nog 2 dagen hier meteen begin.
3: Ja, de kerst tot en mooi vreed stemmen.
1: De media van de morgen.
0: De wedstrijd van je leven.nl. Maar dus wijzen het zo mooi wijzen als ze een pakken VVI 2.
4: Straks even naar die website daar. Mag ik maar even stemmen.
0: Ja.
4: Ja.
0: Even ja, Jos die band steelt de show op Bevrijdingsdag. Daar riep het AD mij. Mijn grote foto, de zegentocht van de Jos die band op Bevrijdingsdag begon in Vlissingen. En ja, de volgende halte voor de groep Ambassadeurs van de Vrijheid wie Wageningen. En die is jongeres Maan, die ik nog een noemerke mei. Dus nou, daarna gingen ze in een helikopter naar Zwolle. Tenminste een paar leden van de Jos die band. De rest pakte de snelbus. Dus die hadden daar van hun leven gehad.
2: Dat is geweldig om te
0: zien. Ja, ik zou trouwens wel hier en daar op sociale media mensen die hun ergeren om politieke statements van Benzik, die dan Palestijnse vlaggen of zo'n Palestijnse sjaal en alles. En er wie wel wat ergernis hoor. Maar verder hebben we een vrij ja, goede bevrijdingsdag. Gewoon een bol druk op gewoon plakken. Maar nou, dan verder ik nog voor op het AD. Derde ongeval met dodelijke afloop bij grenscontrole A1 bij de Lutte. Gisteren op een eigen chauffeur om het lim kwam. De treden al op dat stukje van de A1. En dat het te krijgen met die dijstige file bij de grenshoegong. Want ja, Duitsland had in 2024 hebben ze daar controles in bij de grens. Dus ja, dat zwag het voor oponthoud. En nou, bij die A1 ben dus al treien mee. Gisteren, ik ben een busker die dan bij zijn vrachtwijn opklapt.
2: Ja.
0: Ja, dan is het net zo vol om meer in te brengen. Het is ook een paar keer gebeurd. Ik heb hier oren plakken dat dan een auto dan onder zo'n trailer van een vrachtwagen shit. Dan was die
2: grauwelig.
0: Vreselijk. Vreselijk beeld. Zwart ik van heel soort economische skeer. Miljoenen euro's. Dus de transportbedrogen, die binden ik net blieb mij. Ja, de Duitse rechter had zijn. Dus controles, die ben eens net legaal.
2: Nee.
0: Dus je moet er eens mee ophouden. En zo ik om een tijdelijke maatregel gingen. Maar ze verlengt heel tijd maar. Dus ze ging ik nog zijn eigen rechter in. Maar goed. Dus, ja, misschien dat dit nou eindelijk zwaar het dat er wat verorden te herren. Dan heb Breda de primeur. Park zonder peuk. Dus ja, in Breda dan in het Zeeligpark. Daar stien nou bordjes. Dat is net smokermeist. Maar ik geen vape broekermeist.
2: Nee, maar daar stien dus bordjes. En dat helpt dan?
0: Nou ja, dat weet je altijd maar afwachtje.
2: Stienek bordjes ergens op een kwelder met daarna, maar die bordjes zijn al fut. Dus
0: die bordjes zijn al fut. En ik fiets dan de Biespotstad vol en dan heb ik zo'n squallen. En dan heb ik een hele brede rede line. Rookvrije zone. Dus er zitten al die krek op drankje zitten dan te smoken. Dus de studenten. Dus Savolle helpt dat toch net. Kennelijk worden ze dan toch een peuk opsteken. Maar
2: het vannemen is wel goed.
0: Het vannemen is goed. Het is niet alleen een maatregel tegen roken, maar ook voor leefkwaliteit. En dat zei Esther Kroes van het Trimbos Instituut.
2: Het is hard achter oren. We hebben contact met de collega's van de NOS, van het journaal met Nijs uit Binnen en Boedelaan.
4: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
5: Nou in Friesland.
4: Bij het nijste Nijs uit Friesland.
6: Ja, dat je al doen.
4: Verslagjouwers die trofregje.
6: Wat doen de toen trolly hinnen?
4: Sportnijs van de profs om de beginners.
7: Je hebt zachtere ballen.
4: Het waberjocht.
8: Het is nou heel mooi.
4: En Nijs van de social media.
9: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
10: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
11: En een keer in één keer.
4: Omroep Friesland.
12: Ja.
4: Nou in Friesland.
13: Het is perfect. Super.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
17: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
18: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kennen.
17: Toch ik mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
21: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
22: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
23: Dit is Omroep Friesland.
24: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
25: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
3: In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
5: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
3: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
7: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
3: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan geven we van de laatste oren van Friesland van der Moor. Dit is de 6e maaie 2026. Gaan het antwoord op. Waar wordt uw maasvogel? Als dat wat je nog net hebt, dan zoek ik dat nog rap even dwan naar de omroep-app of naar 0620-4-9-9-9-9-9-9. Wat denken we bevrijdingsdij in jou? We zorgen we waarom bij de organisatie van het Bevrijdingsfestival, op hoe alles veron is. En we hadden onder oren ook nog over het Vlechtmuseum in Noordwaarden. Die zou eerst geen geld krijgen van de provincie, die in bezwier, en die dat mij succes. En er is muziek van Queen.
11: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
25: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne? Bij Is aan Orne. Kies het hele je terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog veel meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
16: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsernie.
26: Meesken, als je keel wordt, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
26: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit als jacht. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
22: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
23: Friesland van de Moor.
24: Mijn Harm Wijstra.

0: Muziek uit het laatste pad van haar carrière, de 90s. Queen and You Don't Fool Me.
1: Dit is Friesland van de Moon.
2: Mai Harm Wijstra.
3: Bijzonder. In Chester draven dat dochst gewoon uit net. En ja, het is gewoon een hele ervaring.
0: Het bevrijdingsvuur kwam juffer Nel Jout aan zijn show met de organisatie van het bevrijdingsfestival. Waarom op die dij? En een camping in Noordwaarden die krijgt 150 recreatiehuskes.
4: Naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zijn huisje en voor zichzelf willen.
0: Ik Fijke Woudhuizen, eigen Maasvogel, er nog heel dit bij. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Een Amerikaan is Owen Holden, dat hij een Mexicaanse miljardair voor 450 miljoen euro oplichten heeft. En of het toch hoe grote bedragen, hè? Het aantal kilo's cocaïne van de recordvienst aan boord van een skip rint op naar 50.000.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Eerst nou het waar in het kwart. Tjitske, wie ben ik? Goeiemorgen.
6: En goeiemorgen. Nou, je ontwikkelde wolkenvelden en zinnen in waar A, maar van een beetje vanuit het noordwesten, maar hield niet vaker de zinnen. Hier bestiert een frisse, matig, want vrij krachtige naar de eerste wien en wordt het maximaal 12 rond 14 graden. Vannacht jouw de wien hem del en kwalt het onder de opklaringen A naar 12 rond 4 graden. Morgen, ik werd een droege dij, maar een mix van wolken en zinnen. Het wordt dan tredje rond 15 graden, bij de zwak ontmatige naar de eerste wien.
0: Het Nationale Vlechtmuseum in Noordwaarden krijgt toch een provinciale subsidie voor de komende 3 jaar. Het gaat om een bedrag van goed 234.000 euro. Jeder besluit debiteerde steden nog om het museum geen geld te kennen, op basis van een advies van een externe commissie. Het Vlechtmuseum had een bezwiertje maken en mij succes, want ze gaan dus nou gelijk krijgen. Ik praat erover met de directeur van het museum, Ivan van Nieuwenhoven. Een goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
0: Lokwenske met de goeie nijs, want hing je hem dit nog wat verwachten? Want we binnen intussen haast en hier verder, hè?
7: Ja, nou, ten eerste dankjewel. Ja, hadden we het nog verwacht. Wel gehoopt natuurlijk. En ik moet heel eerlijk zeggen dat Bert Loper, de voorzitter van onze Raad van Toezicht, en ik op 27 november wel met een behoorlijk goed gevoel bij de hoorcommissie vandaan kwamen. Maar dat goede gevoel is natuurlijk geen garantie voor succes. Maar blijkbaar was dat toen toch op zijn plaats en heeft de onafhankelijke hoorcommissie geoordeeld dat wij toch wat meer punten zouden moeten krijgen, op basis waarvan wij nu op een gelijk aantal punten met

0: ja, we hebben met succes kunnen onderbouwen dat dat niet helemaal juist is geweest.
1: En dat had dus no vertuten die, want dat geld, ik zei het al, 234.000 euro is net samen wat. Waarom is dat geld zo belangrijk voor je?
0: Nou, dat is belangrijk omdat wij het museum de laatste jaren met het museum behoorlijk in de lift zitten. En we echt toe zijn aan een volgende stap waarbij we, ja, gewoon een extra rugsteuntje moeten hebben. Wij krijgen jaarlijks structureel een behoorlijke subsidie van de gemeente. Maar willen wij dat verhaal van Friesland, wat de provincie ook belangrijk vindt, goed gaan vertellen en onszelf nog meer op de kaart zetten en onze bedrijfsmatige gezondheid blijvend naar een ander niveau tillen, ja, dan zou eenmaal zo'n steuntje in de rug van de provincie wel heel erg welkom zijn. En we willen daarmee het museum verder ontwikkelen langs een aantal lijnen van geschiedenis, kunst en design. We willen vaker nieuwe exposities inrichten, daar waar we nu eigenlijk geen geld voor hebben. Daar zijn we nu, nou ja, doen we toch wel 2 jaar eigenlijk met een expositie. Soms wel bijna 3 jaar. Dat willen we toch naar een ander niveau tillen. En ja, daarbij is die steun van harte welkom.
1: Ja, want dat Jim dat geld net kreeg hier, en Jim de ambities flink naar beneden daarbij schroeven, maar.
0: Dan hadden we in ieder geval de ambities die we in dit plan hebben neergelegd niet in deze omvang kunnen realiseren. We willen ook eigenlijk toch groeien naar een soort vlechttriennale in Noordwolde. Dat was allemaal wel wat op een lager pitje gekomen natuurlijk.
1: Hoe bijzondere tentoonstellingsprutsen. Hoe 2 weken dan iepen je hem erin in het ramp van het 24-jarige jubileum. Prinses, ja. Beatrix komt zelfs del om haar rijden witse toonbleertje, waarin ze als band lijn had en een replica daarvan.
0: Ja, klopt.
1: Ben je er wat klaar voor?
0: Ja, we zijn er bijna klaar voor, zou ik zeggen. Toevallig vandaag om goed 10 uur... Dan arriveren de vrachtauto's vanuit Eindhoven met allemaal prefab gefabriceerd inrichtingsmateriaal om onze grootste tentoonstellingsruimte helemaal opnieuw in te richten. Dus die is onherkenbaar na vandaag of na een paar dagen. En dan hebben we een fantastische ruimte waar we de top 25 expositie gevlochten meesterwerken in gaan houden met allemaal spraakmakende vlechtwerken waarin we ook laten zien dat het vlechten niet alleen van vroeger was in Noordwolde, hè, waar de stoelenmakersindustrie zo belangrijk en bekend door geworden is, maar dat het ook tegenwoordig nog steeds kunstenaars inspireert om vlechttechnieken toe te passen.
1: Ja, mij dit goede nijs dat je hem vertrijden hier dat yield haar, dat jouwt je hem denk ik wel wat vleugels.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.
1: Iwan van Nieuwenhoven van het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. Soort succes de komende tijd.
2: De media van de morgen.
1: Dan die orenmedia, ja, een soort geld had de bedragen al,
3: ja,
1: even neemt.
3: We gingen even omheen, we gingen even de loft in. Ja. Sky high met de bedragen. Het eerste bedrag is $450 miljoen. En daarvoor is een Mexicaanse miljardair oplichten door een man in de Verenigde Staten. De 63-jarige Vladimir Sklarov, die is ik bekend onder de naam Gregory Mitchell en Mark Simon Bentley. Die zei dat hij eigenaar was van een bedrijf Esther Asset Group. En hij zei dat hij een betoefde kredietverstrekker wie die band had met de Astor familie. En dat is een bekende rieke familie. Die had een soort onredelijk bod in New York. Onder andere het verhaalverneemde Waldorf Astoria Hotel.
1: Ja.
3: Ja, dan heeft dat ook grote namen verzeld. Toen dacht die miljardair van, oh, je kent wel mij in zee. En hij hier $100 miljoen nedig. Dat wordt die lenen. En daarvoor kregen die Amerikaan, die kregen daar onderdeel van het bedrijf van de miljardair, kreeg hij als onderpand, maar hij mocht dat net verkeepje. Dat had hij toch dienen, dat had hem honderden miljoenen opsmieten. Een deel van het geld, dat had hij dus als lening weer verstrekt aan die miljardair. Dat is dan het trucje wat ze uithalen. En die man die had zelf ook een ooit om die miljardair van, ja, ik scam je mee, ik voel me echt een idioot, hoe kon ik hier intrappen?
1: Ja.
3: Ja, het is wel heel, als je een paar goede naam neemt en je doet je wat goed voor, ja, dan.
1: Een kinder heel wat?
3: Ja, het is ook wel bijzonder trouwens, want net als de onklacht is de man afkomstig uit Griekenland, maar de Wall Street Journal die meldt dat het een in Oekraïne bijna Amerikaan is. Zou jij er ook al veroordeeld wezen voor fraude? Dus hij is nou weer onholden, dus ik denk dat we die voorlopig net weer op straat sjoggen.
1: Nee.
3: Dan wie er mogelijk wel 50.000 kilo cocaïne on boord van het schip dat Auron weekend terug de Spaanse politie enteren waard bij de Canarische eilanden. En het kan nog wel meer worden, want ze zijn nog heel niet om te wegen.
1: Het werd heel niet meer.
3: Het werd heel niet meer, ja. Dus hoe dieper ze het rom indalen, hoe

0: hege de bulten cocaïne. 50.000 kilo dus. Dan heeft het al een paar miljard aan waarde. En ja, wat ik zeg, het kan nog meer worden. Want ze binnen hield hij dus dwaande om dat al je biemkoor op te tellen. Zo'n vrouwtrecord wijzen. Ja, op 13 juli 2023 wie de grootste drugsvangst in Nederland. Eer, hier wie haast 8100 kilo. Dus dan dat is het toch echt wel meer.
1: Dat is echt niks dan.
0: Maar, nou, en die weren wie al 600 miljoen.
1: Zo.
0: Dus kerst naar eigen. Die lading werd trouwens linked aan Bolle Jos. Dat is die 35-jarige drugscrimineel. En die verstopt hem al jarenlang in Sierra Leone. Daar komt dit skip ik bij. En er gebeurt in Sierra Leone niks zonder dat Bolle Jos weet wat er correct gebeurt. Dus ja, het is wel onnemelijk dat hij hier achter zit. Dus nou, die is aardig wat sinds kwijt trekken.
1: Oeh, wat een verhaal.
0: Nou.
1: Oeh, ja, het is een vreemd...
0: Ja, wist de stil van.
1: Een vreemd brengje, maar ik wil nou van drugs naar een soort geld.
0: Ja.
1: De Rolling Stones.
0: Oh,
1: die,
0: ja.
1: Die haar 24e album juister onkundigen.
0: In een week of het zal ook opnemen. Dat is ja. Heel raar. Ja, man, heb ik een soort ondervinding natuurlijk.
1: Ja, en het is wel mooi, want nou, juister is want de marketingmachine die draait op volle toeren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Mick Jagger, wie ik de gast in een programma. En toen liet ik een stukje jaren van, ja, en toen zei het van, ja, het klinkt haast als opnames uit jongetje in 68. Zag ik het best bij stem. Ja, zei Jagger, toen zit ik nog aardig onder drugs.
0: Ja, dat doet ook maar die stem. Ja. Ik zei trouwens een week. Maar het is nog Jim Wanne. Dus maar dat is ik vrij kwaad dat ze erin hebben.
1: Ja, en oratiesten door ik mij onder het album. Paul McCartney, een van de mannen van de Red Hot Chili Peppers. Robert Smith van The Cure ziet erbij.
0: Ja.
1: En nou ja, ik zei de marketingmachine draait op volle toeren. Want de kerst nou al een van de singles van het album. Keep je op vinyl en dat kost het dan 10 euro en zo'n cent. En dat is dan weer een verwijzing naar de datum dat het album uitkomt, 10 juli.
0: Oké.
1: Maar ja, die eerste single die is nou wel lekt. Dat is In the Stars.
0: Ja.
1: Maar ik denk van, die kan het toch wel even gewoon
0: bij maken. Toch?
1: Dan draaien we even. Want, ja, het bloot toch wel levende legendes deze man.
0: 82 en 78 hier, hè. Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood.
1: Dit is een nieuwe single van The Stones, In the Stars.

0: Het is een eier van de Rolling Stones in The Stars. Nou, ze kennen het nog wel vijf keer, hè?
1: Dit klinkt prima, zeker.
0: Ja, nee, album Farm Tongues komt dus uit in juli. Nou zoen ze, die vrienden hier lijkt zoen ze weer op tour, maar dat ging uiteindelijk net terug, hè? Omdat Keith Richards net zoen genoeg weer.
1: Ja.
0: Zelfs de Kuip hier zal aanhuurd in Nederland. Maar nou staat er in het passenbericht hoe dat nieuwe album toch. De Rolling Stones zijn hongerig om te bewijzen dat ze nog wat verrassingen in petto hebben.
1: Nou, ben benijd.
0: Dus ja, dan denken de fans toch dat er misschien toch nog ooit weer een liedje...
1: Zou die Kuip nog reserveerd wijzen? Wat denk
0: je? Je weet het net.
1: Oeh, nou, het, spannend.
0: Het zou wat wijzen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dan heel wat oors. Het Bevrijdingsfestival. Juster in Ljouwert. Douwe Bob, De Sien en Siep van der Ploeg. En La Fuentes die een derde onder oren op het podium. De week een veteranendij. Een bevrijdingsmaasbrochtje. En orenzaken die mij het Libyen in vrijheid te krijgen hebben. We joggen waarom op het Bevrijdingsfestival met de voorzitter van dat festival, Frank de Vries. Hij is onder telefoon. Een goeiemorgen, de Vries.
3: Goedemorgen.
0: Heb je een idee hoeveel mensen juster naar Ljouwert kwamen binnen?
3: Ja, we schatten dat het zo rond de 85.000 bezoekers waren die gedurende de hele dag, hè, dus niet op één moment, toch even een kijkje hebben genomen op het festival.
0: Dat is een respectabel aantal, want het hier ervoor, het jubileum hier, 80.000-90.000, nou, daar zit het aardig in de buurt, of nee?
3: Ja, volgens mij was het zelfs nog wel iets meer vorig jaar, maar dat was ook wel... wat jaar geeft. Hè. Het jubileumjaar was in die zin natuurlijk altijd is elke 5 jaar bijzonder. Dus we hadden eigenlijk niet verwacht dat het nog zo druk zou zijn. Maar het weer hielp ons ook een beetje. Dus dat, ja, dat was een mooie bijkomstigheid.
0: Hoe zag je hem dan waarom op die dij?
3: Ja, ik denk dat we een hele mooie dag gehad hebben. Waar we het al over hadden, veel bezoekers, maar ook een aantal nieuwe projecten, nieuwe samenwerkingen. Heel leuk inhoudelijk project met gerechtshof Leeuwarden Arnhem. Waar mensen kennis konden maken met de rechtspraak en hoe belangrijk dat is voor onze democratie. Maar eigenlijk begonnen we de dag met het ouderontbijt. Iets wat we... in het verdere verleden ook wel deden. Mensen die natuurlijk minder snel op het festival te vinden zijn, om die toch ook een plek te geven op 5 mei. Toch ook de vrijheid te kunnen vieren. Zodat we van jong tot oud een plek hebben op 5 mei.
0: Een mooi programma is Del Zetten. Wat voelde je zelf een hechte punt?
3: Ja, ik vond de afsluiting met Douwe Bob heel leuk, want dat was gewoon een hartstikke goede show. En hij had ook een mooie interactie met het publiek, maar ook de landelijke ambassadeur La Fuente. Ja, stond het hele Oldenhoofse Kerkhof vol, dus dat was ook gewoon was een mooie act.
0: En dan is Jood de Dij nij het festival, dus volop al werden we het opnoemen, denk ik, hè?
3: Ja, zeker. Dus dat gisteravond ook al een hoop dingen aan de kant erop geruimd. Iedereen moet ook weer straks gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. Dus daar zijn we vandaag nog wel mee bezig. Maar tot nu toe loopt dat voorspoedig.
0: Je hebt zoveel waarom, denk ik, dus op een mooie, inhoudelijke en slagen editie. Ben je hem nou eigenlijk alweer dwaande mij de editie van Takem hier?
3: We gaan heel even nagenieten van gisteren. We gaan een evaluatie doen. En dan kijken we natuurlijk ook altijd al weer even naar aankomend jaar. En we proberen toch elk jaar weer iets nieuws toe te voegen. Of iets anders te doen. Dat zal ook volgend jaar zijn. Maar wat dat precies wordt, dat gaan we nog uitzoeken. Maar we kijken wel al een beetje naar volgend jaar.
0: Frank de Vries, voorzitter van het Bevrijdingsfestival Friesland. Tegen dank voor de taaljochting. Het is alweer haast Jaal van Joon. Dat betekent dat het Frieske Nijs er komt.
2: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneeuw, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevingen. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit.
5: alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is Jel van Jon, Tiert van Nijs uit Friesland. Fijkerwouda, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. De Vrouwtsoensorganisatie besikert de passagiers op te sporen van de vlecht dat de Friese vrouw die het verstorend Hanta-virus mee reisde. De WHO wil contactonderzoek uitvieren. De 69-jarige vrouw uit Houderwijk verliet het cruiseschip Hondius op het eiland Sint Helena nadat ze ziek werden wie. Ze reisde daarna mijn vriendin naar Zuid-Afrika. Ze verstoorde bij aankomst in het ziekenhuis in Johannesburg dat ze positief testte op het virus. Haar man, ik 69 hier, wie jeder al op het skip verstoren om hetzelfde virus. Op het skip zitten nog meer zieke meesken. Die zal evacueerd worden vanuit het skip naar de Canarische eiland vaart. In het AZC onder Janko Douwmastritte in Snits had vannacht een geweldsincident plaatsgevonden. Debbie is mogelijk stutsen. Een slachtoffer is behandeld door personeel van de ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie docht onderzoek naar de taardracht van het incident. In Friesland wordt juster volop de vrijheid viert. Het bevrijdingsfestival in Ljouwert lutst aan 84.000 bezoekers. Er wierven zelfs een soort muziek of verskate podia. Bovendien werd het bevrijdingsjoer naar Ljouwert daar gebracht. Frank de Vries van het bevrijdingsfestival oer wat voor hem het hoogtepunt wier.
3: Ja, ik vond de afsluiting met Douwe Bob heel leuk, want dat was gewoon een hartstikke goede show. En hij had ook een mooie interactie met het publiek, maar ook de landelijke ambassadeur La Fuente. Ja, stond het hele Oldenhoofdse kerkhof vol. Dus dat was, ja, was ook gewoon was een mooie act.
1: De brandweer van Ljouwert is juist een uitdruk voor kwartsluiting in een accu van een elektrische bezwaarscooter. Die stier bij een pizzaketen doet de accu terugbaanden. Maar werkers van het bezwaarbedrijf vertrouwen het net, lijn de accu op stritten. Wanneer de brandweer Allemere waard, die had de accu controleerd. De vernielde accu is daarna in een containerlijn.
0: Dankjewel Fijke, meer Nijs gestalt in de Fini News app en ek op omroepfriesland.nl.
17: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-242-162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied aan Huis.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
19: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is de Vat Else.
20: Friesland van de Mol.
21: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland. Nog een litje oerke Friesland van de morgen. Naast het hebben we toe buitenplaats anders bij Noordwaarden. En we zoeken nog een keer weer om op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert. Maar eerst het waar. Sitske Wiebenga, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen, Harm.
0: Het wordt jouw een aardige dij, toch?
1: Ja, zeker. Het wordt een prachtige dij. En dat zien we nou eigenlijk al. Hè. Er hing het wel wat sloekenwolken van de zinnen. Maar die is er al mooi bij. En ja, daarbij is het in het binnenland nog wel aardig kalm waar. Dus die ten wat eerstelijke wind die zwak ontmatig is. Ja, wel vrij krachtig in het kustgebied. En verder, ja, de temperaturen die beginnen staan gewoon al wat op erin. Dus ik heb de minimumtemperaturen van de avond en nacht er even bijpakt. Of eigenlijk, ja, maas betiert hij dat nou nog. 9 graden op de watereilanden. 9,2 in Dwaaien. Dan wordt hier 8 graden als minimumtemperatuur. In Grauw is het 8,7 worden. Laagsem 9,6 en de laagste temperaturen. Nou ja, dat zullen we wel vaker in het eerstelijke part van de provincie Harderwijk. Hier de laagste mij 7,3 graden. Nou, wat we zeggen is dat van de morgen we de zinnen erbij hebben. Mij een afwisseling van wat hege wolkenvelden. Dat is het begin van de middag eigenlijk. Ik nou wel het beeld, maar dan vanuit het noordwesten bij van de watereilanden die hoeken wij derde komt de zinnen er hield iets meer en meer bij. Er komen echt brede opklaringen vanuit die hoeken. En dat is zwaar voor dat de zinnen eigenlijk vrijwel vrij spul krijgt. Nou, de temperatuur, jel bij de maand hier rond een graad als 10 over. En dan hebben we van de middag een maximum temperatuur van zo'n 12 rond 14 graden. Nou, wat er nog wel heel iets bij stiert, is die frisse wind. Uit het wat eerst wij is boeten uit. Ik wil wat vleeg. Dus die litten toch wel dags een stukje frisser omvielen. Ja, in het dwarp of in de achtertuin, dan zucht het er al heel, ja, toch wel noffelijk uit. Maar boet nu te kennen toch wel even wat aan de frisse kant wezen. Nou ja, verder, jong en vannacht. Jong hebben eerst nog een trosterende wien, maar vannacht dan zakken de wien eigenlijk al. En in combinatie met die opklaringen uit het noordwesten, wij zakken de temperatuur dan ik wil weer een stukje verder als rond de nacht. En hebben dan een minimumtemperatuur van zo'n 2 tot 4 graden.
0: En hoe ben die temperatuur morgen?
1: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk wel een verhelling van zetten. We hebben in het noordwesten het vaakste zinnen erbij. Bob het Vesteland hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En daarbij hebben we de maand hier een 12 à 13 graden. En dan in de midden dan komt het uit mij helpt van de zinnen op zo'n 13 rond 15 graden. Vierde dag dat de wind het een lietspietje kalmer aan. De wind komt dan wel uit het maat eerst een wij, maar eerst in trogsneed zwak ontmatig. En dan letter op de dij, mogelijk een wien van zee. Maar verder, ik morgen droeg waar, mij geregelde zinnen erbij en temperaturen waar die alweer richting normaal gaan, Harm. Ja.
0: En dan komt het weekend ook alweer dichterbij. Wordt het dan nog beter waar?
1: Ja, het wordt in elk geval qua temperatuur weer een stukje noffelijker. Dat zullen we op vrijdag eigenlijk al. 15 rond 18 graden heb ik dan steen. Maar een mix van wolken en zinnen. Stapelwolken en zinnen dan. En de wien, ja, die komt dan al wat meer uit het eerste rond een wat eerste. Nou, dan op sneeuw, dan hebben we eigenlijk de knapste dij te pakken. Maar de noffelijkste temperatuur van zontje rond 20 graden. En geregelde zinnen erbij. Het liek het dan eigenlijk, ik nog wel droeg te bloeien. Een eerstelijke wien, zuid-eerstelijk zwak ontmatig. Dus al meer al sneeuw, echt een hele ongename dijshoek zissen. En dan op snijn. Ja, dan komt de onwissigheid er eigenlijk al wel wat in. En dan heb ik nog een temperatuursteen van zontje rond 20 graden. Maar ik heb er nou een heel groot vraagteken achter zet. Want ja, dan de pluim verwachting er even bij pak. En die grafiek, dan zeg ik op snijn dat er een hele grote spreiding is. En ja, dat het te krijgen mij de onstabiliteit en die buien die in daarin van snijn. Dacht ik wil richting het noorden taskoen. Dus de timing van die buien, die bepaalt uiteindelijk de temperatuur op snij. Dus dat desje wat onwissig hier in. Maar verder, ja, de temperatuur die kiet de komende dagen stadig gewoon wat verder omheen. En al mee al, Harm, hebben prachtige mighty zwaar te pakken.
0: Oh, heerlijk. Dankjewel, Tjitske. En offer gedij, hè?
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
2: De Maas!
0: Iesbrand is een Maasvogel. Elbrich erin. Zeeherk erin. Douwe erin. Coco erin. Anne-Marie erin. Joop. Nou, Joop die is crevertuus. Had een blakje met de hoorn omwest. Straks weer de Nijswagen in schulden erbij. Louis. Fons. Franke. Ja, ik ben al die Maasvogels. Maar die hebben we net op een telefoon. Nee, we hebben contact met Oerterp. Bij Wietse van der Veen. Wietse, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Wietse, doe best je te lokken, doe best uw maasvogel.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Lokbeenske.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe betekent die Wietse van Bert van de Moorn?
2: Nou, goed zo aan horen.
0: Oh, ja. Dat is, dan ben je wel een maasvogel, Wietse.
2: Ja, hoor nog.
0: Ja.
2: Ja, zeker.
0: Is dat alle dagen of?
2: Nou, de meeste wel.
0: Ja, want waarom betekent er dan, Wietse?
2: Samen, hè? Zeker.
0: De dijen in mij nemen.
2: Ja, nou saai, dat ja zeker.
0: Ja. Ja. Ja. Wat ben de plan voor deze dij?
2: Nou, ik moet daar eens voor sporten. Ik sta in de startblokken daarvoor.
0: Wat voor sport is dat?
2: Ja, gewoon wat gymnastiek is daar, hè?
0: Even vet blowen in beweging.
2: In beweging. Eerst even, ik fiets even naar je beetje slecht en daar doen we de sport. En daarna ging ik even te zwemmen.
0: Oh.
2: Nou, ja, dan ben ik een morgen weer en weer thuis.
0: Ja, nou, dan ga je een actieve morgen.
2: Ja, toch?
0: Ja, maar dan viel je echt voor een stuk verder, toch?
2: Ja, hè? Ja, zeker. Ja, zeker.
0: En vermeed je dan iets, hè?
2: Nou, vermeed je had een vergadering, dus dan... Dan mag we op een stoel zitten, dus,
0: Wat er gebeuren?
2: Ja, zeker. Ja, hè?
0: Ja. Nou, dat klinkt als een goed vulde dij.
2: Ja, dat is... Ja, deze wens die wel,
0: Ik ga hier een t-shirt, een eiwekker of een thermoskanne verwietsen. Welke mag het er worden? Welke prijs?
2: Nou, doe maar een thermoskanne.
0: Nou, ik zit Fijk even aan te zien, die knikt instemmend ja. Dus wij sturen een mooie thermoskanne naar Oeter.
2: Oké, dankjewel.
0: Succes aan ze met sporten en sterkte met vergaderingen vanmiddag, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Goeie.

0: Hij wie er juist erbij, de afsluiter van het Bevrijdingsfestival, Douwe Bob en Sweet Sunshine. Ja, want juster waard volop de vrijheid viert ook in Uus provincie. Ik zei het al, vooral in Ljouwert, want daar wie een soort reden, vanzelfs een soort muziek. Maar dat wie net het enige. Zo waard ik het bevrijdingsvuur naar de Friese Haardstad bracht. Manja Blok, de eerste vrouwelijke F-16-pilote die hier desseerde.
1: Ik denk dat ik ben uitgenodigd omdat ik... Ik heb het gedaan. Ik natuurlijk Defensie kom ik vandaan als F-16-vlieger. En bij mij in het hoofd speelt vooral van... Ja, iemand moet het doen, hè? En we zitten zo dicht tegen conflict aan. De wereld staat zo in brand. En dan denk ik elke keer, ja, iemand moet het doen. Ik heb het gedaan. En we zoeken nog steeds heel veel mensen die dit oppakken. Die dit gaan doen. En ik denk dat ik daarin het verschil heb gemaakt. Dat ik het gewoon doe.
2: Een inspiratie voor andere mensen als het ware.
1: Ja, een voorbeeld, een inspiratie. Ik vind het altijd wat lastig. Want ik heb gewoon gedaan wat ik heb gedaan. Omdat ik dat zelf wou. En omdat ik het een heel mooi beroep vond. En ik ben gewoon meegegaan in de flow. Maar, en zeker wat ik daarnet zei, zoals de kroonprinses en koningin Maxima die het voorbeeld geven. Ook vrouwen, hè? Tegenwoordig als je 17 jaar bent, krijg je een brief in de bus dat je kan opgeroepen worden voor actieve dienst. Heel veel mensen beseffen zich dat niet. Ik spreek veel jonge mensen die zeggen, ja, mij moet je niet oproepen hoor, want ik kan niks. Maar iedereen kan iets. Krijgsmacht is niet alleen maar een man die met een geweer in de hei ligt. Dat is een beetje het algemene beeld. He, er zijn mensen in de medische dienst, de logistieke dienst, administratieve dienst. Overal is werk voor.
0: Ja, dat zei het. Dus de eerste vrouwelijke F-16-pilote Manja Blok, derde juster bij het Bevrijdingsfestival. De omvorming van de Jeddercamping Hanestede bij Noordwaarden, het buitenplaats Anders, gaat een cruciale fase in. Op acht een hele bunder groen van Stedsbosbeheer is er aan zijn plak van 150 chalets. Van toch wel wat een oren doelgroep als de Jeddercamping, want de staakcaravans daar die moesten wieken. Nou, dit weekend is er een iepen dij en dan moet de verkeer van recreatiewenden een impuls. Die prijzen van die nieuwe recreatiewenden die variëren van 106 rond 144.000 euro. Potentieel gaat er de komende tijd vast zo'n 16 miljoen euro over de tafel. En haasten dan iepent het park met 30 zaneemde glampingtenten. Het komt erop aan, zei het eigenaar Joost van Lingen.
3: Ja, deze tijd is heel spannend. Je ziet op de achtergrond zijn we heel druk bezig met het glampinggedeelte. Daar komen 30 safari tenten. En aanstaand weekend hebben we de eerste open dag om de kavels te gaan verhuren. En ja, daar zijn we redelijk uniek in, want dat zijn kavels waar je eigenlijk maximale vrijheid hebt om binnen de kaders iets leuks neer te zetten en vooral hopelijk iets creatiefs.
4: Maar goed, die creativiteit, daar zijn wel formules voor bedacht. Er zijn een aantal huisjes waar men uit kan kiezen. Durf je te wagen aan een voorspelling? Denk je dat dit snel gaat? Of zit bijvoorbeeld box 3 de mensen zo in de weg dat dit moeizamer gaat worden?
3: Ik denk dat vooral mensen die weer echt willen recreëren. Hè, wij brengen het recreëren weer wat meer naar de mensen toe. En wat minder naar de beleggingskant. Hè, wij hopen echt dat we hier zo direct gezinnen krijgen met mensen die naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen.
0: En dat zei het ondernemer en eigenaar Joost van Lingen van Buitenplaats Anders. We gaan even waarom bij die heren 70, 1978 in Friesland van de Moor. Dit is muziek van Boston en Don't Look Back.

0: Amerikaanse band Boston. Wordt in 78 waar het nummer uitbracht. Grote hit. Don't Look Back.
1: De media van de morgen.
0: Ja, wij sjoegen nog even in de kranten vijken.
2: Jazeker, de Friese kranten heb ik voor me lezen. Vrijheidsmaaltijd in pastorietuin Blauw Huis. Daar schroot het Fries Dijkblad door met een mooie, sfeervolle foto erbij. In de pastorietuin in Blauwhoers, wie de vrijheidsmaaltijd. Ja, met deze iterij worden de dwarsbewenders eren. Die in Jantje Trein 44 Utrechtse Ben liefdevol opvangen. Dat wie naar aanleiding van een oproep van pastoor Bernard Zwirt van Oude Kansel. En ja, die ben dus positief waar daarop reageert. En ja, die kon daar even bij komen op het Friese platteland. Dan voorop ik nog het verhaal meer aandacht voor onbegrepen gedrag. Een netwerk van Friese organisaties zullen inzetten voor betere help om mensen van ja, dit onbegrepen gedrag vertonen. Maar het Samen Sterker programma dat tongetje van start geert, hopen de organisaties wat te komen dat mensen tussen wal en schip vallen. We roepen met elkaar al jaren dat de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag een groot vraagstuk is. Inmiddels voelen alle organisaties gezamenlijk een grote urgentie om het nu echt op te lossen. En dat zei het GGD Friesland-directeur Lieneke Kleestra. De zorg voor deze mensen is al langere tijd ondermaats. Nou, er wordt nou dus wat ondien.
0: Goeie zaken.
2: Jazeker. Dan ging ik naar de Ljouwte kranten. De scene met twee Friesen op bevrijdingsfestival.
0: Twaar?
2: Ja, twaar, ja zeker.
0: Oh?
2: Ja, we weten al een keer dat Siep van de Ploeg van de Kast, dat hij ja, plak innam het van de in 2015 alweer verstorene zanger T. Lau, dat hij die innam het, op fysiek van de scene. Maar bassiste Emily Blom, die komt van Assen Delft, maar die wint het alweer een skofke in Penjem. Dus dat is ik een Friesinne.
0: Ja, dan wel. Samen zien we binnen twaar in die.
2: Ja, precies. Dus dan, nou, mooi bandje, Sadam. Mooi Fries bandje.
0: Ja, een Friese bandje te zien.
2: Dan voel me eerst nog op een, ik via Facebook, op een opinieverhaal in de kranten. Van Remco Jacobi, Mark Vallinga, verslagjouwers LC en al jarenlang seizoenkaarthouders SC Cambuur. En die komen nog even op waarom op de huldiging van SC Cambuur. Dat ze promoveert binnen naar de eredivisie.
0: Ja, dat wie snijden op datzelfde podium werd te zien next year.
2: Ja, mooi, precies.
0: Mooi gecombineerd,
2: nou, mooi berichtje. Ja, ja. Ja. Maar zij had dus, als kopstje te boppen, een huldiging om je voor te schamen. En dat had te krijgen met het gedrag van een lits groepje fans. In ja, zwarte jasjes met capuchons.
0: Met een soort vuurwerk.
2: Een soort vuurwerk. Nou, ze zijn niet door al dat vuurwerk en al die reken en alles. Vuurwerk wie verbinden trouwens. Hè? Dus ze waren ik fouilleerd. Maar kennelijk had dat net goed geholpen. Ja, zij stien vooraan bij het podium. En dertig kon heel zo bezig. Die kon door die reken en alles niks meer meekrijgen van die hele huldiging. En absoluut dieptepunt. Dat, die,
0: dat ze hier net alleen een vuurwerk mee, maar
2: nee,
0: ze hier bier bij.
2: Ze hier bier mee nam. En op het moment dat burgemeester Sybrand Buma tegen Henk de Jong zei van, hé jongen, doe wust ereburger van de gemeente Ljouwert. Op dat moment begin ze met bier te smieten naar Buma. Henk de Jong, die springt er nog voor.
0: Die hier drokker met bier weer dan het nou, geniertje van het moment.
2: Die had dus net van dat moment geniertje kent. Want hij wie inderdaad mij dat bier aan het opvangen voor Buma. En ja, dus een huldiging om je voor te schamen. Ja, ik de hoe heet het, de speaker en alles, he, die Rob, hooligans, heren, Leeuwarden.
0: Dat voel ik zelf weg, die zei daar niks van. Ik
2: nee.
0: Het mij bekend was, ik ben zelf ook een geelblauwe vreun.
2: Ja.
0: Ik hier ook wel een beetje schaamte, hè. Ik vond het al even wat ja. Nou, ongemakkelijk.
2: Ja, nou ja, dus deze man, de reacties op Facebook, die ben wat dubbel. Ik denk zo'n beetje 50-50.
0: Van ja, meestal die zeggen van... Cambuur is een rauwe club, dat jij erbij.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ik ken ook een beetje fatsoenlijk wezen, toch?
2: Ja, liep het mij al. En mijn bier smitten naar de burgemeester. Ik ben nog van de gemeente die de club altijd stiepen. Het?
0: Nou, dat ja.
2: Nou,
0: zo is ze van. Hij is maar een beetje dankbaar.
2: Dacht ik.
0: We kennen een hoor, fatsoenlijke jongen, dat is Arjen Overmaat. Goeie mooi, maar correct.
3: Arm,
0: Jos mis net mijn bier, joh.
3: Nee, maar wel mijn mooie muziek bij de koffie. Heb je ook nog wat te doen? Het muziek kan ik net altijd even populair.
0: Nee, die al je hardcore nou, ja, op een gegeven moment start. Maar daarvoor zie je dan wel weer oren muziek. Alleen het wie net handig programmeert misschien.
3: Nee, precies, zal dat wijzen. Nou ja, noffelijke muziek bij de koffie. Het is zo veerst aan een shout. En ja, de wie Wien en de wie Hapkes en wie al die vrouwen die toch een bij die man altijd een biljart. biljarten. Wat vinden ze daarom? Dan ben ze zelf maar een biljartclub begonnen. In Jonkersloon. Er is een vrouwelijke biljartclub. Nou, daar mogen we zelfs volle meer van weten. Yes, daast.
0: Aarsnoyer in Noordervoren. Een noffelijke dag.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
4: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
19: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
20: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
21: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
22: Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dulluit van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Een specifiek knelpunt is het recht op onderwijs. Hoewel kinderen uiterlijk na 3 maanden naar school zouden moeten gaan, lukt het in de praktijk vaak niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover steeds vaker de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen hebben toen een huisdier genomen, maar hebben daar intussen de tijd niet meer voor of de financiële middelen. En de viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Al was het op sommige plekken erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
23: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
24: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep Zeelt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. En het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland terug te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren loopt. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.
0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Dit is Omroep Zeelt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Het is 12 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hanta-virus. De derde opvarende had volgens de rederij een nauwe band met een van de overleden passagiers. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van de eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. Tot nu toe is bij de invallen nog niemand gearresteerd. De actie is erop gericht om bewijs te verzamelen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart die is toegevoegd de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt en dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk zien dus Nijs programma omtinken voor uitbreiding van Friesland Campina. Maar ik het idee om natuurgebieden op Skielge aan te sluiten voor het publiek. Dat na de reclame.
6: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
7: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
8: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Noe in Friesland.
10: Simone Scheffer.

0: Soft Cell, wie de Iepener van deze No in Friesland van Ties die Sijs Maaien.
1: Van Tolve woont hier in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken voor de volgende zaken. We hebben het over natuurgebieden op Skilge. Er binnen plannen om die af te sluiten, maar dat valt net heel nog goed op het eiland.
3: Dat gaat zeker, denk ik, aan de ondernemers. Of het ze de kop kost, ja, ik kan niet in hun financiën zien, maar het zal zeker heel zwaar worden.
0: En we hebben het over de iconische reddingsboot Insuline, dat viert in 2022 zijn 100ste jiddy en wordt restaureren.
4: Bijzonder aan dit schip is dat het de allereerste stalen zichzelf richtende reddingboot ter wereld is.
0: Dat en omtinken voor een bijzondere kuitrocht troch de Trije Provincie en het mediaoersjog van zelfs troch Erit Seinsjoerd. Maar nu eerst het waar met Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag, Tjitske.
5: En goeiemiddag. Nou, Joert wikselen wolkenvelden en zinnen in waar A. Maar van een beetje vanuit het noordwesten, maar staat er gewoon meer zinnen misschien waar. Hierbij is het 12 tot 14 graden. Dan stiet er een koude, matig, want vrij krachtig en wat eerste wien. Vannacht jouw te wienen boppen Laandel. En kwalt het onder brede opklaringen A naar 1 graad als fjouwer. Morgen ook weer een droege dij, maar een mix van wolken en zinnen. En bieden zwak ontmatig en wat eerste wien. Bet het dan 13 tot 15 graden.
0: Aanstom Jelwien, Jerwe die weer. Dankjewel, Tjitske.
1: Oond in oren.
2: Nooi Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Ja, het is haast 8 minuten oer tolven. Friesland Campina steekt goed 90 miljoen euro in het maaien van eiwitproducten. Onder andere de productielocatie in Warkum wordt moderniseren. Het melkbedrijf investeert ermee in het verwerken van whey. Dat is een vloeistof die als bijproduct oerbleeuwt bij het maaien van cheese. Ik praat erover verder met Anna-Peter Lindeboom. Hij is president van Friesland Campina Ingredients. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, dat waai, waar wordt dat nou voor broekt?
7: Nou, waai wordt broekt voor een heel soort producten. Je kunt het onder andere broeken voor ingrediënten voor bijvoorbeeld babyvoeding, maar ook voor medische voeding, sportvoeding. Maar het werkt bijvoorbeeld broekt in Rivella. Dus het had al jarenlang een hele prototype passing.
0: Ah ja, en nou wordt er in Warken moderniseren. Wat wordt er dan precies dien?
7: Ja, we investeren eigenlijk in drie van onze locaties. Dus in Bedum in Grace, in Veghel in Brabant, maar ook in Warkum in Friesland. En wat wij doen eigenlijk, wij upgraden onze fabrieken, zodat we nog meer waaien eiwitten voor onze klanten, die voor de hele wereld, hè? Ik meidje kennen.
0: Ja. En in, doe maar hier.
7: En in Warkum meiden we eigenlijk wat specifieke, speciale wei-eiwitten. Ah. Voor zowel babyvoeding als voor medische voeding. En we geven in de toekomst ook speciale eiwitten voor sportvoeding bijvoorbeeld, meiden.
0: Ah, oké. Okay. En mater dan van alles op onpast worden, omdat dat een, ja, een, weer een oorsoortige wei wordt?
7: Nou, de waaien zelf speelt eigenlijk
0: ja, hetzelfde.
7: Wat we doggen is de waaien op een oren manier eigenlijk uitelkoor helden. En daarmee die eiwitten geschikt meidje voor bijvoorbeeld deze sportvoeding toepassingen. En ja, dat betekent dat we investeren in de fabriek en in de stiktechnologie. Die we ontwikkelen in bijvoorbeeld in Wageningen, in ons innovatiecentrum.
0: Ja, nou had ik begrepen dat je hem eind 2024 ik al een uitvrijding onkundigen ja. Van Warkum, waarom nou alweer?
7: Nou, eigenlijk betekent dat we zorgen dat we nog meer vraag vanuit de markt hebben. Dus inderdaad, in 2025 gaan we al zijn dat we 30 miljoen zullen investeren in Warkum. En een deel van deze 90 miljoen, die het nou, ik ben naar Warkum aan. Eigenlijk wat we in Warkum specifiek in, dan is nog meer van die speciale wijwieten gemaakt. Ja. Dan moeten we zorgen dat de vraag nog sterker is.
0: Ja, een pad van die 90 miljoen, die we dus naar Warkum gebracht, hoe vol hè?
7: Ja, dat ken ik net precies steeds. Dat wil ik eerlijk zijn, het is precies. Maar het is wel een zichtbare kant deel ervan.
0: Ja, en wat betekent dat dan voor Bigelikse het personeel daar? Of komt matter personeel bij?
7: Nou, dat verwacht je net meteen dat we een soort meer meesten nodig gaan. En dat geldt voor de treinlocaties. We zijn vooral bezig met investeren in de fabriek zelf en in de technologie.
0: En wanneer is het klaar?
7: Wij verwachten dat in de rin van 2028 eigenlijk al onze onpassingen in onze fabrieken klaar binnen. En dat we binnen vanuit die 2024 onkondiging natuurlijk in Warkum op bezig. En was ik al bezig de eerste deel van de fabriek op te starten. Dus dat geeft goed voor u.
0: Mooi. Een soort succes daarbij. Anna-Peter Lindeboom, president van Friesland Campina Ingredients. Dank u wel.
7: Dank.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: En voor het Media Oersjoch jou ik het woord van Erik Zijens. Wat heeft opvondelen?
8: Goedemiddag, Simone.
0: Oh, ik dacht de verkeerde Iepen. Ja, die is er net.
8: Ik wil ook wel heel hard praten.
0: Nee, gist even naar die horen microfoon. Nee, dan heeft het net bij. Die wacht je even, hè?
9: Ik pak hem er even bij.
0: Ja, ik krijg even een assistentie van Lins Valk. Die doet het even. En dan zet hij regie erop. En dan loodsource. Ja, Erit, Bister.
8: Nou, wel goed.
0: Ja, helemaal goed. Zo, nou, hoppakee.
8: En we gaan voort naar het zuiden daar, want Joert, dan gaat het eerste volslijn smokevrije stadspark van Nederland hier. Ik heb dan het Zelig Park in Breda. Er staat een bord dat dan opstit dat je er geen peuk op steken mag. Nou ja, dan moet je dat wel zien. Deze man die hier dat even mist.
10: Je hebt niet bordje gezien, hè?
11: Dit is een rookvrij park.
10: Echt waar?
11: Oh. En nu loopt met een sigaret.
10: Ik zal hem gelijk uitpakken.
11: Ja, nou, want daar staat de wethouder. Die zal er niet blij mee zijn. Maar u dacht, het is wel een fijne plek om even een sigaretje op te steken.
10: Nou ja, als ik net wakker word. Ja, maar ik vind het niet erg als ik het niet meer hoef te doen. Okay. Niet meer moet doen.
8: Ja, dat zal de komende dagen een grift nog volle vaker gebeuren. Doe het even voordat het ooit gesloten is natuurlijk.
0: Ja.
8: In Breda, daar waren we trouwens al eerder boatenstuin en bushaltes smokevrij. En dit is dus het eerste park dat ze vier is. Nou, Oornijs, ik uit Breda toevallig. Twaar vriendinnen en wij, die hadden een bijzondere trip op zitten. Die ging van Spanje naar Nederland. Nou ja, dat keert kuit in dwaan. Je kent ook op de skilus dwaan. En dat is wat zij die in hebben. Ze lijn Dijssan 60 kilometer al en ze wien 20 dagen onderwijs.
12: We zijn gewoon Ruby en Sasha. We zijn geen topsporters, we zijn geen influencers. Gewoon twee debieltjes op deeltje.
13: Dat is echt de allervetste vakantie die ik ooit heb gehad, denk ik. We hadden het net met elkaar erover. We hebben geen moment gedacht van, oh, we moeten nog 800 kilometer. We waren gewoon aan het skileren en we deden gewoon ons ding. En opeens waren we eigenlijk al boven Parijs.
8: Nou, dat is genoeg gebeurd. Er wienen wat obstakels onderwijs. Liek als slang die toet de dik kroeg.
0: Ah, jasses.
8: Ja, maar de skier is doorheen, dat is wat reeg. En hoen die het achter haar ondraven.
0: Ah.
8: Nou, heel wat blibber daar dus. Dan meer nijs, komt van Hart van Nederland. Die scrollen over het gouden windei. Zei dat hij wat?
0: Nee.
8: Het is een prijs die wordt al hier in Utrecht trok de Itenswaakhoen Foodwatch. En het gaat dan om producten die het, ja, een loop kan nemen met de wierriet.
0: Ah.
8: Het iets mooier liekje litten op de verpakking als dat het eigenlijk is. Verlineer Big Leaks, die dat gouden windei, dat ging naar de Albert Heijn daar. Die ging lekker bekjes te keer. En het visgehalte daarin, dat daalde van 24% naar 54%.
0: Ah.
8: De kwast, dat wat, nou ja,
0: het paneermeel, zeg maar.

0: James Blunt, wie dat noemen, de artiest van dit nummer. De titel wie Stay the Night. De grote natuurgebieden, de Bosplaat en Noordsvaarder op Skilge moeten net permanent afsluiten worden voor mensen. Deputaire Matthijs de Vries van Natuur zei dat van de morgen in Provinciale Steden. Op het eiland Skilge maatje inwenners en ondernemers hadden zwargen over een vaststel van Rijkswettersteed om het padden van deze natuurgebieden, met ingang van 2028, het hele jaar afsluiten voor mensen, want het zou net goed wijzen voor de natuur. Het Skilge stedenlid Christa Oosterbaan van de Partij van de Arbeid had je grote moeite mee. Zij begreep dat als natuurgebieden afsluiten worden in het breedseizoen, maar een heel eer, dat gaat haar feesten te vier.
1: Dit zal voor veel ondernemers, maar ja, ook mensen die gewoon dagelijks genieten van de natuur daar, of misschien niet dagelijks, maar wekelijks, heeft dat wel heel veel impact.
2: Ja, het voorstel van Rijkswettersteed om mogelijk Grutte Dion van de Bosplaat en van de Noordsvaarder het hele jaar uit te sluiten, dat is dus heel min van op het eiland Skilge.
1: Ja, absoluut. Kijk, en natuurlijk is het belangrijk dat we gaan kijken van hoe kunnen we de natuurdoelstellingen halen, hoe kunnen we dat verbeteren. Dat is belangrijk. Ik vraag me dan af of rond daarvoor nodig is. Dus laat dat dan ook zien dat dat nodig is en hoe dat.

0: dat nodig is. Onderbouw dat en ga eerst daarover in gesprek. Nou ja, dus ze zeggen dat ze dat nu doen. Kaartjes laten zien is altijd tricky, weten we. En dit heeft wel voor wat reuring gezorgd.
1: En dan werd er recuperaat in Provinciale Steerten. En de site deputaire Martijs de Vries van ja, in uw visie van de bosplaat steert van Tagong van Meesken en Tagong van Recreatie mot mogelijk bouwen.
0: Ja, en ik ben blij dat de gedeputeerde dat hier zo stellig heeft gezegd. Sinds 2018 is daar al een gebiedsproces aan de gang. En zijn er heel veel eilanders ook bij betrokken. Bij hoe de visie voor de bosplaat tot stand is gekomen. En ik ben blij dat de gedeputeerde daarachter blijft staan.
1: Helpt dat om toch de Noordsvaarder en de bosplaat Iepen te horen?
0: Ik denk het wel. Dat lijkt mij wel. Want dat is iets wat je het gezamenlijke in gang hebt gezet. En het zou toch raar zijn als je zo'n grote partij als de provincie, als andere overheid, dan daarin niet serieus zou nemen.
1: Ja, laten we even zeggen van wat er gebeurt op de bosplaat. Je hebt onder andere huifkartochten, hè?
0: Huifkartochten, ja, zeker. Nou ja, en dat hoort ook bij ons eiland. Dus daar zijn een aantal ondernemers ook van afhankelijk. Maar het is ook een mooi product. En het is hartstikke leuk om te doen. Ja,
1: je brengt mensen in de natuur.
0: Ja, absoluut. En het is een oud gebruik. Dus het hoort ook bij onze tradities.
1: Ja, dus als dat niet meer mogelijk is, ja, dat kost het aan ondernemers de kop.
0: Ja, dat gaat zeker, denk ik, een aantal ondernemers. Of het ze de kop kost, ja, ik kan niet in hun financiën zien, maar het zal zeker heel zwaar worden voor ze daarmee. Ja.
1: Dus dan wordt het de onttrekkelijkheid van Skielge als vakantiebestemming. Weet ik net grutter als je al je grutte natuurgebieden uitsluiten willen.
0: Nou, voor mijzelf is bijvoorbeeld de Noordsvaarder het mooiste stukje van Terschelling. Dus ik ben natuurlijk hartstikke voor dat je daar zuinig op bent. En dat zijn de meeste eilanders. Hè. De eilanders zijn vaak, die leven al zo lang op hun eiland, met hun eiland en met de natuur daar. En natuurlijk zijn er altijd wel mensen die daar wat randjes op zoeken. Maar het gros van de eilanders is gewoon zuinig op het eiland. Weet ook precies hoe ze ermee moeten omgaan. En ja, als ik niet meer mijn wandeling van urenlang soms lekker door de Noordsvaarder kan doen, waar ik ook weer tot rust kom. En je hoofd leeg kan maken. Dat geldt natuurlijk voor meerdere mensen. Dat zou hartstikke zonde zijn.
1: Ja, dus een voorstel van Rijkswettersteert van uitsluiten de natuurgebied. En dat viel voor eilanders als een klap in het gezicht. Ken ik dat, Sassizer?
0: Ik weet het niet of het, nou ja, klap in gezicht. In ieder geval is iedereen behoorlijk wakker. En even aan het kijken van, wat gebeurt hier nu? En ik denk wel dat daar 12 mei best een druk bijeenkomst zal worden.
1: En je vindt het ik net een redelijk voorstel. Je zegt het nutter ik net van hier.
0: Nou, dat weet ik niet. Dan moeten ze dat eerst goed laten zien en onderbouwen. En ik vind het jaar rond.
1: Dat had ze net die in.
0: Nou, nog niet. Ik heb dat nog niet gelezen in ieder geval. En het jaar rond vind ik vooral heel bijzonder. Ik kan me best voorstellen dat je zegt rond broedtijden van vogels of andere beesten. Prima. Daar kan iedereen ook nog wel weer wat mee. En dan kunnen mensen. De eilanders zijn helemaal niet die daarin altijd hartstikke vasthoudend en stug. We willen best daarin meekijken en meebewegen. Maar het jaar rond lijkt mij niet nodig.
2: En dat zei Christa Oosterbaan. Ze is steertelid voor de Partij van de Arbeid. Rijkswettersteert liet in een eerste reactie weten dat de voorstellen voor de Noordsvaarder en de Bosplaat nog lang net definitief binnen. Er komt nog een milieueffectrapportage. En dan kunnen alle belutselen en oerheden nog mooi praten. Ze litten Wutvierder Witte.

0: Dan Hartman, wie dat, my Relight My Fire. Het is het laatste nummer dat we draaien in de eerste Jelle Hoeren van Disse No in Friesland. Dadelijk dan krijgen we het nice, my Lars de Leeuw. Hij stiet er ook klaar voor.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die no on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
6: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Trulies met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Nou, het is op een per seconde naai. Jelvien, dus heegste tiert voor het Nijs uit Friesland. Maar Lars de Leeuw.
18: Te warm om te werken? Net.
0: Nou, hier gaat dus echt wat mis. Mijn technicus is er net. Dus ik moet even zien hoe ik dit verder oplos. Ik weet wel wat ik doch. Ik jou het wut. Lars de Leeuw voor het Nijs.
19: Dank u wel. De politie had een zo'n 20-jarige man aanhouden op verdenking van belutsen niet bij een stekincident in het AZC van Snits. Een 39-jarige man rekken juist de jong licht verwoenen ons in Jerm. Hij is behandelen bij de huisdokterspost. De politie docht onderzoek naar wat de kekbad is. De vertochte die zit nog verst en wordt jet. Om de Edisonstraat die Frensch is van de morgen een man verwoenen rekken, doet de lading van een trailer loskeert. De man kwam net toch vast te zitten onder rol dakleer. Omstanders die slagen erin om de man te bevrijden. Daarna had de brandwacht hem uit de trailer hellen en oerdroegen onder het ambulancepersoneel. De man is mooi onbekende verwoeningsoerbracht naar het ziekenhuis. De handhaving van Zuidwest-Friesland had juist de jong 12 mensen van de A-Zoon bij Nijlon hellen. Ze kuieren daar omdat ze wat verlen hingen op het dik. De baas die hebben de mensen haar volgelitten naar een veilige locatie. En daarna had de handhaving 2 keer een proces verbaal opmaken. Als dat op een sneldiek verliest, mast altijd 112 belly. Stap nooit zelfs de sneldiek op, waarschuwen de handhavers. Vincent van Sliedrecht hoort op als haatcoach van de Ljouwte basketbalclub LWD Basket. Van Sliedrecht, die team bedaard wint, weer zo'n 2020 onverantwoordelijk voor de ploeg. Daarnaast werkte hij de laatste trein hier als boonscoach van de Nederlandse basketbalfranlie. Maar beide functies hoort hij op, omdat hij de nieuwe coach wordt van Bayreuth Basketbal, dat op het 12e Duitse niveau uitkomt in de Pro-A-competitie. Kathleen waard bekend dat LWD Basket volgend jaar net vierde giet in de B-Next League, de competitie van de Nederlandse en Belgische profclubs. En ons af hier het Nijs in Friesland.
0: Nou, dat ging in elk geval heel goed. Lars, tegen, dank.
10: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
20: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
10: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
21: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
22: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
24: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
23: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom €150 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
25: Noe in Friesland.
26: Simone Skeffer.

0: Het is fjouwe minuten hoe Jelvien aanst hebben om tinken voor de iconische reddingsboot de Insulinde die wordt opknapt, zo vlak voordat hij 100 jaar wordt. En we hebben het door een bijzondere kuiertocht, de Trije Provincies kuiertocht. En wat voor waar dat Wurzel dat Jerve Griff van Tjitske. Maar eerst beginnen we met de situatie op dit stuit. Goeiemiddag, Tjitske.
1: Ja, goeiemiddag, Simone.
0: Ja, hoe stiet het ervoor?
1: Nou, het is eigenlijk wat wisselend. De wien is wat onhellen. Stiet nou echt een vlegerige wien, zeker boeten uit. Soms zelfs even windkracht 5 en 6 in het noordwestelijk kustgebied. Ja, en verder is het op de meeste plakken ja, toch wel een beetje beroen. Zo nou en dan komt de zinnen er eens even bij. Het vaakst nou toch wel in het noordwestelijke kustgebied. En verder, ja, echt koud is het erbij net te nemen. Als, al is de wien toch wel behoorlijk fris. Schielgenau, overgraden, kwam. Mijn zinnen en wolkenvelden daar 13,6. De pijn het 15,2 op de thermometer. Ik riep is het 13,3 graden. Laaksom dan weer 13,8. En 13,1 hebben we in Friese Pjellen en Bakkeveen. Nou, wat ik verwacht is dat vanuit het noordwesten wij van de media wel stadig gewoon heel diep meer rond de van de zinnen komt. Maar dus brede opklaringen. Ja, en die opklaringen die zetten hem wel terug. Ik in de joen en vannacht. Van de media hellen we daarbij dus een maximum temperatuur van zo'n 15 graden is op gomplakken ik mogelijk. De wind, ja, die zakken dan in de joen, die het heel stadig gewoon weer wat aan. Boppelaan valt er in de nacht zelfs even fut. En dan hebben we dan minimum temperaturen van zo'n 12-4 graden. Maar heldere condities, Simone.
0: Wel een beetje koud, toch?
1: Ja, dat is wel wat aan de frisse kant, ja. Inderdaad. Ja. Ja.
0: En morgen dan?
1: Nou, morgen zetten we dus met die brede opklaringen, hè, dus dat heldere waar, zetten we uiteind. Dus dan is er een heel soort rondte voor de zinnen. Mooie uiteindzetting dus. En verder, Boppelaan in de rin van de Mianti, het ontsteen wolkenvelden en stapelwolken. En dan hebben we dus de rest van de dag een afwisseling van wolken en zinnen. Maar ja, het noordwestelijk kustgebied, die hebben we mazzel. Want daar verwacht ik dat echt dat de zinnen volle meer rondte houdt. Uiteindelijk, Jelwaai de Mianti, het hebben we dan 12 om 13 graden en in de media dan wordt het weer maximaal 15 graden op de meeste plakken. En de wind die dacht dat wat kalmer aan, komt nog wel heel duurt het na het eerste bij en is zwak ontmatig.
0: En dan komen we op die kuiertocht dat we het aanstoer hebben zullen. Wat wordt het voor waar, Tjitskind, wie kan?
1: Nou, op vrijheid wel heel knap waar eigenlijk. Een afwisseling van wolken en zinnen. De wind die het nog wel heel duurt het eerste bij waait. Ik wat meer roelaan heen waait. Het betekent dus dat die temperatuur wat makkelijker omheen in de ken, dan zullen ze dus een temperatuur van zo'n 15-18 graden hebben. Maar dus mooi droog waar. En dan de rest van het weekend. Nou, het weekend liep het wat nou onbelangend wat twee gezichten te krijgen. Sneun, een prachtige mooie dag. Zandje om 20 graden. Maar geregeld rond de verrezinnen en wat wolkenvelden ophichten. En een kalme zuid-eerstelijke wien. En dan op snijn, dan liep het de wien stadig om weer wat meer uit het maat eerst te waaien. Dat betekent dat die temperatuur waar het leger uitpakt. En er loekt een steuring. Toch wel vlak bij Usdel, zoals het nou liekt. In elk geval, er is een steuring in de buurt. Die houden we in de gaten. Want die zorgen voor de grote onwissigheid. Want de temperatuur zou ik nou wel eens wat leger uitpakken kennen. Maar ik nou wel weer wat heger. Dus een grote onwissigheid oersnijn. Maar ontitiert hebben we omheeg in de temperaturen. En bloed te droeg mij geregeld de ronde voor de zinnen, Simone.
0: Mooi. Dankjewel, Tjitske. In onderwijs, jaren we er weer.
1: Joe, want dan.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Simone Scheffer.

had slept and ik had niet, sure, ik had niet yet en ik had vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur en je lever je maar in. Mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

moment. Ik ga niet, sure. Ik ga niet, yet. Of ik ga het vergeten. Je hebt in mijn mening er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soort op een jerje ha. Ik ga net in discussie. Ik vind het vaak wel goed. Ik wil

vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier nog raad. Maar zonder al die razers, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd beluid, hoe had het gerend. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uitlaan. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid, is wat ik vaak verneem.

0: Ja, Pieter Wilkens, hoor het gebrek aan actieve herinneringen. Niet zo'n neertje, ik had vergeten. Nou, sneeuw, 9 mei wordt de 16e editie houden van de natuurlijke kuiertocht, de Trije Provincies Kuiertocht. Maar start en finish in Bakkeveen. Bijzonder om deze editie is dat de Trije regionale omroepen in het noorden, RTV Noord, RTV Drenthe en Omroep Friesland, ook een bijdrage leveren middels een live uitsturing op radio en televisie tussen 12 uur en 4 uur middags. De Trije omroepen vieren dit jaar dat ze 80 jaar bestaan en maken in het ram daarvan dit hier een aantal maatschappelijke uitsturing. Op de telefoon is nou Jan van Dalen van de organisatie. Goeiemiddag.
1: Ja, en goeiemiddag, Simone.
0: Ja, hoe ligt het met de tarierings van de tocht?
1: Nou ja, we zijn er eigenlijk wel zo goed als klaar voor. Het draaiboek, we hebben 100 schema.
0: Ja.
1: Vreed en zaterdag op tijd zetten we de routes uit. En dan zal het heven.
0: Ja, en hoeveel kuien dus verwacht je maar bij deze tocht?
1: Nou, meestal zitten we rond de zandje 100. Dus kan wat meer en wat minder wijzen. Maar ja, ik ga superkrijg goede waarbericht niet yet. Dus ja, ik denk dat de zandje 100 wel helie.
0: Ja, het is maar goed dat je het net op snijden toch hebben krijgt van Tjitske yet.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja. Dat zijn we verhoren. We zitten altijd op het 12e zaterdag in maaien.
0: Ja, zo is het. Ja. Als mensen daarom maait willen, wat ben dan de afstanden? Is dat vast?
1: Ja, maar je kan ook variëren. We hadden afstand tussen de 5 en de 40 kilometer. En je kan onderwijs nog uitsnijden als het te lang wordt. Dat kan, alleen als je moet er wel in rekening houden dat sommige rustpunten dan misschien niet eerder binnen. Als je hopen te starten en dan de kwart afstand door, dat gaat misschien een beetje moeilijk. Maar normaal gesproken kun je onderwijs nog een route nemen als het je te volgen wordt.
0: Ja, ja, en je komt bij alle routes terug de Trije Provincies?
1: Ja, behalve minder dan 10 kilometer. Want ja, het start- en finishpunt is bij het zwembad in Bakkeveen. En die afstand naar de Trije Provinciespunt is dan hemelsbreed zo'n 4 kilometer. Dus de wandelaars van het 10 kilometer komen langs. Maar minder dan 10, dat lukt net.
0: Nee, nou, moet ze maar even wat langer rennen. En
1: ja,
0: die routes. Ja, die routes, kun je er wat over vertellen?
1: Het hebben we eigenlijk altijd wel. Dit wordt de 16e keer dat we het organiseren. Bij hoog gevarieerde routes. Meestal gaan ze toch de landerijen en natuurgebieden. Soms is er een stukje wei bij. Dan lukt het even net oors. En ik denk dat we dit hier. Ik ben trots de natuur bij haar. Ongeveer de helft dat ik als in Schot. Wat weilanden. Laan, reden, paden. En zelfs wat akkerlaan wij wel heen gaan.
0: Oh.
1: Want ja, er komt steeds meer akkerlaan in deze omgeving. Hè. Er komt minder kei en dergelijke. Dus ja, het verordert wat. Maar dan wij gewoon wel heen.
0: Ja, er is
1: een. Er zijn niet te stekjes, maar, ja. Maar toch.
0: Ja, het is een grote diversiteit, Jerk Wol. En ja. Er is een goed doelkeppelen aan de kuiertocht. Wat is dat?
1: Ja, dat is een stichting Vivel. Dat is een stichting die hulphanden opleidt. En die is vestigd in Grijnsland. En daar ben ik mij in contact kwam voor hier. En die is nog voor 12 jaar onze goede doel. En ze leiden honden op voor de blinde mensen bijvoorbeeld. Ja. Maar ik mensen die psychosociale klachten hebben. Zoals dat ze wat minder omgaan kunnen met mijn oren meespraak in de buurt. Dan kunnen honden dan mij helpen om het wat te begeleiden. En daar leiden ze de honden voor op.
0: Ja. En nou even over die omroepen. Hoe zegt de geerwerking met Omroep Friesland er op die dag in Zuid?
1: Ja, wat ik weet is, hier komen bij mijn mobiele studio. En er zijn een aantal interviews binnen gepland. Ik mijn meesten in de omgeving die wel een beetje weten wat historisch van het drie provinciën punt is. Het buurtschap Alles Oog. Dus daar ben ik honderd keerlijke verhalen voor te verzinnen. Hoe kom ik bijvoorbeeld aan de namen Alles Oog? En ook ik bij de rustpunten. Daar ben waren 5 rustpunten in totaal. En daar ben ik bij lokale organisaties. Zoals een korfbalvereniging, een plattelandsvrouwen. Een buurtvereniging. En iemand die doet het voor de KVF kankerbestrijding. Die meestal ben ik al hier in touw. En daar ben ik de verslaggevers. Ik ben deel van een van de omroepen.
0: Ja, nou, dat belooft een hele mooie dag te worden. Tig dank dat je even aan de telefoon komen wonen om hier hoe te vertellen, Jan van Dalen. En vooral een hele mooie dag te wensen.
1: Dank u wel, het is best.
0: Doeg.

0: Wat een lekkere versie van dit nummer, I'll Be Your Baby Tonight, van Robert Palmer, wie dat. De iconische reddingsboot Insulinde, 14-2022, zijn 100ste jetty. En om dan goed voor het lucht komen te kunnen, had de boot een restauratie nodig. Met help van een crowdfundactie is er al maar uiteindzet. De Insulinde is een begrip en veer altijd bij de Skans, dat is bij de Lauwersmar, eerst mijn hoorn, in Friesland, maar leidt nu bij het Nationaal Reddingsmuseum in Den Helder. Verslagjouwer Arjen Visser, reiziger van de Moon, oh nee, Den Helder, en maak de volgende bijdrage.
1: Ja, hij leidt de plak. De Insulinde had de werf bereikt. En daar zul je nou de komende tijd lessen voor opknapwerk. En ik zit hier met de museumprojectleider van de restauratie van de Insulinde. Zit ik hier in de machinekamer van het schip. Ja, Robin Brink, wat maakt het dit schip nou zo bijzonder?
2: Het bijzondere aan dit schip is dat het de allereerste stalen zichzelf richtende reddingboot ter wereld is. Dat wil zeggen dat als het schip in een zware zeegang om zou slaan, dat het dan vervolgens zichzelf weer overeind zet en op die manier weer door kan varen.
1: Oké, dat is wel bijzonder, want een zichzelf weer rechtopzettend schip, de allereerste, over welk jaar praten we dan ongeveer?
2: We praten over 100 jaar terug. In 1927 is het schip in de vaart gekomen. Dus eigenlijk op het moment dat we nu aan het interviewen zijn, werd het schip gebouwd.
1: Dus er zit al een hele geschiedenis aan. Kunt u daar eens wat meer aan vertellen? En dan specifiek over de link die dit schip heeft met Friesland.
2: Het schip heeft als reddingboot in Oost-Mahorn gevaren. Ja, daar was het stationsschip en daar heeft het heel veel reddingen gedaan, heel veel mensen gered. Ja, nuttig werk gedaan.
1: Weet je ook hoeveel mensen hij heeft gered?
2: Nou, dat is een strik van. Ik dacht 300 zoveel, maar dat zou ik naar moeten kijken.
1: In ieder geval meerdere honderden dus. Maar goed, het schip, bijna 100 jaar oud. Het heeft de tand destijds wel redelijk goed doorstaan, maar nu is er toch wel wat opknapwerk nodig. Kunt u eens vertellen wat er precies aan het schip moet gebeuren?
2: Ja, wat we gaan doen is het casco-onderhoud geven. We weten dat er een aantal slechte plekken in het staalwerk zitten, dus dat moet gerepareerd worden. We checken of het onderwaterschip helemaal in orde is en waar nodig gaan we daar ook restauratie doen. Dat was de ene voorwaarde van is het schip voldoende, het staalwerk goed genoeg, om dan weer de komende 50-100 jaar door te kunnen. En het andere is de restauratie van de motoren waar we nu naast staan. En die zijn in slechte conditie.
1: Want kunt u het dus omschrijven, die motoren, voor de mensen die meeluisteren? Hoe ziet het eruit?
2: Nou, we zijn hier in de voormachinekamer. Het schip heeft twee machines. Eén aan het stuurboord, daar zijn we nu aan de rechterkant van het schip. En in de andere machinekamer staat de linkermotor. Het is een zescilinder Glenarvan motor, een Schotse motor uit de jaren 40. Dus eind jaren 40 is die. Was die er. Het geld is bij elkaar gehaald, 50.000 gulden destijds, door een actie van de Leeuwarden Courant in die tijd. Grote actie en daarmee is 50.000 gulden opgehaald om de oude kromhoutmotoren die erin stonden te vervangen door deze Glenarvan motoren.
1: Toen is er een actie gehouden om geld op te halen. Ook nu willen jullie graag geld hebben voor de restauratie hiervan. Want wat zijn de kosten die hiermee gepaard gaan?
2: Nou, we hebben een begroting gemaakt van rond de 650.000 euro. Dat geld gaan we op een aantal manieren bij elkaar halen. Dat is deels via fondsen. We zijn al succesvol met diverse fondsen bezig om, of al geweest en nog bezig om geld binnen te halen. En het tweede is dat een groot aantal bedrijven ons gaan ondersteunen door de manuren die we voor werkzaamheden nodig zijn, die voor het bedrijf te nemen en dat ze alleen de materiaalkosten in rekening gaan brengen. En de derde poot is wat nog overblijft, een beperkte inzet van vrijwilligers van het museum.
1: En uiteindelijk is het hoofddoel dat hij weer in vaarbare conditie is. Waarom willen jullie dat zo graag?
2: Nou ja, het schip is natuurlijk echt een sterk staaltje scheepsbouw in Nederland. En dat is het allereerste schip. Dat zelfrichtende systeem, dat is toen bedacht. En als je nu naar de huidige boten, die reddingboten die nu in de vaart komen, daar zit dat systeem nog steeds op. Maar dan in een andere vorm. Dus daarmee vertel je eigenlijk de historie van dat is ooit toen bedacht door meester Toxopeus en anderen. En dat is nog steeds toepasbaar op huidige schepen.
1: En schetst u dus het toekomstbeeld? Wat hoopt u over een jaar bijvoorbeeld?
2: Nou, wat we willen is dat precies op 100 jaar na de dag dat het schip zich meldde in Oostmoorn voor stationswerken, voor de reddingmaatschappij toen, dat we precies die dag, 100 jaar later, met het schip weer die haven van Oostmoorn binnenvaren.
0: Nou, dat zou inderdaad mooi wezen. We draaien muziek. Natalie Cole. This Will Be.

0: Friesland. Johan Terpstra is aans bij Omroep Friesland.
1: Hey Simone, goeiemiddag.
0: Ja, goeiemiddag.
1: Ja, dat is het programma. Hè. Wat houden we van je eindexamens komen erom? Hoe kunnen ze druk op de jonge rijtje terug eens? En wat mag als heet en mem dwaan om daar het beste mee om te gaan met de band? In de vacaturebank hebben we op zoek naar vrijwilligers van de organisatie van de Step Elfstedentocht en Vogels. Ja, dadelijk heb ik een partij met Bouke Harm van der Heijden. Hij is beste dokter. Vogels helpen toch hoenen hier in de tuinlezen te litten van het meidje van Nesten. Dat is zo stinkend. Nou, dat is mooi. Krijg een mooi zacht nestje van. Maar het is een goed bedoeld, maar kan gevaarlijk wezen voor jonge vogels.
0: Wat? Ja, we dadelijk. Die kinderen erin verslikken?
1: Nou, bij Glicks. Oh. Ja, dat zou kennen. Daar zouden we het erover. En daar platen bij betinken. Over hoen en vogels.
0: Oké.
1: Okay. Nou,
0: en hier.
1: En hier. Dat is hoe ik dat ken.
0: Ja, oké. Okay. Johan, een soort plezier.
1: Tien dank.
0: En meesken tussen ik. Linse Valk, Jaring de Groot en ik wens je een mooie medita. Doeg.
2: Krijgt allemaal in de mail.
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Opnieuw is een woning getroffen door een explosie in de Krokusstraat in Spijkenisse. Rond 2 uur vannacht ging een explosief af, waardoor een voordeur en ramen van een woning werden beschadigd. Het is de 4e explosie in korte tijd. Cameratoezicht hield de daders niet tegen. Eerder waren er ook incidenten in een straat met dezelfde naam in Rotterdam-Schiebroek. Er is nog niemand aangehouden. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuit dolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier, dat in Egmond aanspoelde, opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016-2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
12: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Lille. 107.5 en 106.2.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK voetbal. Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan 2 miljoen dollar, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK voetbal. Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan 2 miljoen dollar, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: De jachten waren ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant Aanhorne is zuurwekenietje on het wetter. Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: En Emma is nog 12 minuten nog voor jou. Dit is Onderwijs van Fjouwer Ontzijs, maar muziek Nijzer Eftergrond. De eerste muziek is dadelijk van Raccoon. En we draaien dan Nickel for Goodbye. En in de Nijs, Amelanders van 64 jaar en ouder. Die kon altijd maar een wagenborgpas, dat is zo'n pas van de rederij, verkees maar de bus. Maar er komt in ieder geval een Einhorn. Waarom is dat? Jij staast.
8: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
9: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
8: Doch ik mij, meen op dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjeskruidenvogels.nl.
10: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
11: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Onderwijs.
13: Maar Jan Durk de Haan.

0: zin een lied Nederlandstalig uitstapken. Marien gaat ons draaien, waar dus Kamer een Engelstalig album uit handel. Mooi Engelstalige tracks dus van Raccoon. En deze stiet er ik op, Nickel for Goodbye.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 8 minuten voor jou en goeiemiddag. Welkom bij onderwijs van deze wijs die 6 mei 2026 de dag dat Friesland Campina bekend maakt dat tientallen miljoen investeerd worden in het Siesfabriek van Warkum. Er zal meer eiwit voor onder andere medische producten maken worden.
3: Wij verwachten dat in de rin van 2028 eigenlijk al onze ontwassingen in onze fabrieken klaar binnen.
0: Het is ik erdaad dat het skilgeresteerd lid Christa Oosterbaan haar zorgen maakt over het afsluiten van natuurgebieden op haar eiland.
4: Dat gaat zeker, denk ik, een aantal ondernemers. Of het ze de kop kost, ja, ik kan niet in hun financiën zien, maar het zal zeker heel zwaar worden.
0: En weer, joh, dat de iconische reddingsboot Insulinde Hendel opknapt wordt.
5: Bijzonder aan dit schip is dat het de allereerste stalen zichzelf richtende reddingboot ter wereld is.
0: En op dit verdaad hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ons wijs, muziek, Nijs en Eftegron. Dadelijk onder oren Amelanders van 64 jaar en ouder, maar je van Takkenbieke al net meer vergees maar de bus. Koel nota wel dat je de Wagenborg pas, dat is die pas van de rederij. Sjen liet een onder buschauffeur, dan mocht niet satroor rinnen, maar er komt dus een einoen. En een grote tjenslag voor de voetbalclubs VV Lemmer en CVVO, ik op de Lemmer, want toch een flater van het ministerie van Sport ontsteert er een gat van nou haast 4 ton in de begroting voor de bouw van een nieuwe accommodatie. Dat juist aan snaljaar, maar nu is het iets voor het waarbericht in het kwad. Maar Tjitske Wibinga, ja, goeiemiddag Tjitske.
6: Een goeiemiddag. Vanuit het Noordwesten mei komen er opklaringen terug en litte zinnen meer sjen. Hierbij is het in trogsneeds 14 graden en ziet er een vlegerige mate rond vrij krachtige noordeerste wien. Vannacht binnen de brede opklaringen jouw te wien en Boppeland Del en is het op zijn kortste 12 graden in het binnenland. Morgen een heldere stad, maar een soort zinnen misschien waar. Letter ontsteent stapelwolken in het binnenland en krijgen we daar een mix van wolken en zinnen. En wordt het dan 13 rond 15 graden bij de zwak ontmatige noordeerste wind.
0: Amelanders van 64 jaar en ouder maaien van takken wieken al net meer vergees maar de bus. Dat kon nou daar nog wel, dat je de Wagenborg pas bij je hing, dat je weer zeleten onder de buschauffeur, dan mocht niet satroor rinnen. Gong om een regeling tussen de gemeente Ameland en Arriva, dat wie de jadere vervierder. Al in 2006 die Arriva een eerste proef, maar dat vergezig reiziging van 64-plussers. Q-bus kreeg ik wel de concessie en naam in december 2024 het bussen 4 uur. Maar dit bedrijf had de regeling net oor. Nam en sloeg alarm bij de gemeente Ameland. Q-bus wil een vergoeding van duizenden euro's. Ja, die wil de gemeente net betalen. Dus komt snijn en ein on dat vergezen vervier van 64-plussers. Ik bel hier maar wethouder Piet Eindsen. Ja, goeiemiddag.
7: Ja, goedemiddag Jacob.
0: Wat is nou de achtergrond van deze regeling? Waarom wie die er altijd?
7: Nou, er heeft eerder eens een regeling geweest. Dat was een proef wat je zelf ook net al aangaf in 2006. Dat is later door Arriva wel doorgegaan, maar dat is niet in een opvolgende concessie richting Arriva vastgelegd. En ook meerdere jaren niet betaald. En nu is Q-bus vanaf eind 2024 wel met die regeling doorgegaan, zonder gemaakte afspraken met ons.
0: Ja, en wanneer kwamen ze er nou bij jou op waarom dat ze zijn van we wilden geld zien?
7: Nou, ongeveer 2 maanden terug dat ze daar over bij ons kwamen en ze hadden ook een idee om een introductie, lagen ze ons voor wat mogelijk in de toekomst mogelijk zou zijn met een pasje. Maar goed, dat is een nieuw beleid. Dus wij willen eerst het oude afhechten voordat we met nieuw beleid verder gaan.
0: Weet je eigenlijk wat er een protte gebroek van maken waard van deze regeling?
7: Nee, dat kon Arriva en Q-bus konden daar geen cijfers over verstrekken.
0: Want het werd gewoon net geregistreerd. Mensen rennen gewoon terug of zo?
7: Ja, mensen laten haar pasjes zien van Wagenborg en lopen door.
0: Maar dan is het dus ook heel moeilijk te bepalen wat de onkosten binnen.
7: Ja, ja.
0: Want wat voor bedrag wil Q-bus dan hebben van de gemeente Ameland?
7: Nou ja, goed, ze hadden daar een berekening op losgelaten wat wij eventueel zouden moeten betalen. En, maar ja, wij hebben aangegeven van, nou, we willen eerst met deze regeling stoppen en we kijken voor nieuw beleid naar coalitievorming, wat er dan voor mogelijkheden zijn.
0: Maar wat voor bedrag waren er op tafel? Wat wilden ze hebben?
7: Wat zie je ook?
0: Wat voor bedrag woon ze haar dan? Wat wil je het voorstellen?
7: Nou, dat was iets meer dan 10.000 euro.
0: En dat wil de gemeente net betalen?
7: Nou, de gemeente wij zeggen we hebben geen afspraak, dus sowieso niet met de Q-bus. En B, de onderbouwing, daar hebben wij ook twijfels bij.
0: Maar nou is het de bossen dat er al maandenlang mensen dus eigenlijk vergeet met de busreis gaven, zonder dat Q-bus daar wat voor kregen heeft. Dat is toch ik net eerlijk?
7: Nee, maar daar waren ook geen afspraken tussen de gemeente Ameland en Q-bus over.
0: Maar liet Q-bus dat gewoon gaan dan?
7: Ja, schijnbaar.
0: Ze willen net geld van hem hebben.
7: Nou, wij zijn wel in redelijkheid tot een bedrag gekomen waarbij we bij een akkoord zijn gegaan. Maar goed, wij hebben daarbij aangegeven dat wij dus niet verder willen met de regeling vanaf 10 mei. En dat wij een nieuw beleid gaan opstellen vanuit het sociaal domein. En kijken wie daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. En waarbij het voor anderen niet nodig is.
0: Want
7: qua inkomenpositie.
0: Wat denk je dat er mensen echt in financiële nood komen, doordat deze regeling voortvalt?
7: Nou, dat verwacht ik niet. Maar goed, er zijn altijd mensen die op een minimumgrens moeten leven, helaas. En als dat al een probleem zou kunnen zijn, dan gaan we daarmee in gesprek.
0: Ben ik nou wel benijd, dan ben je litten nog wat rond. Dus ja, dan ben ik nog coalitieonderhandelingen en er weer wel een voorstel van Q-bus.
7: Nou ja, goed, er lopen coalitieonderhandelingen voor een nieuw college. En het is denkbaar natuurlijk dat een coalitie daar afspraken over wil maken. En het tweede punt is, vanuit ons sociaal domein hebben we dit jaar in de planning staan om te kijken naar ons armoedebeleid. En daar zou je ook iets in op kunnen nemen.
0: Ja, het zou kunnen, maar er is niks zeker op dit moment.
7: Nee, zie je, het college bereidt dat voor en de raad die zou dat kunnen omarmen of die zeggen van het hoeft niet. Maar dat is dan aan de raad natuurlijk.
0: Ja, voorlopig dus is het 10 mei, is het dan al dien of kun je op 10 mei voor het laatst vergezen reizigen?
7: Tot 10 mei hebben we aangegeven.
0: Ja, dat is niet zeggen, dan is het niet al mei de laatste datum, dat zou te snel voor het laatst zijn.
7: Ja.
0: Nou ja, Waterke Broek van Maatje wil maar er dan dus rabbij wezen. Wethouder Piet Eindsen van het Ameland, dank u wel voor jouw bijdrage.

Dat zou geweest van de ene vervelende financiële tienvaller naar de andere vervelende tienvaller. Dan net op het Ameland, maar bij de voetbalclubs van de Lekker. Daar is eerst aanst meer hoor in onderwijs. Nou is hier Amy McDonald.

0: De hart van die radioshooters.
1: Och, heerlijk, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al commercieel ingesteld.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, tegen. Heel goed eruit.
2: Maar dan wordt meer.
3: Zonder meer?
2: Dan wordt wat oors.
3: Je bent een beetje op de blauw van alle meisjes, hè?
0: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, te mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik weet ervan.
2: Maar ik het lijst
3: en
2: lijst.
3: U gebruikt en biedt goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielet.

0: Uit 89, met die dat band Queen een beetje oezien hichtepunt heen en weer. Een hele grote hit waard dit dan ik net meer, maar toch nog een netjeze nummer 16 notering in de hitlisten in Nederland.
1: Dit is Omroep Friesland
2: Onderwijs.
0: Ja, een grote tjinslag voor de voetbalclubs VV Lemmer en CVVO op de Lemmer. Terug een flater van het ministerie van Sport ontsteert er een gat van haast 4 ton in de begroting voor de bouw van een nieuwe accommodatie. De clubs CVVO en VV Lemmer die gaan takken simmer terug als inenvereniging. FC Lemmer zal dat heten, fusieclub Lemmer. Noodzakelijk voor die fusie is dat er een nieuwe accommodatie komt op de velden van CVVO. De club die ziet op 5 januari dan ik stipt om 9 uur achter de computer om een boze subsidieaanvraag te dwan. Want de eerste onmelders die zo'n geld krijgen, de oor net, maar het systeem roept vast. En het ministerie zei dat het net meer mogelijk is om te bepalen dat Lemmer de gauw bijwieën. En dat had dus grote consequenties. Ik ben hier mijn voorzitter Andries Bootsma van de voetbalvereniging van de Lemmer. Ja, goeiemiddag.
3: Ja, midje.
0: Wanneer jij hem nou dat het misging weer?
3: Eind april kregen we een berichtje dat in een appjes van de stuurgroep dat ze dat aanpassen hier. Ja, dat was voor u wel een dikke domper.
0: Ja, want het ministerie zei dat net achter Helling is dat je hem bij de eerste jaren. Dan denk ik, maar in zulke systeem zit toch logfiles en zo. Hoe kan dat nou?
3: Nou ja, dat toch niks. Ze zitten een beetje naar de meunen daar. Dus ze kennen ik achter de helft van tot op het moment dat het verder om welke aanvragen de boekboei wie het weest. Maar uiteindelijk heeft ze besloten om alle aanvragen in een grote koker te gooien. En uiteindelijk heeft er een notaris die het trokken. En nou ja, van de 154 aanvragen staan wij op nummer 1584. Dus en dat je dan betekent dat er 43 een heel miljoen beschikbaar is, die is dan bij 40% wel op. Dus dan moeten we wel heel veel geluk hebben dat voor u is heel veel mee gezitten met A, lietse bedragen, of B, dat ze net dat de aanvraag net helemaal volledig is. Maar ja, vooral dan geven we daar net van u.
0: Nee, de realiteit is misschien dat je hem maar niks achterbouwt.
3: Ja, bij Ginder, ik denk dat de kans groot is dat wij dit jaar net in aanmerking komen voor die BOZA-regeling.
0: En wat budget dat dan voor dat sportcomplex? Ik heb begrepen dat dat 12 miljoen euro, de totale investering 12 miljoen euro is. Hoe kan dat dan op gebouwd worden?
3: Nou ja, die 12 miljoen is er is een nijbouw. Er komt aan de voorkant bij Sportpark 3 komt een nije accommodatie voor kleedkamers. En de bestaande kantine en kantine met kleedkamers, dat zou verbouwd worden. Dus ja, dat rond nou wel vertraging op. We zijn nog in de running voor nog een perore subsidie aanvragen. Dus hopelijk dat we daar wat meer geluk mee hebben. En buiten dat feit hebben we natuurlijk al een subsidie thuis zijn door de gemeente. Maar mij duidelijk wijs dat dit voor u wel een dikke domper is.
0: Ja, want een god van 4 ton, ik zou zeggen, we hel je dat wij.
3: Ja, nou, 4 ton, het is oude ronde, Bob. Maar u de subsidieaanvraag, om precies te wijzen, 366.000 euro. Maar dat is natuurlijk een aanzienlijk bedrag. Op voorhand, dus dat wordt natuurlijk een hele... Ja, dat wordt dan een hele puzzel om dat weer allebei bij te krijgen. En om daar dus dat, ja, het zal haast net door ze inhouden dat u ze verbouwing of verbouw in ieder geval vertraging op weer dronnen. Ja, dat is natuurlijk uitermate spietig, want en we wisten wel bij aanvang van het seizoen dat net alles in één keer realiseerd kon worden. Maar goed, met de plan die we hier gingen we er wel vanuit dat we aan het einde van het volgende seizoen dat we de accommodatie er wel bij hebben staan. Zodat we dat voor regen hebben.
0: Ja. En dat die er net is, wat betreft dat dan voor de fusie?
3: Nou, aan de fusie verorent niks. In de ALV's van beide verenigingen ben akkoord gewoon met de fusie. Dus die fusie is een feit. En we voetballen op 1 juli. In juli dan hebben we een nieuwe club. En met de subsidie die we van de gemeente krijgen en die we hebben, hebben we wel goede hoop dat we in ieder geval die nijbouw kunnen realiseren. En maar aanvang van het seizoen kan iedereen gewoon voetballen. Alleen nog, het is duidelijk dat de verbouw misschien op zich het waard is. En dat is natuurlijk hartstikke spietig.
0: Is er nog op eerste manier beroep mogelijk bij het ministerie?
3: Nou ja, we zijn over, dat is ik de reden dat, dat Jim en ik bellen. We zijn natuurlijk juist benaderd voor het NOS. Dus we zijn wel, en alle meerdere stuurgroepleden van UTV willen nou aan alle kanten benaderen. Dus dat is op zich alleen maar goeie. Want het is natuurlijk heel vreemd dat een regering de spelregels gaandewij een aanvraag geeft voor oren. Ja, dat viel natuurlijk heel onwerkelijk. Hetzelfde als bekeerd de voetbal in en de scheidsrechter zei in de tweede helft in de partij, maar met 15 man voetballen. Ik bedoel, dan, dat is ik oneerlijk en dan kent er niks aan waan. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk lullig voor degene die te let wieden. Maar goed, wij zien het echt bij de eerste. Ja, dan hier het eerlijke weten dat, dat we tot aan het moment dat die vertrouwen hier zijn degene die toen op tijd en volledig hier inzetten, dat die er gewoon sowieso bij zien. En dat ze dat restant, degene die dan de dupe wien, dat ze die letter toevoegen. Maar goed, dat is net gebeurd. Dus ja, daar moeten we met dealen. Maar het is wel een domper, dat is duidelijk.
0: Dat is duidelijk. Andries Bootsma, dank u wel, voorzitter van VV De Lemmer. En daarmee is het hartstikke oude vier. In Engeland had korte tijd bronwest in een garage. Hoe dat zit, dat juist aansten van Simone Scheffer.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit hier 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuiri mai, of Harkje en Sjogmai. Naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het had nou correct die oude vier geweest. Hoe die bron dus in Engeland, maar ik hoor de beruchten Simone Scheffer. Goeiemiddag.
9: Goeiemiddag. Twee wenningen in Snits binnen deze week op slot zet vanwege een gruttal hard en softdrugs die er ontroffen binnen. Borgemaster Janne Wietske de Vries had een wenning voor Iemannen sluiten in dat hoes onder Frederik Hendricks zitten, waar te verschaten harddrugs en materiaal voen dat bedoeld is voor de handel in harddrugs. En een hoes onder het gangboord waar een gruttal softdrugs dat bedoeld is voor de handel en ik materiaal om hennep te weken voen. Dat hoes is voor treienmannen sluiten. In Engelem had kwartetiet brandwest in een garage noemken een hoes aan de Da Groeneman stritten. De brandwacht schaalde op naar middelbrand, maar bij onkomst die blikken dat de situatie tafel. Er weer een tweede brandwachtploeg onderwijs, maar die koe weer om naar de kazerne. Oor brandwachtleur hebben een verkenning die in mijn heegwerker. Het vuur is uit, voor zover bekend, bent er geen verwoenen van. En Friesland is in 2020 gastheer van de Vis Passage Conference 2020. Dat is bekendmaken tijdens een conferentie van dit jaar in de Verenigde Staten. Van zon tot mei 11 juni, takom hier dus, komen experts uit het hele wereld naar Leuta voor een wetenschappelijke gekomst over vismigratie en wetterbeheer. De kar voor Nederland had te krijgen met de sterke positie op het meet van wetter- en natuurherstel. Een wichtig voorbeeld is dan ook de vismigratierivier in de Oosterdijk, die zorgt voor een open verbinding tussen Waadzee en IJsselmar. De conferentie valt te jaren met de opening van dit bijzondere project. En in Haans is toensiond met Thies die de parkeergarage bij de terminal dicht. Dat vertelt rederij Doeksen. Het had te krijgen mooi werk voor de werinrichting van de Waadpromenade. Doeksen vreeg het de borden te volgen en rekken te houden mooi een beetje extra reistijd. Reizigers kunnen de auto parkeren op P1, 2 of 3. En als mensen de auto nog in de garage hebben, nou, dat is een opluchting. Die kunnen vol gewoon weer uit.
0: Dat scheelt dan weer. Ik ben wat triggeren toch die domina
9: Ja.
0: Groneman stritten.
9: Ja, wie is dat?
0: Ja, dat wist ik dus ik net. Nee.
9: Is het opzocht?
0: Nou, ik bezocht het ving, maar kent net vinden.
9: Nou.
0: Er is dus wel een stritten nog aan neemt. Een vrouwelijke dominee dus. Groneman, maar waar zoet wezen? Weten mensen dat? Had je hem Engeland maar binnen. In weten wat domina Groneman voor belangrijkste dingen heeft in Engeland. Dan willen we dat heel graag weten. Toch?
9: Ja, ik zie inderdaad. Maar er is wel een industriële handelsonderneming.
0: Groneman, ja. Dat zat net nog niet.
9: Nee, dat is er net.
0: Nou, oproep dus voor domina Groneman. Misschien komen we er nog achter in deze uitsturing. Dan nemen we dat ik weer mooi. Weet u in elk geval achterkomen, is het waar voor de komende dagen. Dadelijk mooi het Sitske Wibinga.
10: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
11: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
10: Toch ik mij, jouw de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
12: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan de Orne. Kies het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuur knietje on het wetter.
13: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
14: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
15: Onderwijs.
16: Bij Jan Dirk de Haan.
17: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: 4 minuten oer Jelwe Vrieven is nou. Reddingsboot in Zulinde is vanmorgen op de werfkaam in Den Helder. De reddingsboot besteedt takken hier 100 jaar, wordt nou opknapt. De in Zulinde en die veer altijd bij de Skons, bij Eerstmaharden, bij de Lauwersmaar in Friesland. Maar de vraag is, ja, wat maakt het die boot zo bijzonder? Wat is er in het verleden aan je maar gebeurd? Wat voor reddingen ben er maar uitviert? Willem Wildstra die had een skoft maar via maar de in Zulinde. En wij hadden dadelijk zijn verhaal. Maar eerst nou tijd voor het Waarbrugt, maar het Sitske Wibinga. Ja, goeiemiddag.
18: Een goeiemiddag, Jan Dirk.
0: Sorry, ik moest even de goeie microfoon erbij zitten. Dat zegt al dat het lampje het net hier.
18: Ja.
0: Dus het wiel heel toek vandaag. Dus nou, eerste punten ben al binnen.
18: Yes.
0: En dan nou nog een paar punten voor het Waar van Jood. Want nou ja, ach. Twee ging juster, maar...
18: Nee, maar het hing er wel heel bot van al dat je wie in Jood. Want het noordwestelijk part van de provincie, daar wie het eigenlijk wel heel aardig. Ik op de Waterland een heel soort rondte voor de zinnen. Wielst inderdaad het zuid-eerstelijke part van de provincie. En dat is nou nog heel tijd het geval. Aardig wat tjokke bewolking. En het wie van een beetje doet ik je herinneren, die het ik prachtig mooi te zien. Want in het veen, daar, nou, daar begon de zinnen wat terug te brekken. Maar wielst ik in mijn achteruit, sjog spiegel, zeg, de wie, nou, daar hong wolk. wolken die het echt zwier wien van het rijnwetter. En het het, ik wil even rijnt. Ik verwacht je krekt oer de Friese grens in omkrieten van Stienwijk. Daar moet wat vallen wezen.
0: Hebben de waarnemers?
18: Ik ken daar wel meesken, maar die
0: hebben... Ze hebben net onder de sneltoets.
18: Die heeft net onder de sneltoets staan. Nee. Maar ik heb wel foto's binnenkrijgen van Ian in Utjerreveen, waar je die liet ik mooi zien van mooie foto richting het zuid-eerst, maar echt die hele zwiere bewolking en naar het noordwesten dat het echt een stuk luchter is. Dat is eigenlijk wel het beeld van Joert. Dat liet de temperatuur eigenlijk net zien en dat komt omdat er natuurlijk weer die nat-eerstelijke winst hier die dan hield die het echt wel fris is. Op Skielge de leegste maximum temperatuur. 12,2 graden. Kwaaim ziet op 13,7. 16,1 is het worden in de pijn. Grauw 15,9. Laaksem is het uiteindelijk 15,2 worden. Frieske Pjern en Waske, maar daar is het net warme west als 14,7. Maar ja, dat is eigenlijk mij wat helpt van de zinnen. Uiteindelijk dacht ik wel noffelijk.
0: Ja, noffelijk is het wel, maar het is wel een groot verschil met wat we vorige week gewend waren.
18: Absoluut.
0: Dus ja. Daarom. Ja, het is een stuk koeler. Hoe geven we de jongen in de nacht in?
18: Nou, mijn opklaringen. Die opklaringen werden we hier die in het noordelijke part van de provincie echt nou om mij te krijgen hebben, die zetten terug. Die loeken over de rest van de provincie heen. En daarbij zult de wien eerst steenbloeien. Maar in de nacht valt die eigenlijk fut, zeker boppenlaan. En dat zwaart ervoor dat de temperatuur daar wel weer aardig onderuit zakje kan. Ik heb een 3 graden als minimum temperatuur steen, maar 12 graden is ik nog wel mogelijk. En dan op de watereilanden weer enkele graden heger voor zelfs. Maar de wien die daar nog hield iets matig uit het nat eerst maar waait. En die viert nog hield iets wel wat frisse lucht aan.
0: Wanneer ben je ijsheilige, Nickelweer?
18: Nevens mij is dat 6 maaien.
0: En dat is jouw, toch?
18: Ja.
0: Is dat het op psychiatrie, hoe het met de ijsheiligen zit? Dan kunnen we ondertussen verder praten. We kunnen nog wel te volle vragen uitsteken, omdat ik nog onder thuis te vragen. Want we moeten nog niet weten hoe het met Domina Groneman zit.
18: Ja.
0: Ja, we wijden weer helemaal uit. We wien we bleuren. We gingen het door Jon even vandaag. We gaan verder bij morgen.
18: Ja, we gaan verder bij morgen. Want vannacht is het dus helder en dat zet morgen je dus verder. We hebben morgen dus een hele mooie uiteinzetten van de dij. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. In de rin van de maand die het ontsteende wil weer stapelwolken. Zeker dieper het land in. In de media hebben we daar echt een mix van wolken en zinnen. Wilst, ja, de waterland die hebben morgen weer prijs. Daar schiet de zinnen echt weer volop. Maar nog wel heel die wat eerstelijke streaming die dat het morgen alweer wat kalmer om. En dan hebben we morgen een maximum temperatuur van zo'n 15, misschien wel 16 graden per provincie in. En op de waterland viel de stiekem wel een gratis stretje. Dus al met al morgen ik echt wel een hele mooie meid is daar.
0: Ik zeg even naar Jaring de Groot. Hebben de IJs heilig een vond?
19: Ja, het is zelfs hoe traai daar. Het is al want er met 14 maai.
0: Dus,
19: en dan had ik een site van een beetje een tuinbedrijf. Die zei dus inderdaad dat de planten die staan nog net plantje koer, dat dan de tiet komt dat het dat ze boeten zetten.
0: Ja, Jensie ziet altijd onder oren voor, heeft ze mij. Ja. Dus nou, weten we dat ik weer iets hillig en hebben we nog net gewoon. Dan moest ik alles maar weten. Hè. Elke domme, dubiele vraag die ik stel.
18: Ik zie het vifty tussen de tretje en de size. Maar nou weet ik weer die size waar je komt. Dat komt van 6 januari. Maar dat het weer, dus weer wat doorzetten.
0: Is dat drie koningen?
18: Ja, net voor mij al, ja.
0: Maar we dat weer op zieken? Ja, dat drop ik gewoon net.
18: Nee.
0: Eens even zien. We hebben juster of morgen hoorn.
18: Ja.
0: Dan geven we nog even vreters neun.
18: Ja, pak ik die er nog even bij. We hebben te krijgen maar omheegeerende temperaturen. En dat komt omdat die wien stadig gewoon wat meer eerstelijk ont zuid-eerstelijk wordt. Vreed 18 graden, sneun 20 graden, jippen de provincie in. Mij geregelde zinnen daarbij. Echt, dat worden de 12 noffelijkste dagen van deze hele week. Snij, daar zit een heel soort onwissigheid in. Dat lees ik in het waarbericht op televisie uit. Dat kent twee kanten op. Als we mijn wat eerstelijke streaming te krijgen hebben, dan pakken de temperaturen gelijk een heel stuk leger uit. Dan houdt het echt op met zo'n 14, 15 graden. Maar houdt de zuid-eerstelijke wind staan, dan zou ik op snij nog wel 20 graden willen kennen. Maar dan hebben we in de joentie het wel te krijgen met een enkele bui. Dus ja, een grutte onwissigheid. En nou ja, verderop in de week zullen we wel dat de temperaturen echt zakje, maar dat is voor Snijn nog net het geval.
0: Ja, kruil telefoon.
18: Ja.
0: Ja. Wie dat Ian Oude is, Hilligen? Of gaat het door de Drie Koningen?
18: Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk.
0: Of is het door dominee Groneman? Dus, dat ken ik nog heel niet. Wist u wat hoe dominee Groneman lid maar weten? In Engelen. Een verneemde persoon daar. Dus 06-20-4-9-9-1-9-9 of de app van Omroep Friesland. Tjitske, dank u wel.
18: Graag Ian.

0: Muziek uit Friesland van Andries de Vries. Dit weer Nijakkoord.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: De reddingsboot Insulinde is vanmorgen op een werfkaam in Den Helder. Het is een iconische reddingsboot. Hij besteedt takken meer 100 jaar en wordt nu opknapt. Die Insulinde is een begrip en veren altijd bij de schoons. Bij Eerstma Horten, bij de Lauwersmaar in Friesland. De restauratie zelfs van 650.000 euro kastje. Een pad ervan moet maar crowdfunding binnenkomen. Oud-stuurman van de Insulinde is Willem Wildstra. Die weer vanmorgen even bij de Insulinde doet er de werf op gier. En Wildstra die vertelt toen eens hoe zien tijd op die Insulinde.
3: Dat weer een bijzondere tijd, want ik weer fulltime zeeman, zeg maar. Ik voer op kustvaart hier boven de eilandendel. En mijn vrouw en dochterke, die wenden in Dracht naar de Wal. Nou, dan snap je het wel als man van hoe zo best. Dan ben je er al wat kribbel, you know? En toen stond een advertentie in de kranten van stuurman gevraagd op de reddingsboot Insulinde, de Oostma Horn. Ik zeg, elke week zei ik de Tour van Weren met Peers en Moeder God. En toen dacht ik, daarachter. En toen had ik erop schreeuwen. En toen weet ik net al de eerste. Maar ik ben toch aangenomen als stuurman op de Insulinde. December 1964.
4: En hoe weet hij het?
3: Na de tijd had ik altijd het gevoel gehad dat het een wonder gebeurd is dat ik dat worden ben. Want ik weer echt, nou word ik eigenwijs, hè? Ik weer op en top zeeman. En dan kom ik bij een reddingmaatschappij, jongen, wat nou dat weer op mijn hart schreeuwen. Echt weer. En dat had ik hier en daar. Eerst op Insulinde en later op de Gebroeder Rude. Ik ben als stuurman begonnen. En later ben ik schipper weer op de Gebroeder Rude.
4: En wat is dan het meest bijzondere dat je mij maakt op de Insulinde?
3: Ja, dat weer in februari 1965. Mijn zwierst warm waar, boven Schiermonnikoog. Een Noordschip in moeilijkheden. Terug een oorschip die er al 6 meesken van boord helpen. Want het schip weer zinkende. En wij komen erbij. En toen leidde al wat voorroer, maar er waren nog 2 mensen aan boord. De kapitein en de machinist. Die moesten in eerste instantie net houden. Is te begrippen. Maar door de zware zeegang konden we zien dat het net klaar kwam. En toen op een bepaald moment zinten we de zakken tegen de skin. Toen moesten we komen en toen hebben ze er al plukt. En vlak daarna is het schip ik zonken.
4: Maar wat is de situatie van het schip nou?
3: Nou, heel bijzonder eigenlijk voor u. Want over hier wordt er dus 100 jaar. En er met prachtige boeken over verschijnt. We weten de historie. Je weet eigenlijk perfect wel. En een bekomstigheid weer in 1950. Toen waren eigenlijk de kromhoutmotoren die er toen instien, waren eigenlijk, ze waren te zwak en ze waren enorm versmargend. De roertvlokken kwamen tot de squashje uit. En toen zei Mees, directeur van de reddingmaatschappij, eigenlijk wat we naaien moeten horen. Toen zie je de reddingmaatschappij net zo goed in de slappe was. En de redacteur van de kranten, zeker meneer Kuiper Sikkema, die had toen in Friesland een actie op poort gezet om te zorgen dat de naaien motoren in de Insulinde komen zoen. En dat had 50.000 goenen toen opbracht. Toen ben deze motor die er nog in steen, ben in 1950 erin kwam. Dus ik is naaien, die ben inmiddels zo'n 70 hier. En nu komt er op een helling en die motoren maar één grote beurt had. Uw klein comité van Ed en Witse en mij hebben gedacht, misschien kennen wij daar wat aan mij doen en we gaan doneeractie op touw zetten met een QR-code en we zullen lezingen horen en we hopen dat we dat presteren kunnen om mij te helpen om die club voor renovatie.
4: Ja, want het doel is natuurlijk vanzelfs dat die insulinedrazen weer tip-top bijloopt en dat het stukje skeetnis bewaren blijft. Ja, wat zou je ervan vinden als die drazen weer kreers bijloopt?
3: Ja, dat is zeker het doel en de experts hebben vastgesteld dat dit skip kan nou wel 50 jaar mee. Net als de reddingboot, maar wel als visitekaartje van dit museum hier en promotiedoelanden kunnen gebruikt worden. Nou, dat is toch fantastisch dat je 100 jaar bent en dat eventueel voor bepaalde doelanden wel 50 jaar mee kan. En dat wordt van harte stiepje.
4: Want hoe is dat voor jou persoonlijk?
3: Ja, het doet me wel wat. Ik vind het mooi. Voor mij is het ook mooi. Ik ben als jong broekje. Van 24 jaar ben ik daarop gekomen. En dan ben ik 84 en dan steek je nog op een wal. Nou, dat is toch toppie.
0: Zeker. Het is een mooi verhaal van Willem Wildstra. Hoe ziet hij het op de Insulinde? Takkemier zal die vernijde Insulinde, die reddingsboot dus te zien wijzen bij de schoons bij Eerstma Horten, om het jubileum van 100 jaar te vieren. Ja. UB40 nou.

0: is van Jobby 40. It Happens Again. Het is wel bijzonder trouwens, dat is hier een tekst op Yes, op dit nummer. Want oorspronkelijk in 1988, toen hier band dit nummer al. En toen zit er helemaal geen tekst bij. Dus pas in 1983 kwam. En dat weer een tekst naar aanleiding van de verkiezingswinst van Margaret Thatcher. Bij de verkiezingen in Engeland dus. En in 1984, toen kwam het de hitlisten in.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Ja, de kuis kwam maar weer uit de kast. Takkemsneun stiet het grensgebied van Friesland, Grensland en Drenthe in het rand van de drie provincies. Een wandeltocht. En bijzonder aan deze editie is dat we dat machinaal uitsturen kennen. Mooi RTV Noord, RTV Drenthe en Omroep Friesland. We maken een live televisieprogramma en radioprogramma tussen Tolven en Fjouwen. Ik zal er zelfs ook actief om bijdragen. Ik mag het programma Deals presenteren met Thomas Ergens. En alle jaren wordt er bij die drie provincie wandeltocht een groot bedrag ophellen voor een goed doel. Dit hier doen ze dat ik werd. Het is nou voor de stichting Vivel Hond en Assistentie uit Grijns. Dat is de stichting van de zusters Christine en Linda Meijer, die zetten haar in voor die stichting. En wat doen ze dan als ze lieden helphonden op? Onder andere voor mensen die het autistisch binnen, maar ik voor blinde mensen. De bijdrage die komt van uw collega's van RTV Noord.
2: Floyd is anderhalf en Rico is bijna twee. Goed zo, ja, goed zo.
3: De zussen Christine en Linda Meijer zetten zich in voor stichting Vivel Hond en Assistentie en leiden samen blinde geleidehonden op. Hoe belangrijk is dat?
2: Ontzettend belangrijk, want er is een groot tekort aan mensen die blinde geleidehonden kunnen opleiden. Er zijn ook maar 4 organisaties in Nederland. En er zijn ontzettend veel wachtlijsten. En dat komt omdat we een groot tekort hebben aan gastgezinnen.
3: Bij een gastgezin wordt de hond opgevoed en leert hij basiscommando's. Daarna gaat de hond terug naar trainers, zoals Christine en Linda, om opgeleid te worden tot hulphond. Het gastgezin neemt dan afscheid van de viervoeter. Maar dat is een dankbare taak, vindt Linda.
4: Je geeft iemand echt zoveel vrijheid en zoveel moois terug.
2: Zo'n hond die neemt je eigenlijk mee op je pad. Die hond die kan je geleiden naar een spoor, naar een bushalte. Die kan een oversteek aangeven. Dus die geeft echt heel veel vrijheid terug.
3: En die honden worden ook een beetje je maatje natuurlijk, hè?
2: Ja, ja.
4: Ze worden heel erg je maatje zelfs. Als visueel beperkte, CQ blinden, neem je de hond eigenlijk overal mee naartoe. De honden gaan mee naar het werk, naar vrijwilligerswerk, dagbesteding, familie, verjaardagen. Dus ja, die honden die gaan echt overal mee naartoe.
3: Op zaterdag 9 mei is de 16e aflevering van de drie provinciën wandeltocht. Ja. Het goede doel dit jaar is jullie stichting. Hoe mooi is dat?
4: Ik vind het werkelijk fantastisch dat wij uitgekozen zijn als het goede doel.
5: Goed zo, jochie.
4: Nou, bedankt jongens. Dan gaan we weer wandelen. Doeg!
2: Doeg!
4: Rico!
2: En wandels, hè?
4: Wandels, hè?
0: En sneun dus op radio en televisie een keer bij Omroep Friesland, maar ik bij RTV Noord en Radio Drenthe. Wiedwarig verslag tussen Tolven en Fjouwen van die drie provinciën wandeltocht op het grensgebied van Friesland, Grensland en Drenthe.
1: Omroep Friesland.
6: Televisietip.
0: Wat is er aanstaande bij Omroep Friesland op de televisie? Het Frieske Nijs in Friesland. Je hoort het waarbericht van Sietske Wiewinga. Ze had er al het nederig oor zijn. En hier, het wie een vrij impulsieve onkeer. Wiebe van der Wal van Jester Maart, die kocht onder zonder een soort zielondervinding het scootje de broekophouder. Hij scharrelde een team bij elkaar, kreeg help van zijn oud-leraar en nodigde hij voor het derde keer alweer mee om die IFKS. Dit seizoen was hij net meer alleen nog maar vol voor de laldwaan meidwaan, maar ze wilden echt wat prestaties deelt zetten.
7: Dus de intentie we hadden, ja, in het begin kwam kort. Ik zei van nou, we moeten vooral willen en gezelligheid in hebben. En dan komt het sportiviteit komt vanzelf wel. Nou, en ik merk nu, we gaan nog treden hierin. Zien er iets aan. En dan was iedereen wel een beetje van nou, normaal ik zie dat we een keer wat prijsjes pakken kennen met het ding.
8: Ja, hè?
7: Nou, en de slotwedstrijd bij we treden, man. Dus het zit er wel in. We weten ik dat het in het schip zit. Ja, maar nog maar de buurt nemen en goed komen.
0: En Wopke van der Meulen van Smelle Ier, die had wel een bank, maar hij zit er nooit op, want dan zou hij in sliep vallen. Hoe dat zit, dat zust Jon Allier in Heer bij Omroep Friesland op de televisie. Hier op de radio, er komt definitief net een trostart voor de failliete bakkerij van der Kloet. De bakkerij met winkels in Frinser, in Dronriep en Twijljout gong op 1 april financieel kopje onder. Twijling gebeurde dat ik al. De boedel van der Kloet wordt nou in delen verkocht. Maar waarom wat het is, dat juist aanstaan van de curator.
1: De app van Omroep Friesland op die tablet of telefoon.
6: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
6: Omroep Friesland.
1: Oeral. En altijd Westmaborst, ik als boeten de provincie best.
6: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
6: Download hem nu.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit.
8: alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dema is nog 12 minuten of 4 en nog ontzijzeren onderwijs. Dat bezit muziek, Nijs en Eftergrond hier bij Omroep Friesland op de radio. De eerste muziek komt dadelijk van Chris Ria. I Can Hear Your Heartbeat. En de grote natuurgebieden, de Bosplaat en de Noordvaarder op Schielge, die moeten net permanent afsluiten worden van mensen, vindt deputaire Matthijs de Vriers. Hij zei het jood in Provinciale Steden naar kritische vragen van de steden.
22: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
23: Haast de Excel-lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwetter. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwetter. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
24: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater
3: en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
23: Big Green Funny Zaksje. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
5: Onderwijs.
13: Marjan Durk de Haan.

0: Ja, we kennen het zelfs al van Driving Home for Christmas, maar er is meer als dat in het rieke genre van Chris Ria. I can hear your heartbeat.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is nou, haast 8 minuten of 4 worden. Dit is onderwijs, want zoals hoe het is de dag dat de Amelanders van 64 jaar en ouder van tak een week aan, zei jaren ze het net meer vergeten, maar de bus maaien, gaat om een regeling tussen de gemeente en de jaren vervierder Arriva.
3: Wij hebben daarbij aangegeven dat wij dus niet verder willen met de regeling vanaf 10 mei en dat wij een nieuw beleid gaan opstellen.
0: En terug een fluiter van het ministerie van Sport is er een gat ontstien van naast 4 ton in de begroting voor de bouw van een nieuwe accommodatie van de beide fuserende voetbalclubs op de Lemmer.
4: Het is natuurlijk heel vreemd dat de regering de spelregels een aanvraag geeft verorien. Ja, dat viel natuurlijk heel onwerkelijk.
0: En het is ik de dag dat de omvorming van de Jadere Camping Hanestede bij Noordwaarde, naar buitenplaats anders, bij de Spoelgeplas is dat, in een behoorlijke cruciale fase komen is.
5: Wij hopen echt dat we hier zo direct gezinnen krijgen met mensen die naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzijzoeren dus. Muziek, Nijs en Eftergrond. Dat hebben we dan onder oren in dat Nijs dadelijk. Naar de Grutte natuurgebieden, de Bosplaat en de Noordvaarder op Skielge. Die moeten net permanent afsletten worden voor Meesken. Deputaire Matthijs de Vries, die zou dat je hoort in provinciale steden. Naar kritische vragen uit die steden waar als het zien uitlis. En er komt definitief net een trostart voor de vierde bakkerij van der Kloet. Die bakkerij hier winkelt in Frenser, in Dronriep, de Wien 2 in Leeuwd. Die ging op 1 april financieel kop onder. Ik praat dadelijk maar de curator waarom het een troststart van de bestaande bakkerij er net in zit, maar waarom had hij in die onverkocht worden zelf. Nou is de stiet voor het Waarbrugt in het kwart van Tjitske Wibinga.
6: Een goeiemiddag. Van deze Noord-Estmaai komen er opklaringen terug en litte zinnen meer zien. Hierbij is het in trogsneeds 14 graden en stiet er een vlegerige mate rond vrij krachtige Noord-Eerste Wien. Vandaag binnen de brede opklaringen jouw te Wien en Boppeland Del en is het op zijn kortste 12 graden in het binnenland. Morgen een heldere stad, maar een soort zinneskien waar. Letter ontsteent stapelwolken in het binnenland en krijgen we daar een mix van wolken en zinnen. En wordt het dan tredje rond 15 graden bieden zwak ontmatige Noord-Eerste Wien.
0: De Grutte natuurgebieden de Bosplaat en de Noordvaarder op Skielge moeten net permanent afsletten worden van Meesken. Deputaire Matthijs de Vries zou dat jorden in provinciale steden. Het voorstel van Rijkswet Steertokkerduis om delen van deze natuurgebieden met ingang van 2028 het hele jaar af te sluiten van Meesken, omdat het net goed ging zo, maar de natuur is net goed van. Nou is de provincie Friesland voorzitter van de stuurgroep Bosplaat op Skielge om deputaire Matthijs de Vries de vraag hoe hij het zien aanzicht. Ik vanuit die positie als voorzitter van die stuurgroep.
7: Nou, bestuurlijk ga ik dat echt lezen in de media. En dus waar ik de vraag stel aan Rijkswettersteert, wat had daar nou plak voor? Rijkswettersteert had dus echt verteld van het is een sessie om in concepten met het eiland en de eilanders daarover te praten. Dat wie het idee. Had je om mij vraagje van ja, wat vind je nou als ik vanuit de visie op de Bosplaat van gedeeltelijk of volledig afsluiten van de Bosplaat, dan past dat net bij die visie.
8: Maar de wijze van communiceren toch ik zet steeds dat zwaar dat ik van wat eigenwaarsje ook.
7: Nou ja, ik ga Joert ook op vragen, maar jij er ook al op oren vragen over dit thema. Onder oren gaan we wel zijn als provincie. Ik denk dat het is heel wichtig om goed te communiceren. Wij zijn al jaren bezig met de visie op de Bosplaat. Er zit nou ook fase op en we willen de uitviering van een tal van maatregelen. Dat mat je dwan mij ook het eiland. Wij zijn te gast op het eiland, dat is echt mijn visie daarin. Dus mat je dat ook ordentelijk en in een goede communicatie dwan. En dat het draagvlak. Dat is heel wichtig. En toch zulke soort zaken krijg je toch wat discussie op een eiland. En dat is net helpend bij de visie op de Bosplaat en de werkzaamheden die we daar van willen.
8: Ik heb dan onder horen, ik hoor huifkaarttochten. Nou, joh, wel eens een huifkaarttocht maken.
7: Ik ga net zo'n huifkaarttocht maken. Het is echt hoe recreanten die ik daar graag ik op de Bosplaat te kuien willen om ik te genieten van de natuur. Dat hou ik in het Vlienen wel zelf dienen. Maar dat wie echt wel lang lien. Een huifkaarttocht zelf net, maar wij denken wel, en dat zit ook in de visie, dat dat echt mogelijk blijven moet. Nou weten we echt dat de natuur in de Waadzee, in het watergebied, die zitten net heel best van. Dus je moet echt wel goed zien van ja, wat doe je je nou wel. Dus het is net zo dat we net een keer iets afsluiten matten in de takkels, mogelijk. Maar dat mat via een ordentelijk proces bij de hele verslijnde stuurgroep en het eiland tot stand komen.
8: Ja, maar steedslid Christa Oosterbaan van Skielge Design is, kijk ik al van ja, dat zijn maatregel nommerwut in het briertseizoen, dat snappen wij op het eiland, maar omdat het hele jaar toch te doen, dat gaat dus te vieren.
7: Ja, het gaat dus om een zorgvuldig proces. En dat moet je toch herinneren, met goede communicatieve vaardigheden. En zoals ik nou correct zei, ik denk dat dat correct wat beter kan.
8: Ja. Want het eiland Skielge besteedt van een heel groot deel uit natuur. Want mensen dan net meer in natuurgebieden komen maaien. Ja, dan wordt het wel heel lits en krap al hier.
7: Nou ja, in het algemeen, wij dolgen een heel soort van de natuur. Ik als Friesland, provincie, we gaan natuur uit de toeristengebieden. Maar als we alleen nog de natuur herstellen en verbeteren, maar er is net iemand die er echt van genietje kan, dan gaan we echt een miste kans. Dus, en dat mat bij elkaar komen, zowel dat de recreatie, als dat ondernemers daar komen kennen, als dat we echt de natuur beschermen, dat mat op een ordentelijke manier bij elkaar komen. Daar gaan we een heel mooi en zorgvuldig proces voor en dat willen we graag terugrinnen.
8: Ja, dus het afsluiten van de bosplaat, het hele jaar terug en ik de Noordsvader, wat jouw belang is het Safir nog lang net.
7: Ik vind het te betierd om die conclusie nou mij ook hoor te loeken. Ik denk dat het ordentelijk plak vinden mat met een goede communicatie en dat is echt de oproep die wij erk als provincie DNH onrichtswetten steedt.
0: Zwaait. Matthijs de Vrije sympatheert met Onno Valken en mij excuses voor het lood, want ze staan er wat op de wien. Maar zijn betoog is dus wel helder dat het zo vlug als je net maai het afsluiten van die natuurgebieden op Skielge.

0: Waar stem Stoppelbal van het lijstenlijst?
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Waar jij stoot de beste muziek?
1: Hallo ze, joh, vallen maar even.
0: Waar bleef op de hichten van het waar?
1: Volgende onderwerp.
2: Is dan overal een maatje? Ja.
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Nee, nou, helemaal niet.
2: Alles wat er spielt. Yes, hier. Ik vind het prachtig.
0: Over op Friesland.
3: Ja, geweldig.

0: Phil in het dus in Old Town en dit weer Gwen Stefani en Cool.
1: Onderwijs.
0: Er komt definitief net een troststart voor de vierde bakkerij Van der Kloet. De bakkerij met winkels in Frinser, in Droriep en Twa in Ljouwt ging op 1 april financieel kop onder. Twa in Lien gebeurde dat ook al. De boedel van Van der Kloet werd nu in delen verkocht. Van der Kloet weer ook in Grijnsland actief. Daar is van in je winkel een eigen eigenaar van. En ook voor de winkel in Droriep is een gadingmaker van. Ik bel hier met de curator, dat is Hilly Lunter. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Er komt dus geen troststart voor de bakkerij van Van der Kloet. Waarom is dat net mogelijk eigenlijk?
2: Ja, wij denken zelf dat het echt wel te maken heeft met de versnipperende ligging. Je hebt natuurlijk 2 winkels in Groningen. Je hebt er 4 in Leeuwarden. Dan heb je nog 2 productielocaties. Dus er is uiteindelijk geen definitieve bidding uitgebracht op het geheel. Dus we zijn nu aan het kijken of we het dan in onderdelen kunnen verkopen. Nou, dat is in ieder geval gelukt voor Dron Rijpen en ook voor de Parkweg in Groningen.
0: Ja, waar gaan die winkels heen?
2: Ja, die gaan naar verschillende eigenaren. En dat is eigenlijk aan hen om dat naar buiten te brengen.
0: Ja, wij weten intussen via Oremedia dat het om de kaasbakker in Dron Riep gaat. Matthieswinkels in Ljouwt en bakkerijen op Skielge en Sint-Onne. Dat kun je wel bevestigen?
2: Ja, dat kun ik wel bevestigen.
0: Ja, Josanne al, van in delen werd het verkocht. Hoe ga je dan te werk eigenlijk?
2: Ja, dan ga

0: Je eigenlijk individuele verkoopprocessen aan. Dus dan ga je gewoon met partijen die eigenlijk aangeven, ja, ik heb interesse in de Ron Rijp, begin je de onderhandelingen en kijk je of je dat kunt laten overnemen. En probeer je op die manier ook daar de werkgelegenheid te behouden.
1: Dat is die werkgelegenheid niet alsnog wel belangrijk? Want als curator neem je dat normaal spritsend belang, of is dat bij die deel dan minder belangrijk worden?
0: Nee, dat is uiteraard net zo belangrijk. Maar een doorstart in het geheel levert natuurlijk vaak op dat er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. En nu zijn het losse onderdelen. Dus ja, dan zullen alleen de mensen van Ron Rijp bijvoorbeeld benaderd worden.
1: Ja, er winnen 110 CMI-workers. Hoe lijkt dat dan nou eigenlijk voor die mensen?
0: Ja, dat lijkt dan in elk geval zo te zijn dat we daar misschien niet voor hun allemaal werkgelegenheid kunnen creëren. Maar dat ze toch op zoek moeten naar een baan elders.
1: Ja, want wij Jolien slagen dat nog wel bij het visement om een heel soort maaiwerkers over te nemen. Nou, ja. Lijkt dat plaatje toch oors.
0: Ja, helaas wel.
1: Ja. Is er belangstelling eigenlijk voor die orenwinkels in Ljouten, in Westeinde, Bilgaard en Frinser?
0: Ja, daar is wel wat belangstelling voor, maar de vraag is of we tot een definitieve bieding gaan komen. En dat betekent dat we dan alternatieven gaan onderzoeken. En dan zullen we gaan veilen, bijvoorbeeld vanaf de locaties.
1: Ja, want Jos, is er alternatieven? Wat kan oors een alternatief zijn als veilen?
0: Ik verstond er even niet zo goed, excuus.
1: Ja, ik zei, wat kan een oor alternatief zijn? Want Jos zei, ik ging op zoek naar alternatieven.
0: Ja, nou ja, dat zou nog een partij zijn die zich al nog melden voor een individuele overname. Maar als dat niet slaagt, dan zijn er nog een aantal gesprekken. En dan zullen we toch een andere route moeten kiezen.
1: Wat betreft het verkeer in deal maak als je Surgenoi de opbrengst?
0: Ja, ik denk in dit geval dat de opbrengst hoger is, hè, individueel dan voor het geheel. Juist omdat de versnippering er is en je eerder zult zeggen, nou, ik wil wel een winkel in Friesland erbij, bijvoorbeeld in Ron Rijp, dan dat je ook nog een winkel neemt in Groningen.
1: Je zit intussen al bij een peerwieking in deze zaak. Is er intussen meer helderheid hoe de oorzaak komt van het faillissement van Van der Kloet?
0: Nee, dat zijn we nog aan het onderzoeken en daar hebben we eigenlijk nog geen duidelijkheid over.
1: Is er wel iets duidelijk over hoe groot dat de schuld in totaal is?
0: Nou, kijk, het zijn 4 losse vennootschappen, dus dat wordt per vennootschap beoordeeld. Maar dat gaat wel, nou, als ik nu alleen al kijk naar de concurrentencrediteuren, om een paar miljoen per vennootschap. Maar daar zitten dan ook pandhouders bij in, leasemaatschappijen, verhuurders.
1: Dus om alle schulden boven water te krijgen, dat zullen we net afhalen?
0: Nee.
1: Nee. Jogin verder, maar het verkeerpje van die orendelen van Van der Kloet. Dank u wel voor de bijdrage in uw programma.
0: Dankjewel, geen dank. Tot ziens.
1: De curator Hilly Lunter dus. Zij had dat faillissement van Van der Kloet in beheer. En een deel van de winkels is nou verkocht, maar er bedoel ik nog een deel oer. Dus daar hebben we letter meer oer. Hoe het verder gaat met die vestigingen. Dadelijk het Fries Knijs, maar Simone Scheffer. Nou is je Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Mijlcore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuierie mij, of Harkje en Sjoch mij, naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 tot 14 bij Omroep Friesland.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het had nog correct jouw besluitenmest. Tijd voor een oorzicht van de belangrijkste zaken in het nijs van deze dag. En voor actuele beruchten maar Simone Scheffer, want er is nog laatste nijs.
9: Ja, zeker. Dat ik de microfoon krijg. Ja, daar is die. Ja, want de politie het zat nu blieken docht van de week treien mensen onhouden naar onleiding van een incident in recreatiegebied de Griene Ster in Ljouwert. Het gaat om twee mannen uit Ljouwert van 44 en jontje hier en een jontjeerige man uit Gietzerk. Op beelden van het incident die rondgaan is te zien dat een automobilist beleggen we troch meerdere personen. Een van haar slacht met een bielen op het vooruit van de auto. De bestuurder van de auto, een 32-jarige man uit Ljouwert, koer voortkomen en is naar het politiebureau gegaan. 12 vertochten uit Ljouwert binnen voorlaat bij de rechtercommissaris. Ze bleven 14 dagen langer vastzitten. De vertochte uit Gietzerk is intussen vrij, maar bleef ik vertochten. De politie docht onderzoek naar wat er krekbad is en wat er aan het incident vooral gegaan is. En dan waarom nee, eigenlijk juster. Want in Friesland waar juster volop de vrijheid viert. Het bevrijdingsfestival in Ljouwert lukt zo'n 85.000 bezoekers. Er wierf zelfs een soort muziek op verschillende podia en boppen dat waar het bevrijdingsvuur naar Ljouwert tabrocht. Frank de Vries van het bevrijdingsfestival, oer wat voor hem het hechtepunt weer.
10: Ja, ik vond de afsluiting met Douwe Bob heel leuk, want dat was gewoon een hartstikke goede show. En hij had ook een mooie interactie met het publiek, maar ook de landelijke ambassadeur La Fuente. Ja, stond het hele Oldenhoofse kerkhof vol. Dus dat was, was ook gewoon was een mooie act.
9: De omvorming van de eerdere camping Hanestede bij Noordwaarden, nou, buitenplaats anders, bij de Spoekenplas, komt in een behoorlijke cruciale fase. Op 8 en een hele bunder groen van steeds bosbeheer is er plak voor 150 chalets, voor dochswol een oren doelgroep als de eerdere camping. Twee iependagen, het komend weekend, moeten de verkeep van de recreatiewenden een impuls aan. De prijzen variëren van 106 tot 144.000 euro. Potentieel giet er de komende tijd tussen 16 miljoen euro uit tafel. En op 15 juni giet het pad met 30 saneemde glampingtenten niepen. Het concept is zo dat de chalets meer wijzen matten als een belissing, zei de eigenaar Joost van Lingen.
11: Wij hopen echt dat we hier zo direct gezinnen krijgen met mensen die naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen. En daarbij haal je het een beetje weg uit de beleggershoek. En wat meer in de recreanthoek.
9: De Beeldse Boekerij had het tredde druk van het woordenboek van het Beeldse uitbracht. Het woordenboek is onpast om de eersken van de tijd. Het aantal vudden is uitwreide en de bin onvullingsdien. Sassaidskriuwer Sietse Bewalda.
12: Dat het makkelijker toegankelijk is en dat het handiger in het gebruik is. Dat het de vormgeving leuker is. Dus ik heb me beperkt tot de vertaling met voorbeelden en niet met uitspraakregels, met meervouden en vervoegings- en verbuigings.
9: Dat is ik vies te ingewikkeld, toch, Allier?
8: Ja, ja, dat hoeft ik helemaal
9: gewoon,
8: niet.
9: Maar gewoon beeldswijze.
8: Ja, met de billig en de blaik. Dat is mooi genoeg.
9: Ja, zo is het. Friesland Campina steekt goed 90 miljoen euro in het maatje van Ivied-producten. Onder andere de productielocatie in Warkum wordt moderniseren. Het melkbedrijf investeert ermee in het verwerken van whey. Dat is de vloeistof die het als bijproduct oerbloot bij het maatje van cheese. Het wordt onder andere gebruikt voor baby- en sportieten, maar ik voor rivellen. Anne-Peter Lindeboom, hij is president van Friesland Campina Ingredients, over de modernisering in Warkum.
13: Wij upgraden onze fabrieken, zodat we nog meer waaien eiwitten voor onze klanten. Die voor de hele wereld, hè? Ik meid je kennen. En in Warkum meiden we eigenlijk wat specifieke, speciale wij-eiwitten. Ah. Voor zowel babyvoeding als voor medische voeding. En we geven in de toekomst ook speciale eiwitten voor sportvoeding bijvoorbeeld meiden.
9: Op het eiland Skielge meiden inwenners en ondernemers hadden zwaargen over een voorstel van Rijkswettersteed om patten van deze natuurgebieden met ingang van 2028 het hilo hier aan te sluiten. Het gaat dan om de Noordvaarder en de Bosplaat. Het zou net goed gaan met de natuur. Ek het Skielger steedlid Christa Oosterbaan van de Partij van de Arbeid had hier grutte moeite mee.
14: Als ik niet meer mijn wandeling van urenlang soms lekker door de Noordvaarder kan doen, waar ik ook weer tot rust kom en je hoofd leeg kan maken, dat geldt natuurlijk voor meerdere mensen. Dat zou hartstikke zonde zijn.
9: Maar deputaire Matthijs de Vries denkt dat het zo'n vaart net rinnen zil.
15: De natuur in de Waadzee, in het watergebied, die zit er net heel best van. Dus je mat ik wel goed zien van ja, wat doe je nou wel? Dus het is net zo dat we net een keer iets afsluiten matten in de takkomst, mogelijk, maar dat mat via een ordentelijk proces bij de hele verslijnde stuwgroep en het eiland tot stand komen.
9: En een grutte tjenslag voor voetbalclubs VV Lemmer en CVVO op de Lemmer. Troch een flater van het ministerie van Sport ontstiert er een gat van haast 4 ton in de begrutting voor de bouw van een nieuwe accommodatie. De clubs gaan takomsimmer simmer troch als invereniging FC Lemmer. Noodzakelijk voor die fusie is dat de nieuwe accommodatie opknapt wordt, of dat die er komt. En de clubs zie het op 4 januari dan ik stipt om 9 uur achter de computer om een zogenaamde boze subsidieonvraag te dwaan. Want de eerste onmelders zoen yield krijgen de oren net. Maar het systeem roenvest en het ministerie zei dat het net meer mogelijk wie om te bepalen dat de Lemmer er gauw bij wie. En dat betekent dus dat de nieuwe accommodatie letterkleer is.
16: Dat rond nou wel vertraging op. We zijn nog in de running voor nog een periode subsidieaanvragen. Dus hopelijk dat we daar wat meer geluk mee hebben. En buiten dat feit hebben we natuurlijk al een subsidie thuis zijn door de gemeente. Maar het mij duidelijk wijst dat dit voor u wel een dikke domper is.
9: Ja, dat zei de voorzitter Andries Bootsma van CVVO.
8: Van VV
9: de Lemmer. Ja. Nou ja, dat is toch aanstalleer FC de Lemmer. Ja. Intussen kwam er bij u zich een bericht binnen dat er een meldpunt opgericht is. Dat clubs hadden nou melden kunnen die je de dupe van willen binnen.
8: Ja.
9: Ik vond de uitspraak van Andries Bootsma dat ze insteert binnen om raketten naar de maan te sturen. Maar dit net van me koor te krijgen, de mooiste.
8: Ja. Ja, of dat je jou weer de wedstrijd de regels verhoorde. Dat vond ik wel een hele goeie.
9: Ja.
8: Hey, door hiest een oerelien nog een berucht over dominee Groneman.
9: Ja.
8: Althans in Engeland, daar is een Groneman-strit. Een domina Groneman-strit. En wij vregen ons al, waar is die domina Groneman?
9: Nou.
8: Dus ik heb een oproep dien aan alle Engelmers om u daarvan op de hichten te stellen.
9: En?
8: Er is net één Engelmer die het weet. Ze weten het wel, maar ze weten het net. Of ze reageren net, dat ken natuurlijk ik.
9: Oké, okay, ja, dat ken ik. Ja. Nou, dan bleef dat een vraagteken.
8: Ja, we zullen het meer weten, denk ik. Maar waar wie Dominic Groneman is totaal vergeten. Zelfs in Engeland. Ja. Dadelijk hier het waarberucht van Tjitske Wiebinga.
17: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard voor een proefrit. De koffie zit klaar.
18: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
19: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
19: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsen in.
22: Onderwijs.
23: Bij Jan Dirk de Haan.
8: Het is nu 9 minuten oer Jelbershuis. Nog ontzijzoren is dit onderwijs. Duidelijk maar een neetgulp die we heel vaak hier. Het is heel dregen om aan jonge, nieuwe mensen te komen in de bouw. In de bouwsector. Bij de bouwbedrijven. Maar in Dokkum, daar hebben ze nou wat nieuws betocht. Een pop-up bouwplak. Hoe kan dat nou bijdragen? Zullen we het aansnoer hebben? Nou is het van het waarberucht. Maar Sjitske Wiebenga en Sjitske, hoe komt het jong en vannacht?
24: Nou, mijn opklaringen. Die opklaringen werden we hier in het noordelijke part van de provincie echt nou om mij te krijgen hebben. Die zetten terug, die loeken over de rest van de provincie heen. En daarbij zult de wien eerst steenbloeien. Maar in de nacht valt die eigenlijk fut, zeker boppelaan. En dat zwaart ervoor dat de temperatuur daar wel weer aardig onderuit zakje kan. Ik heb een 3 graden als minimumtemperatuur steen, maar 12 graden is ik nog wel mogelijk. En dan op de watereilanden weer enkele graden heger verzelfs. Maar de wien die daar nog heel iets matig uit het nat eerst maar waait. En die viert nog hield hij wel wat frisse lucht aan. Vannacht is het dus helder en dat zet morgen hier dus verder. We hebben morgen dus een hele mooie uiteinzetten van de dij, maar een heel soort rondte voor de zinnen. In de rin van de maand die het ontsteende wel weer stapelwolken, zeker dieper het laan in. In de media hebben we daar echt een mix van wolken en zinnen. Wilst, ja, de waterland die hebben morgen weerpries. Daar schiet de zinnen echt weer volop. Maar nog wel hield hij die wat eerstelijke streaming die... Nou, dat het morgen alweer wat kalmer aan. En dan hebben we morgen een maximumtemperatuur van zo'n 15, misschien wel 16 graden dieper de provincie in. En op de Waadeiland zult er stiekem wel een gratis stretchen. Dus al met al morgen ik echt wel een hele mooie meidiesdij. We hebben te krijgen maar omheen gaan de temperaturen. En dat komt omdat die wien stadig gewoon wat meer eerstelijk aan het zuid-eerstelijk wordt. Vreed 18 graden, sneun 20 graden dieper de provincie in. Mij geregelde zinnen erbij. Echt, dat worden de 12 noffelijkste dagen van deze hele weken. Daar zit een heel soort onwissigheid in. Dat lees ik in het waarbericht op televisie uit. Dat kent twee kanten op. Als we maar een wat eerstelijke streaming te krijgen hebben, dan pakken de temperaturen gelijk een heel stuk leger uit. Dan houdt het echt op met zo'n 14, 15 graden. Maar houdt de zuid-eerstelijke wind staan, dan zou ik op snij nog wel 20 graden willen kennen. Maar dan hebben we in de juni het wel te krijgen met een enkele bui. Dus ja, een grote onwissigheid. En nou ja, verderop in de week zullen we wel dat de temperaturen echt zakje, maar dat is voor snij nog net het geval.
25: Het slotstuk van onderwijs.
8: We vertalen het slotstuk, de laatste plaat van dit onderwijs. En ook is er maar bepalen wat we draaien, maar te onderhand van de actualiteit als alle dagen. En Joort Gerritoer, ja, wel een hele toeke oplichter in Amerika. Die is erin slagen om, ja, hoor die beet, kouwer 150 miljoen euro te jatten van een Mexicaanse mediamagnaat. Dat slagen hem trok hem voor te doen als een jeldschetter, maar hele invloedrijke vreun. Eigenlijk is de rieke en invloedrijke familie Astor die zoekkunde van hem wijzen. De oplichter die rugte zelfs een bedrijf op, maar heeft verwijzing naar die familie, de Astor Asset Group. Die Mexicaanse miljardair, ja, die wie ik wil, ja, wat een aparte man, misschien die woont nog meer geld, hè. Die wie op zoek naar een lening van 100 miljoen dollar. En dat geld wilde dan investeren in crypto. Maar hij dus zelf die centen net, dus joeg er zijn aandelen in onderpand. Maar de bedoeling dus dat hij nooit verkocht werd, zon, maar die oplichter die had dat op hele handige wijze wel verkocht. En toen had ik nog een deel van dat geld eigenlijk weer aan die Mexicaanse miljardair, joh. Die toch dus dat hij dat als lening kreeg. Maar de rest had er al in eigen boezen stutsen. Nou, wat voor plaat past er nog bij? Bij zo'n toeke oplichter. Misschien deze wel. Charles en Eddie, Would I Lie to You? Of deze van Michael Jackson past er ook wel heel mooi bij. Smooth Criminal. Maar dat zijn mijn hersenspinsels. Het gaat er uiteindelijk om wat dat betekent. Bij die hele toeken oplichter dus, die de Mexicaanse mediamagnaat 450 miljoen euro aanjatten had, aanpakt had. Laat maar weten wat erbij past en stuur die suggestie dan maar de app van Omroep Friesland of stuur het naar het bekende WhatsApp-nummer 06 20 499 199.

0: Gerber Douwstra in onderwijs. En Do en ik. Ja, dat ritsel, dat houdt is toch een beetje de wanden van die dominee Groneman. Ze wie vrouwelijke dominee in Engelum. Jaring, krijgen we er nog berucht nog binnen? Ben er nog Engelmers die er meer van weten?
1: Nou, net Engelmers. Maar er werd nog zijn van dominee Groneman wie een zendeling. En voorganger op Java. Dat komt van Jouten. En daar werd ik nog even zei van Gary Labot, dus van misschien dat het toch om Kroneman gaat. Dus net echt.
0: Ik denk net dat dat echt zo is. Nee. Wat hij stond nog voelt?
1: Nou ja, ik vond dat het toch wel inderdaad een Engelum linked is. En dat ze het oprucht weer van de vrouwenvereniging Lietsmar Warber in 1951. En ik dat ze. In Engeland kwam en vooral Libben in de blaasde in die vrouwenvereniging dus, maar ook de snijskwallen. Dus ze had in die zin wel aardig budget voor het warp, maar er is net een soort oer naar boeten bracht, had ik het idee.
0: Nee, dus, nou, in elk geval, ja, toen wierde ik nog in internet natuurlijk, dus dan liet het misschien wel vol mast in.
1: Ja.
0: Maar we kunnen dus concluderen dat ze dominee wie in Engeland, vrouwelijke dominee, in de jaren 50 al.
1: Ja, en dat ze haar vooral inzet had ik voor de vrouwen.
2: Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: En dan geven we nog een oor aspect uit het ijs van deze dag. En Libbe zegt bouwplak dat jongen even spreeuwen kennen van het vakgebied bouw en infra. In Dokkum is een pop-up bouwplak maken, bedoeld om jongeren enthousiast te krijgen. Ze kunnen op het bouwplak zelf zonder slag. Het is een initiatief van de toekomstbouwers Friesland. Chris Ronders is de directeur. Hij vertelt dat het net samen van Dokkum kiezen is om zo'n pop-up deel te zetten.
3: Dokkum is een omgeving waar veel gebouwd wordt en gaat worden. Hier zit een belangrijke bouwopleiding. Dus we vonden het ook belangrijk om samen met bouwbedrijven in Dokkum en omgeving dit te gaan organiseren.
4: En wat kunnen de bijen hier al jaren leren?
3: Nou, wat ze hier kunnen leren, ze kunnen hier leren door te doen. Hè. Ze kunnen hier levensechte bouwopdrachten doen. Van het aansluiten van een zonnepaneel op een dak tot het leggen van dakpannen of een muurtje metselen. Maar ze kunnen ook in de directieketen hierachter kunnen ze ook een wijk ontwerpen of een woning tekenen. Hè. Dus ze kunnen van zowel doen als denken. Hè, en proberen daarmee ook leerlingen kennis te laten maken met ja, de mogelijkheden om een mooie loopbaan in de bouw op te bouwen.
4: Ja, want is dat nodig? Is er volle tekort in de bouw in deze regio?
3: Nou, in de regio verwachten we dat er in de toekomst tekorten komen. En in Friesland zeker. Hè, de leerlingenaantallen nemen af. En er gaan veel mensen met pensioen, dus er stroomt een hoop kennis uit. Landelijk zijn er op dit moment 60.000 vacatures in de techniek. Nou, en ook in deze regio kunnen we volop nieuw talent in de bouw gebruiken.
4: En voor wat voor ben is dit al? Hè? Wat voor leeftijd in Mat van Tinken?
3: Nou, dan moet je vooral denken van VMBO-opleidingen groep 1 en 2. En de laatste klas van de lagere school. En dus leerlingen van 12 tot 14 jaar, daar moet je dan aan denken.
4: En het is een pop-up bouwplaats, nevens me. Tot wanneer zult dat je steen?
3: Nou, de komende 10 weken zal het hier staan. En er zullen ongeveer 900 tot 1000 kinderen uit de gemeente Noord-Eerst Friesland de bouwbees gaan bezoeken.
4: En hier dat verwachten dat de saffele klassen zich ommelden zoen?
3: Dat hadden we wel verwacht. Hè. Het is niet de eerste bouwbees die we organiseren. En iedere bouwbees laat zien dat we ongeveer 900 leerlingen mogen verwelkomen.
4: Wat wil je met bereiken op langere termijn?
3: Nou, op langere termijn willen we natuurlijk dat een aantal van deze leerlingen kiest voor een mooi beroep in de bouw. He, dat is het voornaamste doelstelling. Laat leerlingen kennis maken met alles wat mogelijk is in de bouw. En uiteindelijk willen we graag dat ze ook een opleiding op het mbo gaan volgen in de bouw. Zodat ze uiteindelijk een carrière kunnen opbouwen in de bouw en infra.
4: Ja, Johat, krijgt Iepen en mij iedereen, hoe wie dat?
3: Nou, het was hartstikke mooi. De leerlingen moesten een beetje in de toom gehouden worden. Maar toen het verhaal op gang kwam, toen luisterden ze wel. Maar zo zie je het al, ze zijn nu hartstikke serieus aan het bouwen en met hun opdrachten. Dus nee, het was een mooie bijeenkomst.
4: Ja, wat hoop je dat er bij mij nemen van Joert?
3: Nou, ik hoop dat ze naar huis komen en vanavond thuis vertellen. Nou, ik heb de mooiste les van mijn leven gehad. Veel leuker dan in de schoolbank. En we hebben leuke dingen gedaan, we hebben geleerd. En ik weet nu wat de bouw en infra inhoudt.
4: Kun je vertellen wat je meer onder het wan binnen?
5: Wij binnen een buis moeten omleggen zodat er water net lekt als we de kraan oendoggen.
4: En hoe gaat dat dan, Nota?
6: Net helemaal.
7: Het gaat wel goed. Want we moeten de buis aanleggen, net een soort puzzel. En ik vind het wel goed gaan.
8: Dus na een paar tips van die meneer, lukt het nou wel?
6: Ja. Ja, op zich wel.
8: En liket het hiermee wat om letter in de bouw te werken?
6: Mij liket het wel wat.
7: Ik lijkt het ook wel leuk.
8: Want meestal zul je toch wel dat het man binnen, maar jij als vrouw, je vindt het dus ik wel leuk.
6: Ja, mij liket het eigenlijk best wel leuk om mij meer mijn hout en zat te werken. Dus de basis op hoesten te maaien.
8: Dus wat vies je dan dat je hem even uit de boeken wijk om hier leren maaien?
6: Ik vind het wel heel leuk, want ik vind het leuker om aan mijn hand te werken dan in de boeken.
0: Nou, ben benieuwd dat het genoeg inspiratie oplevert om ik echt een bouwopleiding te kiezen en dan in de bouw aan de slag te gaan.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Sommerutten Varshuizen is het. We zijn al daar aan het slotstuk voor deze dag. Wat maar te draaien onder hand van een actueel berucht van deze dag. Dat is Joert uit Amerika. Wie een man, ja, ik geloof dat er oorspronkelijk van Oekraïense afkomst weer. En die is erin slagen om een mediamagnaat uit Mexico echt miljoen, iets van 450 miljoen euro al handig te maken. Maar mooie praatjes. Wat past erbij? Ik dacht aan Money, Money, Money van ABBA, zei de Maaike Kuper krijgt. TNCC Blackmail zou je hem draaien kennen. Davina Michel my Liar. Liar zou een goeie wijze. Zou Petra, dank u wel daarvoor. Johannes komt mij, die denkt altijd wel op een andere manier. Le Freak, chic. Maar een freak out van het slachtoffer. Papa was a poor man. Ja, dan bedoel je eer hem achter. Jack Jones, die zong dat. Ida Kamer, de suggestie. Die oplichter hier makkelijk yield garen. Dus ik denk aan Money for Nothing van Dire Straits, zei Anneke. Jan-Jaap is er ook bij. Die tocht een Easy Money van Billy Joel. Maar ja, wat moeten we nou uiteindelijk draaien?
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dan ging ik toch voor de suggestie van Henk. Want die zei wat er mooi bij past. Dat is die laaienlichter van Gerard Cox. Nou, there might give a... De juni. Dadelijk Noorderwien op de radio. Van nou een hele noffelijke jongen aanwezig.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op Sneun om 8 uur en 12.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 mensen zijn aan boord door besmetting met het Hantavirus overleden en meerdere raakten besmet. Ondertussen zijn 2 vliegtuigen met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitse vertrokken vanaf Kaapverdië richting Nederland. 1 patiënt wordt opgevangen in het LUMC in Leiden. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
14: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. In die gebieden is de waterkwaliteit in sloten en meren onvoldoende door te hoge concentraties meststoffen. De zaak was aangespannen door 2 akkerbouwers uit Flevoland en Stichting Stikstofclaim die meer mest willen uitrijden. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

attention, please. It's time for the final countdown.

0: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Balkje Breekt Week, aflevering 231. Op deze mooie woensdagavond, 6 mei 2026. Een hele goede avond, Sebastiaan.
1: Oh. Lekker ding.
2: Ja, dankjewel, Alco.
3: Ja, hi.
0: We zijn nu begonnen. Ja, ja, het begint
2: nou, ja,
0: goed.
2: Ja, begonnen. Hij is nu niet helemaal wakker aan die kant, volgens mij.
4: Wat zei je?
2: Ik ben nu niet helemaal wakker.
4: Nee, nee, nee, nee, nee.
0: En goedenavond, Rianne.
5: Goedenavond.
0: Ja, je bent ook op tijd. Je zou wat later komen.
5: Ja, en dat is de race tegen de klok. Oh. Maar ik ben er, ik ben er.
0: Ja. Ja. Nou, Sebastiaan zou ook later komen, hoor. Dus,
2: ik was eerder.
5: Hij en was hij eerder. Baalt nu. Dat we allemaal zo op tijd zijn.
2: Ja, jammer, hè?
5: Ja.
0: Ja. Oh. Ik denk, nou ja, ik start alleen, maar blijkbaar niet. Een goedenavond, Alco.
3: Goedenavond.
0: En natuurlijk, Menno is ook in de house.
6: Hey.
0: En de tweede uur hebben we een top 5. Goedenavond. En natuurlijk hebben we gasten hier allemaal in de studio. En gaan we dat meteen doen of gaan we eerst even noemen doen? Sebas, ik kijk jou aan.
2: Oeh, ik mag het zeggen. Nou, dan gaan we eerst muziek doen, jongens. Ja,
0: ja,
2: sorry
0: toch?
2: Hoor.
6: Prima.
0: Nou,
2: ja, meestal bewaar je het beste voor het laatste.
0: Ja.
2: Maar nu beginnen we
0: ermee. Ik heb een beetje moeite mee.
2: Ja, ben je er al? Oh, oh, hij was er. Oh.
0: Hij was er.
2: Oh, zullen we het nog een keer doen?
4: Hoe bedoel je nog een keer?
2: Tina Turner, de best.

0: Het is gelukt.
1: ik kijk alcohol aan. Ik denk, kijk wat hij nou doet. Of hij abrupt stopt.
2: Ja, maar dat deed ik net ook niet.
1: Nee, ja, dat was het nummer.
2: Dat was gewoon het nummer, ja.
0: Wat slecht.
1: Natuurlijk hebben we hier Tijn. Die is er ook. Kijk.
0: Ja, Tijn heeft geen geluid.
3: Hallo iedereen.
0: Oh, toch wel.
1: Ja. Nou, die wou eens een keer meekomen kijken bij ons in de studio.
0: Nou, altijd leuk, toch?
3: Ja.
0: Ja, en volgens mij krijg je straks ook nog een klein interviewtje, of niet?
1: Ja. Maar natuurlijk, natuurlijk hebben we naast me nog iemand staan. En je mag je voorstellen, wie ben je?
4: Ja, ik ben Klaas Buvalda en ik kom uit Seksbierum. En ik ben hier namens Thomashuis en Dagbesteding Seksbierum.
1: Nou, dan kijk jij
0: naar. Nee, nee, ik wacht even op de rest.
1: Nee,
4: En wat wil je allemaal weten?
0: Oh, een heleboel.
4: Oké. Okay.
0: Ja, mag dat gelijk
1: houden? Ja, ik zou losgaan.
0: Ja, want dagbesteding.
4: Ja.
0: Daar zie ik op jullie website zie ik staan. Oh, je mag binnenwandelen als je 18 plus bent. En je hebt eigenlijk behoefte aan wat invulling van je dag.
4: Ja.
0: En dan zie ik helemaal onderaan staan. Maar voorwaarde is wel dat je dan LVB bent?
4: Ja, dat is wel de doelgroep waar wij mee werken.
0: Oké. Okay.
4: Ja. We hebben natuurlijk verschillende dagbestedingen. Er zijn ook mensen die, ja, die werken met andere doelgroepen. Met zeer zwaar beperkte mensen. Of mensen met ja, die dingen vergeten. Hè. Dus Alzheimer, dat soort dingen. En ja, wij richten ons echt op de LVB.
0: Okay.
4: En dat is ook onze woongroep. We hebben een wooninstelling daarnaast.
0: Mm-hmm.
4: En daar wonen ook 9 mensen met een beperking. En dat zijn allemaal LVB'ers.
0: Oké, okay, en jij bent dan van de dagbesteding? Of
4: ik ben van beide.
0: Buren?
4: Ja, nee, de Thomashuis... Nee, het Thomashuis is op hetzelfde terrein. Maar het Thomashuis is van mij en mijn vrouw.
0: Ja.
4: En het Thomashuis houdt in, dat is 24 uur per dag zorg. En wij wonen er ook bij. Dus dat is wel bijzonder. Want hè, als je andere wooninstellingen hebt, daar woont eigenlijk niemand bij. Daar is wel nachtzorg.
0: Mm-hmm.
4: En dus kun je mensen oproepen op afstand. Maar wij wonen er echt bij.
0: En er echt bij wonen, dat betekent dan in hetzelfde huis?
4: Ja, of, ja hetzelfde huis. Ja.
0: Okay.
4: Het is het oude gemeentehuis van Barredeel.
0: Ja.
4: En nou, iedereen huurt daar een kamer. Hè. Ze wonen allemaal op de benedenverdieping. En 2 hebben nu een gedeelte boven. Maar wij hebben dan de oude trouwzaal. Daar wonen wij dan.
0: Oeh.
4: Dus in hetzelfde. Ja, ja, je kunt er niet meer trouwen. Maar,
0: nee, maar goed, ja. Je hebt wel het beste plekje.
4: Ja, wel het beste plekje. Ja. Ja, goed. Je moet er ook wat... je moet met z'n allen door de tijd. Hè, maar we wonen er wel echt... Ja, we zeggen altijd, we wonen als miljonairs. En dat is ook een beetje de insteek van een Thomashuis. En een instelling zoals... Ja, niks ten nadele van bijvoorbeeld Saxenoord. Maar alle kamers zijn hetzelfde. Alle deuren zijn hetzelfde. De eetzaal is hetzelfde elke dag. En bij ons is het toch ja, een bijzonder pand. Dus elk Thomashuis in Nederland, er zijn er 120. Dat zijn altijd bijzondere gebouwen. Want waarom moet je met een beperking ja, in een instelling wonen waar alles hetzelfde is? Hè? Waarom mag je dan niet in een bijzonder gebouw wonen? Wij kunnen allemaal een hypotheek afsluiten, een huis kopen. En deze mensen kunnen dat niet. Dus... ja.
0: En als ze dan een kamer bij jullie huren?
4: Ja, huren, ja. Ja. Ja,
0: mogen, zijn ze dan ook vrij om daar gewoon zelf iets van te maken?
4: Ja, ja die kamer is echt van jezelf. Dus je mag gaten in de muur slaan, schilderijen ophangen, wat je wil. Als je eruit gaat, maar weer het in de oorspronkelijke staat weer terugbrengt.
0: Ja, zo. Ja. Je kunt er dus echt je eigen plekje van maken.
4: Ja, absoluut. Ja,
0: dat is wel prettig.
4: Ja.

0: je komt in een bepaalde wereld terecht. Hè, waar je eigenlijk nog niks van wist. Want ik dacht ook dat ik op het voetbalveld zou staan langs de kant. Of bij een balletles aanwezig. Hè, maar dat is allemaal wat anders gelopen. En dan kom je in aanraking met bepaalde instanties. Maar een Thomashuis had ik er nooit van gehoord. En het toeval wilde dat wij bij het CBR, mijn vrouw moest haar theorie halen. En die werd aangereden. Bij het CBR ook nog. Dus wel weer grappig. En toen kregen wij een foldertje in de handen gedrukt. Van nou, ik heb nou geen tijd, want ik moet door. Ik heb een Thomashuis en daar moet ik nu heen. En bel ons maar eventjes. En dan handelen we de schade even af. En het was dus van Thomashuis Jensen. Nou, daar hebben we toen contact mee opgenomen. En toen dachten we van Thomashuis, wat is dat eigenlijk? Toen zijn we eens gaan googlen. En toen kwamen we dus achter dat dat een woningstelling is. En toen zijn we eens gaan nadenken van ja, waar word je nou gelukkig van in het leven? Hè? Ik werkte zelf bij Spaansen, daar was ik bedrijfsleider. En een hele mooie functie hoor. Ik had een prachtige baan, een mooi inkomen, een auto van de zaak, alles. Maar het ging altijd om geld. Ja. En daar heb ik eigenlijk niet veel mee met geld. En toen dacht ik nou, ik wil eigenlijk wel wat anders doen. Ik wil wel iets betekenen voor mensen. En ja, toevallig kwam dit dan op ons pad. En toen hebben we ons ingeschreven om ook een Thomashuis ergens over te nemen. En uiteindelijk is het Thomashuis Shakespeare geworden.
1: Wauw, hoe lang zitten jullie daar nu al dan?
0: Het Thomashuis zelf of wij bedoel je?
1: Nou, beide.
0: Ja, nou, Thomashuis al vanaf 2009. En in 2019 zijn wij erin gekomen. Dus wij hebben het overgenomen.
1: Al dik 7 jaar bijna.
0: Ja, 7 jaar nu. En juli straks 7 jaar. Ja.
1: Ja. Jeetje. Dus, Je rolt er gewoon in.
0: Je rolt er gewoon in, ja. Maar het is wel zo, er zijn natuurlijk wel bepaalde eisen. Je kan niet zomaar een Thomashuis beheren. Mm-hmm. Een van de twee, hè, want je doet het als stel. Inmiddels zijn de regels wat anders. Er zijn ook wel broers en zussen. En er zijn ook wel enkelingen die het tegenwoordig doen. Maar toen wij het overnamen was echt nog een harde regel. Je moest een stel zijn, een man en een vrouw. Of een man en een man, een vrouw en een vrouw. Dat maakt allemaal niet uit. Als je maar met z'n tweeën een stel bent. En daarnaast moet een van de twee moet een gedegen opleiding hebben gehad in de zorgsector natuurlijk. Ah, ja. Nou, mijn vrouw heeft SPH gedaan. Dus dat was ook geregeld. En het liefst dat de ander dan een beetje verstand heeft van financiën. Hè, want je moet ook nog een bedrijf runnen. En dat had ik dan toevallig. Dus ja, dan waren we wel een match. En zo zijn we er toen een beetje ingerold. Maar ik ben wel al, want ik was ook al vrijwilliger bij Thomashuis. Mijn vrouw had er al stage gelopen in haar opleidingtijd. Dus ja, het is ook wel fijn dat je iets van affiniteit met de doelgroep hebt. En ook met het huis wat je gaat overnemen. Want je kan niet zomaar twee mensen erin zetten van nou, nu zijn jullie de baas en succes. Ja. Zo werkt dat ook niet. Want er zijn natuurlijk allerlei ins en outs die je wel moet weten. Dus maar zo zijn we er een beetje ingerold.
1: Wauw.
0: Ja.
1: En als er nu mensen luisteren en die denken, hey, dit spreekt me eigenlijk ook wel aan.
0: Ja. Nou, het Thomashuis, momenteel hebben we 1 kamer vrij. Ik moet wel zeggen dat er al aardig wat mensen zijn die daar graag willen wonen. En daar hebben ze ook al mensen bij ons geslapen, al getest om te kijken of dat wat is. En dat ziet er ook allemaal wel goed uit. Dus, maar je kunt je altijd aanmelden om er te wonen. Hè. Het is, wij weigeren niemand, wij leiden iedereen altijd rond. Ook al zou ik 100 op een wachtlijst hebben. We willen altijd laten zien wat we in huis hebben. Hè. Want er zijn meer Thomashuizen, dus daar kun je ook altijd nog aankloppen. En we vertellen er graag over het principe, want we vinden het gewoon het beste principe voor een zorginstelling.
1: Ja.
0: Maar voor de dagbesteding hebben we nog wel ruimte. Dus de dagbesteding zijn wij onlangs hebben we die geopend. En daar hebben we 8 mei ook een open dag. Dus komende vrijdag van 11 tot 4 zijn mensen welkom aan de Walburgastraat 14 in Seksbierum. Vertel het maar even. En daar word je ontvangen met oranjekoek. En leiden we je even rond. En we doen ook een rondleiding door het Thomashuis. Dus dat is ook wel leuk.
1: Oh, wauw. Dus als je eens wil komen kijken, is dat het moment?
0: Dat is het moment, ja. Ja. Verder zijn we 24 uur per dag open. Hè. Je hoeft niet 's nachts langs te komen, want in principe ben je aan het slapen. Maar je bent wel altijd welkom in ons Thomashuis.
1: Oh, wat goed. Ja, ik heb nog een heleboel meer, maar ik zie ook wat liedjes staan. Zullen we daar eens maar eens even naartoe?
2: Nou, doen we dat.
1: Daar gaan we. Cyndi Lauper dan maar.

0: Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Lauper. En we hebben een echte vrouwenvleugel hier vanavond. Oh ja, nee, je bent 27, hè? Dan ken je dat programma natuurlijk ook weer niet. Rianne, ja? En Jantina. Jantina of Jantine?
1: Jantina.
0: Jantina, ja, voor ik het straks weer fout doe. Rianne kennen we natuurlijk allemaal. Jantina, die kwam hier kijken als stagiair.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik gooi gewoon in diepe.
1: Oké.
0: Okay. Aan de overkant hebben we klaarstaan.
2: Ja, nog steeds.
0: En wellicht heb jij ook wel een vraag dat je denkt, hier ben ik wel benieuwd naar.
1: Ik heb heel veel vragen, ondertussen ook al een paar gesteld. Maar waarom Sexbeerum? En waarom die locatie? Was het hele Nederland, Funda, dat je dacht van specifiek Sexbeerum of wat?
2: Ja, het was voor mij niet specifiek Sexbeerum, maar het is wel zo dat ik ben opgegroeid in Franeker. Ik ben een echte Franeker van origine. En dan hoop je wel dat het een beetje in de buurt van Franeker kan. En mijn vrouw liep hier al stage bij dit Thomashuis. En we hadden toen al een beetje aangevoeld dat de mensen die er toen in zaten het waarschijnlijk wel wilden verkopen of iets anders wilden gaan doen met hun leven. Dus toen hebben we gewoon het balletje maar opgegooid. En het is wel zo dat het Thomashuis, dat verkoop je dan altijd weer aan een opvolger. Het Thomashuis blijft altijd bestaan, maar de zorgondernemers die erin zitten, ja, die kunnen het ook weer verkopen. En dan komen er weer nieuwe zorgondernemers in. En omdat wij dat wel een beetje aanvoelen, dachten we vragen het gewoon. En ik vond het ook het mooiste Thomashuis wat ik tot nu toe, nou nog steeds, wat ik, mag je ook gewoon zeggen over je eigen Thomashuis.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik vind het nog steeds het mooiste Thomashuis van Nederland. Ook qua locatie en ja, in de buurt van waar je opgegroeid bent, mooie kan je niet krijgen natuurlijk.
1: Inderdaad zo.
2: Ja.
1: Was dat een goede vraag?
0: Dat was een hele goede vraag. Ik heb gelijk 10 nieuwe namen. Ja.
2: Redden we dat voor 8 uur al wel?
0: Ja, als we een beetje gas geven wel. Maar jullie zitten nu een jaar of 6 in dat Thomashuis. Ik kan me ook zo voorstellen dat je over een jaar of 15 denkt, nou, ze hebben mijn portie wel gehad.
2: Ja, dat is ook een goede vraag die ik ook wel vaak krijg. En ik weet dat al mijn personeel en bewoners nu met spanning zitten te luisteren. Wij zitten er nu 7 jaar. In principe teken je elk jaar of elke keer voor een termijn van 5 jaar. Die is niet hard. En dus als ik, er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Als ik morgen onder een bus kom, dan ga ik die 5 jaar niet volmaken. Nee. Dus, maar in principe, wat zei je?
1: Even afkloppen.
2: Even afkloppen, oh ja. Ja. Sorry. Nee, dus in principe tot 2029. En dan zien we wel weer verder. Want ik kan wel zeggen, ja, over 3 jaar teken ik weer 5 jaar bij. Maar ik weet het niet.
0: Nee.
2: Ik weet niet hoe ik dan ben, of ik nog gezond ben. Dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen.
0: Maar goed, stel dat alle voorwaarden positief zijn. Zou je tot in lengte vandaag door willen gaan? Of heb je op een gegeven moment wel zoiets?
2: Het is een heel mooi principe. Het is een mooi principe en het is fijn om het te doen. Maar ik ben nu 40 jaar en ik ga het niet tot mijn 65ste doen. Maar okay. Dat is ook best wel een heftig iets om te doen. Je bent natuurlijk, je hebt weinig privacy. Je woont met z'n allen in een huis. Ja. En ik heb wel mijn eigen tuingedeelte. En ik moet altijd. Ja, je wordt altijd aangesproken. Je hebt personeel wat bij jou thuis komt werken. Dat is natuurlijk heel gek.
0: Ja. Dus je staat ook altijd aan.
2: Is dat altijd? Ja. En we proberen dat wel heel erg af te bakenen. Van nou, dan zijn we vrij. Probeer daar een beetje rekening mee te houden. Maar in de praktijk werkt het toch niet altijd zo. Nee. Dus. Ja, dan moet je echt weg van het Thomashuis. Dan moet je op vakantie. Alleen ja, wij hebben dan kinderen met een beperking waar we moeilijk mee op vakantie kunnen. Dus ja, dan zit je ook een beetje daarmee. Ja. Dus het is allemaal wat.
0: Maar kun je het loslaten voor jezelf als je op vakantie gaat bijvoorbeeld?
2: Ik kan dat slechter dan mijn vrouw. Maar ik kan het wel beter. De eerste 2-3 jaar vond ik het heel lastig. Dan dacht ik ook nog altijd dat ik mensen moest bellen of ze wel containers bij de weg hadden gezet op zondagavond of dat soort dingen.
0: Oh, ja.
2: Dus toen dacht ik, ja, dat gaat ook niet goed. En inmiddels kan ik dat beter. Ja.
0: Nou, gelukkig, altijd leert men dan
2: maar. Ja, zeker.
0: Maar jullie zitten daar nu een tijdje al en er is nu net dagbesteding opgestart.
2: Ja, we hebben de dag.
0: Dat komt echt uit jullie koker, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt. Dat komt omdat we hadden altijd 2 bewoners die overdag altijd aanwezig waren met een zware zorgvraag. Echt VG8. En daar is
0: wat,
2: een van,
0: wat is dat voor mensen dat, die dat niet snappen?
2: Nee, VG8, je hebt bepaalde trappen van 1 tot 8. En 8 is echt een hele zware zorgvraag. Eigenlijk 2 op 1, soms zelfs 3 op 1 situaties. Dus dat er 3 personeels, leden nodig zijn voor één bewoner.
0: Ja.
2: Dus dat is best wel een heftige zorgvraag. En nou ja, dat is eigenlijk iets wat je niet vaak ziet in het Thomashuis. Wij hadden dat wel, maar die persoon is ook verhuisd een paar maanden geleden. En daardoor is ja, bij ons de hele zorgvraag overdag ook anders geworden. Hè? Want we hadden nog maar één iemand overdag. Ja. Met een veel mindere zorgvraag. Ja, dat was lastig, want daar kon ik niet iemand één op één opzetten. Want dat is ook weer te duur. Hè? Dat is ook de zorg natuurlijk. Dus ja, dan moet je een keuze maken. Oké, of we gaan alleen 's morgens, hè, dat we iedereen uit bed halen. Iedereen gaat naar zijn werk. En 's middags en 's avonds zijn we er. En het weekend, want dan is iedereen natuurlijk vrij.
0: Ja.
2: Maar ja, goed. En we hebben gelukkig een heel fijn team bij ons. En we hebben daar goed met elkaar over gepraat ook. En ideeën met elkaar uitgewisseld. En toen kwamen we er eigenlijk op uit. Nou, wat nou als we een dagbesteding erbij doen? Dan hebben we overdag gewoon weer mensen. En dan kunnen we gewoon dagdiensten draaien. En ja, ochtend- en avonddiensten. En weekenddiensten. En dat een beetje sam-sam. Hè, zodat iedereen gelukkig blijft. En niet altijd maar 's avonds hoeft te werken in het weekend. Dus ja, toen kwamen we met dit idee. En toen zijn we een dagbesteding geopend. En ik moet zeggen dat Lois Jaspers en Hinke de Jong, ik noem de naam even, die gaan echt over de dagbesteding. En die hebben ook, we hebben vrijdag een open dag.
0: Mm-hmm.
2: En die hebben gigantisch veel werk verzet om dat echt ja, voor elkaar te krijgen. Dat er spik en span uitziet. Dus kom dat zien en ontmoet Lois en Hinke ook daar.
3: Ja, heb je ook wat voor activiteiten heb je in de dagbesteding?
2: Ja, we hebben van alles. We hebben een binnenafdeling. Daar zijn we nu eerst mee gestart. En daar zijn we ook naar op zoek naar nou ja, nog 2 of 3 mensen voor de binnenploeg. We hebben er al wel een paar. En dan ga je echt bezig met knutselen, schilderen. Sommigen zijn bezig met kralen. Of soms ook gewoon even lekker relaxen. Hè, op een poef zitten met je telefoon. Mag ook gewoon. Want het is natuurlijk niet zo dat wij zeggen van je komt hier 's morgens binnen en aan het eind van de dag moet je dat af hebben. Hè. Het is echt cliënt gestuurd. Hè, dus je gaat kijken naar wat iemand wil. En dat kan ja, van alles zijn. Koken, bakken, we maken muffins, appeltaart. Noem het maar op. Alles. En we hebben ook nog een buitenploeg. Tenminste, daar zijn we ook nog naar op zoek. We hebben een grote kas. We hebben een tuin. We hebben ongeveer 5000 vierkante meter grond. Dus we hebben genoeg. En de kerk gaat voor ons een kippenhok sponsoren. Dus dat is ook weer mooi. En dan komen er ook kippen. En we willen eigenlijk wat meer dieren nog in de toekomst. En ik hoop alleen niet dat het alpaca's worden. Iedereen wil alpaca's. Maar ik wil absoluut geen alpaca's.
3: Dat zijn prachtige beesten.
2: Ja, daar zit Puug ook op je, geloof ik. Dus,
3: dat is de zijde. Ja, maar okay, alpaca's, jongen. Een stuk of 4.
2: Ja. Nee, ja. Kom jij ze dan
3: Nee, Sebastian. Nee.
2: Oké. Ja.
3: Ik schuif even door naar mijn collega.
0: Nee, doe dan maar konijnen.
2: Konijnen.
3: Nee, alsjeblieft. Mijn buurvrouw luistert ook mee, dus
0: Worden dat dan, zeg maar, dieren die ze verzorgen? Moet ik het zo een beetje zien?
2: Ja, zo kun je het wel zien. Ja. Ik heb zelf nog postduiven, dus maar goed, dat is voor mezelf. Maar
0: dat is wel heel ouderwets, hoor.
2: Ja, ik ben ook heel ouderwets, ja. Ja, zo krijg ik mijn brieven binnen. Ja.
3: Maar voordat wij verder gaan, met je postduiven, jij haalt ze niet eens post, op.
0: Hè? Nee, dat laat ik doen.
3: Ja, nou, dat bedoel ik. Ja. Maar we hebben even een format die we moeten doen. Dus we gaan nu naar de quote van de week.
4: Balki breekt de week. Quote van de week.
5: Omroep Zeeland. Are you really living or just existing? As life gets busy, we often slip into autopilot and forget what we're living for. So here's a reminder. You are not living for your retirement. You are not living to please your peers or to meet your parents' expectations. This version of yourself exists only in this timeline, in this dimension. It would be a shame to live it for someone else. Be intentional with your choices. Live a life true to yourself, guided by your passions and dreams. Because while existence may continue, this unique version of you only has one chance to truly live. Make it count.

0: Goed verroet op. Oeh, we waren er al.
1: Ja, ik had hem opdracht al gegeven om weer te beginnen.
0: Pak dit toeteren.
1: Maar dat doe jij altijd.
0: Ja, maar normaal horen mensen dat niet.
2: Jawel.
1: Nou, welkom terug naar de quote van de week. En dan gaan we weer verder vragen. Je had nog heel veel vragen, Sebas.
0: Ja, bergen.
1: Nou, vertel. Brand maar los.
0: Ik hoor Klaas steeds over de jongens hebben. Is dat ook letterlijk dat jullie alleen jongens in huis hebben? Of
3: ja, dat zeg ik nog steeds. Want dat was wel zo. We hadden 9 jongens. En inmiddels zijn er ook... Nou, hij is in ieder geval een vrouwelijke logier bijgekomen. En er is ook een meisje nu al bij ons. Die heeft afgelopen weekend voor het eerst bij ons geslapen. Dus ik kan eigenlijk niet meer de jongens zeggen. Maar dat zeg ik wel nog steeds.
0: Ja, nee, maar, dat snap ik.
3: Betrapt, ja.
0: Ja. Nou ja, het had ook gekund dat je inderdaad alleen nog maar heren in huis had.
3: Ja, dat was ook zo heel lange tijd. Ja.
0: En in wat voor leeftijd hebben we het dan over? Want je zegt, we hebben nu een mevrouw die komt logeren.
3: Ja, die mevrouw die komt logeren, die is 18. En dus dat is nog vrij jong. Maar de jongste bewoner is inmiddels, 25? Ja, 25. Ja, 25. Die wordt dit jaar 26. Dat is de jongste. En de oudste die is van 1982. Dus dan zeg jij, die is 44.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Ja, ik was al heel hard aan het rekenen.
3: Ja. Ik zag ook niet goed ging komen. Dus.
0: Oké, maar zit daar ook een leeftijdsgrens aan?
3: Ja, goede vraag. Dat is wel iets waar de Thomashuizen nu tegenaan lopen. Het begon ongeveer 20 jaar geleden. En toen was iedereen nog vrijheid, blijheid. Hè. Je gaat naar een Thomashuis wonen, daar blijf je tot je dood.
0: Ja.
3: Maar ja, zo werkt het dus niet in de praktijk. Hè. Want er komen allemaal problemen achterweg als je ouder wordt. En dat zien we vooral bij het syndroom van Down. Mensen die krijgen een andere zorgvraag. Hè. Dus die gaan dingen vergeten. Die gaan zweven door de gang en dat soort dingen. En dat was 20 jaar geleden, was dat nog niet zo. Dus ja, dat is wel een probleem. En dan kun je eigenlijk niet meer in een Thomashuis wonen, heel hard gezegd. Dus dat gesprek proberen we ook altijd open te houden. Hè, van, hè, zolang de zorgvraag is zoals die nu is, kan je bij ons wonen. Ja, verandert de zorgvraag. Dan moeten we elk jaar toch even kijken van, kan het nog? En dan moet je soms een beslissing maken. Of die maak je daar samen, hè, in de driehoek. Dat iemand niet meer in een Thomashuis kan blijven. En dan moet je op zoek naar een andere plek.
0: Oké, en dat is inherent aan Thomashuis. Ieder Thomashuis, een van de 120 waar je naartoe gaat, is eigenlijk allemaal hetzelfde.
3: Ja, eigenlijk hetzelfde. Ja. Alleen, kijk, dan kun je dus niet meer in het Thomashuis blijven. Dus dan moet je naar een andere instelling waar een andere zorgvraag beantwoord kan worden. En dus waar veel meer specialistische zorg is. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld geen orthopedagoge in dienst of iets dergelijks. En dat heeft Aliade bijvoorbeeld, die heeft dat wel.
0: Ja, op die manier. Ja.
3: En daar is het veel meer gecentreerd daarop. En dan heb je ook specialistische huizen, hè. Dus echt... gespecialiseerd op een bepaalde beperking. En dan kom je dan veel beter tot je recht.
0: Ja. Heb je ook wel eens nee moeten verkopen? Misschien een
3: heel
0: stomme vraag.
3: Ja, heel vaak, ja. Ja. En dat is niet leuk.
0: Nee, dat kan ik me zo voorstellen.
3: Nee, dat is niet leuk. Mensen zeggen, ja, het kan niet altijd. En dat is ook in een Thomashuis. Hè, dat is een prachtige instelling, maar niet iedereen kan er wonen. We leveren echt... Ja, mensen schieten me dood als ze dit horen. Mijn collega's, ik hoop niet dat ze luisteren. Maar we leveren een beetje kietelzorg, zeg ik altijd. Dus wij doen heel veel met de handen op de rug.
0: Mm-hmm.
3: En dat is ook heel mooi. Hè, want daardoor is er voor deze zorggroep... van deze zorgzwaarte... is er een prachtige begeleiding... waarin ze echt aangemoedigd worden. Hè. Wij moedigen heel veel mensen aan. Dus ja, ik kan niet zelf tanden poetsen. Of ik kan niet scheren. Want ik scheer mijn oor eraf, bij wijze van spreken. En wij proberen ze dat dan wel te leren. Hè, stap voor stap. En soms is het elke dag weer hetzelfde en denk je na 6 jaar, nou weet je het. En dan een week later toch niet. Hè. Maar al die kleine stapjes, dat is wel heel mooi. En daardoor maken we de mensen wat, wat zelfstandiger. Ja.
1: Maar nu open je een dagbesteding.
3: Ja.
1: Zijn jullie de enige in de omgeving?
3: Nee, zeker niet. Nee, er zijn er best wel veel. Er komen er ook steeds meer bij, heb ik het idee. Dus ja, zelfs op 1 kilometer afstand zitten er... of binnen een straal van 2 kilometer zitten er 3 nog. Dus er zijn er best veel. Maar een dagbesteding is ook niet echt... tenminste, zoals wij het hebben... wij kunnen maar maximaal 10 mensen hebben. En dus het is ook vrij snel vol over het algemeen. Dus er is wel vraag naar. Dus wij dachten, dat kan wel.
1: Oké. Okay. Ja. En hoeveel hebben jullie tot nu toe?
3: We hebben nu 2 mensen bij ons op dagbesteding.
1: Oké, dus er kunnen er nog 8 bij.
3: Er kunnen er nog 8 bij. We zoeken in ieder geval 3 voor de binnenploeg.
1: Ja.
3: En mochten er genoeg voor de buitenploeg zijn, dan willen we dat graag ook erbij doen. Maar dat heeft best wel weer consequenties personeel gezien. Dus dan moeten we kunnen niet voor één iemand een buitenploeg opstarten. En dus dan zullen we ook wel weer een groepje van 2-3 minimaal nodig hebben.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Maar ja, goed, wat ik net meen te begrijpen is dat jullie dagbesteding ook niet hetzelfde is als alle andere dagbesteding. Dus wat er een kilometer verder zit, kan wel iets heel anders aanbieden.
3: Ja, klopt. Ja, wij zijn natuurlijk sowieso het beste in alles.
0: Uiteraard.
3: Dat is anders
0: nodig niet.
3: Nee. Nee, het is natuurlijk heel verschillend, hè, maar het is wel zo. Gebrandenstaten zit vlakbij ons. Nou, het is gewoon een fantastische dagbesteding. Daar is alles. Daar zijn ook dieren en daar is geweldige begeleiding. Dat is heel professioneel. Er worden ook zorgplannen gemaakt. Dus dat is hartstikke goed. In Tjemarum zit nog een zorgboerderij. Ook hartstikke goed. Dus al die plekken zijn gewoon prima. Maar ja, ik vind dat wij het gewoon ook heel goed doen.
1: Ja.
3: En ik denk dat iedereen bij ons... wij hebben heel enthousiaste ploeg hebben waar rondlopen. Die willen heel graag aan de gang. En die zijn eigenlijk voor woners zijn die een beetje te fanatiek. Hè? Want de mensen die bij ons komen wonen... die werken door de week op hun eigen dagbesteding. En die willen gewoon chillen of relaxen. Hè? Of in een tuinstoel liggen met z'n allen. Ja. En wij willen dan wat doen. Kom, we gaan even naar het strand of wandelen. Ja. Of met een strandbal gooien, weet ik het. En niet iedereen heeft er altijd zin in. Dus ja, dat snap ik ook. Want ik heb thuis ook niet zin dat ik altijd maar iets moet doen. Moet wel eens, maar... dus aan de ene kant proberen ze ook wat verantwoordelijkheid erbij te brengen. Hè. We moeten wel met z'n allen ook de afwas doen en tafels opruimen. Maar daarbuiten heb je ook gewoon chilltijd nodig. En ik weet dat de ploeg die bij ons werkt, die vindt het fantastisch om met de dagbesteding bezig. Want dan kunnen we echt wat doen. Dan kunnen we echt gaan knutselen, bakken, tuinieren, beesten verzorgen. Dus ja, die kijken er heel erg naar uit.
0: Ja, oh, dat snap ik wel. Hey, maar stel dat ik nou als luisteraar denk... Ja, dat is zo'n enthousiast verhaal. Ik voel er ook wel wat voor om daar te werken.
3: Ja, dan mag je een mail sturen of mij bellen. Momenteel zoeken we nog geen mensen. Want we hebben onze eigen mensen, kunnen we het mee doen. Ja, mocht dat nu ontploffen en zit ik ineens vol... ja, dan hebben we wel activiteitenbegeleiders nodig. Ja.
0: En moet ik dan ook ergens aan voldoen? Ik bedoel, ik ben docent Nederland. Kan ik bij je binnenwandelen?
3: Dat mag, maar dan moet je wel om laten scholen. En dus je hebt wel een...
1: Moet je de SPW of de SPH?
3: Ja, SPW, inderdaad, ja. MBO in ieder geval minimaal. Niveau 2 zoeken wij, ja.
1: Maar aankomende vrijdag, 8 mei.
3: 8 mei, ja.
1: Dan hebben jullie de opening.
3: Ja, daar hebben we open dag.
1: Open dag.
3: Open dag, ja. We zijn al begonnen, stiekem.
1: Ja,
3: maar we hebben stiekem. Een beetje stiekem. Ja. We hadden wel een aftelklok. En Lois is altijd met de socials bezig. En,
1: ja, want het stond nu op nul.
3: Het stond nu op nul, ja. Dus we zijn begonnen.
1: Oké. Okay.
3: Ja, ik dacht uit mijn hoofd 13 april, als ik het goed had. Hè, want we zijn eerst nog een week op vakantie geweest met het Thomashuis. En daarna zijn we begonnen. Maar 8 mei hebben we een open dag. En het is ook om ons open te stellen voor iedereen. Hè. Eigenlijk om eens even een kijkje te nemen bij onze dagbesteding. Maar ook in ons Thomashuis. Maar goed, uiteindelijk is de oorsprong om echt de dagbesteding te laten zien. En ook om hem, is het wel fijn. We kregen die vraag ook wel vaak van... Goh, ik wil wel naar jullie dagbesteding, maar ik wil eerst wel even kijken. En hebben jullie ook een open dag of iets dergelijks? Dachten we, laten we dat ook maar gaan doen. En dan kunnen de mensen ook kijken wat we te bieden hebben. Dus dat is 8 mei van 11 tot 4. Walburgerstraat 14. Seksmieren.
0: Ja, precies. Ja. Dan staan ze weer in het verkeerde dorp.
3: Ja, krijg je dat weer.
0: Ja. Maar is het altijd feest? Want je vertelt super enthousiast. En ik zie gewoon dat je er blij van wordt.
3: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon eens een dag hebt dat je denkt... schiet mij maar even lek.
3: Ja, dat heb ik ook wel eens. Ja, maar het is wel prachtig werk. En het is dankbaar werk. En soms denk je ook wel eens van... ik heb er nou even geen zin in. Hè, maar dat heeft iedereen wel eens. Een leraar Nederlands zal ook wel eens denken... daten, ik weet het ook niet.
0: Ja, maar ik kan 3 uur de deur dicht doen en denk... de groet allemaal.
3: Ja, dat is het grote verschil, ja. En dat is wel, dat hebben we het eerder ook al gehad. Hè. Dat is wel, maakt het ondernemers zijn in een Thomashuis soms wel zwaar. Ja. En die balans is wel heel belangrijk. Ik ben zelf fanatiek sporter, dus dat heb ik echt nodig. Ik loop hard, ik fitness. Dat vind ik echt fijn. Dan ben ik even met mezelf bezig. En heb ik muziekje op en dat vind ik heerlijk. Dus zo probeer ik mijn eigen tijd te creëren. Ja.
0: Het is het mooiste wat je tot nu toe hebt meegemaakt daar?
3: Goeie vraag. Het zijn zoveel dingen.
0: Tot drie.
1: Ik denk uitjes.
3: Ja, uitjes zijn altijd mooi. Maar het zijn gewoon heel veel hele mooie momenten. Ik heb ooit een keer iemand horen zeggen van... autisme, volgens mij heb ik dat niet meer. En dat zijn prachtige opmerkingen. Ja. Of als je thee moet drinken, dan dat kan ik op radio niet nadoen. Maar dan, die wilde heel netjes thee drinken. En dan moet je pink omhoog doen. En die had hier Rocky thee en deed met de andere hand zijn pink omhoog, weet je, dat soort dingen. Dat,
0: oh, ja, ja.
3: Dat zijn prachtige momenten, maar ook met z'n allen lasergamen. We hebben gekart. Niemand dacht dat wij met z'n allen konden karten, want ja, hoe moeilijk vergroeien en moeilijke dingen en last van de benen en autisme, nou, mm-hmm. Die kunnen vast niet goed reageren. We hebben in Nederland gekart, we hebben zelfs in Duitsland gekart afgelopen april, dus ja, we doen van alles. En dat zijn, dan zie ik de jongens echt stralen en dan zie ik ook een van de jongens heeft ook zijn profielfoto op WhatsApp. Dan zie ik ook meteen dat hij daar in die kaart zit. Ja, dan denk ik, dat is mooi. En die zegt dan, ik voelde me vrij. En dan gaf hij mij een knuffel en toen barstte hij een traan uit. Ja, dan ben ik wel klaar voor de dag.
0: Ja, ja. Ja, dat snap ik.
3: Ja, ja. Ja. En een kleine opsomming.
1: Gaan we eerst even de muziek voordat we verder gaan?
0: Ja, we houden het ook leuk.
1: Ja.
0: We gaan een beetje zomers.
1: Nou, dat dacht ik ook.
0: Nee, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

0: Ja, doet hij het weer, hè?
1: Ja. Nou, we hebben nog 5 minuten. En dan moeten we ook langzaamaan het afscheid nemen van Klaas.
0: Ja, had hij maar een uurtje?
1: Hij had maar een uurtje.
0: Ja, ja, dan houdt het op.
1: Ja, want we hebben de 2e uur hebben we de top 5. En we gaan bellen en dat soort dingen. Ja. Dus, maar als mensen je willen vragen, dan kunnen ze je ook gewoon bellen.
2: Ja, ze kunnen mij bellen. Zal ik me...
1: Ja,
2: gelukkig heb je het voor op het scherm staan. 0612481977. En mailen naar info@dagbesteding-seksbieren.nl. Ik weet het niet, nou, dat is ook niet best eigenlijk.
1: Wil je nog wat kwijt aan de luisteraars en kijkers?
2: Nou, kom al aan 8 mei. In ieder geval naar de open dag. En schroom niet, we hebben oranje koek en het wordt hartstikke gezellig. En ik weet zeker dat het mooi weer wordt. Dus we hebben wel wat te laten zien. En ik wil gewoon ons team bedanken voor het geweldige werk wat ze doen. Mijn vrouw natuurlijk, Erika, die altijd klaar staat voor iedereen. En ik wil nog even de groeten doen aan de bewoners van het Thomashuis. Want die luisteren volgens mij ook.
1: Ja, ik zag een foto
2: bij jou. Ja, klopt, ja. Dus fantastisch. Ja,
1: ja,
2: leuk.
1: Nou, mooi.
2: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja. Jij staat nu te wachten tot ik weer het ga zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Ik kijk jou aan.
0: Wat ik mij nog afvroeg, hè, want je bent dan een eigen Thomashuis. Maar ik neem aan wel onderdeel van zeg maar de Thomas-familie. Om het zo maar te noemen. Ja, dus zien jullie elkaar ook?
2: Ja, ja. Ja, wij hebben ons eigen VOF. Maar het is een franchise. Wij zijn franchise-nemer. En we hebben elk jaar een dag waar alle ondernemers bij elkaar komen. We hebben nog een intervisiegroep met alle Friese Thomashuizen.
0: Oh joh.
2: Dus dat is ook wel leuk. En dat is ook wel fijn, want ja, eigenlijk begrijpt niemand ooit helemaal precies wat je doet en hoe dat is. En andere ondernemers wel, want die doen hetzelfde.
0: Ja.
2: Dus dat is wel fijn om met elkaar te sparen over van alles en nog wat. En we worden best wel veel cursussen aangeboden nog. En dat is wel het voordeel van franchise-nemers zijn. En daar zien we elkaar ook regelmatig. Dus ja, eigenlijk komen andere ondernemers wel regelmatig tegen.
0: Ja, ja. Ja, je bent niet alleen dus.
2: Nee, je bent niet alleen. Nee. Nee.
0: Oh,
2: nee.
0: Dat is ook wel fijn.
2: Ja, zeker. Absoluut. Ja.
0: En hoeveel zijn er in Friesland? Weet je dat ook?
2: Ja, ik dacht 12, maar het kunnen er ook 10 zijn. Ik durf het niet te zeggen. Oh, tussen 10 en 12.
0: Ja, heel mooi. Maar ik laat het hierbij, want anders zitten we zo weer in een heel gesprek.
1: Ja. Oh nee, je hebt nog 2 minuten en 40 seconden, Sebastian. Ja. Dus
0: ik
1: misschien
0: een
1: andere. Misschien
0: Vrouwvleugel.
1: Ja. Ja, leuke serie trouwens.
2: Ja, dat was
1: Vrouwvleugel.
2: Ja. Dat weet ik nog.
1: Ja.
2: Ja.
1: Rianne.
3: Ja, nou, ik had al straks een vraag. Toen benoemde hij al dat hij 9 jongens had zitten.
2: Ja.
3: Ja. Maar is dat ook de max qua bewoners?
2: Ja, ja, 9 is de max. Wij zijn kleinschalig wonen. En bij 10 kom je weer in allerlei hele andere regels. En dan val je niet meer onder kleinschalig wonen. Dus vandaar dat 9 zijn. Ja.
3: Ja, oneven aantal, hè?
2: Ja, we hebben wel ruimte voor 2 logiers. En dus dat maakt 11, dat is ook oneven. Maar is dat iets bijzonders?
3: Oneven? Ja, nee, ja. Nee, meestal. Qua regels is het vaak. Of 4 of 8. Of,
2: ja.
3: Dus,
2: ja. Nee, dus 9 en dan de 2 logiers 11. Ja. Dat is best een hele groep.
3: En qua dagbesteding?
2: Nou ja, we kunnen maximaal 10 hebben. Dus dat is wel een even getal. Ja. Ja. En 2 handen vol.
0: Maar nog even, wat is een logier dan precies?
2: Een logier die komt maximaal 3 nachten in de week logeren. Dus dan val je onder logeren. Boven de 3 dan is het al wonen.
0: Ja, zo. En, maar het kan er wel gewoon structureel 3 dagen in de week zijn.
2: Ja. Ja, ja, en dat is ook een beetje om vaak ouders te ontlasten. Hè? Die, best wel ingewikkeld om een kind met een beperking ook thuis te hebben. En ook vooral als ze wat ouder worden. En dan kunnen ze bij ons, dan kunnen de ouders een beetje op adem komen. En dan kunnen ze bij ons 3 nachtjes slapen.
0: Ja, op die manier. Ja. Oké. Okay. Oh, helder.
2: Ja. Ja.
0: Mooi, dank je. Ik heb weer heel veel geleerd vanavond.
1: Ga je vrijdag even kijken?
0: Als ik op tijd klaar ben, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
2: 3 uur klaar, dus dat red je nog net, denk ik.
0: Ja, ja, ik moet uit Leeuwarden komen. Dus dat een beetje van,
1: Nou, ik probeer langs te komen.
2: Zal leuk zijn.
1: En om te kijken van hoe het is. Ja. In ieder geval, Klaas, dank je wel dat je er was.
2: Graag gedaan.
1: En heb je nog in de toekomst nog meer dingen of activiteiten die je hier wil laten roepen? Of uitnodigingen is dat je kan altijd langskomen.
2: Nou, dank je wel, dat waardeer ik.
1: Nou, dank je wel. Luisteraars, ja, dit is het bijna het einde van de eerste uur. En de tweede uur gaan we Idris natuurlijk even bellen. En natuurlijk hebben we de top 5 van Menno. Die zit al te shaken van...
0: Die zit al 3 weken te broeden.
1: Ja, dat hij het... hij heeft het heb je het warm? Een beetje. Oh, dan moet je trui even uitzetten. Uitdoen.
0: Uitzetten ook gewoon.
1: Uitzetten.
4: Ach, waar zit de knop?
1: Ja.
0: Ja, doei.
1: Ja.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet van Rob Jetten werkt aan nieuwe asielmaatregelen na het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer. Asielminister Van den Brink wil onder meer illegaliteit strafbaar maken, de ongewenst verklaring uitbreiden en af van dwangsommen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vrijdag beslist het kabinet welke voorstellen worden doorgezet. Hackersgroep Shiny Hunters heeft gegevens gestolen van meer dan 40 Nederlandse onderwijsinstellingen via het onderwijsplatform Canvas. Volgens de hackers hebben de scholen tot morgen om te onderhandelen, anders wordt de data openbaar gemaakt. Het gaat om onder meer namen, e-mailadressen en berichten. Wereldwijd zouden gegevens van miljoenen gebruikers zijn buitgemaakt. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: No, it don't matter to me, want wij gaan gewoon lekker door met de tweede uur van Balkie Breekt Week op woensdag 6 mei 2026. Het is ondertussen 6 over 8. Wat een 6, jongens. 6.
1: Het is goed voor je slisoefening, zeg maar.
0: Nou, dat lukt wel met dat spleetje.
2: Ja?
0: Geen probleem.
2: Nou ja, we gaan straks naar de top 5. Maar voordat wij naar de top 5 gaan, hebben wij hier onze jongste fan van Balkie Breekt de Week. Goedenavond, Tijn.
3: Goedenavond.
2: Hey, jij wou komen kijken bij ons studio.
3: Ja, had ik wel heel veel zin in.
2: Ja? En vind je het spannend?
3: Nee, niet echt.
2: Niet echt?
3: Nee.
2: Hey, wie is Tijn? En hoe oud is Tijn?
3: Nou, ik ben 9 jaar. Ik kom uit Chum.
2: Ja.
3: En, ja. Hij is wel.
2: Ja. Hey, jij vraagt wel eens bij ons de nummers aan. Heb je vandaag dat ook aangevraagd?
3: Nee.
2: Nee?
3: Dan niet.
2: Nou, voordat je straks weggaat, hè, dan ga ik Menno aankijken. En dan moet je zeggen welke nummer je wil horen. Want je gaat straks naar huis. En dan ga je ook luisteren. Dan zet mama het op Omroep Zilt natuurlijk. Op 107.5 of 106.2. En dan ga je luisteren naar jouw nummer.
3: Ja.
2: Ja. Hey, jij bent nog vrij.
3: Ja.
2: Maar je bent ook op vakantie geweest, heb ik gehoord.
3: Jazeker.
2: Waar ben je geweest?
3: Frankrijk.
2: En je mag even beter in de microfoon praten. Maar in Frankrijk heb je vorige week woensdag, stuurde je ook een bericht, hè? Ja. Dat je daar naar ons zat te kijken. En dat mocht van mama.
3: Ja.
2: Oh. Nou, ik... ja, wat gaan we doen...
0: Daar kijkt hij mij aan.
2: Ja, ik kijk altijd naar mijn collega's aan. Want anders krijg ik weer een...
0: Heb je zin in muziek? Tijn? Heb je zin in muziek?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ken je toevallig Jess Glynn?
3: Nee.
0: Nee. Hm. Ken je Tears for Fears?
3: Ook niet.
0: Ook niet. Jeetje. Ja, meer heb ik hier niet op het schermpje staan. Wat vind je wel een leuk liedje?
3: Raccoon, Michael Jackson.
0: Oh, kijk eens aan. Die hebben we. Zou je Michael Jackson willen horen?
3: Ja, is goed.
0: Wil je hem ook zelf aankondigen?
3: Nee.
0: Nee, dat niet?
3: Nee.
0: Nee, zal ik het doen dan?
3: Ja.
0: Oké. Nou, speciaal voor Tijn en de rest. Michael Jackson, Working Day and Night.

0: Ja, working day and night. Nou, het lijkt wel alsof het over Menno gaat.
1: Ja, die werkt ook dag en nacht.
0: Of een vakantie dag en nacht.
2: Ja. Ik wil zeggen, waarom werk ik dag en nacht?
1: Ja, of voor school en...
2: Ja, ik ben nu alweer iets vergeten voor school, dus...
1: jongen. Maar gisteren had je je eigen programma.
2: Klopt. Dat ging weer goed. Heb je ook geluisterd?
1: Ja.
2: Alleen, er ging wel even iets mis met reclame, maar...
1: Maar dat maakt niet uit.
2: Nee. Fouten, elke die horen erbij.
1: Nou, dat bedoel ik. 5e aflevering heb je gehad.
2: Ja, klopt.
1: En was geweldig weer. En dan ga je de volgende dag weer bij ons door met de top 5. Ja. Voordat we naar de top 5 gaan, wil ik natuurlijk even de groeten doen naar Misty en Mallory Roy. Want die zitten ook al klaar al vanaf de eerste uur. Dus we zwaaien ook even daar naartoe, naar India natuurlijk. En weet je, ik laat het nu helemaal aan jou. We gaan naar jou, top 5.
2: Mijn top 5. En jullie dachten zeker dat fruit een moeilijk onderwerp zou worden, of niet? Een thema.
1: Ik heb even gegoogeld. En er zijn best wel heel veel nummers met fruit.
2: Ja, dat viel mij ook niet tegen.
1: Nee, je kon het zo. Maar ik was zo benieuwd welke nummers je allemaal hebt gekozen. Want natuurlijk, de top 5 zien we allemaal afkortingen. De LT en dan de FG.
2: Ja, eerst de titel en dan de artiest of groep.
1: Nou, ik laat het helemaal in jou over.
2: Dan beginnen we met de top 5.
3: Dit is Menno's top 5.
2: En nummer 5 klinkt op het eerste gehoor als een catchy poplied. Maar als je beter luistert, hoor je een gevoel van verveling en stilstand. De zanger zit in een saaie kamer op een regenachtige zondagmiddag, zonder iets te doen. Hij wacht op iemand die niet komt. En ondertussen lijkt de tijd stil te staan. Het gevoel dat steeds terugkomt. Er gebeurt gewoon niets. Hij wil iets veranderen. Een andere kijk op het leven krijgen. Maar weet niet hoe. En precies dat maakt het nummer zo herkenbaar. Dat gevoel dat je vooruit wilt, maar niet weet waar te beginnen. Ik heb het over de bekende Lemon Tree van Fool's Garden. De Lemon Tree is eigenlijk een metafoor. Waar hij ooit hoorde over een mooie blauwe lucht vol mogelijkheden, ziet hij nu alleen nog die gele citroenboom. Die staat symbool voor teleurstelling en een leven dat niet zo loopt als gehoopt. Alles lijkt een beetje zuur en eentonig. En toch zit er aan het einde ook een kleine verandering in. De zanger besefte dat isolatie niet goed voor hem is en dat er iets moet veranderen. En misschien is dat wel de belangrijkste boodschap van het nummer. Hoe vast je ook zit, er is altijd een moment waarop je besluit dat het anders moet. En dit is Fool's Garden met Lemon Tree op nummer 5.
3: Nummer

Dat was Pineapple Head van Crowded House op nummer 4. En daarvoor een Lemon Tree, Fool's Garden op nummer 5. Als je goed naar de tekst luistert van Pineapple Head, lijkt het alsof alles door elkaar loopt. Zinnen als Detective is Flat en Getaway Car voelen bijna als losse gedachten

0: bijzonder en duidelijk verhaal. En dat klopt eigenlijk ook. Het nummer is namelijk ontstaan op een bijzondere manier. De zanger Neil Finn schreef het terwijl zijn zoontje koorts had en in een soort uiltoestand allemaal onsamenhangende dingen zei. Die losse, niet logische zinnen vormden uiteindelijk de basis voor dit nummer. Daardoor voelt het lied een beetje als een droom. Of eerder een koortsdroom. Beelden vliegen voorbij zonder logica, maar met een bepaalde sfeer. Alsof je in iemands hoofd zit terwijl gedachten alle kanten opschieten. En dat maakt Pineapple Head zo interessant. Het hoeft niet logisch te zijn om iets te voelen. Soms is muziek juist sterk, omdat het niet alles uitlegt. En dat was Crowded House met Pineapple Head. En ja, nu nummer 3. De titel van het nummer verwijst naar een plek uit de jeugd van John Lennon in Liverpool. Een terrein van het leger des heils, of in het Engels, de Salvation Army, waar hij als kind vaak speelde. Het was een plek vol herinneringen, waar hij zich vrij voelde en even kon ontsnappen aan de buitenwereld. Maar in het nummer wordt die plek een wereld in zijn hoofd, waar fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen. Zinnen als nothing is real and living is easy with eyes closed laten zien dat het niet alleen om die plek gaat, maar vooral om hoe Lennon naar de wereld keek. Hij voelde zich vaak anders dan anderen, alsof hij er net niet helemaal bij hoorde. Zelf zei hij daarover dat regels als no one I think is in my tree eigenlijk betekenen niemand denkt zoals ik, ben ik dan gek of misschien juist de genie. Dat gevoel hoor je ook terug in de muziek. Een nummer klinkt dromig en experimenteel, met bijzondere effecten en geluiden die compleet nieuw waren. En misschien juist daarom wordt het gezien als een van de meest bijzondere en vreemde nummers van de Beatles. En dit zijn de Beatles met Strawberry Fields Forever op nummer 3.
1: Nummer 3.

0: En dat was Prince met Raspberry Beret. We gingen daarmee terug naar 1985, naar de periode na het gigantische succes van Purple Rain. Prince kwam toen met het album Around the World in a Day, waarop hij duidelijk een andere kant van zichzelf liet horen. Minder groot en een rock gedreven. En juist kleurrijker, speelser en wat luchtiger van sfeer. Raspberry Beret past daar perfect in. Het nummer vertelt een eenvoudig, bijna filmisch verhaal over een jongen die in een winkel werkt en daar onverwacht wordt geraakt door een meisje dat binnenkomt met een opvallende frambozenkleurige beret. Niet omdat ze overdreven stijlvol is, maar juist door haar eigen stijl en haar mysterieuze, eigenzinnige uitstraling. Wat het nummer sterk maakt, is hoe Prince van zo'n klein moment een hele herinnering weet te bouwen. Het gaat over de eerste vonk van verliefdheid, over nieuwsgierigheid en over hoe iets kleins ineens groot kan voelen als je er later aan terugdenkt. En dat alles is verpakt in een typisch Prince nummer. Strak, funky en ritmisch. Dit was Prince met Raspberry Beret. En nummer 1 klinkt misschien heel vrolijk en luchtig, maar achter dat aanstekelijke refrein zit eigenlijk een veel zwaardere lading. We gaan even terug naar de jaren 50. Want dit is een traditioneel Jamaicaans werklied dat werd gezongen door de havenarbeiders die 's nachts bananen laden op schepen, om zo het werk ritmisch vol te houden tijdens die lange nachten. En vaak waren er slechte werkomstandigheden. De beroemde zin "day-o" verwijst naar het moment waarop het eindelijk ochtend wordt. Het werk zit erop en de mannen wachten op de opzichter, oftewel de tellyman, om de lading te tellen zodat ze eindelijk naar huis kunnen. En wat zo bijzonder is aan deze versie van Belafonte is dat hij het nummer naar een wereldwijd publiek bracht. Het klinkt vrolijk, bijna speels en meezingbaar. Maar de oorsprong is juist die van hard werken en lange slopende nachten. Dit nummer is ook in de eerste Beetlejuice te horen uit 88. En in de 2024 film Beetlejuice werd het nummer opnieuw gebruikt, maar dan door een kinderkoor in een veel somberdere versie tijdens een begrafenisscène. Die uitvoering is ingezongen door Alfie Davis en het Sylvia Young Theatre School Choir. En is zelfs als single uitgebracht. En dit is Harry Belafonte met de Banana Boat Song.
1: Nummer 1.

0: Ja.
1: Nou, dat was hem weer.
2: Ja, ja, dat is... waarom hebben we de fruitmuziek? Ja, groente en fruit.
3: Waarom eigenlijk, Alco?
0: Het is anti-diëtendag vandaag. Dus alles tegen diëten. Dus ik denk, ja, fruit, dat eet je meestal niet fruit. De meesten eten geen fruit vrijwillig. Sommigen wel. Sommigen moeten het eten. Maar ja, afvallen, ja. Fruit is gezond, dus ja.
2: Ja, dat is de Nationale Actieplan Groente en Fruit om Nederland gezonder te laten eten.
0: En dat is anti-diëtendag. Dus anti. tegen ja, het diëten. Nee, nou,
2: lekker staat dat toch?
0: Ja, omdat je fruitdag vandaag.
2: Ja.
4: Wat heb jij gegeten dan?
2: Ja.
3: Ik weet het.
2: Ja.
0: En jij weet het ook, Ritje. Ik heb het je nog gezegd.
2: Ja.
3: Het ruikt niet zo fris.
0: Jij eet het
2: nou?
0: Nee.
4: Nou, dan
2: je mag wat harder praten.
4: Ja, nog luider?
2: Ja.
4: Zo net stond hij harder in de microfoon.
3: Je bent gewoon wat verder weg nu, denk ik.
4: Ja, ik kan er niks aan doen.
2: Maar, nergens om. We hebben een uitzending vol met gasten. Maar ook thuis, we hebben een beller. Iedereen is aan de lijn.
5: Hey, goedenavond.
3: Hé, daar ben je eindelijk weer.
5: Dat was die, eindelijk.
3: Gelukkig. Hoe is die, jongen?
5: Ja, gaat gelukkig steeds beter met mij. Ik had een tegenvallen, was heel veel vocht in mijn been. En heb ik ongeveer 3 weken heel veel weer op bed moeten liggen. En dat is nu weer gelukkig weer voorbij. En ik denk, ik zit nu ongeveer iets over de helft van wat ik van de revalidatieperiode.
3: Zeker, dus dat is een best end nog.
5: Ja, zeker. Ja. Het was onder de knie, was het bot helemaal gebroken en die was ook gedraaid. Ik spaar die details, maar ik heb 2 plaatjes ook gekregen. Hè, die zitten er nu erin. En ik moest eerst 2 maanden helen. Hechtingen heb je dan en gelukkig had ik geen infecties. En daarna mag je, dus ik mocht pas maart, begin maart mocht ik pas volledig belasten. Dus ik druk nu op de weegschaal 60 kilo.
3: Ja, en,
5: maar ik moet naar de 75.
3: Oh, ik wou dat artsen dat tegen mij zeiden.
5: Geweldig. Ik kan het ongeveer 5 seconden vasthouden. En dan moet ik weer loslaten. En ik weeg dus 75 kilo. En als ik dus ook met mijn andere been 75 haal, dan zou je dus zeg maar theoretisch zeggen van, hey, ik kan lopen zonder een looprekje of zonder de krukken.
2: Oh, maar Idris, je bedoelde eigenlijk dat je qua gewicht, hè? Dat moet opdrukken, ja, met je benen.
5: Ja, klopt. Maar ja, ik moet drukken, ja, wegen, ja, ja.
2: Ja, ja, nee, even. Je weegt 75 kilo, maar je hebt met je rechtervoet, of je linkervoet, hè?
5: Ja, linkerbeen.
2: Dan moet je eigenlijk 60 kilo drukken. En het moet naar 75 kilo gaan.
5: Ja, klopt. En een paar maanden geleden, net na de operatie, haalde ik 15. Dan moest ik hem alweer loslaten. Dus ja, het gaat wel goed. Het is gewoon, eromheen is het allemaal geheeld. Bot is geheeld. Alleen binnenin wordt het alleen maar sterker volgens de fysio als je dus je been belast. En daar ben ik dus nu heel de tijd mee bezig. En het gaat allemaal niet heel, niet heel snel, maar...
2: Maar het is best zwaar voor je eigenlijk. Maar ondertussen dat jij dat doet, zie ik heel veel dingen op Insta verschijnen en op Facebook. Want ondertussen ben jij gewoon alleen maar nummers aan het maken. Een lekkere vibe nummers. Je bent gewoon toch nog druk bezig.
5: Ja, dat muziek houdt me echt wel, die heeft me echt wel hier doorheen gebracht. Ik zit nu al half januari was ik geopereerd. Dus ja, zeg maar, pakkenweg 4 maanden zit ik tussen 4 muren.
2: Ja.
5: Dus de muziek die heeft me zeker inderdaad eigenlijk doorheen geluisterd gebracht. In het begin kon ik niet veel en nu doe ik een paar uurtjes per dag werken en dan in de avond een beetje muziek maken.
3: Werken ook echt weer fysiek op je werk of thuis?
5: Nee, thuis Sebastiaan. Gewoon thuis. Ja. Eerst was dat, in het begin probeerden we gelijk 20 uur per week, maar dat was toch iets te veel.
3: Joh.
5: Dat goede. Ja, nou ja, het was een probeersel.
3: Ja, ja.
2: Ja, maar jij wilt ook te snel, hè?
5: Ja.
2: dat is onze Idris. Zo kennen wij Idris. Eigenlijk te veel te snel willen. Maar je moet wel naar je lichaam luisteren, hè?
5: Ja, dat klopt. En toen hebben we dat, inderdaad, wat je zei, toen luister ik naar mijn lichaam. Toen hebben we teruggeschroefd naar 10. Dus 2 uurtjes per dag. En daarna ging het geleidelijk ietsje omhoog. En toen had ik een tegenvallen. Toen was het weer teruggeschroefd naar 10. En nu is het al een paar weken al nog steeds 2 uurtjes. En volgende week gaan wij aankomende weken dan. Geleidelijk naar de 4 uurtjes per dag. Dus dan wordt het 2 uurtjes in de ochtend en 2 uurtjes in de middag. Want na 2 uur, 3 uur op de stoel, nou zeg maar 3 uur, dan voel ik het wel even. Dan moet ik echt even gaan liggen. En dan moet ik even rusten. Een uurtje ongeveer. En dan kan ik weer een paar uur weer verder, zo ongeveer.
2: Hey, ik krijg net ook een bericht via de Insta eigenlijk vanuit India. Van harte beterschap naar jou gewenst door Misty en Mallory. Hey, wat ik ook hoorde is dat jij bezig bent met Misty een nieuwe nummer te maken.
5: Ja, klopt.
2: Om uit te brengen.
5: Ja, dat klopt. Het was een surprise. Maar ja, dat kan niet altijd, hè, bij hockey.
2: Nee. Dus daar wil ik alles van weten. Want jullie hebben jullie... Ja, qua nummer weet ik niet natuurlijk. Dat weet jij en Misty dat. Ik krijg niet alles te weten. Wat ik wel heel graag wil weten natuurlijk. Dat snap je.
5: Ja. Nee, dat klopt. Ik heb wat paar liedjes, paar muziek bij haar liggen en zij is daar mee bezig.
2: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wij missen jou wel in de studio.
3: Ja, enorm.
5: Ik mis jullie ook. Ik hoop binnenkort in de vakantie of zo, of na de vakantie, ik weet eigenlijk niet, ik hoop het van wel, dat ze zeggen van, je mag auto rijden.
2: Maar ja, maar ik hou je wel op, hè? Dat snap je.
5: Dat kan ook nog altijd.
2: En ja. We hebben Alco, die is de brandweerman, die weet alles over mensen vervoeren, toch?
3: Ja, zeker.
4: Met zwaailicht.
3: Zwaailicht en sirene.
2: Dus kijk. Je wordt echt opgehaald. Hey, Idris, binnenkort, volgende week heb jij ook iets voor ons in de petto, hè?
5: Ja.
2: Maar dat is een verrassing? Want mijn collega's, Rianne en zo, weten het niet.
3: Okay. Over je mond voorbij praten gesproken, hè?
2: Ja.
4: Echt, voor Idris leuk, dit hele gesprek. Wat van alles zo...
2: Ja, maar ik zou Idris bellen. Nou, jij wist het, hij wist het niet. Ja, maar nou, kom op.
3: Ga je zeggen, hey Idris, oh, we hebben een verrassing, hè? Of mag ik het nog niet zeggen?
2: Ja, nou ja.
4: Lekker duidelijk dit, hè?
3: Ja. Maar je hebt een verrassing voor ons dus.
5: Ja, maar ja, dan laat ik het dan ook gewoon zeggen.
2: Nou ja, zeg het maar.
5: Nee, volgende week... heb ik 2 nummers met, ik maak wat liedjes met Anne Lotte, dat is een zangeres. En we hebben 2 liedjes en die al uitgebracht zijn. En ik denk laten we dat even aan jullie voorstellen. En haar ook zelf via de telefoon.
3: Oh, leuk.
5: Ja, dus ze weet er vanaf. En ze heeft tijd vrijgemaakt voor die avond. Dus dat wordt super leuk. Ik maak heel veel met haar. We hebben nog maar 2 uitgebracht, maar we hebben nog veel meer op de plank liggen.
3: Nou, dus dat wordt gewoon een heel album.
5: Ja, ik ben heel blij dat ik haar ben tegengekomen zo op de social media. Zij is iemand, ik geef maandag muziek en binnen 2 weken heeft ze het opgenomen. Dus zij heeft echt de drijf erin.
3: Oh, heerlijk. Maar dan hebben we je dus volgende week weer aan de lijn.
5: Ja, en met Anne-Lotte.
3: Nou, superleuk. En 2 nummers dan.
5: Ja.
3: Nou, helemaal cool. Ja. Maar we moeten nu toch ook even een liedje van hem draaien, of niet?
2: Ja, dat gaan wij doen. En hij weet welke nummer er klaar staat, toch? Die jij en Misty hebben gemaakt.
5: Ja, klopt.
2: Hey, voordat wij dat gaan doen, jij mag het aankondigen. En je mag Misty ook bij noemen natuurlijk. Want dat is een van de mooie hits die jullie samen gemaakt hebben.
5: Ja, dat blijft elke keer als ik terugluister. Dat heeft ze heel mooi geschreven en erop gezongen, Misty.
2: Ja. Wij zien jou volgende week.
3: Ja, we horen
2: hem. Volgende week.
5: Ja, dat is helemaal goed. Superleuk.
2: En dan mag je hem ook aankondigen, Idris.
5: Ja. This is Idris and Misty with Say My Name.
2: En dankjewel, Idris. Tot volgende week.
5: Tot volgende week, doeg.

0: Ja, en helemaal speciaal voor Tijn was dit natuurlijk Raccoon met Tijd Verliezen. En nu naar bed. Hatsigre.
1: Ja, maar misschien zijn ze al bijna thuis, dus...
0: Ja, ja, nou, het is 9:00. Het is tijd voor een knulletje om naar bed te gaan, hoor.
1: Hey, ik wou eigenlijk Menno bedanken voor de top 5.
2: Alsjeblieft, de mooie vrouw top 5.
1: Ja, dus ik ben benieuwd naar volgende week. Volgende week hebben we ook een gast. En dat is Arjen...
2: Reitsma.
1: Reitsma. Ja, ik moest zeggen. Want voor ons programma... een jaar geleden eigenlijk...
0: Ja.
1: Had hij de country...
0: muziek. Arnie.
1: Ja, nou...
0: Oh, sorry. Ja.
1: En toen wou hij deze keer bij ons even aanschuiven. Want hij miste het toch een beetje.
0: Oh, maar dan gaan we ook lekker veel country draaien.
1: Juist.
0: Dus, heel veel Dolly.
1: Nou, ik hoop het. Misschien luistert hij mee. Maar tweede uur is afgelopen bijna. En we gaan straks door naar het derde uur. En dat gaat Alco weer...
3: Nee, ik zei net dat ik naar huis ging. Dus.
1: Oh, ging je ook naar huis? Oké. Okay. Nou ja, dan neem ik het over. Nee hoor, een beetje lol hier. Ik zou zeggen, tot straks in de derde uur van Balkie Breek de Week. Aflevering 231 en dat op 6 mei 2026. Ik zou zeggen, tot straks.
0: Nou, hij wil weer alles volgeluld, hè? Zullen we het laatste met een liedje eruit gaan?
1: Nee.
0: Ja?
1: We hebben maar 1 seconde.
0: Nee, het laatste uur.
1: Ja, natuurlijk.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. De Spaanse flotilla-activist Saif Abukeshek zit vast in een Israëlische cel en is overgegaan op een droge hongerstaking. Hij eet en drinkt niet meer, wat normaal gesproken maximaal een week vol te houden is, meldt zijn actiegroep. De AEX-index sloot op de hoogste stand ooit met 1031,44 punten, na een piek van 1036,01. Beleggers zijn optimistisch door berichten dat de VS en Iran bijna akkoord zijn over het beëindigen van de oorlog, met afspraken over uraniumverrijking en sancties. De olieprijs daalde tijdelijk tot onder $98 per vat. Ted Turner, oprichter van CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij startte in 1980 de eerste 24-uurs nieuwszender en brak internationaal door tijdens de Golfoorlog. Turner verkocht zijn bedrijf in 1996 voor $7,3 miljard en was actief als zeiler en filantroop. Hij laat 5 kinderen na. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.

0: Welkom terug bij Walkie Break Week op 6 mei 2026. Het is vandaag woensdag, maar weer eens. Ja, Walkie Break Week, dat is altijd woensdag.
1: Verrassend.
0: Ja, nou, ik denk misschien moeten we het op donderdag.
2: Nou, nee.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nou, maar dan is het geen Balkie Break de Week meer.
0: Ja, Balkie heeft de break al gebroken. De week al gebroken. Ja, ik kom er niet meer uit. Ik ga naar huis.
2: Doei.
0: Hey, dit was George Michael met Freedom. Nou, en dat komt hier prachtig uit natuurlijk.
2: Ja, want gisteren was vrijheid. Bevrijdingsdag.
0: Bevrijdingsdag, ja zeker. Ja. 81.
1: Hey. Jaar.
2: Ja.
0: Ja, ik denk. Ja. Nee, ja. Ja. Wel, hè? Ja. Weet je dat ook 24 jaar geleden is dat Pim Fortuyn is doodgeschoten?
2: Ja, toevallig heb ik vanmiddag een documentaire gezien. En dat ging over Pim Fortuyn.
0: Aha. Wat doe je dat altijd toevallig?
2: Ja. Nou, kijk, ik zit meestal bij de politiek zender. En dat kwam dus dat hele documentaire langs.
0: Ja, vandaar.
1: Hij denkt, jij hebt ingelezen, dan moet ik me ook inlezen. Dan sta ik voor aap in mijn eigen programma.
2: Heb jij vandaag, moet je mij hebben of zo?
1: Allemaal ons te beurten.
0: Ja, vandaar dat Menno nu weg is.
1: Precies.
0: Die had je nog niet gehad.
1: Ja, of juist wel, toen de microfoon uit was.
0: Ah, zo ja. Nee, maar vrijheid hebben we gevierd inderdaad. En 4 mei hadden we de dodenherdenking.
2: Ja.
0: Heb je nog iets gedaan? Of zat je voor de tv?
2: S'avonds voor de tv.
0: Oké. Okay.
2: Dat doe ik, of tenzij ik moet rijden. Of ergens moet zijn, dan sta ik ook ergens dan stil. Want dat vind ik gewoon belangrijk.
0: Ja, ja, vroeger moest dat ook gewoon echt.
2: Ja. Alleen Rijkswaterstaat heeft nu gezegd eigenlijk, voor die tijd weet je al dat het 8 uur wordt, dat je 2 minuten stilte hebt, dan moet je een vluchtstrook, of niet op de vluchtstrook, maar een parkeerplaats vinden en dan rustig.
0: Ja. Ja, vind ik dat weer zo halfbakken.
2: Want ik, trouwens, vorig jaar kwam ik uit Amsterdam eigenlijk. En toen reed ik deze kant op. En dan is het toch heel mooi om te zien dat heel veel mensen gewoon op de vluchtstrook gaan. Netjes. En 2 minuten stilstaan bij stilstaan eigenlijk. Bij mij is het. Ik begin. Volgens mij was het. Heel vroeg al. De zonsopkomst. Dan ga je. Dan doe je de vlag half stok.
0: Nee.
2: Ja?
0: Nee.
2: Zonsopkomst.
0: Nee. Vlag half stok mag echt pas vanaf 6 uur 's middags.
2: Nou, gemeente Hallingen had gevraagd de hele dag te vlaggen.
0: Ja. Maar officieel, half stok mag je pas vanaf 6 uur tot zonsondergang.
2: Ik woon in Hallingen, dus dat heb ik gedaan.
0: En Veronica hangt die ook de hele dag, hoor.
3: Heb je hem ook op de juiste manier half stok gedaan?
0: Ja, precies.
3: En daar zit ook nog een hele manier achter.
0: Ja.
2: Precies, half stok.
3: Nee. Ja, nee, maar ook op de officiële manier hoe je hem half stok moet laten.
2: Nou, vertel.
3: Je moet hem eerst heel stok, dus gewoon helemaal.
2: Eerst naar boven en dan naar beneden.
3: En dan op een gegeven moment naar beneden.
2: Ja, maar dat doen ze alleen maar.
3: Met zo'n ratel.
2: Ja. Dat is als je een vlaggenmast hebt.
3: Heb je geen vlaggenmast?
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Je hebt allemaal één in de tuin. Ja.
2: Nee, in defensie deden ze dat ook zo. Dan gaat het eerst aan de top en dan half stok.
0: Ja. Ja, en officieel mag hij de grond ook niet raken. Nee. Ik zag iemand zijn vlag ophangen. Die had hem gewoon zo half op de grond hangen. En die deed
2: dat mag niet.
0: Dat kan je net goed niet doen.
2: Weet je zelfs in de wetstaat dat je een strafgevoel kan krijgen? Ja.
0: Maar gelukkig zijn we niet meer zo.
2: Nee, maar het kan. In defensie doen ze eigenlijk met z'n drieën. Eén houdt de vlag vast en twee hijsen hem omhoog eigenlijk.
0: Ja. Nou dat. Ik zou zeggen de weekend. Take my breath.
2: Dat is toch bijna weekend?
0: Ah, nog 2 dagjes.
2: Ja.
0: Is het weer weekend?
2: Het is weer weekend.
0: Oh, heerlijk,
2: korte week. En dan gaan we richting
0: Hemelvaart.
2: Hemelvaart?
0: Ja, eerst Hemelvaart.
2: Oké.

0: Hold My Hand, Jess Glynn. Nou, heb ik toch vorige week iets leuks meegemaakt?
1: Wat heb je meegemaakt, Verbas?
0: Nou, ik heb meegedaan aan een pubquiz.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hoe is je
0: bij
1: gaan?
0: Bij Jewels of Nature. Daar hadden we afgelopen zaterdagavond... Nee, jawel.
1: Ja, ja, zaterdagavond.
0: Het klinkt zo ver geleden. Maar afgelopen zaterdag was daar de ethisch pubquiz.
1: Ja.
0: Ja, het was echt superleuk.
2: Ja, ja, vertel meer. Want nou wil iedereen het natuurlijk weten.
0: Nou ja, we hadden heel veel muziekvragen.
1: Ja.
0: Die hadden wij natuurlijk allemaal goed. En we hadden algemene kennisvragen. Daar gingen we een klein beetje nat hier en daar. Daar zaten wat vragen bij dat we dachten... Oh, dus... En wat hadden we nog meer? Allemaal lekkere hapjes en drankjes. En gewoon gezellige muziek tussendoor. Ja, en er was natuurlijk ook een winnaar.
1: Ja, ja? Maar dat was niet... Dat nou, heeft heel veel moeite gekost,
0: ja, ja,
1: hoor.
0: Dat had wat voet in aarde. Want er waren twee groepen die hadden precies dezelfde punten. Ja. En toen kwam de shootout.
1: Ja.
0: En na vier keer stonden we nog gelijk.
2: Ja.
0: En toen uiteindelijk met Jos Brink hebben wij gewonnen.
1: Met Kroepoekie.
0: Ja. Kroepoekie, ja, precies.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond het geweldig.
0: Ja, supergezellig. Ook een vet leuk quiz trouwens. Maar ik begreep, ik kijk even naar links.
2: Ja, hij staat nog niet online. Maar ik heb 6 juni gereserveerd voor de 90s pubquiz.
0: De 90s? Oh my god. Dus als je denkt, oeh, de 90s, daar weet ik best heel veel vanaf. En je hebt gewoon een lekker clubje van een man of 4 ongeveer.
2: Nou, je hebt met 2 kan ook. Maar ook een groepje van 2 zitten.
0: Ja, oh, die deed ook hartstikke leuk. Ja. Nou, maar goed, stel dat je met 2, 3, 4 of 5 bent, dan moet ze naar jou, toch?
2: Ja, ja, ik zou zeggen mail vast, want ik heb hem nog niet online staan. Zodra die online staat, kan je gewoon via de website je aanmelden. En anders gewoon even mailen.
1: Ja, ja. julesofnature.nl
2: NL. Agenda. En anders info@julesofnature.nl.
0: Ja, nou ja, 6 juni, dat is al bijna.
2: Ja,
0: dat is hartstikke snel.
2: Ik denk nog even voor de zomervakantie, dacht ik.
0: Ja, leuk. Ja. Alco, familieweekend?
3: Nee, heb ik al gehad. Ja. Dus, nee.
1: Ja, ik vond hem wel heel lief van hem. Hij appte op een gegeven moment later van...
3: Ja, jij zitten jullie? Van, ja, zitten jullie eruit? Dan waren jullie al lang weg. Maar het duurde zo lang daar met die familieweekend dus.
1: Ja, maar je hebt het wel leuk gehad.
0: Gedaan, hè, joh?
3: Nou... familiedag, ja, we hebben de hele dag daar gezeten, barbecue en daarna zaten we nog heel lang na. Maar ja, het is in Voorthuizen. Dat is al 2 uur rijden.
0: Ja, dat is waar. Maar dan red je het niet meer om 9 uur hier.
3: Nee, als we pas 9 uur vertrokken.
0: Oh ja, ja, nee, dat is inderdaad wel erg laat. Maar leuk gehad?
3: Ja, was hartstikke leuk.
0: Was het warm?
3: Ja, het was wel lekker weer.
0: Beetje rokerig?
3: Ja. Ja, daar in die Veluwe, dat was allemaal rook.
1: Niet even op uitgegaan van, hey,
3: nee.
1: Even kijken.
3: Nee. Nee, ik kon liever niet te rondrijden, want dat is allemaal koude kak daar. Ik hou niet zo van. De Veluwe, dat is allemaal, daar moet ik niet te veel rondrijden.
1: Nee. Hey, dus 6 juni.
2: 6 juni, ja.
0: Leuk. En ik zie van alles voorbij komen over de jam... Jam sessie?
1: Jam sessie?
2: De jam hunt. De jam hunt, ja. Ja, aanstaande vrijdag om 6 uur start de 4e jam hunt alweer.
0: Dus dat betekent dat er al 3 gevonden zijn ook gewoon?
2: Nou, 1, de allereerste is spoorloos. Die heeft iemand meegenomen, maar nooit gemeld helaas.
0: Ah, dat is jammer.
2: En de andere 2, die zijn gevonden.
1: Heb jij hem meegenomen?
3: Ik heb hem niet meegenomen.
2: Nee, jij wist wel waar hij lag.
3: Ik wist wel waar hij lag, maar ik heb hem niet meegenomen.
2: Nee, je hebt hem toen laten liggen. Ja. Dat vond ik wel heel lief. Ja.
0: Ja, want het is niet voor ons.
2: Ja, tuurlijk wel. Dus ik zei tegen mag, als je hem vindt, mag je meenemen. Nee, ik laat hem liggen, zei
3: ik. Ik kreeg een hele kleine hint, dus ik vond hem niet heel heerlijk.
0: Oh ja, je was een beetje geholpen.
3: Ja, ja nou een beetje, ja.
2: En tegen mij zei hij, nee maar ik heb niks gezegd.
3: Mm-hmm. Ja, hij heeft ook niks gezegd.
1: Mm-hmm. Ik heb niks gezegd.
0: Oh, hij weer die nooit wil weten. Nee.
3: Alleen, je weet wel, zo'n puppy die dan ergens bij een boom staat en die dan heel erg naar zit te kijken. Oh. Als je zo'n snoepje beet hebt, dan zit hij heel lief daar.
0: Ja. Oh, heerlijk.
2: Ik vertel niemand meer waar ik hem neerleg, dus ook jou niet meer.
3: Nee, hij heeft niks verteld.
1: Ik heb echt niks verteld.
3: Echt niks verteld, alleen, ja.
0: Hij kwispelde wat hard.
3: Misschien de volgende keer niet de auto er zo dichtbij parkeren.
2: Wie, mijn auto of zijn auto?
3: Jouw auto.
2: Maar wat zoek jij bij mijn auto?
3: Nou, ik was op dat moment iemand anders auto een radio aan het inbouwen. En die stond er toevallig zowat naast.
2: Oh, ja.
3: Dus zodoende.
2: Ja, toevallig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, je moet incognito, hoor.
2: Hé, hey, ik verstop hem al niet meer. Ik laat anderen al verstoppen. Want mensen die denken, dan komt dat veelgekleurde ding weer aan. Dus, ja. Van, daar gaat ze. Ze gaat hem verstoppen. Dus ik verstop hem al niet meer.
0: Oh, oh.
1: Ja, dan lopen ze echt achter haar aan, hè?
0: Ja, zou ik ook doen.
2: Nog net niet handtekeningen.
0: Ja, ja.
2: Rihanna.
1: Rihanna. De teacher.
0: Dit was wel zo'n slechte overgang. Ja. Mijn hemel. Paul Simon, de teacher.

0: Een vrijwel onbekend nummer van Paul Simon, The Teacher.
1: Ja, ik dacht, ik neem het gewoon mee.
0: Nou, wat leuk.
2: Maar goed dat ik de hint snapte, hè?
1: Ja. Maar wat een overgang. Dus goed. Hey, komende week, wat gaan jullie allemaal doen? Korte week. Het is dus zaterdag. Hebben we nog wat activiteiten?
3: Oh, ik ben niet zo slecht op voorbereid.
1: Nou, ja, hallo.
0: Oké, dan gaan we. Nou. Er is op 9 mei.
1: Ja.
0: Moet ik even heel goed nadenken. Op zaterdag is dat volgens mij. Is er in Grauw.
1: Ja.
0: Hebben ze een opening van het watersportseizoen. En dat treedt Patrice op.
1: Ja.
0: Met de band.
1: Met Patty de band.
0: En de Dukes.
1: Yes.
0: Vanaf 7 uur, begreep ik.
1: Ja, ga je naartoe?
0: Ik wil eigenlijk wel even gaan kijken, ja.
1: Ja, neem je me mee?
0: Als ik ga, neem ik je mee.
1: Oké. Ja. Ga je mee?
3: Klinkt wel heel zielig.
0: Neem me mee.
1: Neem me achter op je fiets.
0: Nou, ik weet niet of we dat gaan
3: voor
0: doen.
3: En achter.
1: Nee, maar het lijkt me wel leuk om daar hun...
0: Ja, wat ik heb op Insta zag ik hun optreden in Oldeborn. Dat zag er ook echt wel vet leuk uit.
1: Ja. Dus, gaan we doen. Nog meer? Zondag. Moedersdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, moet ik zeggen.
1: Ja, maar ik zeg het voor de luisteraars. Moederdag, niet vergeten een cadeautje te kopen. En
0: eigenlijk is iedere dag moederdag.
1: Ja, weet je, daar zat ik laatst. Er was een hele discussie over vaderdag, moederdag. Maar waarom maken ze niet een ouderdag?
0: Ja, nou ja, kijk, op basisscholen vooral hebben ze daar natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje last van. Of lopen ze tegenaan. Dat sommige kinderen hebben of geen vader of geen moeder. Of hebben twee vaders of twee moeders. Of zitten in een andere gezinssituatie. Ja, dan wordt het toch wel een beetje... Het is een beetje achterhaald, vader- en moederdag.
1: Dus 2026, het is elke dag ouderdag.
0: Ja, het is ook elke dag kinddag. Ja. Gewoon iedere dag jouw dag.
1: Daarom.
0: Ik voel Paul de Leeuw komen.
1: Voel je Paul de Leeuw? Ja. Nou, welke noemen dan?
0: Jouw dag.
1: Oh, gaan we zoeken.
0: Ja, zoek hem maar op.
2: Ik ben bezig.
0: Ja, hij staat er vast niet in. Maar ik heb nog misschien wel nieuw... Nee, niet misschien. Ik heb een nieuwtje.
1: Nou, vertel.
0: Ja, ik mag het eindelijk zeggen. De mensen die mij volgen op Instagram, die hebben het natuurlijk al lang gezien. Maar ik mag mee... Nou ja, ik niet, maar mijn zus. Ja, nee, ik mag natuurlijk weer niks. Mijn zus gaat meedoen aan Frisk and Fabulous.
1: Ja. Ja.
0: Ja, dan word je stil van.
1: Dan word ik stil van.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Maar dat wist ik niet. En totdat op een gegeven moment ik zei... Hey, dit is de zus van Sebas. Ik zei, nou ja, die heb ik heel snel gedeeld op de balkie. Maar er bleek dus ook nog meer mensen uit de House of Sweetheart meedoen.
0: Ja, ja, mijn eigen dochter Lola doet mee.
1: Ja.
0: Ja, ja, leuk.
1: En wanneer is de...
0: Ja, het is midden in de zomer. 24 juli.
1: Juli.
0: Ja, juli.
1: Juli.
0: Ja, precies. Ja.
1: In de Neushoorn?
0: In Neushoorn, ja. Vanaf 7:30 geloof ik, deur open, 8:00 start.
1: En is het, moet een kaars kopen of...
0: Denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Ik zal de organisaties even vragen.
1: Wie organiseert het eigenlijk?
0: Mistofonia. De afvallige van House of Sweetheart.
1: Oh ja?
0: Nee, is geen afvallige. Ja, ja, die organiseert het samen met Roos van Neushoorn.
1: Oké. Okay. Cool.
0: Ja, nou ja, dit hadden we nog niet. Kijk, nee. Je hebt zeg maar in het land heb je allemaal drag wedstrijden. En in Friesland hadden we nog niet zoiets waaraan je dan mee kunt doen. Ook aan een Hollands drag artist. Dus als je wint, heb je vrienden. Ik voel weer een liedje opkomen.
1: Had je hem gevonden?
2: Nou ja, ik weet het.
0: Zomaar een dag heet hij.
2: Nee, die hebben we niet.
0: Nee, dacht ik al.
2: We hebben wel heel veel van Paul Wil, maar zomaar een dag.
0: Jammer.
3: Ja. Nou, Spels, wat kan je winnen?
0: En hoe heet zo'n ding? Een kroon, uiteraard.
3: Oeh.
0: En een fotoshoot.
3: Leuk.
0: Ja, met een echt goede fotografe. En één gaat dus door voor Holland's Drag Artist.
3: Nou,
0: dat is ook wel leuk. Maar goed, ik heb me toch een partij concurrentie.
1: Ja, ik zag het heleboel.
0: Ja, ja, we zijn met z'n vijven. Ja, en het wordt echt... Ik heb het er hartstikke druk mee.
1: Ja? Maar wat is je voorbereiding?
0: Nou, mijn voorbereiding op dit moment is nadenken over een goede ballad.
1: Ja.
0: Want we hebben 3 ronden. Ik weet niet of ik het allemaal mag zeggen, maar ik doe het gewoon lekker wel. We hebben een ballad ronde.
1: Ja.
0: Ronde. We hebben een vrije ronde, waarin je dus zelf iets gaat bedenken.
1: Ja.
0: Ja, precies.
3: Hula hoepen? Vet leuk.
0: Nou, als ik iets niet kan, is dat hula hoepen. En,
2: kun je nog leren?
0: Ja, nee, laat maar. En die hebben ze ook niet in mijn maat, denk ik.
3: Oh, ik, oh, ja.
2: Nou, we kunnen wat regelen.
3: Jij hebt binnenkort een hula hoop.
0: Nee, ik ga echt niet hula hoepen. Dat wil trouwens ook niet met een corset.
2: Heb je het al een keer geprobeerd?
0: Ja, zal ik je eens even een corset omdoen?
2: Nee, doe maar niet.
1: Oh, dat is serieus.
0: Dan kun je echt niet meer links of rechts.
1: Nee. Kom ik op terug. Ja, ga verder.
0: Nou ja, en je hebt natuurlijk je motto, je uitspraak. Ik wil wereldvrede, dat soort shit.
1: Hoe noemen ze dat ook wat?
0: Ja. Oh, wat zei ze ook alweer? Alyssa, help. Je advocacy. Dat was hem.
1: Advocaatje.
0: Nou, precies.
1: Maar weet je wat?
0: Maar gelukkig geen badpakkenronde.
3: Nee. Oh, dat is maar wel jammer.
2: Nee, dat is alles, gelukkig.
0: Ja.
1: Alles, ik heb je lief eigenlijk.
0: Ja, die is ook heel mooi. Vooral die 104 kerstbomen.
1: Ja.
4: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Paul de Leeuw.
1: Ja, het blijft een beetje kippenvelnummer, vind ik.
0: Ja.
1: Nee, dus. Zie het gewoon in je bek.
0: Ja, weet je, vroeger vond ik hem wel, vond ik aardig. Paul de Leeuw.
1: Maar dat was vroeger?
0: Ja. Was vroeger.
2: Nu niet meer.
1: Ik vind hem nog steeds heel leuk. Hij heeft ook een nieuw programma, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dat is al afgelopen, maar...
0: Ja.
3: Mm-hmm. Wat is dat nieuwe programma dan?
1: Ja, dan gaat hij met mensen op reis. En ik heb hem natuurlijk niet gekeken.
2: Oh, heb ook een stukje van gezien, ja.
1: Ja, met mensen die licht verstandelijk gehandicapt zijn, volgens mij. Beperkt.
3: Maar voor mij, ik weet niet, voor mij heb ik dat ook gezien, maar ik weet niet meer.
1: Ja.
0: Ja, je hebt Emmers voor klaar, toch?
1: Was dat klaar? Was weer wat anders. Maar 18 juni, ik heb nog wel een nieuwtje. Ik ga gewoon door.
0: 18 juni?
1: 18 juni is de volgende Drag Bingo.
0: Oh ja. Oh, dat is allemaal...
1: Ja. Maar dan weten jullie het vast even.
3: Nee, jij kon niet, want jij ging naar Dinges.
0: Naar Dinges?
3: Naar...
1: Ja.
2: Oh ja.
3: Oerol. De Schelling, Oerol.
1: Ja.
0: Ja, waarschijnlijk niet.
3: Oh. Dat kan niet wel.
0: Dat kan ik wel.
2: Oh, Sebas, dus niet 18 juni.
1: Oh, niet?
2: Nee, 17.
1: Op een donderdag.
2: Dat is wel de... Oh nee, sorry. Nee, ik ben al gelijk. Ja, ik ben in de warmte vorige keer. Toen zei je ook een andere datum.
1: Ja, dat was
0: koffie?
1: De vorige keer.
2: Ja, nee.
1: Maar, het thema, voordat je dat ook wil weten toevallig.
0: Ja.
1: Vintage summer.
0: Vintage.
1: Gewoon je oude rotzooi aandoen.
0: Oh, dat weet je. Oh, heerlijk.
1: Ja, maar wordt wel weer leuk. Kom je ook?
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja?
2: Ja, ga mee?
0: Ja.
3: Ik heb, die week hoef ik niet op donderdagavond te werken. Dus
1: nou, kijk aan.
0: Nou, kijk.
1: Oh, leuk.
2: Dat wat busje huren.
0: Ja, dat was zeker.
3: Ik heb nog wel een auto, een limousine. Maar nee, die mag nog niet de weg op. Nee, laat maar, mag nog niet de weg op.
1: Als het nog ver is, dan wil ik er wel eens in rijden. Nou ja, gereden worden, laten we het zo zeggen. Ik ga niet achter het stuur.
3: Hoezo niet?
1: Nee, ik moet dan toch gewoon leuk uitstaan, zo.
3: Ja, maar ik heb hem te koop staan, dus...
1: Ah ja. Jammer weer. Wat sta je nou weer te zijn daar in je hoek?
0: Ik denk even muziekje.
1: Oh, even muziekje. Ja. Oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Nou, shut up. Ik hoor het al. Dankjewel. Walk the moon.

0: balkje is er even vandoor. Dus ik denk dat ik toch mag praten dan.
1: Ja, ja, toch wel.
0: Jawel, ja, wat anders. Dan wordt het er helemaal niks, die laatste 10 minuten.
2: Ja, wat dan?
0: Nou ja, Shut Up was het net.
2: Oh, nee, joh.
0: Oh.
2: Ik vond het een lekker nummer.
0: Ah, van, ja, ja. Maar je wou nog wat kwijt.
2: Nou, ik liet je wat zien. Ik denk, nou ja, ik laat het...
0: Ja, maar dat kan ik hier op de radio niet vertellen.
2: Wat dan?
3: Het is nog ultra geheim, denk ik.
0: Ah, nee. Oh, hij gaat zo over jullie heen. Laat maar. Nee, is goed.
2: Nee. De laatste
0: ik doe
2: 8 minuten.
0: Even ja, in de herhaling. Ja.
2: Nee, maar Pride Amsterdam.
0: Ja, die is genomineerd.
2: Genomineerd ja. Voor UNESCO Immaterieel Cultureel Erfgoed.
0: Zo.
2: Zo.
1: Een hele platte wereld nog.
2: Ja?
3: Opnieuw. Ja, opnieuw.
1: Ja. En dat voor iemand.
2: Ja. Ik krijg het warm.
0: Nou ja, dat, op zich is dat wel heel mooi natuurlijk. Want dit jaar is World Pride in Amsterdam. En daar krijgen we een heel klein beetje de schwung van begin 2000 weer terug. Toen Amsterdam nog gay capital of the world was.
2: Ja. Maar, weet je, ik heb het wel eens gezien. Ik woonde in Amsterdam. En dan, maar wij zijn toen met House of Sweetheart zijn wij uitgenodigd. En toen hebben we in jouw boot...
0: Ja, jullie mochten mij op de boot.
2: Ja, en dat was geweldig. Maar dat was totaal een hele andere ervaring eigenlijk.
0: Ja.
2: Dan dat je, wat je in Amsterdam... Want dat is meer commercieel, al die... ja, wat heb je? Sponsoren eigenlijk.
0: Ja, Amsterdam hangt aan elkaar van alleen maar bedrijven en instellingen. En zie mij. En de rest van het jaar zie je ze niet.
2: Nee. Nou, dat.
0: Ja.
2: Maar we hebben een paar van die lopen ook in Leeuwarden, hoor. Die, zitten,
0: ja,
2: die
0: ja,
2: staan hier daar.
0: Nou, kijk, daarom hebben we in Leeuwarden geen botenparade meer. Want dat kost A, heel veel geld. En B, willen wij het voor de mensen doen voor wie het is. En niet voor de bedrijven om te laten zien van... Goh, die meisjes hebben lekker roze zijn. Dus dat.
2: Ja.
0: Je hebt het weer niet gehoord.
2: Nee, er zit mijn collega, die zit mij van... Met welk nummer gaan wij eruit?
0: Ja.
1: Het is bijna die tijd, dus ja.
2: Ja.
0: Ach, het is alweer zover.
2: Ja, we hebben nog 6 minuten.
0: Nou, doei.
2: Nee, maar je hebt een keuze, Sebas.
0: Ja, hij staat goed, hoor.
1: Ja?
2: Ja.
0: Alhoewel, ja, laat me staan.
2: Ja, ik vond die andere ook wel... Dat vind jij toch ook leuk?
0: Die daarboven?
2: Ja.
0: Ja, die vind ik, dat is wel mijn favoriete album.
2: Nou, dat dacht ik. Ja, want daarom had ik deze.
0: Ja, precies, ja, die.
1: Die? Oh, ja. Ah, ja, dan moet je.
2: Ja, mensen, we zitten nog op het laatste paar minuten. Zitten wij te zoeken hier van met welke nummer wij uitgaan. Natuurlijk willen wij ook even Misty en Mallory en nog meer die kijken mee vanuit India. Het is daar nu volgens mij 00:30 in de nacht.
0: Ja, lekker laat.
2: Lekker laat. Ze blijven elke trouw. Elke woensdagavond naar ons kijken. En ja, ze sturen ook meteen berichten. En Tijn zegt ook dankjewel.
0: Oh, ligt die nou nog niet op?
2: Nee, dat zie ik nu pas.
0: Oh.
2: Dus ik heb nog niet geantwoord.
1: Geen stress.
2: Nee.
0: Ja, nee, er komt een leraar in mij naar boven. Dat kan
2: ja,
0: niet hoor.
2: Nee. Jongen. Ja, je bent nu vrij.
0: Oh ja, is waar.
2: Ja. Volgende week begin je weer met werken of ben je al begonnen?
0: Schat, ik ben vandaag al begonnen.
2: Ben je vandaag al begonnen? Ja, ja. Dat vind ik toch best wel raar eigenlijk. De ene school die begint een week later. En ja. Iedereen begint dan in het midden van de week.
0: Heeft er wel mee te maken hoe je je vakantiedagen inzet.
2: Ja.
0: En bij ons op school is ervoor gekozen om half week te doen. Dan past het precies. Ja, don't ask me why.
2: Nee.
3: En mijn kinderen hadden 2,5 week vrij.
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar ik ben gewoon lekker aan het werk.
2: Oh. Dank
0: ja. En gelukkig is het bijna weekend.
2: Ja, bijna wel. Dus we gaan uit met Madonna, met True Blue. Sebastian, dank je wel.
0: Graag gedaan.
2: En tot volgende week.
0: Ja, zeker.
2: Dank je wel.
3: Graag gedaan.
2: Rian. Ik moest even je naam...
0: Jantina.
2: Jantina. Moest ik even denken. Dankjewel dat je er was. Alco, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: En natuurlijk onze grote fan met de top 5. Menno, dankjewel. Volgende week zijn we weer met een mooie top 5. En onze collega die komen ons ook met een top 5 met country. Dus er wordt een hele leuke week. Ik zou zeggen tot volgende week. En denk om elkaar. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een zieke opvarende van het cruiseschip Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Op de Hondius zijn mensen besmet geraakt met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Intussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
4: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
3: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. De rechter moet nu bepalen of de vrouw echt de cel in moet. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden moet in de halve finales van de play-offs tegen Willem II of RKC Waalwijk. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland.
1: Ja, een grote tjinslag voor de voetbalclubs VV Lemmer en CVVO op de Lemmer. Terug een flater van het ministerie van Sport ontsteert er een gat van haast 4 ton in de begroting voor de bouw van een nieuwe accommodatie. De clubs CVVO en VV Lemmer die gaan takken simmer terug als één vereniging. FC Lemmer zal dat heten, fusieclub Lemmer. Noodzakelijk voor die fusie is dat er een nieuwe accommodatie komt op de velden van CVVO. De club die ziet op 5 januari dan ik stipt om 9 uur achter de computer om een BOZA-subsidieaanvraag te doen. Want de eerste onmelders die zo'n geld krijgen, de oren net, maar het systeem roept vast. En het ministerie zei dat het net meer mogelijk is om te bepalen dat Lemmer de gauw bijwieën. En dat had dus grote consequenties. Ik bel hier mijn voorzitter Andries Bootsma van de voetbalvereniging van de Lemmer. Ja, goeiemiddag.
2: Ja, midje.
1: Wanneer jij hem nou dat het misging weer?
2: Eind april kregen we een berichtje dat in een appjes van de stuurgroep dat ze dat aanpassen hier. Ja, dat was voor u wel een dikke domper.
1: Ja, want het ministerie zei dat net de achterhelling is dat je hem bij de eerste jaren. Dan denk ik, maar in zulke systeem zit toch logfiles en zo. Hoe kan dat nou?
2: Nou ja, dat toch niks. Ze zitten een beetje naar de maanden daar. Dus ze kennen ik achter de helie van tot op het moment dat het verder om welke aanvragen naar opboeien wie het weest. Maar uiteindelijk heeft ze besloten om alle aanvragen in een grote koker te gooien. En uiteindelijk heeft er een notaris die het trokken. En nou ja, van de 154 aanvragen staan wij op nummer 1584. Dus en dat je dan betekent dat er 43 een heel miljoen beschikbaar is, die is dan bij 40% wel op. Dus dan moeten we wel heel volle geluk hebben dat voor u ze heel volle mee zitten. Maar A, liet ze bedragen, of B, dat ze net dat de aanvraag net helemaal volledig is. Maar ja, volgens mij hebben we daar net van uit.
1: Nee, de realiteit is waarschijnlijk dat je hem maar niks achterbouwt.
2: Ja, bij Ginder, ik denk dat de kans groot is dat wij dit jaar net in aanmerking komen voor die BOZA-regeling.
1: En wat budget dat dan voor dat sportcomplex? Ik heb begrepen dat dat 12 miljoen euro, de totale investering 12 miljoen euro is. Hoe kan dat dan al bebouwd worden?
2: Nou ja, die 12 miljoen is er is een nijbouw. Er komt een aan de voorkant bij Sportpark 3 komt een nieuwe accommodatie voor kleedkamers. En de bestaande kantine en kantine met kleedkamers, dat zou verbouwd worden. Dus ja, dat rond nou wel vertraging op. We zijn nog in de running voor nog een perore subsidie aanvragen. Dus hopelijk dat we daar wat meer geluk mee hebben. En buiten dat feit hebben we natuurlijk al een subsidie thuis zijn door de gemeente. Maar mij duidelijk is dat dit voor u wel een dikke domper is.
1: Ja, want een god van 4 ton, ik zou zeggen, we hel je dat wij.
2: Ja, nou, 4 ton, het is oude ronde, Bob. Maar u de subsidieaanvraag, om precies te werken, 366.000 euro. Maar dat is natuurlijk een aanzienlijk bedrag. Op voorhand, dus dat wordt natuurlijk een hele... Ja, dat wordt nog een hele puzzel om dat weer allebei bij te krijgen. En om daar dus dat, ja, het zal haast net door ze inhouden dat u ze verbouwing of verbouw in ieder geval vertraging op weer dronnen. Ja, dat is natuurlijk uitermate spietig. Want en we wisten wel bij aanvang van het seizoen dat net alles in één keer realiseerd kon worden. Maar goed, met de plan die we hier gingen we er wel vanuit dat we aan het einde van het volgende seizoen, dat we de accommodatie er wel bij hebben staan. Zouden we dat voor regen hebben?
1: Ja. En dat hij er net is, wat betreft het dan voor de fusie?
2: De aan de fusie verorent niks. In de ALV van beide verenigingen ben akkoord gegaan met de fusie. Dus die fusie is een feit. En en we voetballen op 1 juli. 1 juli dan hebben we een nieuwe club. En met de subsidie die we van de gemeente krijgen, die we hebben, hebben we wel goede hoop dat we in ieder geval die nijbouw kunnen realiseren. En maar aanvang van het seizoen kan iedereen gewoon voetballen. Alleen nog, ja, het is duidelijk dat de verbouw misschien op zich het waard zijn. Dat is natuurlijk hartstikke spietig. Want,
1: Is er nog op eerste manier beroep mogelijk bij het ministerie?
2: Nou ja, dat is ik de reden dat Jim en ik bij u ben natuurlijk juist benaderd voor het NOS. Dus we zijn al wel, en alle Meerdere stuurgroepleden vanuit die willen nou aan alle kanten benaderen. Dus dat is op zich alleen maar goed. Want het is natuurlijk heel vreemd dat een regering de spelregels gaandewij een aanvraag geeft verorien. Dat viel natuurlijk heel onwerkelijk. Hetzelfde als de gisteren voetballen en de scheidsrechter zei in de tweede helft in de zitpartij maar met 15 man voetballen. Ik bedoel, dan, dat is ik oneerlijk en ik heb er niks aan waan. En uiteindelijk is het natuurlijk lullig voor degene die te let wieden. Maar goed, wij zien echt bij de eerste. Ja, dan hier het eerlijke weten dat, dat het tot aan het moment dat die verdraan hier zijn degene die toen op tijd en volledig hier niet zinnen, dat die er gewoon sowieso bij zien. En dat ze dat restant, degene die dan de dupe wieden, dat ze die letter toevoegen. Maar goed, dat is net gebeurd. Dus ja, dan moeten we met dealen. Maar het is wel een domper, dat is duidelijk.
1: Dat is duidelijk. Andries Bootsma, dank u wel, voorzitter van VV De Lemmer.
3: Alles wat je op dein is hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: De iconische reddingsboot Insulinde 14-2022 zijn 100ste jedi. En om dan goed voor het lucht komen te kunnen, had de boot een restauratie nodig. Maar help van een crowdfundactie is daar al maar uit aanzet. De Insulinde is een begrip en veer altijd bij de schans. Dat is bij de Lauwersmar, eerst mijn hoorn, in Friesland. Maar leidt nu bij het Nationaal Reddingsmuseum in Den Helder. Verslagjouwer Arjen Visser, reiziger van de Moon naar Den Helder. En maakte de volgende bijdrage.
6: Ja, hij leidt de plak. De Insulinde had de werf bereikt. En daar zal hij nou de komende tijd lessen voor opknapwerk. En ik zit hier met de museumprojectleider van de restauratie van de Insulinde. Zit ik hier in de machinekamer van het schip. Ja, Robin Brink, wat maakt het dit schip nou zo bijzonder?
7: Bijzonder aan dit schip is dat het de allereerste stalen zichzelf richtende reddingboot ter wereld is. Dat wil zeggen dat als het schip in zware zeegang om zou slaan, dat het dan vervolgens zichzelf weer overeind zet en op die manier weer door kan varen.
6: Oké, dat is wel bijzonder, want een zichzelf weer recht opzettend schip, de allereerste, over welk jaar praten we dan ongeveer?
7: We praten over 100 jaar terug. In 1927 is het schip in de vaart gekomen. Dus eigenlijk op het moment dat we nu aan het interviewen zijn, werd het schip gebouwd.
6: Dus er zit al een hele geschiedenis aan. Kunt u daar eens wat meer aan vertellen? En dan specifiek over de link die dit schip heeft met Friesland.
7: Het schip heeft als reddingboot in Oost-Mahorn gevaren. Ja, daar was het stationsschip en daar heeft het heel veel reddingen gedaan, heel veel mensen gered. Ja, nuttig werk gedaan.
6: Weet je ook hoeveel mensen hij heeft gered?
7: Nou, dat is een strikvraag. Ik dacht 300 zoveel, maar dat zou ik na moeten kijken.
6: In ieder geval meerdere honderden dus. Maar goed, het schip, bijna 100 jaar oud. Het heeft de tand destijds wel redelijk goed doorstaan, maar nu is er toch wel wat opknapwerk nodig. Kunt u eens vertellen wat er precies aan het schip moet gebeuren?
7: Ja, wat we gaan doen is het casco-onderhoud geven. We weten dat er een aantal slechte plekken in het staalwerk zitten, dus dat moet gerepareerd worden. We checken of het onderwaterschip helemaal in orde is en waar nodig gaan we daar ook restauratie doen. Dat was de ene voorwaarde van is het schip voldoende, het staalwerk goed genoeg, om dan weer de komende 50, 100 jaar door te kunnen. En het andere is de restauratie van de motoren waar we nu naast staan. En die zijn in slechte conditie.
6: Want kunt u het dus omschrijven, die motoren, voor de mensen die meeluisteren? Hoe ziet het eruit?
7: Nou, we zijn hier in de voormachinekamer. Het schip heeft twee machines. Eén aan het stuurboord, daar zijn we nu aan de rechterkant van het schip. En in de andere machinekamer staat de linkermotor. Het is een zescilinder Glenarvan motor, een Schotse motor uit de jaren 40. Dus eind jaren 40 is die. Was die er. Het geld is bij elkaar gehaald, 50.000 gulden destijds, door een actie van de Leeuwarden Courant in die tijd. Grote actie en daarmee is 50.000 gulden opgehaald om de oude kromhoutmotoren die erin stonden te vervangen door deze Glenarvan motoren.
6: Toen is er een actie gehouden om geld op te halen. Ook nu willen jullie graag geld hebben voor de restauratie hiervan. Want wat zijn de kosten? kosten die hiermee gepaard gaan?
7: Nou, we hebben een begroting gemaakt van rond de 650.000 euro. Dat geld gaan we op een aantal manieren bij elkaar halen. Dat is deels via fondsen. We zijn al succesvol met diverse fondsen bezig om, of al geweest en nog bezig om geld binnen te halen. En het tweede is dat een groot aantal bedrijven ons gaan ondersteunen door de manuren die we voor werkzaamheden nodig zijn, die voor het bedrijf te nemen en dat ze alleen de materiaalkosten in rekening gaan brengen. En de derde poot is wat nog overblijft, een beperkte inzet van vrijwilligers van het museum.
6: En uiteindelijk is het hoofddoel dat hij weer in vaarbare conditie is. Waarom willen jullie dat zo graag?
7: Nou ja, het schip is natuurlijk echt een sterk staaltje scheepsbouw in Nederland. En dat is het allereerste schip. Dat zelfrichtende systeem, dat is toen bedacht. En als je nu naar de huidige boten, die reddingboten die nu in de vaart komen, daar zit dat systeem nog steeds op. Maar dan in een andere vorm. Dus daarmee vertel je eigenlijk de historie van, dat is ooit toen bedacht door meester Toxopeus en anderen. En dat is nog steeds toepasbaar op huidige schepen.
6: En schetst u dus het toekomstbeeld? Wat hoopt u over een jaar bijvoorbeeld?
7: Nou, wat we willen is dat precies op 100 jaar na de dag dat het schip zich meldde in Oostmoren voor stationswerken, voor de reddingmaatschappij toen, dat we precies die dag, 100 jaar later, met het schip weer die haven van Oostmoren binnenvaren. Alles wat je

0: laatste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Friesland Campina steekt goed 90 miljoen euro in het maatje van eiwitproducten. Onder andere de productielocatie in Warkum wordt moderniseren. Het melkbedrijf investeert ermee in het verwerken van waai. Dat is een vloeistof die als bijproduct oerbleeuwt bij het maatje van Cies. Ik praat erover met Anna-Peter Lindeboom. Hij is president van Friesland Campina Ingredients. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, dat waai, waar wordt dat nou voor gebruikt?
4: Nou, waai wordt gebruikt voor een heel soort producten. Je kunt het onder andere gebruiken voor ingrediënten voor bijvoorbeeld babyvoeding, maar ook voor medische voeding, sportvoeding. Maar het werkt bijvoorbeeld.

0: Doe maar jij.
1: En die wakker meint ze eigenlijk wat specifieke, speciale wei-eiwitten. Ah. Voor zowel babyvoeding als voor medische voeding. En we geven in de toekomst ook speciale eiwitten voor sportvoeding bijvoorbeeld, meint ze.
0: Ah, oké. Okay. En mater dan van alles op onpast worden, omdat dat een, ja, een, weer een oorsoortige wei wordt?
1: Nou, de waaien zelf doet eigenlijk
0: hetzelfde. Ja, hetzelfde.
1: Wat we doggen is de waaien op een oren manier eigenlijk uit elkaar halen. En daarmee die eiwitten geschikt meidje voor bijvoorbeeld deze sportvoeding toepassingen. En ja, dat betekent dat we investeren in de fabriek en in de stiktechnologie. Die we ontwikkelen in bijvoorbeeld in Wageningen, in het innovatiecentrum.
0: Ja, nou had ik begrepen dat je hem eind 2024 ik al een uitvrijding onkundigen ja. Van Warkum, waarom nou alweer?
1: Nou, eigenlijk betekent dat we zorgen dat we nog meer vraag vanuit de markt hebben. Dus inderdaad, in 2025 gaan we al zijn dat we 30 miljoen zullen investeren in Warkum. En een deel van deze 90 miljoen, die het, nou, ik ben naar Warkum aan. Eigenlijk wat we in Warkum specifiek in, dan is nog meer van die speciale wei-eiwitten gemaakt. Ja. Dan moeten we zorgen dat de vraag nog sterker is.
0: Ja, een pad van die 90 miljoen, die we dus naar Warkum bracht, hoeveel hè?
1: Ja, dat ken ik net precies eens. Dat weet ik eerlijk zijn, het is precies. Maar het is wel een significant deel ervan.
0: Ja, en wat budget dat dan voor Bigelikse het personeel daar? Of komt matter personeel bij?
1: Nou, dat verwacht je net meteen dat we een soort meer meesken nodig gaan. En dat geldt voor de treinlocaties. We zijn vooral bezig met investeren in de fabriek zelf en in de technologie.
0: En wanneer is het klaar?
1: Wij verwachten dat in de rin van 2028 eigenlijk al onze onpassingen in onze fabriek een kleer binnen. En dat we binnen die 2024 onkondiging natuurlijk in Warkum op bezig. En daar was ik al bezig de eerste deel van de fabriek op te starten. Dus dat gaat goed vooruit.
0: Mooi. Een soort succes daarbij. Anne-Peter Lindeboom, president van Friesland Campina Ingredients. Dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij.
4: Omroep Friesland.
0: De grote natuurgebieden, de Bosplaat en Noordsvaarder op Skielge moeten net permanent afsluiten worden voor mensen. Deputaire Matthijs de Vries van Natuur zei dat van de morgen in Provinciale Steten. Op het eiland Skielge moeten inwenners en ondernemers haren zwargen over een voorstel van Rijkswettersteed om het padden van deze natuurgebieden met ingang van 2028 het hele jaar afsluiten voor mensen, want het zou net goed wezen voor de natuur. Het Skielge Stedenlid Christa Oosterbaan van de Partij van de Arbeid had je grote moeite mee. Zij begreep dat als natuurgebieden afsluiten worden in het breedseizoen, maar een heel eer, dat geeft haar fiesten te vier.
5: Dit zal voor veel ondernemers, maar ja, ook mensen die gewoon dagelijks genieten van de natuur daar, of misschien niet dagelijks, maar wekelijks, heeft dat wel heel veel impact.
6: Ja, het voorstel van Rijkswettersteed om mogelijk ja, Grutte Dion van de Bosplaat en van de Noordsvaarder het hele jaar uit te sluiten, dat is dus heel min van op het eiland Skielge.
5: Ja, absoluut. Kijk, en natuurlijk is het belangrijk dat we gaan kijken van hoe kunnen we de natuurdoelstellingen halen, hoe kunnen we dat verbeteren. Dat is belangrijk. Ik vraag me dan af of ja, rond daarvoor nodig is. Dus laat dat dan ook zien dat je dat nodig is en hoe dat nodig is. Onderbouw dat en ga eerst daarover in gesprek. Nou ja, dus ze zeggen dat ze dat nu doen. Kaartjes laten zien is altijd tricky, weten we. En dit heeft wel voor wat reuring gezorgd.
6: En dan werd er recuperaat in Provinciale Steten. En de site deputaire Matthijs de Vries van ja, in uw visie van de Bosplaat steert van tagong van meesken en tagong van recreatie mot mogelijk bloeien.
5: Ja, en ik ben blij dat de gedeputeerde dat hier zo stellig heeft gezegd. Sinds 2018 is daar al een gebiedsproces aan de gang. En zijn er heel veel eilanders ook bij betrokken. Bij hoe de visie voor de Bosplaat tot stand is gekomen. En ik ben blij dat de gedeputeerde daarachter blijft staan.
6: Helpt dat om toch de Noordsvaarder en de Bosplaat hierper te horen?
5: Ik denk het wel. Dat lijkt mij wel. Want dat is iets wat je het gezamenlijke in gang hebt gezet. En het zou toch raar zijn als je zo'n grote partij als de provincie, als andere overheid, dan daarin niet serieus zou nemen.
6: Ja, laten we even zeggen van wat er gebeurt op de Bosplaat. Je hebt onder andere oer huifkartochten, hè?
5: Huifkartochten, ja, zeker. Nou ja, en dat hoort ook bij ons eiland. Dus daar zijn een aantal ondernemers ook van afhankelijk. Maar het is ook een mooi product. En het is hartstikke leuk om te doen. Ja,
6: je brengen mensen in de natuur.
5: Ja, absoluut. En het is een oud gebruik. Dus het hoort ook bij onze tradities.
6: Ja, dus als dat niet meer mogelijk is, ja, dat kost het aan ondernemers de kop.
5: Ja.

0: Dat gaat zeker, denk ik, een aantal ondernemers. Of het ze de kop kost, ja, ik kan niet in hun financiën zien, maar het zal zeker heel zwaar worden voor ze daarmee. Ja.
1: Dus dan wordt het de onttrekkelijk iets van Skielge als vakantiebestemming. Weet ik net, Grutter, als je al je Grutter natuurgebieden afsluiten willen.
0: Nou, voor mijzelf is bijvoorbeeld de Noordsvaarder het mooiste stukje van Terschelling. Dus ik ben natuurlijk hartstikke voor dat je daar zuinig op bent. En dat zijn de meeste eilanders. Hè. De eilanders zijn vaak, die leven al zo lang op hun eiland, met hun eiland en met de natuur daar. En natuurlijk zijn er altijd wel mensen die daar wat randjes op zoeken. Maar het gros van de eilanders is gewoon zuinig op het eiland. Weet ook precies hoe ze ermee moeten omgaan. En ja, als ik niet meer mijn wandeling van urenlang soms lekker door de Noordsvaarder kan doen, waar ik ook weer tot rust kom en je hoofd leeg kan maken, dat geldt natuurlijk voor meerdere mensen. Dat zou hartstikke zonde zijn.
1: Ja, dus een voorstel van Rijkswettersteed van afsluiten die natuurgebieden, dat viel voor eilanders als een klap in het gezicht. Ken ik dat, Sas is er?
0: Ik weet het niet of het, nou ja, klap in het gezicht. In ieder geval is iedereen behoorlijk wakker. En even aan het kijken van, goh, wat gebeurt hier nu? En ik denk wel dat daar 12 mei best een druk bijeenkomst zal worden.
1: En je vindt het ik net een redelijk voorstel. Je zegt het nutte ik net van hier.
0: Nou, dat weet ik niet. Dan moeten ze dat eerst goed laten zien en onderbouwen. En ik vind het jaar rond.
1: Dat had ze net die in.
0: Nou, nog niet. Ik heb dat nog niet gelezen in ieder geval. En het jaar rond vind ik vooral heel bijzonder. Ik kan me best voorstellen dat je zegt rond broedtijden van vogels of andere beesten. Prima. Daar kan iedereen ook nog wel weer wat mee. En dan kunnen mensen. De eilanders zijn helemaal niet daarin altijd hartstikke vasthoudend. En stuggen willen best daarin meekijken en meebewegen. Maar het jaar rond lijkt mij niet.
2: Alles wat je op Dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de Dijs voorbij.
4: Er komt definitief net een trotstart voor de vierde bakkerij Van der Kloet. De bakkerij met winkels in Frinser, in Droriep en Twa in Ljout ging op 1 april financieel kopkonder. Twijling gebeurde dat ik al. De boedel van Van der Kloet werd nou in delen verkocht. Van der Kloet weer ook in Grijnslon actief. Daar is voor 1 winkel een eigen eigenaar van. En ik voor de winkel in Droriep is een gadingmaker van. Ik ben hier met de curator, dat is Hilly Lunter. Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Er komt dus geen trotstart voor de bakkerij van Van der Kloet. Waarom is dat net mogelijk eigenlijk?
5: Ja, wij denken zelf dat het echt wel te maken heeft met de versnipperende ligging. Je hebt natuurlijk 2 winkels in Groningen. Je hebt er 4 in Leeuwarden. Dan heb je nog 2 productielocaties. Dus er is uiteindelijk geen definitieve bidding uitgebracht op het geheel. Dus we zijn nu aan het kijken of we het dan in onderdelen kunnen verkopen. Nou, dat is in ieder geval gelukt voor Dron Rijp en ook voor de Parkweg in Groningen.
4: Ja, waar gaan die winkels heen?
5: Ja, die gaan naar verschillende eigenaren. En dat is eigenlijk aan hen om dat naar buiten te brengen.
4: Ja, we weten intussen via Oormedia dat het om de kaasbakker in Dron Rijp gaat. Matthijs winkels in Ljout en bakkerijen op Skielge en Sint-Tonne. Dat kun je wel bevestigen?
5: Ja, dat kan ik wel bevestigen.
4: Ja, Josanne al van in delen wordt het verkocht. Hoe ga je dan te werk eigenlijk?
5: Ja, dan ga je eigenlijk individuele verkoopprocessen aan. Dus dan ga je gewoon met partijen die eigenlijk aangeven, ja, ik heb interesse in Dron Rijp, begin je de onderhandelingen en kijk je of je dat kunt laten overnemen. En probeer je op die manier ook daar de werkgelegenheid te behouden.
4: Wat is die werkgelegenheid alsnog wel belangrijk? Want als curator neem je dat normaal spritsen wel mee? Of is dat bij die deel dan minder belangrijk worden?
5: Nee, dat is uiteraard net zo belangrijk. Maar een doorstart in het geheel levert natuurlijk vaak op dat er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. En nu zijn het losse onderdelen. Dus ja, dan zullen alleen de mensen van Dron Rijp bijvoorbeeld benaderd worden.
4: Ja, de win 100 CMI-workers. Hoe lijkt dat dan nou eigenlijk voor die mensen?
5: Ja, dat lijkt dan in elk geval zo te zijn dat we daar misschien niet voor hun allemaal werkgelegenheid kunnen creëren. Maar dat ze toch op zoek moeten naar een baan elders.
4: Ja, want wij Jolien slagen dat nog wel bij het visement om een heel soort maaiwerkers over te nemen. Nou ja. Lijkt dat plaatje toch hoors.
5: Ja, helaas wel.
4: Ja. Is er belangstelling eigenlijk voor die orenwinkels in Ljout, in Westeinde, Bulgaard en Frinser?
5: Ja, daar is wel wat belangstelling voor, maar de vraag is of we tot een definitieve bieding gaan komen. En dat betekent dat we dan alternatieven gaan onderzoeken. En dan zullen we gaan veilen, bijvoorbeeld vanaf de locaties.
4: Ja, want Jos, is er alternatieven? Wat kan oors een alternatief zijn als veilen?
5: Ik verstond er even niet zo goed, excuus.
4: Ja, ik zei, wat kan een oor alternatief zijn? Want je zei, je ging op zoek naar alternatieven.
5: Ja, nou ja, dat zou nog een partij zijn die zich al nog melden voor de individuele overname. Maar als dat niet slaagt, dan zijn er nog een aantal gesprekken. En dan zullen we toch een andere route moeten kiezen.
4: Wat betreft het verkeer in deal maken als je Surgenoy de opbrengst?
5: Ja, ik denk in dit geval dat de opbrengst hoger is, hè, individueel dan voor het geheel. Juist omdat de versnippering er is en je eerder zult zeggen, nou, ik wil wel een winkel in Friesland erbij, bijvoorbeeld in Dronrijp, dan dat je ook nog een winkel neemt in Groningen.
4: Je zit intussen al bij een peerwieken in deze zaak. Is er intussen meer helderheid hoe de oorzaak komt van het faillissement van der Kloet?
5: Nee, dat zijn we nog aan het onderzoeken en daar hebben we eigenlijk nog geen duidelijkheid over.
4: Is er iets duidelijk over hoe groot dat de schuld in totaal is?
5: Nou, kijk, het zijn 4 losse vennootschappen, dus dat wordt per vennootschap beoordeeld. Maar dat gaat wel, nou, als ik nu alleen al kijk naar de concurrentencrediteuren, om een paar miljoen per vennootschap. Maar daar zitten dan ook pandhouders bij in, leasemaatschappijen, verhuurders.
4: Dus om alle schulden boven water te krijgen, dat zal nog net afvallen?
5: Nee.
4: Jouw geen verder, maar het verkeerpje van die orendelen van der Kloet. Dank u wel voor de bijdrage in het programma.
5: Dankjewel, geen dank. Tot ziens.
4: Curator Hilly Lunter dus. Zij had dat faillissement van der Kloet in beheer. En een deel van de winkels is nou verkocht, maar er bleef ook nog een deel oer. Dus daar hebben we later meer oer. Hoe het verder gaat met die vestigingen.
2: Dit is de dag voorbij.

0: selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
1: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
2: De natuur een handje helpen. Wat we graag vanzelfs. Naar barsten van de hoen litten ze bij Geliks. Litten we wel eens wat hierboeten lezen. Zodat vogels de broeken kennen van haar nest. Het lijkt een mooie helpende hand. Maar of dat nou echt zo'n goed idee is. Dat we het heel tijd meer ontwijfelen. Ik ken namelijk een gevaarlijk wijze van vogels. Ik praat erover met beste dokter Bouke Harm van der Heijden. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, onder Friesland. Ja. Bouke Harm, ja, beste dokter van der Elf.
2: Ja, ja, hoenen hier boeten lezen litten. Waarom is dat net een goed idee, Bouke Harm?
3: Als dat een goed idee, dan meestal is het net een goed idee, denk ik. Omdat wij zo'n hoen en katten best wel goed, ja, behandelt je flow in het teken. En je middelen, ja, die loeken wat in het vet en taalkliertjes en dan met name in dat hier. En dat het een vrij recent opdracht is, dan heb je een hele concentratie van het spul in het hier. En dat hier verzamel je voedselzaks weer. En dat is nestmateriaal en heel soort herden maakt het samen toch. Kijk wat de volle gifstoffen voor ze.
2: Ja, wat voor stoffen zitten er dan in? Waar mogen we dan aan het denken?
3: Natuurlijk altijd een soort chemische naam. En dat is vrij ingewikkeld, maar een hele bekende ervan is fipronil bijvoorbeeld. Wat we ooit van het eierschandaal kennen. Ja. Ik ben al kieperstal ontluist. Maar een spray. En nou ja, toen kwam dat in de al in. Maar ja, die middelen kwam dus ik op het hoen. En in het hier.
2: Ja, Bouke Harm, wat gebeurt er dan met vogels als er mij mee in oorrekking komen?
3: Nou, een hele beetje denk ik niks. Maar als het een soort herden verzamelt, dan ja, dat spul is eigenlijk neurotoxisch. Dus de zenuwen van de flow, nou dan vallen uit en dan weer de flow door. Maar als je dus een vogeltje, een hele vogeltje, een heel soort herden maar in aardige komt, kan het zelfs het vogeltje extra wezen.
2: En jelt het voor het hier van hoen, maar ik van katten?
3: Ja, dat in die zin maakt het dat niks uit. En dat is een leuk voorbeeld, enkel was in de praktiek, dan hebben we een kat met zeer neurologische verschijnselen. En dan hebben ze ding, dan hebben ze de pipet van de hoen on de kat, joh. En dan krijgt hij dat ik zo het verschijnselen. Dus ja, zonder gevaar is het net altijd.
2: Nee. Nou ja, en als we de vogels dan wol helpen wollen bij het bouwen van een nest, wat kunnen we dan wol doen?
3: Ja, vogel vindt dat hier zo mooi, dat is licht, het is isolerend. Dan zul je wat jute of bijvoorbeeld wol. Maar ik heb hele fine plantendeeltjes van die katjes die in de wil gaan zitten. Dat soort spul. Dat, als je dat wat uitstrooit, zou je zien dat de vogels daar ook wel komen.
2: Ja, ja. En dan in het algemeen, dit is even van die jonge vogels, zeg maar. Hè, maar hoenen hier in het algemeen, achterlitten in de natuur, dan maar achterwege litten?
3: Ja, ik zou zeggen, ja, dat denk ik, maar hou je eigen troep thuis, ja.
2: Ja.
3: En dat ik over de natuur, het lijkt het wel goed, maar het is het net altijd goed.
2: Nee.
3: Nou, dus ik ben schuldig, maar het is net altijd.
2: Is het net? Nou, hey, hartstikke goed. Even een stentje bijdragen aan de natuur, hè, in dit geval. Ik wens je daar een hele mooie dag en tieren tank.
3: Ja, dankjewel. Geen mooie uitzending. Ontzien.
2: Ontzien. Bouke Harm van der Heijden, beste dokter.

0: pasado su máquina.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
3: Alles wat er spielt.
1: De dijk voorbij.
3: Omroep Friesland.
4: Amelanders van 64 jaar en ouder maaien van takken wieken al net meer vergeet maar de bus. Dat kon nou daar nog wel dat je de wagenborg pas bij hing, dat je die zeleten om de buschauffeur, dan mocht niet zat rinnen. Gong om een regeling tussen de gemeente Ameloon en Arriva, dat wie de jadere vervierder. Al in 2006 die Arriva een eerste proef, maar dat vergezig reiziging van 64-plussers. Q-bus kreeg ik wel de concessie en naam in december 2024 het buschauffeur oer. Maar dit bedrijf had de regeling net oer nam en sloeg alarm bij de gemeente Ameloon. Q-bus wil een vergoeding van duizenden euro's. Ja, die wil de gemeente net betalen. Dus komt snijden en ein on dat vergezen vervier van 64-plussers. Ik bel hier maar wethouder Piet Eindsen. Ja, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Jacob.
4: Wat is nou de achtergrond van deze regeling? Waarom wie die er altijd?
5: Nou, er had eerder eens een regeling geweest. Dat was een proef wat je zelf ook net al aangaf in 2006. Dat is later door Arriva wel doorgegaan, maar dat is niet in een opvolgende concessie richting Arriva vastgelegd. En ook meerdere jaren niet betaald. En nu is Q-bus vanaf eind 2024 wel met die regeling doorgegaan, zonder gemaakte afspraken met ons.
4: Ja, en wanneer kwamen ze nou bij jou op waarom dat ze zijn van we wilden geld zien?
5: Nou, ongeveer 2 maanden terug dat ze daar over bij ons kwamen. En ze hadden ook een idee om een introductie. Lagen ze ons voor wat mogelijk in de toekomst mogelijk zou zijn met een pasje. Maar goed, dat is nieuw beleid. Dus wij willen eerst het oude afhechten voordat we met nieuw beleid verder gaan.
4: Weet je eigenlijk wat er een protte gebroek van maken waard van deze regeling?
5: Nee, dat kon Arriva en Q-bus konden daar geen cijfers over verstrekken.
4: Want het werd gewoon net geregistreerd. Mensen rennen gewoon terug of zo.
5: Ja, mensen laten haar pasje zien van Wagenborg en lopen door.
4: Maar dan is het dus ook heel moeilijk te bepalen wat de onkosten binnen.
5: Ja, ja.
4: Want wat voor bedrag wil Q-bus dan hebben van de gemeente Ameloon?
5: Nou ja, goed, ze hadden daar een berekening op losgelaten wat wij eventueel zouden moeten betalen. Maar ja, wij hebben aangegeven van, nou, we willen eerst met deze regeling stoppen en we kijken voor nieuw beleid naar coalitievorming wat er dan voor mogelijkheden zijn.
4: Nou, wat voor bedrag waren er op tafel? Wat wilden ze hebben?
5: Wat zie je ook?
4: Wat voor bedrag wilden ze hebben dan? Wat wil je het voorstel?
5: Nou, dat was iets meer dan 10.000 euro.
4: En dat wil de gemeente net betalen?
5: Nou, de gemeente wij zeggen, we hebben geen afspraak, dus sowieso niet met de Q-bus. En B, de onderbouwing, daar hebben wij ook twijfels bij.
4: Maar nou is het de bossen dat er al maandenlang mensen dus eigenlijk vergees met de busreis gaven, zonder dat Q-bus daar wat voor kregen had. Dat is toch ook net eerlijk?
5: Nee, maar daar waren ook geen afspraken tussen de gemeente Ameland en Q-bus over.
4: Maar liet Q-bus dat gewoon gaan dan?
5: Ja, schijnbaar.
4: Ze willen net geld van hem hebben.
5: Nou, wij zijn wel in redelijkheid tot een bedrag gekomen waarbij we bij een akkoord zijn gegaan. Maar goed, wij hebben daarbij aangegeven dat wij dus niet verder willen met de regeling vanaf 10 mei. En dat wij nieuw beleid gaan opstellen vanuit het sociaal domein. En kijken wie daarvoor in aanmerking zou kunnen komen en waarbij het voor anderen niet nodig is.
4: Want,
5: wat
4: denk je dat er mensen echt in financiële nood komen, doordat is de regeling voortvalt?
5: Nou, dat verwacht ik niet. Maar goed, er zijn altijd mensen die op een minimumgrens moeten leven, helaas. En als dat al een probleem zou kunnen zijn, dan gaan we daarmee in gesprek.
4: Ben ik nou wel benijd, dan ben je lid er nog wat rond. Dus ja, dan ben ik nog coalitieonderhandelingen en er weer wel een voorstel van Q-bus.
5: Nou ja, goed, er lopen coalitieonderhandelingen voor een nieuw college. En het is denkbaar natuurlijk dat een coalitie daar afspraken over wil maken. En het tweede punt is, vanuit ons sociaal domein hebben we dit jaar in de planning staan om te kijken naar ons armoedebeleid. En daar zou je ook iets in op kunnen nemen.
4: Ja, het zou kunnen, maar er is niks zeker op dit moment.
5: Nee, zie je, het college bereidt dat voor en de raad die zou dat kunnen omarmen of die zeggen van het hoeft niet. Maar dat is dan aan de raad natuurlijk.
4: Ja, voorlopig dus is het 10 mei, is het dan al dien of kun je op het 10 mei voor het laatst vergezen reizigen?
5: Tot 10 mei hebben we aangegeven.
4: Ja, dat is wat je zegt, dan is het niet al mei de laatste datum, dat zou het sneeuw voor het laatst zijn.
5: Ja.
4: Nou ja, watergebruikformatie wil maar dan dus rabij wezen. Wethouder ja. Piet Eindsen van het Ameland, dank u wel voor jouw bijdrage.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
2: De omvorming van de Jeddere Camping Hanestede bij Noordwaarde naar buitenplaats Anders bij de Spoekenplas komt in een behoorlijke cruciale fase. Op 8 en een hele bundel groen van Staatsbosbeheer is dat plak van 150 chalets. Dat is wel wat een oren doelgroep als de Jeddere Camping daar. Twee even dagen komt het weekend, maar de verkeer van de recreatiewend een flinke impulsie aan. De prijzen die variëren van 106 tot 144.000 euro. Potentieel gaat er de komende tijd dus van 16 miljoen euro over de tafel. Op 15 juni gaat er de pad van 30 saneerde glampingtenten even. Komt er nou dus echt op ons, zei eigenaar Joost van Lingen.
6: Ja, deze tijd is heel spannend. Je ziet op de achtergrond zijn we heel druk bezig met het glampinggedeelte. Daar komen 30 safari tenten. En aanstaand weekend hebben we de eerste open dag om de kavels te gaan verhuren. En ja, daar zijn we redelijk uniek in, want dat zijn kavels waar je eigenlijk maximale vrijheid hebt om binnen de kaders iets leuks neer te zetten en vooral hopelijk iets creatiefs.
7: Maar goed, die creativiteit, daar zijn wel formules voor bedacht. Er zijn een aantal huisjes waar men uit kan kiezen. Durf je te wagen aan een voorspelling? Denk je dat dit snel gaat? Of zit bijvoorbeeld box 3 de mensen zo in de weg dat dit moeizamer gaat worden?
6: Ik denk dat vooral mensen die weer echt willen recreëren. Hè, wij brengen het recreëren weer wat meer naar de mensen toe. En wat minder naar de beleggingskant. Hè, wij hopen echt dat we hier zo direct gezinnen krijgen met mensen die naast het feit dat ze de verhuurinkomsten interessant vinden, ook echt zo'n huisje en voor zichzelf willen. En ja, daarbij haal je het een beetje weg uit de beleggershoek en wat meer in de recreanthoek.
7: De grond hieronder is gewoon nog steeds van Staatsbosbeheer. Die hebben volgens mij ook aangegeven dat ze ook wel de prijzen vertellen dat er een redelijk brede doelgroep bediend kan worden met dit concept. Is dat ook zo?
6: Ja, maar ik moet er wel bij zeggen dat het kopen van zo'n huisje, dat is niet voor iedereen weggelegd. We hopen zo direct wel in de variëteit die we kunnen aanbieden. Hè. We hebben hier grotere tenten, we hebben kleinere tenten. We krijgen zo direct grotere huisjes, kleinere huisjes. Zodat we daar in de verhuurprijs wel in kunnen variëren. Heel eerlijk. Spotgoedkoop zal het nooit worden.
7: Wanneer hoop je zeg maar scherp te hebben of het een succes gaat worden of niet? Of kan je dat nu al zeggen?
6: Nee, ik kan nu nog zeker niet zeggen of het een succes wordt of niet. Wat wel al een succes is, is de marketingcampagne en het aantal mensen wat zich hebben aangemeld voor de open dag. In 15 juni gaan we open met de 30 glampingtenten. En van daaruit gaan we eigenlijk de eerste huizen al neerzetten na het seizoen. En dan gaan we beginnen met de verbouwing van het hoofdgebouw. Aanstaande zaterdag en zondag zijn voor mij belangrijk.
7: Stel, alles loopt zoals er in het businessplan staat opgeschreven. Wanneer is alles hier klaar en draait het park op alle cilinders, zeg maar?
6: Zal ik eens daar ergens in eind 2028 voor roepen? Dan, maar ik hoop wel al aanstaande zomer echt open te zijn. Niet aanstaande zomer, maar zomer 2027 open te zijn. Met de horeca, met alle faciliteiten. En afhankelijk van het aantal plekken zijn we dan in ieder geval open met een aantal units.
2: En dat zei het ondernemer en eigenaar Joost van Lingen van Buitenplaats Anders. Bij de verkeer van de originele eigenaar zonder eigenaars voor hem ontstond er een soort opskwor, omdat mensen die daar al jaren met staakkerf en stien heel gauw voortmarsten.
0: Alles wat je thuis mist hebben, Joost tussen Tien en Alven.
1: Dit is de dij voorbij.
2: Het Nationale Vlechtmuseum in Noordwaarde krijgt toch een provinciale subsidie voor de komende drie jaar. Het gaat om een bedrag van goed 234.000 euro. Jeder het besluit debiteerde steden nog om het museum Gingeld dat te kennen, op basis van een advies van een externe commissie. Het Vlechtmuseum had het bezwiertje maken en mij succes, want ze gaan dus nou geliek krijgen. Ik praat erover met de directeur van het museum, Ivan van Nieuwenhoven. Een goeie morgen.
8: Goedemorgen.
2: Lokwenske met de goeie neus, want hing je hem dit nog wat verwachten? Want we binnen intussen haast een hier verder, hè?
8: Ja, nou, ten eerste dankjewel. Ja, hadden we het nog verwacht. Wel gehoopt natuurlijk. En ik moet heel eerlijk zeggen dat Bert Loper, de voorzitter van onze Raad van Toezicht, en ik op 27 november wel met een behoorlijk goed gevoel bij de hoorcommissie vandaan kwamen. Maar dat goede gevoel is natuurlijk geen garantie voor succes. Maar blijkbaar was dat toen toch op zijn plaats en heeft de onafhankelijke hoorcommissie geoordeeld dat wij toch wat meer punten zouden moeten krijgen. Op basis waarvan wij nu op een gelijk aantal punten met het Kazematten-museum gekomen zijn. Wat ook in een latere fase nog subsidie gekregen heeft. Ja, en dan is eigenlijk een soort wetgelijke behandeling dat wij dan ook het gevraagde geld krijgen.
2: Wat wie nou het beslissende punt werd je succesvol bezwier maken, ha?
8: Ja, dat was eigenlijk een stukje bedrijfsmatige gezondheid. Waar wij toch hebben kunnen aantonen dat dat wat anders ligt dan dat de commissie in eerste instantie geoordeeld heeft. Die zijn daarbij van bepaalde aannames uitgegaan. En we hebben met succes kunnen onderbouwen dat dat niet helemaal juist is geweest.
2: En dat had dus vertuten die, want dat geld, ik zei het al, 234.000 euro is net zomaar wat. Waarom is dat geld zo belangrijk voor je?
8: Nou, dat is belangrijk omdat wij het museum de laatste jaren met het museum behoorlijk in de lift zitten. En we echt toe zijn aan een volgende stap waarbij we gewoon een extra rugsteuntje moeten hebben. Wij krijgen jaarlijks structureel een behoorlijke subsidie van de gemeente. Maar willen wij dat verhaal van Friesland, wat de provincie ook belangrijk vindt, goed gaan vertellen en onszelf nog meer op de kaart zetten. En onze bedrijfsmatige gezondheid blijvend naar een ander niveau tillen. Ja, dan zou eenmaal als zo'n steuntje in de rug van de provincie wel heel erg welkom zijn. En we willen daarmee het museum verder ontwikkelen langs een aantal lijnen van geschiedenis, kunst en design. We willen vaker nieuwe exposities inrichten, daar waar we nu eigenlijk geen geld voor hebben. Daar zijn we nu, doen we toch wel 2 jaar eigenlijk met een expositie. Soms wel bijna 3 jaar. Dat willen we toch naar een ander niveau tillen. En ja, daarbij is die steun van harte welkom.
2: Ja, want dat je hem dat geld net kregen hier, en je hem de ambities flink naar beneden daarbij schroeven, man.
8: Dan hadden we in ieder geval de ambities die we in dit plan hebben neergelegd niet in deze omvang kunnen realiseren. We willen ook eigenlijk toch groeien naar een soort vlechttriennale in Noordwolde. Dat was allemaal wel wat op een lager pitje gekomen natuurlijk.
2: Hoe bijzondere tentoonstellingsprutsen. Hoe 2 weken dan iepen je hem erin in het ramp van het 24-jarige jubileum. Prinses Beatrix komt zelfs del om haar rijden witse te ontbleertjen, waarin ze als band lijn had en een replica daarvan.
8: Ja, klopt.
2: Ben je er wat klaar voor?
8: Ja, we zijn er bijna klaar voor, zou ik zeggen. Toevallig vandaag om goed 10 uur... Dan arriveren de vrachtauto's vanuit Eindhoven met allemaal prefab gefabriceerd inrichtingsmateriaal om onze grootste tentoonstellingsruimte helemaal opnieuw in te richten. Dus die is onherkenbaar na vandaag of na een paar dagen. En dan hebben we een fantastische ruimte waar we de top 25 expositie gevlochten meesterwerken in gaan houden met allemaal spraakmakende vlechtwerken waarin we ook laten zien dat het vlechten niet alleen van vroeger was in Noordwolde, waar de stoelenmakersindustrie zo belangrijk en bekend door geworden is, maar dat het ook tegenwoordig nog steeds kunstenaars inspireert om vlechttechnieken toe te passen.
2: Ja, mij dit goede nieuws dat je hem vertrijdt hier dat jilt haar, dat jouwt je hem denk ik wel wat vleugels.
8: Daar ga ik wel vanuit, ja.
2: Ivan van Nieuwenhoven van het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. Soort succes de komende tijd.
0: Alles wat je thuis mist hebben, Joost.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit hier 80 jaar. En dat vieren we, Mijlkoor. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij, naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Het Nederlandse stel, dat is overleden aan het hantavirus, zou het hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren. Dat schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Argentinië gaat knaagdieren vangen in Ushuaia om ze te onderzoeken. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens Israël was een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah doelwit. Diegene zou volgens Israëlische media zijn gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Op beelden is te zien dat hulpverleners en anderen op zoek zijn naar overlevenden tussen het puin in de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Sinds het staakt het vuren inging vorige maand zijn over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Paris Saint-Germain is door naar de finale van de Champions League. De Franse club speelde de tweede halve finale gelijk tegen Bayern München. Het werd in Duitsland 1-1. Vorige week won Paris Saint-Germain de eerste wedstrijd met 5-4. De finale is op 30 mei. Paris Saint-Germain neemt het daarin op tegen Arsenal. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en ook mogelijk een bui. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Bekijk nu de collectie van K-Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Morgen is het 81 jaar geleden dat de schietpartij op de Dam plaatsvond. 32 mensen kwamen 2 dagen na de bevrijding om, toen Duitse officieren het vuur openden op feestvierende Amsterdammers. Mijn vader was erbij. Als jongen van 13 zag hij honderden mensen om hem heen over elkaar kruipen om dekking te zoeken. Hij rende doodsbang naar huis, zijn schoenen in de hand, omdat hij dacht dat hij dan harder kon lopen. En als hij er jaren later nog over sprak, zag ik hem nog altijd rillen. Oorlog kruipt voor altijd diep onder je huid. Goedenavond, welkom bij het Oog. Kort nadat Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren had afgekondigd, kwamen afgelopen nacht bij een Russische aanval op het land minimaal 26 mensen om het leven. Is een staakt het vuren in deze oorlog eigenlijk wel mogelijk? Zijn naam zul je in vrijwel geen enkel medisch handboek tegenkomen. En toch was Johan Metzger in zijn tijd een fenomeen. Hij was lijfarts van Europese vorsten en keizerinnen en bracht opvallende genezingen op zijn naam. Hoe kon een Amsterdamse slagerszoon zo'n internationale grootheid worden en daarna zo roemloos weer ten onder gaan? Het ging vandaag veel over het nieuwe album van de Stones. Maar hoe klinkt de nieuwe plaat van Paul McCartney? Jorik van Noorden weet het. En hoe komt het eigenlijk dat HAVO-leerlingen het vaakst zakken voor hun eindexamen? Maar eerst het nieuws van
1: woensdag 6 mei.
2: De eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, is aangekomen in Nederland. Zeker één van hen ging naar het LUMC. In Leiden gaan de artsen
3: proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
2: En daarna wordt bekeken wat er met de patiënt gaat gebeuren.
3: Is hij ernstig ziek, dan gaat hij naar een IC en anders kan hij op een gewone verpleegafdeling.
2: Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wil de arts mensen ook geruststellen.
3: Het is niet het type virus wat wereldwijd zich gaat verspreiden.
2: De hondenjacht lag dagenlang bij Kaapverdië, maar, zo zegt buitenlandminister Berendsen,
4: het schip gaat nu op weg naar Spanje, naar de Canarische eilanden. Het zal er over een paar dagen aankomen.
2: De meeste passagiers van het cruiseschip houden afstand of blijven op hun kamer.
5: Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
2: Deze Vlaamse passagier wil voor alle mensen thuis deze heldere boodschap kwijt.
5: Is er paniek? Absoluut niet.
2: In 1980 begon CNN.
6: Good evening, I'm David Walker.
7: And I'm Lois Hart. Now here's the news.
2: Het was het eerste nieuwskanaal dat 24 uur per dag uitzond, opgericht door de vandaag overleden Ted Turner.
8: I thought it would be really convenient whenever you got home to be able to tune into the news instead of having to get home at 6:30 or wait till 11 o'clock.
2: De doorbraak bij het grote publiek kwam in 1991 bij het uitbreken van de Golfoorlog.
9: The skies over Baghdad have been illuminated.
2: Eind jaren 90 verkocht Turner CNN aan en zijn andere tv-kanalen. Hij ging goede doelen steunen, zo gaf hij $1 miljard aan de Verenigde Naties.
10: I'm no poorer than I was 9 months ago and the world is a lot better off.
2: Ted Turner werd 87 jaar en zijn ex-vrouw, actrice Jane Fonda, noemt hem bijzonder.
11: I've never met any human being that thinks the way Ted does.
2: De Rolling Stones komen met een nieuw album, Foreign Tongues. De mannen zijn dik in de 80, maar denken niet aan stoppen.
12: I can't do the things I did when I was 21, but yeah, I can do other things. So.
2: Ook jonge fans zeggen dat de muziek van de Stones nog altijd vol energie zit.
13: The music is definitely timeless, man. I mean, the energy is just.
2: In Breda hebben ze iets nieuws. Het eerste rookvrije park. Niet echt geschikt voor Keith Richards van de Stones.
14: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
2: Maar dan moet je wel net het bordje hebben gezien.
15: Ik ben net wakker.
16: En nu heb je waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
15: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
16: Dit is een rookvrij park.
15: Echt waar? Oh.
2: Sommige mensen vinden zo'n rookvrij park een goed idee.
17: Eigenlijk moet heel de stad rookvrij worden, vind ik. Maar dan komt dat ik zelf niet rook.
2: Maar anderen zeggen,
17: Ik heb een oudere vader en die vindt het heerlijk om hier lekker een sigaretje te roken. En dan denk ik, ja, dat kan hij niet hier. Het gaat allemaal zo ver.
2: De maatregel is juist vooral bedoeld om jongeren minder te laten roken.
18: Nou, ik denk dat de jeugd er het scheid aan heeft. Want die paffen gewoon door.
2: Er is geen handhaving. De gemeente Breda hoopt dat andere bezoekers van het park de rokers aanspreken op hun gedrag.
19: Nee, ik ga dat niet doen. Nee, dat ga ik echt niet doen.
20: Wij wonen hier aan de overkant, dus wij houden het in de gaten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
20: Ik vind het een beetje wel een betutteling, ja.
2: En Christian Bonenbakker zit naast me voor de krant van morgen.
21: De Telegraaf waarschuwt voor oplopende medicijntekorten. Steeds meer geneesmiddelen worden nog maar door één fabrikant gemaakt. Als die leveringsproblemen heeft, is er geen alternatief meer.
2: Het gaat om generieke medicijnen waarop geen patent meer zit. Iedereen mag ze dus maken. Maar de prijzen zijn zo laag geworden dat veel fabrikanten ervan afzien.
21: Het is een rampzalige markt, zegt Hans Waals, directeur van farmaceut Tio Pharma. Onlangs kreeg hij de vraag of hij kan bijspringen bij de productie van lithiumcarbonaat, een middel tegen depressies en psychoses. Maar dat gaat hij niet doen voor de huidige prijzen. We zouden erop toe moeten leggen.
2: Opmerkelijk transfernieuws deze week. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar groot vervuiler Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid. Trouw en NRC schrijven erover.
21: De kranten spraken allebei met iemand die eerder zo'n gevoelige overstap maakte. Voormalig Greenpeace-activist Faila Oulachsen. Zij werd directeur duurzaamheid bij KPMG.
2: Ze adviseert bedrijven die echt duurzamer willen worden, zegt ze in Trouw. Bedrijven die alleen maar willen greenwashen, huren geen dure adviseur in. En doordat ze zo'n duidelijk activistisch profiel heeft, kan ze bij haar klanten zichzelf zijn.
21: En dat is dan ook haar advies aan Donald Pols. Zorg dat je trouw aan jezelf blijft. Ik werk nu misschien op kleinere schaal aan verandering, maar het doet er wel toe.
2: Duitse bisschoppen mogen van het Vaticaan geen homostellen zegenen, schrijft het Nederlands Dagblad. De vorige paus, Franciscus, had dat wel mogelijk gemaakt. Daarop stelde de Duitse bisschop een richtlijn op van hoe zo'n zegening eruit zou moeten zien.
21: Maar daar wil paus Leo niets van weten. Zijn voorganger had alleen een spontane en niet geritualiseerde zegening van homostellen toegestaan. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan een bedevaartsoord. Met daarbij hooguit een kort gebed. Maar het mocht vooral niet op een huwelijk lijken.
2: Dat was in Duitsland volgens het Vaticaan wel het geval. En daarmee zou de eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk in gevaar kunnen komen. Want de zegening van homostellen wordt vooral in Afrika als volstrekt onacceptabel gezien.
21: In de Volkskrant een reportage over fretteren. Dat is het jagen op ratten met fretten. Het gebeurt steeds vaker nu het gebruik van rattengif aan banden is gelegd. De krant liep mee met een fretteur. Dat is degene die de bestrijding doet.
2: De fretten blijken heel effectief in het vangen van ratten, maar ze maken ze vaak niet dood. Dat is een nadeel. De ene fretteur schiet de ratten daarom dood met een luchtdrukpistool, een ander laat ze doodbijten door zijn hond.
21: De dierenbescherming keurt het allebei af. Het meest diervriendelijk is preventie. Zorgen dat er geen rattenplaag ontstaat. Bijvoorbeeld door geen etensresten te laten rondslingeren. Dan hoef je ook niet te fretteren.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Post Malone, Chemical. Alweer een dodelijke nacht in Oekraïne. Bij Russische aanvallen kwamen zeker 26 burgers om het leven. 118 mensen raakten gewond. Juist op het moment dat Oekraïne eenzijdig een staakt het vuur had afgekondigd dat tot komend weekend zou moeten duren. Dan viert Rusland de dag van de overwinning. Goedenavond, Laurien Krump.
1: Goedenavond.
0: Onderzoeker internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteiten. Kijkt u nog op van zulke aantallen slachtoffers in Oekraïne?
1: Nou, je wordt inmiddels wel een beetje murf. Ik had niet verwacht dat Rusland zowel zijn eigen, vaak nog zijn eigen voorstel voor een staakt het vuur, nog dat van Oekraïne echt serieus zou nemen. Maar het dodenaantal sinds afgelopen vrijdag is wel heel hard opgelopen. En er zijn ook dodelijke aanvallen en heel veel gewonden geweest in 14 verschillende regio's in Oekraïne. Dus Rusland is de druk wel enorm aan het opvoeren en ook echt burgers aan het, aan het doden. En Zelensky noemt het terrorisme. En ik denk dat dat ook wel bijna terecht is.
0: Ja, terwijl Rusland als eerste om een staakt het vuur vroeg. Maar dat zou dan pas zaterdag moeten gelden. Waarom wilde Poetin dat?
1: Ja, een staakt het vuur klinkt natuurlijk heel nobel. Maar in feite gaat het Rusland erom dat ze op zaterdag de dag van de grote overwinning vieren. Dat is de overwinning op Nazi-Duitsland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En Poetin is als de dood voor Oekraïnse drone-aanvallen in Moskou. Ook afgelopen weekend hebben lange afstand drones een luxe wijk in Moskou weten te raken. Mm-hmm. Dus Poetin wil met name dat staakt het vuren om zelf geen doelwit te worden van Oekraïnse drones. En Zelensky wil nu met het staakt het vuren dat hij een paar dagen eerder heeft afgekondigd testen of het Poetin om vrede gaat of dat het om militaire parades gaat. En het lijkt toch met name dat laatste.
0: Ja, en Poetin laat zich sowieso nauwelijks zien op dit moment, hè?
1: Nee, dat klopt. Hij is erg angstig. Er zijn inlichtingenrapporten vanuit een niet nader te noemen EU-land dat er wellicht zelfs een militaire coup op handen is. In ieder geval zijn er verschillende clans rondom de elite, rondom Poetin, die met elkaar om de macht vechten. Mm-hmm. Poetin zit met name in bunkers op het moment. Zelfs zijn koks en lijfwachten mogen niet met het openbaar vervoer, omdat Poetin bang is dat er dan iets meegesmokkeld zou kunnen worden dat tot een aanslag leidt. Dus Poetin is erg bang voor een persoonlijke aanslag en hij is ook erg bang dat 9 mei in de soep loopt. Daarom is het ook voor het eerst in 19 jaar dat er geen militair materieel te zien zou zijn, dus geen tanks bijvoorbeeld, omdat daarvan de angst is dat het een makkelijk doelwit

0: dat zo is, zou dat voor de oorlog in Oekraïne in brede zin helemaal niets betekenen. Dan zou dat betekenen dat beide kanten een etmaal hooguit op adem kunnen komen. Maar wat we net ook al zeiden, wat we tot nu toe hebben gezien in Oekraïne, voorspelt natuurlijk weinig goeds.
1: Ja. Is er voor de langere termijn überhaupt kans op een staakt het vuren in deze oorlog?
0: Nou, vooralsnog eigenlijk niet. Je ziet dat Poetin alle voorstellen voor een staakt het vuur heeft afgewezen en telkens zegt, we willen meteen vrede. Uh-huh. Dat klinkt heel vriendelijk, maar in feite bedoelt hij daarmee de capitulatie van Oekraïne en dat hij de hele bol Donbass wil hebben, inclusief de delen van de Donbass die nog niet door de Russen zijn veroverd. En het lastige daarvan is dat Trump hem eigenlijk in die wens lijkt te steunen. En zolang Trump Zelensky onder druk zet en Poetin de vrije hand geeft, gaat Poetin natuurlijk geen millimeter opschuiven en gaat hij zijn maximalistische eisen blijven doorvoeren en dus zeggen of een vrede op mijn voorwaarden of helemaal niks. Geen eens een staakt het vuren. En dat is eigenlijk heel slecht nieuws. Want om tot een duurzame vrede te komen moet je onderhandelen. En om te onderhandelen moet je niet het mes op de keel hebben. Dus heb je een staakt het vuren nodig. Maar vooralsnog is er geen enkele aanwijzing die erop duidt dat er echt een langdurig staakt het vuren gaat komen. Behalve hooguit dus een kortdurend staakt het vuren dat Poetin goed uit zou komen aankomend weekend.
1: Ja, u noemde net Trump, die natuurlijk vooral bezig lijkt te zijn met zijn eigen oorlog in Iran. Zijn er redenen te bedenken waarom hij toch zou besluiten om de druk op Poetin op te voeren?
0: Nou, eigenlijk zijn die heel moeilijk te vinden. Want in feite spint Poetin ook garen bij de oorlog in Iran. De oorlog in Iran spekt ook de Russische oorlogskas, omdat de olieprijzen omhoog zijn gegaan. Daarnaast zijn er in Iran in 2 dagen meer Patriots afgeschoten dan in de oorlog in Oekraïne in 4 jaar. En begint ook het Amerikaanse materieel op te raken. Dus dat is allemaal echt gunstig voor Poetin. Het enige scenario dat je nog zou kunnen bedenken is dat als er echt een coup zou zijn, of als er echt dusdanig veel strijd rondom Poetin ontstaat of zich verder ontwikkelt, dat Poetins machtbasis echt heel snel afbrokkelt, dat Trump, die toch graag de overwinnaar of de sterkste steunt, dan opeens van partij zou veranderen en dan denkt, nu is Poetin de zwakke schakel, die gaan we onder druk zetten. Trump kiest steeds de weg van de minste weerstand. Hij wil gauw een einde aan de oorlog in Oekraïne en hij denkt dat hij dat kan bereiken door Zelensky onder druk te zetten. Alleen als het tij zou keren, zou je je kunnen voorstellen dat hij Poetin als de zwakkeling gaat zien en Zelensky meer gaat steunen. En er is nog een ander scenario denkbaar. Als de Europese landen, nu ook gesteund door Carney, de Canadese premier die net met z'n allen in Armenië waren, als die manieren vinden, bijvoorbeeld door opnieuw te dreigen met een handelsbazooka en het ontzeggen van de toegang tot de Europese interne markt aan de Verenigde Staten, als die de druk op Trump echt heel erg concreet zouden opvoeren, dat zou ook nog een denkbaar scenario zijn, waardoor Trump opeens van tactiek zou kunnen veranderen en Zelensky juist zou kunnen steunen.
1: Ja, vandaag werd gezegd dat er een mogelijke deal op handen is tussen de VS en Iran over het beëindigen van die oorlog. Zou en staakt het vuren daar perspectief voor Oekraïne kunnen bieden?
0: Nou, het zou kunnen betekenen dat Oekraïne weer wat meer voorpagina nieuws zou worden. Er zouden vredesonderhandelingen zijn, trilateraal tussen Amerika, de Russen en de Oekraïners begin maart. Maar die zijn op de lange baan vergeschoven vanwege de oorlog in Iran. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik dat we ons bij zo'n staakt het vuren in Iran niet te veel moeten voorstellen. Trump heeft zijn hand enorm overspeeld in Iran en zoekt nu in ieder geval een tijdelijke uitweg met zo min mogelijk gezichtsverlies. En ik denk dat als dat niet langdurig is, eigenlijk Oekraïne weinig op zou leveren.
1: Ja. Het was mooi om u te spreken, mevrouw Crump. Dank u wel.
0: Graag gedaan.
1: U hoort het al in het nieuwsoverzicht. In Nederland zijn de eerste passagiers die besmet zijn met het hantavirus aangekomen. De Vlaamse VRT-journalist Erik Steffens raakte 3 jaar geleden besmet met de Europese variant van het virus. En ik sprak hem vlak voor deze uitzending.
2: Goedenavond.
1: Welke symptomen kreeg u precies?
2: Ik voel me erg slecht. En ik had veel buikpijn, spierpijn en ook hoge koorts. Het leek echt een zware griep te zijn.
1: Ja.
2: Dus,
1: en wanneer dacht u van het is misschien wel iets anders dan een griep?
2: Wel, ik ben verschillende keer naar de ziekenhuis, naar de

0: geweest. En telkens werd ik terug naar huis gestuurd omdat ze niet wisten wat aan de hand was. Dus ik was heel slecht. Ik kon niet meer eten, ik was zwak en bezorgd omdat ik niet wist wat ik had.
1: Ja, tuurlijk. En wanneer kregen de artsen door wat er echt aan de hand was?
0: Ik werd eerst getest op COVID, want dat was 3,5 jaar geleden. Dus ze dachten dat ik COVID had. Dus er werd ook bloedanalyse gedaan. Alles was negatief. En na een zoveelste bloedafname ontdekten ze eindelijk een acuut nierfalen. Dus ik had een probleem aan de nieren. En dan werd ik opgenomen op de nefrologieafdeling. En ze dachten, mogelijk nierdialyse. En het is de nefroloog die na een grondige bevraging vaststelde dat ik een hantavirus had opgelopen.
1: Had u daar ooit van gehoord?
0: Nee, helemaal niet. Ik had nog nooit van dat virus gehoord.
1: Nee.
0: Maar ik was dus 10 dagen voor die symptomen was ik in de Ardennen geweest, in het zuidoosten van België. En mijn zus had net zijn oude huis gekocht. En daar was natuurlijk misschien ook een risico.
1: Ja.
0: Ik was daar met mijn familie en niemand anders is ziek geworden, behalve ik. En, maar we zijn gaan wandelen in een bos.
1: Ja.
0: En daar heb ik misschien een boom geraakt of ben ik gaan zitten op een plek waar ik besmet is geweest.
1: En daar moet een dier een rol hebben gespeeld. Weet u ook welk dier dan boos toen er is geweest?
0: Ja, die dokter heeft gezegd dat het de woelmuis de boosdoener was.
1: De woelmuis?
0: De urine of de uitwerpselen van deze kleine besmette dieren.
1: Ja. En hoe bent u vervolgens behandeld?
0: Wel, ik ben dus ongeveer 10 dagen opgenomen op de nefrologieafdeling. En ik kreeg daar een medische opvolging. Infuusvocht met elke dag bloed laten afnemen.
1: Ja.
0: Maar ik kreeg geen medicamenten. Ik ben gewoon 10 dagen gebleven en net aan de dialyse ontsnapt. Dus ik heb nog veel geluk gehad.
1: En dat nierfalen, is dat uiteindelijk weer goed gekomen?
0: Jawel, ik heb nu, behalve slechte herinnering, heb ik geen restverschijnselen. Dus ik heb niks meer aan de... Ik ben wel 2 keer nog bij de dokter geweest om al te checken of alles in orde was. Maar dus ik heb geen restverschijnselen.
1: Bent u ook in quarantaine geweest in die periode?
0: Nee. Ik had dus de Noord-Europese variant en die kan blijkbaar niet van mens op mens worden overgedragen.
1: Ja.
0: Dus ik ben niet in quarantaine geweest.
1: Nee, want dat is één van de vele varianten, hè, die er bestaan.
0: Ja.
1: Hebt u zich ook grote zorgen gemaakt in die tijd dat u dacht, misschien komt dit niet meer goed?
0: Jawel, ja. Dat was een slechte periode, een slechte herinnering voor mij. Mijn vader was gestorven een paar maanden daarvoor. En dat was ook een slechte periode voor mij, ja.
1: Ja. Hoe lang heeft dat alles bij elkaar geduurd voordat u weer enigszins te ouder was?
0: Ongeveer 3 weken, zou ik zeggen. Zo, 3 weken.
1: Toen was het achter de rug?
0: Ja. Maar ik was wel vermagerd, maar voor de rest was ik in orde, ja.
1: En u hebt geen enkel restverschijnsel eraan overgehouden?
0: Nee. Ik heb wel een fobie voor ratten en muizen, maar voor de rest...
1: Had u die al of hebt u die toen ontwikkeld?
0: Nee, nog, nu wel, vroeger niet.
1: En durft u nog naar de Ardennen?
0: Jawel, ik ben nog geweest. Ja. Ik ben nog geweest, zonder masker, maar ik moet dat uit mijn hoofd, want anders doe je niks meer. Hè?
1: Nee, dat is waar. In Nederland is er nu heel veel aandacht voor de besmettingen met dat dodelijke hantavirus op dat cruiseschip. Wat volgt u dat een beetje?
0: Ja, jawel.
1: Ja.
0: Het is veel aandacht bij ons ook, hè, in Vlaanderen zeker. En Omdat het ook Belgen op die... Op dit, ja. Er zijn twee Belgen op die boot. En ik denk dat het terecht is dat de mensen... Ja, er zijn zoveel virussen. En sinds de COVID-pandemie... beginnen wij een beetje bewust te zijn te worden van die, ja, die mogelijke epidemie. Dus ja, volgens mij is die aandacht terecht.
1: Ja. Ja, en het roept bij u natuurlijk ook wel weer veel op, denk ik dan, hè?
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Maar mooi dat ik u gezond en wel drie jaar daarna zo aan de lijn heb kunnen krijgen, meneer Stervens. Dank u wel.
0: Dank u ook, ja.

0: Anna Kendrick, Kaps. Komende vrijdag beginnen de centraal geschriftelijke eindexamens weer. Leerlingen van het VMBO, de HAVO en het VWO kunnen daar hun middelbare schooltijd mee afronden. Maar wat blijkt, al 15 jaar op rij zakken HAVisten het vaakst voor hun eindexamens. Veel vaker dan leerlingen van andere schoolniveaus. Hoe zou dat komen? Arjan van Basten is de projectleider van HAVO van de Toekomst en verbonden aan Saxion Hogeschool. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hebt u ook op de HAVO gezeten?
1: Zeker.
0: Ja? En toen?
1: Daarna heb ik het VWO gedaan en universiteit. Ik heb scheikunde gestudeerd in Groningen.
0: Mm-hmm. En hebt u, bewaart u goede herinneringen aan uw eigen HAVO-tijd?
1: Ja.
0: U zegt het een beetje aarzelend.
1: Ja, ik deed het omdat het hoorde gewoon in die tijd in ieder geval. En dus ik deed het. Maar ik vond het zelf niet per se inspirerend.
0: Nee?
1: Maar ik kon goed leren en dus ik wandelde er goed doorheen.
0: En waarom vond u het niet inspirerend?
1: Het was theoretisch, het was best wel saai. Het is een docent die voor de klas staat en die zet ze kennis over en dan heb je het aan te nemen wat zij vertellen, wat je moet leren.
0: Ja.
1: En dat is voor een groot gedeelte niet altijd even leuk. En voor een aantal vakken ook weer wel. Dat zat er ook.
0: Bestaat er nou zoiets als een typische HAVist?
1: Ja, ik denk het wel. Het is wel een bredere groep dan VWO'ers en VMBO'ers. Dus het is meer gemêleerd. Maar je zou een HAVist echt wel kunnen duiden als een doener met denkkracht. Dus het gaat wel echt over mensen, die jongeren die goed kunnen leren. Maar ook echt de kennis die ze opdoen willen toepassen in de praktijk. Dat is denk ik een heel belangrijk kenmerk van HAVisten. En een andere belangrijke kenmerk is, het zijn wel echt vaak jongeren die graag in communicatie zijn met de docent, in relatie. Het zijn mondige leerlingen over het algemeen. Dus je ziet ook veel meer dynamiek in de klas, zie je terug bij HAVisten.
0: Meer dan bijvoorbeeld op het VWO?
1: Ja.
0: Want wat is het algemeen verschil?
1: Ja, VWO'ers zijn wel echt meer studeerders. Zijn cognitief sterker in het algemeen. En meer gericht op richting de universiteit. Hè, gaan en echt voor wetenschappelijk onderzoek als een academische opleiding gaan doen. Dus het zijn meer studeerders. En ik heb ook VWO gedaan en ik herken het absoluut. Het beeld wat ik net schets van HAVisten. VWO'ers waren echt stille klassen. Waren gewoon best wel brave leerlingen.
0: Ja, en nou blijkt uit de analyse van nu.nl dat die HAVisten al 15 jaar lang de laagste slagingskans hebben bij hun examens. Wat zou daar een plausibele verklaring voor kunnen zijn?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat wat je op de HAVO ziet wel degelijk ook op het VWO ziet. Alleen op de HAVO komt het nadrukkelijker naar voren. En wat je ziet is dat, wat ik net aangaf, het zijn doeners met denkkrachten. En het HAVO-onderwijs best theoretisch. Ze noemen het ook wel VWO light. Dus je krijgt eigenlijk het grootste gedeelte hetzelfde als op het VWO, maar dan een minder theorie. Mm-hmm. Maar er zit eigenlijk geen praktijkcomponent in. En HAVisten gaan wel aan op veel meer het toepassingsgerichtheid daarvan. En waarom dat dan, zeg maar, pak een beetje 40 jaar geleden anders is dan nu. Ja. Dat heeft denk ik ook met de generaties te maken. Je hebt nu, laten we zeggen, 40, 50 jaar geleden, toen ik ook op de middelbare school zat, was ze echt een andere generatie, generatie X. En je ziet nu echt in de loop van die generaties, daar zitten het internet, de social media, de smartphones en nu AI. Het zijn eigenlijk wezenlijk andere jongeren, zou je kunnen zeggen, over hoe ze in het leven staan ten opzichte van, nou ja, de jeugd van 40 jaar geleden. En ik denk dat zeker wel een heel belangrijk element is, wat je steeds meer ziet als het ware, ziet opkomen. En daar hebben de VWO heeft daar ook last van, hoor. Dat alleen je ziet het nadrukkelijker meer terug op de HAVO, deze problematiek.
0: En wat zou je daaraan kunnen doen? Zou je de toelatingseisen moeten veranderen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk, als je het helemaal persoonlijk aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen, schaf de centraal eindexamen af.
0: Oh.
1: Het is namelijk, ja, Ja, er zijn ook wel echt wel discussies over, hoor. Ook, en wat de nut en noodzaak daarvan is. Het is natuurlijk een soort toetsmoment die door de inspectie al wordt gebruikt om te testen, om het onderwijs kwaliteit te bewaken. En dat is hartstikke goed. Maar bijvoorbeeld neem een hbo of een mbo. Daar studeer je niet af met een schriftelijk eindexamen. En daar kan het ook. Dus ergens hebben we bedacht voor het middelbaar onderwijs. Studeer je af met een schriftelijk eindexamen. Maar het punt is, dat is al 50 jaar hetzelfde. En er is in 50 jaar best wel heel veel veranderd. En toch blijven we vasthouden aan dit fundament, om maar zo te zeggen. En wat je dan ziet, dat zo'n havist moet eigenlijk, vanaf het moment dat hij binnenkomt, moet hij door die trein heen en moet hij richting dat centraal eindexamen worden gebracht. Daar gaat het allemaal om. Daar is dat hele. Die hele middelbare school, die havenonderwijs, is daarop gericht. Daar moet hij naartoe, daarvoor moet hij slagen. Dus alles is daarop gebaseerd. En ja, ik denk dat dat steeds minder gaat passen gewoon. Ja. Dat is,
2: maar goed, als je die eindexamens afschaft, dan slaagt inderdaad iedereen 100%. Maar is dat dan de oplossing?
1: Ja, die zult moeten kijken naar een andere vorm van hoe je, kwaliteit. Dat gebeurt op een hbo ook en dat gebeurt op een mbo ook. Daar wordt ook kwaliteit geborgd. Maar dat hoeft niet per se op zo'n manier gedaan te worden. Daar zijn echt wel andere manieren voor.
2: Ja. En want u hebt zich bezig gehouden met het project HAVO van de toekomst. Is dit daar een van de conclusies van?
1: Nee, dat niet. Nou, dat van die generaties wel. Ja. Dat is wel een onderdeel wat ik daar aangaf.
2: Maar niet het afschaffen van die eindexamen?
1: Nee, nou, we hebben in 2020, net voor corona was dat. Er zijn de ministers langs geweest, Arie Slob en Van Engelshoven. Mm-hmm. Voor een werkbezoek, Haven van de Toekomst. En daar stond een hele delegatie. En ook de voorzitter van de Carmel Stichting, dat is een grote stichting met scholen, die gaf aan, ja, eigenlijk hebben we echt goed te kijken naar dat centraal eindexamen, heeft dat nog wel zijn nut. Dus het is niet een discussie of zo, het is niet iets wat ik hier bedenk. Het is echt wel iets wat. Ja, maar het is heel spannend, hè? Want wat gebeurt er als je dat. Als je daarvoor zou zeggen, we gaan het afschaffen. En ik denk dat die spannende discussie eigenlijk vermeden wordt.
2: Ja, want is het heel ouderwets om te denken dat je een schoolcarrière gewoon klassiek afsluit met een diploma?
1: Jazeker. Maar kijk, die leerlingen die doen al heel veel toetsen. Al in de laatste. Je hebt niet alleen het eindexamen. Het schoolexamen zit er ook al voor. En daar bewijzen leerlingen zich ook al lang in. Als leerlingen die goed door dat schoolexamen heen komen, die tentamens. En die hebben het al bewezen. Ja. En dan ga je echt op dat schriftelijk eindexamen. Gaan die leerlingen gaan niet onderuit, hoor. Als ze dat.
2: Arjan van Basten, ik dank u hartelijk.
1: Graag gedaan.
2: Komende vrijdag, nee, dat is niet de goede, ik klik een ander aan. Paul McCartney presenteerde gisteren in de beroemde Abbey Road Studio in Londen een exclusieve luistersessie van zijn nieuwe album. En muzikant Jorik van Noorden mocht daarbij zijn en dat betekende voor het eerst een echte ontmoeting met zijn grote muzikale held. En Jorik is aan de telefoon. Goedenavond. Je bent net terug uit Londen. Als enige Nederlander mocht je erbij zijn. Hoe kreeg je dat voor elkaar?
3: Nee, klopt inderdaad. Ik draai echt net de sleutel in mijn deur. Ja, ik heb wel wat contact natuurlijk in de muziekindustrie als muzikant zijnde. Ja. En toen ik voorbij zag komen dat er in Londen een sessie zou zijn, toen dacht ik, weet je wat, laat ik de stoute schoenen gewoon eens aantrekken. En nee, heb je, ja, kun je krijgen. De brutalen hebben de halve wereld. Mm-hmm. Dus ik vraag, hebben jullie misschien niet een plekje voor een Nederlander? En een persplekje of zo. Ja. En nou, het antwoord was eigenlijk vrij snel, nee, dat hebben we helaas niet. En dus ik dacht, nou ja, weet je wel, de kans was heel klein dat dit zou slagen. Maar toen opeens afgelopen donderdag ging de telefoon en toen werd mij gevraagd, kun jij dinsdag nog in Londen zijn?
2: Zo. Dus een droom kwam uit.
3: Een droom kwam uit, ja. Dus ja. Nou ja, ik wist natuurlijk niet hoe snel ik mijn reis moest plannen om die kant uit te kunnen. Dus ik ben er maandag naartoe gegaan en gisteren was het zover. Ja.
2: En jullie zaten met 40 mensen in die Abbey Road Studio en McCartney, die de nummers van zijn nieuwe plaat liet horen. En in je blog, wat je hierover schreef, las ik ook dat je eigenlijk het gevoel had dat McCartney echt een beetje oogcontact met jou zocht, hè?
3: Nou ja, het is grappig, want ik treed natuurlijk zelf op en ik sta ook voor de klas. En wat je dan vaak doet als je voor een groep spreekt, dat is dat je toch een paar focuspunten pakt in je publiek, links, in het midden en rechts bijvoorbeeld. En toen ik binnenkwam lopen en zag dat de stoelen op de eerste rij deels bezet waren en deels gereserveerd waren, toen moest ik heel snel intuïtief kiezen waar ik zou gaan zitten. Dus toen keek ik, hoe is de stoel van McCartney gepositioneerd? In welke hoek is hij gedraaid?
2: En hoe is zijn zichtlijn? Ja.
3: Ja, en toen zag ik recht tegenover hem een stoel nog vrij staan. Dus ik dacht, dat is de stoel van mij. En het grappige was dat ik toen op de een of andere reden zijn focuspunt in het midden werd. Waardoor een aantal verhalen zich tot mij wenden en hem in de ogen keek terwijl hij het vertelde. En ik dacht, maak ik dit nou echt mee?
2: Dus jouw jaar kan niet meer stuk nu al?
3: Nee, dit was wel echt een van de mooiste dingen die ik ooit heb meegemaakt.
2: Jullie krijgen het hele album te horen. Nou, het is bijna een domme vraag om te stellen aan een echte fan, maar is het echt een aanrader, deze plaat?
3: Ja, zeker. En tuurlijk is mijn beleving gekleurd door deze ervaring. Mm-hmm. Dat kan ik natuurlijk echt niet ontkennen. Maar nee, ik moet wel echt zeggen, het vorige album McCartney 3, dat vond ik ook een mooie plaat. Maar achteraf blijkt dat toch meer een tussendoortje geweest te zijn wat hij tijdens COVID in zijn eentje maakte. En dit is weer een iets meer geproduceerde plaat. Maar heel gevarieerd en heel avontuurlijk. Met goede ideeën, mooie muzikale ideeën en onverwachte wendingen.
2: Nou vraag ik me wel af, ik zie wel eens filmpjes van hem voorbij komen. En dan valt me op hoe fragiel zijn stem is. Hoe klinkt die stem op die plaat?
3: Ja, eigenlijk heel goed. En het is inderdaad een legitieme vraag. Want zijn stem is natuurlijk ook ouder geworden, net als hij zelf. En het is natuurlijk, denk ik, veel mensen opgevallen dat hij niet meer dat zoet gevoiste middenregister heeft. Ja. Zoals hij dat had op nummers als Yesterday of Michelle. Maar ik moet eigenlijk zeggen op deze plaat dat ze dat heel mooi hebben opgelost. En dat hij echt goed bij stem is. En op de nieuwe single, daar klinkt hij misschien
2: een beetje fluisterachtig. We gaan er ook meteen naar luisteren. Ja, we zijn heel benieuwd. Mooi om je even gesproken te hebben, Jorik van Noorden. Dank je wel.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Hij was een slagerszoon die het tot lijfarts van de elite en zelfs van koningshuizen schopte. Hij werd aanbeden, maar door medische vakgenoten ook verguisd. Het is het levensverhaal van de Amsterdamse Johan Metzger, die in de 19e eeuw furore maakte. En dat verhaal is nu opgetekend door historicus en emeritus hoogleraar etnologie Peter Jan Marchi in het boek Wrijving. Goedenavond, meneer Marchi.
1: Ja, goedenavond. Ja,
0: deze slagerszoon begon zijn carrière als gymnastiekleraar. En vervolgens werd hij arts, hè?
1: Ja, ja, hij heeft in een korte tijd heeft hij een reuzensprong gemaakt in sociaal, cultureel opzicht eigenlijk.
0: In de 19e eeuw.
1: In die 19e eeuw, ja. Ja. En hij komt natuurlijk uit een heel eenvoudig milieu. Maar hij kreeg daar, doordat hij slagerszoon was met het oog op wat hij wilde gaan doen, had hij wel een heel groot pluspunt. Want in de slagerij van zijn vader kon hij zien hoe er geslacht werd. Waar de pezen zaten, waar de spieren zaten, hoe het lichaam was opgebouwd.
0: Dus hij oefende zeg maar op koeien en varkens, zullen we maar zeggen.
1: Nou ja, hij was eigenlijk bedoeld om zijn vader op te volgen. En dus hij werd daarmee in geïnstrueerd. Maar tegelijkertijd had hij zelf al in zijn hoofd dat hij meer wilde. Hij wilde niet in de slagerij blijven. Hij had echt ambitie. En dat wist hij nog niet precies, totdat hij op de Amsterdamse kermis allerlei artiesten zag die bezig waren met hun lichaam. En hij was daarin geïnteresseerd, in die lichamen, hoe sterk die waren. En ja, en toen hij op een gegeven moment in de Amsterdamse, die waren voor het eerst opgericht, gymnastiekscholen voor de jeugd en voor de militairen. En daar zag hij hoe je daarmee bezig kon zijn. En terwijl hij dus die lessen gaf, ontstonden er ook blessures. En die blessures die begon hij te bewrijven ook. Hè? Want daar was hij. En
0: dat masseren.
1: Masseren, dat was de basis van. Dat heette toen nog niet zo. Dat kenden ze eigenlijk in Nederland nog niet. Hij noemde het wrijven. Frictie eigenlijk was het woord wat er toen gebruikt werd. En daarmee kon hij mensen helpen die er toch letsel hadden opgelopen tijdens het schermen.
0: Dat is ook een soort voorloper van de fysiotherapie.
1: Dus zo wordt het inderdaad gezien. Dus onder de fysiotherapeuten heet hij nog steeds de grondlegger van de fysiotherapie. Het boek geeft daar een andere wending aan. Dat is niet het geval. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat hij de medische massage, hè, waar die fysiotherapie ook op steunt, dat hij die uit Frankrijk aan de wereld kenbaar heeft gemaakt.
0: Hij schoot als een komeet omhoog. Hij werd zelfs lijfarts van vorsten en keizerinnen tot keizerin Sissi aan toe. Hoe lukte hem dat om tot die elite door te dringen?
1: Nou ja, omdat hij op die gymnastiekschool zat en daar was de elite van Amsterdam, kon daar schermles krijgen. En doordat hij, het was een charismatische persoonlijkheid, hij was sterk, hij was heel goed in schermen. En zo kwam hij met de Amsterdamse topelite in contact, die zoontjes, en die kregen bij hem les. En die zagen wel wat in hem. En hij wist ze zo te overtuigen dat hij ambities had die waar kon maken, maar niet de middelen had om te gaan studeren, dat zij elkaar de hoofden bij elkaar staken en zeiden, nou, wij gaan jou steunen.
0: Ja, maar dan ben je nog niet bij het Hof van Keizerin Sissi natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Dus, maar hij maakte wel die sprong dat er financiën kwamen, zodat hij academische studie geneeskunde kon gaan volgen. Dus hij was arts. En omdat hij als arts ook in Bonn werkte, in die tijd was het ook heel interessant. Internationaal. En daar kwam hij in contact met een adellijke dame die weer een relatie,
0: Zo werkt het
1: met een Zweedse koningshuis was.
0: Want zijn claim to fame was de wonderbaarlijke genezing van de Zweedse prins Gustaaf.
1: Ja.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Nou, die jongen die kon al 2 jaar niet lopen. Die was gevallen tijdens het balspel. En die was verlamd aan 1 been, zoals dat dan heette. Maar goed, alles wat niet goed functioneerde was al snelle verlamming in de 19e eeuw. En via het contact met die Duitse dame, die vorstin, kwam die Gustaaf, de kroonprins, hè, want die moest het koningshuis voorzetten. Dus men was heel erg bang dat daar een probleem zou ontstaan. En Metzger wist hem in 2 weken tijd weer aan de wandel te krijgen, terwijl hij dat 2 jaar niet had.
0: Dus een prestatie, kunnen we wel zeggen.
1: Enorme prestatie. Dus de Zweedse artsen die moesten helemaal buigen voor Metzger. Ja.
0: Maar op een dag begon zijn faam weer te slinken. Want toen ontwikkelde hij de hamermethode. En daar raakte hij omstreden door. Hè? Wat was dat voor methode?
1: Nou ja, dan maken we een enorme reuzensprong. Hè? We nu zitten aan het begin van zijn carrière. Dat is aan het eind van zijn carrière. Ja. Daartussen is ontzettend veel gebeurd. Maar dus die medische massage was op een gegeven moment heel populair geworden. Dat verbreidde zich als een soort panacee voor allerlei kwalen. Maar dat bleek het uiteindelijk niet te zijn. Hè? Kwam van Lieverlee kwamen daarachter. En dus op een gegeven moment was zijn faam raakte een beetje uitgewerkt. En toen dacht hij, ik moet iets anders gaan bedenken. En toen dacht hij, nou, misschien is er een ander soort panacee te bedenken, waar je ook kanker en zelfs allerlei besmettelijke ziektes mee kon gaan doen. En tot ieders verbazing in medisch Nederland kwam hij met een houten hamer aanzetten. En dat was gebaseerd op het idee dat er allerlei gassen in het lichaam zouden zitten. En door met het hamer minutenlang, half uur lang op je lichaam zelf te timmeren, als het ware, zo hard als je zelf kon verdragen, was het idee dat dan die gassen zouden verdwijnen en dat daarmee al die kwalen zouden verdwijnen.
0: En dat werkte toch niet zo goed?
1: Nee. En vanaf dat moment, dat is echt een keerpunt in zijn carrière, dat was natuurlijk op het laatst. Toen was de geneeskundige inspectie, dit is gewoon pure kwakzalverij, want hier worden zulke gekke theorieën naar voren gebracht. Hier kunnen we niet in mee.
0: En hij was ook niet bepaald een kei in het masseren van zijn sociale contacten. Want hij kreeg ongeveer met iedereen ruzie.
1: Dat was een lastige persoonlijkheid. En naarmate hij meer roem kreeg, meer faam kreeg, ging hij ook steeds hogere eisen stellen. Dus als ze hem niet tegemoet kwamen, dan ontstonden er problemen. En zo heeft hij ook uiteindelijk ruzie gekregen, als je het zo zou kunnen zeggen, met de stad Amsterdam, met Nederland in zijn algemeenheid. En heeft hij op een gegeven moment, je zou het verraad van Metzger kunnen noemen. Hè, omdat hij met allerlei beloftes kwam en allerlei toezeggingen en van alles. En uiteindelijk toch voor het geld heeft gekozen. En naar een hele beroemde kuurplaats, Wiesbaden, is gegaan. Dat was toen de plaats van de wereld, zeg maar. De badplaats van de wereld. En daar is hij toen gegaan. Maar daar liep het ook niet goed. En daar heeft hij uiteindelijk ook het hazenpad gekozen om naar Parijs te gaan.
0: Hoe komt het dat we toch zo weinig van hem weten?
1: Nou ja, het belangrijkste eigenlijk is wel, enerzijds heeft hij zelf bepaald dat zijn archief verbrand moest worden. Dat was een ethische reden voor, omdat hij dus al die royalty in zijn patiëntendossiers had zitten. Nou, daar zijn nu mensen geïnteresseerd, toen evenzeer. Heeft hij laten verbranden, dus zijn archief was weg. Anderzijds was hij, doordat hij die verkeerde afslag medisch gezien nam met die houten hamer als een soort panacee.
0: Heeft hij dat ooit zelf ingezien?
1: Hij heeft het zelf nooit ingezien. En dat is het gekke. En daarom is dat ook een echte foute afslag geweest. Omdat hij kreeg daar kritiek op, maar hij is dan toch door blijven gaan. Hij heeft er zelfs vertalingen in het Duits van gemaakt. Dus willens en wetens is hij toch op dat verkeerde pad door blijven gaan. En dat is hem medisch gezien enorm kwalijk genomen.
0: En waarom is deze Johan Metzger dan toch een naam om niet te vergeten?
1: Nou, omdat hij ten eerste die een enorm invloed heeft gehad op het medisch bedrijf in die 19e eeuw. He, dus de geneeskunde was enorm in opkomst. Dus hij heeft daar een enorme invloed gehad. En sociaal gezien, sociaal-medisch, sociaal-cultureel gezien in Nederland was hij een figuur van wereldfaam. En tienduizenden mensen kwamen naar het Amstel Hotel in Amsterdam. Dus het was een gesprek van de dag. Dus toen op een gegeven moment die zei dat hij weg zou gaan, daar toen spraken de Amsterdammers van een tijding van de laatste dagen. Alsof de wereld zou instorten.
0: Nou, u hebt deze Metzger in elk geval aan de vergetelheid ontrukt, meneer Markri. En uw boek Wrijving is vanaf morgen verkrijgbaar. Dit was het oog voor vanavond, na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist en schrijver Diewertje Mertens. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70... van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jaco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
1: Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je

0: Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij Den Bosch liepen ongeveer 100 betogers tegen de geplande opvang voor jonge asielzoekers de snelweg A59 op, waardoor de weg richting Waalwijk een half uur dicht was. De demonstranten gingen daarna naar de afrit en het verkeer kon weer doorstromen. De opvang biedt plek aan 50 alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ze wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna een ton. C. werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar Hezbollah en Israël bevestigen dit niet. Het staakt het vuren van 3 weken geleden stopt de aanvallen niet volledig. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het land inwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.